Ezechiël, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 18. In het zesde jaar, op de vijfde dag van de zesde maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, kwam de hand van de Heer God over mij. Ik keek op en zag iets dat op een mens leek. Onder zijn middel leek alles vuur te zijn en boven zijn middel leek de gestalte omgeven door een gloed, blinkend als metaal. Hij strekte iets dat op een hand leek uit en greep me bij mijn haar. De geest tilde mij op tussen hemel en aarde en bracht me in een hemelsvisioen naar Jeruzalem, naar de ingang van de noordelijke binnenpoort, de plaats waar het afgodsbeeld staat, dat de jaloezie van de Heer opwekt. En daar zag ik de heerlijkheid van de God van Israël, zoals in het visioen dat ik in de vlakte gekregen had. Hij zei tegen mij: Mensenkind, richt uw blik naar het noorden. Ik richtte mijn blik naar het noorden en zag ten noorden van de poort het altaar staan voor het afgodsbeeld, dat de jaloezie van de Heer opwekt. Hij zei: Mensenkind, ziet u die vreselijke gruweldaden die het volk van Israël hier bedrijft, zodat ik ver van mijn heiligdom moet blijven? Nog erger gruweldaden zult u zien. Toen bracht hij mij naar de ingang van de voorhof, en daar zag ik een gat in de muur. Hij zei: Mensenkind, breek er doorheen. Ik brak er doorheen en zag een deur. En hij vervolgde: Ga naar binnen en zie de vreselijke gruweldaden die ze daar bedrijven. Ik ging naar binnen en zag er allerlei weerzinwekkende afbeeldingen van kruipend gedierte en andere beesten en van alle afgoden van het volk van Israël rondom op de muren aangebracht. Daarvoor stonden 70 oudsten van Israël, onder wie Jaazaja, de zoon van Safan. Ieder hield een wierookvat in de hand en geurige wierookwolken stegen eruit op. En daarop zei hij: Ziet u, mensenkind, wat de oudsten van het volk van Israël in het donker in die kamer vol afbeeldingen doen. Ze zeggen: De Heer kijkt niet naar ons om. De Heer heeft het land in de steek gelaten. En hij zei: Nog vreselijker dingen doen ze. Ook die zult u aanschouwen. Toen bracht hij me naar de ingang van de noordelijke tempelpoort van het huis van de Heer. Daar zaten vrouwen Tammuz te bewenen. En hij zei tegen mij: Ziet u dat, mensenkind? Nog vreselijker dingen zult u aanschouwen. Toen leidde hij mij de binnenste voren van het huis van de Heer binnen. Daar zag ik bij de ingang van de tempel van de Heer, tussen het portaal en het altaar, 25 mannen. Ze stonden met hun rug naar de tempel van de Heer en met hun gezicht naar het oosten. Naar het oosten gekeerd bogen zij zich neer voor de zon. En hij zei: Ziet u dat, mensenkind? Heeft het volk van Juda hier nog niet genoeg gruwelen bedreven, dat ze in het land ook nog gewelddaad op gewelddaad plegen om mij te tergen? Kijk toch eens hoe ze mij bespotten. Daarom doe ik wat mijn toorn mij ingeeft. Ik zal hen niet ontzien en geen medelijden hebben, al roepen ze mij met luide stem aan. Ik luister niet naar hen.

Ezechiël, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 11. Toen hoorde ik hem met luide stem roepen: U, die de straf voor de stad gaat voltrekken, kom dichterbij. Houd uw wapens klaar om haar te vernietigen. Toen kwamen 6 mannen door de noordelijke bovenpoort, de wapens gereed om de stad te vernietigen. Onder hen bevond zich een man in linnen gekleed en met aan zijn middel een inktkoker. Ze naderden en gingen naar

en sla de inwoners niets ontziend en zonder mededogen neer. Grijsaards, jonge mannen en meisjes, zuigelingen en vrouwen moet u onbarmhartig doden, maar raak niemand aan die het teken draagt. Bij mijn heiligdom moet u beginnen. Ze begonnen dus bij de mannen die zich voor het heiligdom bevonden. En hij zei tegen hen: verontreinig de tempel en vul de voorhoven met lijken vooruit. En zij vertrokken en sloegen op de bevolking in. Terwijl ze bezig waren met het neerslaan en ik alleen achterbleef, wierp mij plat op de grond en schreeuwde het uit: ach, Heer God, gaat u nu de hele rest van Israël vernietigen en uw woede koelen op Jeruzalem? En hij zei tegen mij: de ongerechtigheid van het volk van Israël en van Juda is buitengewoon groot. Het bloedvergieten is in het land aan de orde van de dag en de stad is vol geweldpleging. Ze denken: de Heer heeft het land in de steek gelaten. De Heer kijkt er niet naar om. Daarom wil ik niemand ontzien en wil ik je geen medelijden hebben. Hun daden zal ik op hun eigen hoofd laten neerkomen. Daarop kwam de man die in linnen gekleed was, met de inktkoker aan zijn middel, verslag uitbrengen en zei: ik heb gedaan wat u me bevolen hebt.

Ezechiël, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 22. Ondertussen zag ik op het gewelf boven de hoofden van de kerubs zoiets als een saffiersteen in de vorm van een troon. Toen zei hij tegen de man die in linnen gekleed was: begeef u tussen het wielwerk onder de kerubs. Vul uw handen met de brandende kolen die tussen de kerubs liggen en strooi die uit over de stad. En voor mijn ogen ging hij erheen. De kerubs stonden aan de rechterkant van het heiligdom toen de man zich tussen het wielwerk begaf en een wolk vulde de binnenste voorhof. Toen verhief de heerlijkheid van de Heer zich van boven de kerubs en verplaatste zich naar de drempel van het heiligdom. De wolk vulde heel het heiligdom en de voorhof baadde in de gloed van de heerlijkheid van de Heer. Het klapperen van de vleugels van de kerubs was hoorbaar tot in het buitenste voorhof, zoals de stem van de Almachtige God wanneer hij spreekt. Nadat hij de man, die in linnen gekleed was, bevolen had om vuur weg te nemen tussen het wielwerk van de kerubs, was deze naast een van de wielen gaan staan. Een van de kerubs strekte zijn hand uit naar het vuur, nam er wat van en legde het in de handen van de man die in linnen gekleed was. Deze nam het vuur en ging weg. Onder de vleugels van de kerubs was zoiets als een mensenhand zichtbaar. Ik keek toe en zag naast de vier kerubs wielen staan. Naast elke kerub een wiel. De wielen glansden als chrysoliet. Ze zagen er als volgt uit. Ze hadden alle vier dezelfde vorm. Het leek alsof het ene wiel in het andere zat. De kerubs konden zich in alle vier richtingen voortbewegen, zonder zich daarbij om te hoeven draaien. Waarheen de voorste zich wendde, volgden ook de anderen, zonder zich bij de beweging om te draaien. Hun hele lichaam, hun rug, hun handen en hun vleugels waren bij alle vier helemaal met ogen bezet. Elk van de vier had een eigen wiel. Wat de wielen betreft, ik hoorde dat men de wielen het wielwerk noemde. Iedere kerub had vier gezichten. Het eerste gezicht was dat van een kerub, het tweede dat van een mens, het derde dat van een leeuw en het vierde dat van een arend. Toen richtte de kerub zich op. Het waren dezelfde wezens die ik aan de Kebar gezien had. Als de kerubs zich voortbewogen, draaiden de wielen met hen mee. En als de kerubs hun vleugels uitsloegen om van de grond op te stijgen, weken de wielen niet van hun zijde. Als de kerubs stil stonden, stonden de wielen stil. En als de kerubs opstegen, stegen de wielen ook. De geest van de levende wezens beheerste ook de wielen. Toen verliet de heerlijkheid van de Heer de drempel van het heiligdom en plaatste zich op de kerubs. De kerubs sloegen hun vleugels uit en stegen voor mijn ogen op en de wielen gingen met hen mee. Ze daalden neer bij de oostpoort van het huis van de Heer, met de heerlijkheid van de God van Israël boven zich. Het waren dezelfde wezens die ik gezien had onder de God van Israël, toen ik aan de Kebar verbleef. En ik begreep nu dat het kerubs waren. Ieder had vier gezichten. Ieder had vier vleugels. En onder hun vleugels zoiets als mensenhanden. En wat de gezichten betreft, het waren dezelfde gezichten die ik gezien had aan de Kebar. Het waren dezelfde wezens en ze bewogen zich ieder recht vooruit.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Ezechiël, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 25. Toen tilde de geest mij op en bracht mij naar de oostpoort van het huis van de Heer, de poort die op het oosten ligt. Bij de ingang van de poort zag ik 25 man, onder wie Jaazania, de zoon van Azur, en Pelatia, de zoon van Benaja, leiders van het volk. De Heer sprak tot mij: Mensenkind, dit zijn de mannen die hier in de stad kwade plannen bedenken en slechte raad geven. Zij zeggen: voorlopig hoeven we geen huizen te bouwen. De stad is de pot en wij zijn het vlees. Daarom moet u het woord van God tot hen richten, mensenkind. Laat ze het woord van God horen. Toen viel de geest van de Heer op mij en hij beval mij dit te zeggen: zo spreekt de Heer. Dat zijn uw woorden, volk van Israël, en ook uw plannen ken ik. U hebt in deze stad veel mensen gedood en de straten zijn met lijken bezaaid. Daarom, zo spreekt de Heer God, de slachtoffers die u hier gemaakt hebt, die zijn het vlees en de stad is de pot, maar u zal hij eruit halen. Voor het zwaard bent u bang, het zwaard zal ik over u brengen. Godspraak van de Heer God. Ik zal u uit de stad halen, u overleveren aan barbaren en strafgericht aan u voltrekken. Door het zwaard zult u vallen. Op Israëls bodem zal ik u vonnissen. En u zult weten dat ik de Heer ben. De stad zal voor u niet de pot zijn en u niet het vlees erin. Op Israëls bodem zal ik u vonnissen. En u zult weten dat ik de Heer ben. U die mijn wetten niet in acht genomen en mijn geboden niet onderhouden hebt, maar die gehandeld hebt naar de zeden van de volken rondom. Terwijl ik profeteerde, viel Pelatia, de zoon van Benaja, dood neer. Ik wierp mij ter aarde en schreeuwde luidkeels: Heer God, gaat u een einde maken aan de rest van Israël? Het woord van de Heer werd tot mij gericht: Mensenkind, uw broeders, uw ware broeders, zijn uw medeballingen. Zij zijn het eigenlijke volk van Israël. Ofschoon de inwoners van Jeruzalem zeggen: zij zijn ver van de Heer, ons is dit land in bezit gegeven. Zeg daarom: zo spreekt de Heer God. Hoewel ik hen verdreven heb onder de volken en hen verspreid heb over de landen, ben ik voor hen toch nog een heiligdom in de landen waar ze terechtgekomen zijn. Zeg hun bovendien: zo spreekt de Heer God. Ik zal u bijeenbrengen uit de volken, u verzamelen uit de landen waarover u verspreid bent, en u zal ik de grond van Israël geven. Daar aangekomen zullen ze er alle gruwelen en alle afgoden verwijderen. Ik zal hun een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste uitstorten. Ik zal het stenen hart uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, zodat ze mijn wetten in acht nemen en mijn geboden nauwlettend onderhouden. Zo zullen ze mijn volk zijn en ik hun God. Maar al degenen die zich aan hun gruwelen en afgoden vergooid hebben, zal ik hun daden vergelden. Godspraak van de Heer God. De kerubs met de wielen naast zich sloegen hun vleugels uit terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven hen zweefde. De heerlijkheid van de Heer steeg op uit de stad en liet zich neer op de berg die ten oosten van de stad ligt. De geest tilde mij op en bracht mij in mijn hemelsvisioen terug naar de ballingen in het land van de Chaldeeën. En toen het visioen dat ik gezien had van mij geweken was, deelde ik de ballingen alles mee wat de Heer mij had laten zien.

0: dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du mir.
1: Ezechiël, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 28. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, u woont te midden van een opstandig volk, dat ogen heeft om te zien, maar niet ziet, en oren om te horen, maar niet hoort. Het is niet eenmaal een opstandig volk. Mensenkind, pak zoveel bij elkaar als een balling mee kan nemen, en ga overdag voor hun ogen in ballingschap. Voor hun ogen moet u uit uw woonplaats vertrekken naar elders. Misschien komen ze dan tot het inzicht dat ze een opstandig volk zijn. Breng de bagage voor uw ballingschap overdag voor hun ogen naar buiten en vertrek voor hun ogen tegen het vallen van de avond als een balling. Maak voor hun ogen in de muur een gat en stap daar doorheen. Uw bagage moet u voor hun ogen op uw schouders laden en u moet in het donker vertrekken. U moet uw gezicht bedekken, zodat u de grond niet kunt zien. Want ik maak u tot een teken voor het volk van Israël. Ik deed zoals mij bevolen was. Ik bracht de bagage die ik als balling nodig had overdag naar buiten. En tegen de avond maakte ik met mijn hand een gat in de muur. In het donker laadde ik voor hun ogen de bagage op mijn schouder en vertrok. De volgende ochtend werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, heeft het volk van Israël, dat opstandige volk, u niet gevraagd, wat doet u? Zeg tegen hen, zo spreekt de Heer God. Dit is een boodschap voor de vorst in Jeruzalem en voor heel het volk van Israël dat daar woont. Zeg hun, ik ben voor u een teken. Zoals ik gedaan heb, zo zal met u gebeuren. In ballingschap, in gevangenschap zullen ze gaan. Hun vorst zal in het donker zijn bagage op zijn schouder laden en de stad verlaten. Men zal een gat in de muur maken om hem naar buiten te laten. Hij zal zijn gezicht bedekken, omdat hij deze grond met eigen ogen niet meer zal zien. Ik zal mijn net over hem uitgooien en hij zal in mijn strik gevangen worden. Ik zal hem naar Babel brengen, het land van de Chaldeeën, maar hij zal dat land niet kunnen zien. Daar zal hij sterven. Iedereen die tot zijn gevolg behoort, zijn keurbenden en al zijn troepen, zal ik in alle windstreken verspreiden en met het zwaard achtervolgen. Zij zullen erkennen dat ik de Heer ben, wanneer ik hen onder de volken verspreid en over de landen verstrooi. Maar een klein aantal mannen onder hen zal ik laten ontkomen aan honger en pest, zodat ze al hun gruweldaden kunnen vertellen onder de volken waarheen ze gaan, en die zullen erkennen dat ik de Heer ben. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, sidder als u uw brood eet. Beef van angst als u uw water drinkt. En zeg tegen de bevolking van het land, zo spreekt de Heer God tot de inwoners van Jeruzalem, tot heel het land van Israël. Hun brood zullen ze eten vol angst en hun water drinken met ontzetting. Dit doe ik, om hun land van alles te beroven en er een woestenij van te maken, vanwege de gruweldaden van zijn bewoners. De bewoonde steden zullen in puin liggen en het land zal een woestenij worden. En u zult erkennen dat ik de Heer ben. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, wat is dat voor een gezegde bij u in Israël? De tijd verstrijkt en geen enkel visioen komt uit. Zeg daarom tegen hem. Zo spreekt de Heer God. Ik zal aan dat gezegde een eind maken. Men zal het in Israël niet meer gebruiken. Zeg daarentegen tegen hen. De tijd is nabij en daarmee de vervulling van elk visioen. Want er zal geen onecht visioen of misleidende waarzegging meer voorkomen onder het volk van Israël. Want ik, de Heer, zal spreken. En alles wat ik zeg zal zonder uitstel in vervulling gaan. Nog in uw dagen, opstandig volk, zal ik doen wat ik gezegd heb. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, het volk van Israël zegt, Dat visioen van hem heeft betrekking op een verre toekomst. Hij profeteert voor tijden die nog gaan komen. Zeg daarom tegen hen, zo spreekt de Heer God. Elk van mijn woorden zal zonder uitstel in vervulling gaan. Het woord dat ik spreek zal in vervulling gaan. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 23. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, profeteer tegen de profeten die op eigen gezag in Israël profeteren, en zeg tegen hen: luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer God. Wee de dwaze profeten, die zich alleen maar verbeelden iets gezien te hebben. Vossen op puinhopen, dat zijn Israëls profeten. Zij zijn niet op de bres gaan staan en zij hebben geen muur opgetrokken rondom het volk van Israël, zodat het stand zou kunnen houden in de strijd op de dag van de Heer. Waardeloze zieners zijn het en valse voorspellers. Ze zeggen wel: God sprak van de Heer. Maar de Heer heeft ze niet gezonden. En dan verwachten ze nog dat hun woorden in vervulling gaan. Zijn zij dan geen waardeloze zieners en geen valse voorspellers? Zij hebben immers gezegd: God sprak van de Heer, terwijl ik niet tot u gesproken had. Daarom, zo spreekt de Heer, omdat u waardeloze zieners en valse voorspellers bent, zal ik u straffen. God sprak van de Heer. Mijn hand zal die profeten treffen, die waardeloze zieners en valse voorspellers. Tot de kring van mijn volk zullen ze niet behoren. In het boek van het volk van Israël zullen ze niet ingeschreven worden, en de grond van Israël zullen ze niet betreden. En u zult erkennen dat ik de Heer God ben. Omdat ze mijn volk misleid hebben door te zeggen dat alles goed ging, terwijl het helemaal niet goed ging. En omdat ze de muur die door het volk gebouwd werd met kalk bepleisterden. Zeg daarom tegen die pleisteraars dat de muur zal instorten. Regen zal neerstorten, hagelstenen zullen neerkletteren en een storm zal losbarsten. Als dan de muur ingestort is, zal men u vragen: waar is nu de kalk die u erop gestreken hebt? Ja, zo spreekt de Heer God. Ik zal in mijn woede een storm ontketeren. In mijn woede laat ik regen neerstorten. In mijn verbolgenheid hagelstenen neerkletteren en alles zal ik vernietigen. Ik zal de muur die u met kalk bepleisterd hebt omverhalen en tegen de vlakte werpen en zijn fundering blootleggen. De stad zal vallen. U zult daarin omkomen en erkennen dat ik de Heer ben. Ik zal mijn woede koelen op de muur en op degene die hem met kalk bepleisterde. Dan zal ik tegen u zeggen: verdwenen is de muur en verdwenen zijn zij die hem bepleisterd hebben. De profeten van Israël, die over Jeruzalem profeteerden en in hun visioenen welzijn zagen, terwijl er van welzijn geen sprake kon zijn. God sprak van de Heer God. Mensenkind, richt u tot de dochters van uw volk die op eigen gezag profeteren. Profeteer tegen hen en zeg: zo spreekt de Heer God. Wee hen die strikken binden om de polsen en sluiers winden om het hoofd van groot en klein op jacht naar mensenlevens. Zou u op de levens van mijn volk kunnen jagen en daarbij uw eigen leven behouden? U ontwijdt mijn naam bij mijn volk voor een handvol gerst en een stuk brood. U doodt levens die niet mochten sterven en levens die verdienen te sterven tracht u te behouden, want u misleidt mijn volk dat naar uw leugens luistert. Zo spreekt de Heer God. De strikken waarmee u mensenlevens vangt als vogels zal ik afrukken van de armen van uw slachtoffers. En de levens die u als vogels gevangen hebt zal ik vrijlaten. Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw handen bevrijden. Het zal niet langer uw prooi zijn en u zult erkennen dat ik de Heer ben. Omdat door u bedrog het hart van de rechtvaardige in nood is geraakt, geheel in strijd met mijn bedoelingen. En de boosdoener is in zijn slechtheid gestijfd, zodat hij zich niet betert en in leven blijft. Daarom is het afgelopen met uw waardeloze visioenen en uw toverpraktijken. Ik zal mijn volk uit uw handen bevrijden en u zult erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 23. Op een dag kwam een aantal van Israëls oudsten bij mij en zij gingen voor mij zitten. En het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, deze mannen dragen hun afgoden in hun hart en ze kunnen hun blik niet afwenden van wat hen tot zonde verleidt. Zou ik mij dan nog door hen laten raadplegen? Spreek daarom tot hen en zeg: zo spreekt de Heer God. Elke Israëliet die zijn afgoden in zijn hart draagt en zijn blik niet kan afwenden van wat hem tot zonde verleidt en toch voor de profeet durft te verschijnen, hem zal ik, de Heer, zelf aan antwoord dienen met al zijn afgoden. Zo zal ik, het volk van Israël, dat zich met zijn afgoden geheel van mij heeft afgekeerd, in het hart treffen. Zeg daarom tegen het volk van Israël: zo spreekt de Heer God. Bekeer u en breek met uw afgoden en wend uw blik af van al uw gruwelen. Want ieder Israëliet en iedere vreemdeling die in Israël verblijft, die zich van mij afwendt, zijn afgoden in zijn hart draagt en zijn blik vestigt op wat hem tot zonde verleidt, en die toch naar de profeet gaat om mij te raadplegen, hem zal ik, de Heer, zelf van antwoord dienen. Ik keer mij tegen die man, maak hem tot een afschrikwekkend teken en snijd hem af van mijn volk. En zo zult u erkennen dat ik de Heer ben. Als een profeet zich laat verleiden tot een uitspraak, dan heb ik de Heer hem verleid. Ik zal tegen die profeet mijn hand uitstrekken en hem van mijn volk Israël afsnijden. Ze zullen beiden hun straf krijgen. De straf van de vrager zal even zwaar zijn als die van de profeet. Dan zal het volk van Israël zich niet meer van mij afkeren en zich niet meer verontreinigen door zijn wandaden. Zo zullen zij mijn volk zijn en ik hun God. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, als een land tegen mij gezondigd heeft en mij ontrouw is geworden, dan strek ik mijn hand er tegen uit en breek er de broodstok. Ik laat er hongersnood op los en roei er mensen en dieren uit. Als in dat land deze drie mannen zouden wonen, Noach, Daniel en Job, dan zou hun gerechtigheid slechts hen zelf redden. Godspraak van de Heer God. Als ik wilde dieren op dat land zou loslaten, waardoor het ontvolkt en verlaten wordt, omdat niemand er nog doorheen trekt uit vrees voor de dieren, en die drie mannen zouden daar wonen, zo waar ik leef, Godspraak van de Heer God, ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens kunnen redden. Alleen zij zelf zouden worden gered, maar het land zou een woestenij worden. Ontbied ik het zwaar tegen dat land en beveel ik het er doorheen te trekken en roei ik er mensen en dieren uit, en die drie mannen zouden er wonen, zo waar ik leef, Godspraak van de Heer God, ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens meer kunnen redden. Alleen zij zelf zouden worden gered. Laat ik in dat land de pest uitbreken en koel ik mijn woede door er bloed te vergieten en er mensen en dieren uit te roeien. En Noach, Daniel en Job zouden er wonen, zo waar ik leef, Godspraak van de Heer God. Ze zouden hun eigen zonen en dochters niet eens kunnen redden. Hun gerechtigheid zou alleen hen zelf redden. Maar, zo spreekt de Heer God, al zend ik mijn vier ergste straffen, het zwaard, de hongersnood, de wilde dieren en de pest op Jeruzalem af om er mensen en dieren uit te roeien, dan zullen een aantal mannen en vrouwen overblijven. Zij zullen de stad uitgevoerd worden en bij u terechtkomen. Als u dan verneemt wat ze allemaal gedaan hebben, zult u berusten in het onheil dat ik over Jeruzalem heb laten komen, in al het leed dat ik over de stad gebracht heb. U zult erin berusten. Als u verneemt wat ze allemaal gedaan hebben, zult u er vrede mee hebben en erkennen dat ik dat alles niet zonder reden gedaan heb. Godspraak van de Heer God.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden u samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

We gaan verder met de apostolische brief van zijn heiligheid Johannes de 23e, gericht aan het episcopaat en aan de gelovigen van de katholieke wereld. Wat vertelt hij ons over de rozenkrans? Wat is de rozenkrans mooi? De rozenkrans van het onschuldige kind en van de zieke, van de maagd die in de verborgenheid van het klooster leeft of zich wijdt aan de dienst der barmhartigheid en die steeds in nederigheid en opoffering leeft. En de rozenkrans van de man en de vrouw, vader en moeder van het gezin, die zich bewust zijn van hun christelijke verantwoordelijkheid. De rozenkrans van de eenvoudige, vrome families die nog trouw zijn aan de oude huiselijke traditie. Van teruggetrokken en stille mensen die veraf staan van het leven, van de wereld waaraan zij hebben verzaakt, terwijl zij toch altijd verplicht zijn in de wereld te leven, maar dan als kluizenaars tussen de onzekerheid en bekoringen. Dit is de rozenkrans van de vrome zielen die zich inspannen voor hun persoonlijke heiliging en die van bezorgdheid en liefde voor hun medemensen vervuld zijn. Bij de eerbied voor deze oude, vertrouwde en ontroerende vorm van Mariaverering, overeenkomstig de persoonlijke omstandigheden van ieder, mogen wij er bovendien aan toevoegen dat de huidige evolutie die in iedere sector van de menselijke samenleving plaatsgrijpt, de wetenschappelijke uitvindingen, de perfectionering van de organisatie van het werk die de mens ertoe brengt om met grotere en ruimere blik en scherp inzicht het aanschijn van de hedendaagse wereld te meten, een nieuwe gevoelswereld heeft doen ontwaken, ook wat betreft de functies en de vormen van het christelijk gebed. Thans voelt ieder mens die bidt zich niet meer enkel en alleen bezig met zijn eigen belangen van geestelijke en tijdelijke aard, maar hij voelt meer en beter dan voorheen dat hij deel uitmaakt van een grote gemeenschap, waarvan hij de verantwoordelijkheid deelt, de voordelen geniet en de onzekerheden en de gevaren vreest. Dit is overeenkomstig het kenmerk van het liturgisch gebed van het missaal en het brevier. Bij iedere fase, aangeduid door het oremus, laten wij bidden, hetgeen meervoud en menigte veronderstelt, zowel van degene die bidden als van degene die verhoring verwachten en door wie het gebed wordt verricht, is het de menigte die bidt in eendrachtig smeken voor de gehele menselijke, godsdienstige en maatschappelijke broederschap. De rozenkrans van Maria wordt derhalve verheven tot groot en openbaar en universeel gebed bij de gewone en bijzondere noden van de Heilige Kerk, de naties en de gehele wereld. Er waren moeilijke tijden, zeer moeilijke in de geschiedenis van de volkeren, door de opeenvolging van gebeurtenissen die met bloed en tranen de veranderingen in de machtigste staten van Europa markeerden. Maar degene die de historische volgorde der politieke omwentelingen gadeslaan, ontgaat het ook niet hoe de liefdevolle voorspraak van Maria van grote invloed is tot bescherming tegen de rampzalige dreigingen en tot het herstel van de welvaart en de sociale orde als een getuigenis van de behaalde geestelijke overwinning. Altijd denkend aan ons geliefde stad Venetië, die ons gedurende 6 jaren zoveel dierbare gelegenheden tot goede pastorale arbeid verschafte, willen wij tot onze grote voldoening die ons hart ontroert, nu de nu voltooide restauratie van de Weidse Rozenkranskapel nog vermelden. Het schitterend sieraad van de basiliek van de heilige Johannes en de heilige Paulus
van de Paters Dominicanen aldaar. Het is een monument dat met alle eer schittert te midden van vele monumenten die in Venetië de overwinningen van het geloof door de eeuwen heen bevestigen. En het stamt precies uit de jaren die volgen op het Concilie van Trente, 1563 tot 1575, als teken van de vurige verering over de gehele christelijke wereld verbreid van de rozenkrans van Maria, die sedertdien in de litanieën aanroepen wordt onder de titel van Hulp der Christenen. O gezegende rozenkrans van Maria, welk een zoet gevoel u aanwezig te zien in de handen van onschuldigen, van heilige priesters, van reine zielen, van jongeren en ouderen, van allen die de waarde en de uitwerking van het gebed waarderen, aanwezig in ontelbare vrome mensen als symbool, als gelukbrengend vredebanier in de harten van alle volkeren op aarde. Vrede, in de menselijke en christelijke betekenis, wil zeggen het doordrongen zijn tot in de ziel van dat gevoel van waarheid, rechtvaardigheid en volmaakte broederschap tussen de volkeren, dat ieder gevaar voor tweedracht en verwarring doet verdwijnen. Vrede, die de wil van alles en iedereen vormt naar het voorbeeld van de evangelische leer, door de beschouwing van de mysteries en de voorbeelden van Jezus en van Maria, die een gemeenschappelijk begrip zijn geworden voor de universele devotie. Ieder van ons afzonderlijk en alle tezamen moeten wij onze krachten inspannen om te komen tot een volmaakte beleving van de heilige wetten en om streven richten op het verwerven van de ware christelijke vrede, het hoogste geluk voor het leven hier op aarde en de voorsmaak van de eeuwige en onvergankelijke vreugde hiernamaals. Geliefde broeders en zonen, over het onderwerp van de rozenkrans van Maria, gezien als smeekbede van de gehele wereld voor de vrede des Heren en voor het geluk ook hier op aarde van mensen en volkeren, zou ons hart nog andere vrome, overtuigende en treffende gedachten kunnen ingeven. Maar wij geven er de voorkeur aan om door middel van deze apostolische brief een kleine verhandeling over devote gedachten onder uw aandacht te brengen bij het bidden van de tientjes van de rozenkrans, met verwijzing naar het drievoudig accent beschouwing, overdenking en intentie, waarover wij hierboven reeds gesproken hebben. Deze eenvoudige en spontaan neergeschreven gedachten kunnen zeer dienstig zijn voor velen die in het bijzonder geneigd zijn over het eentonige van het gewone bidden heen te komen. Een nuttige en passende vorm voor een diepere persoonlijke stichting van de mens en voor een meer bezielde ijver bij de bede voor het heil en de vrede van alle volkeren.

De laatste gedachte is gewijd aan Sint Jozef. Zijn dierbare gestalte verschijnt meerdere malen in de vreugdevolle geheimen van de rozenkrans. Maar laten wij eraan denken dat de grote paus Leo XIII hem in de gloed van zijn aanbevelingen wel driemaal, namelijk in 85, in 1886 en 89, aanwees als de persoon die vereerd moest worden door de gelovigen van de gehele wereld en ons hierbij het gebed leerde: aan u, o Sint Jozef, dat ons des te meer dierbaar is omdat wij het geleerd hebben in het enthousiasme van onze gelukkige jeugd. Nog eens bevelen wij dit gebed aan, terwijl wij de behoeder van Jezus en de allerzuiverste echtgenoot van Maria vragen onze gebeden en onze verwachtingen te ondersteunen door zijn voorspraak. Wij wensen tenslotte van ganse harte dat deze maand oktober, zoals ook de bedoeling is, voor de vrome een voortdurende vreugdevolle opeenvolging mag zijn van mystiek contact met haar die in de slotregels van het officie van de Heilige Rozenkrans nog altijd wordt aangeroepen als de gelukzalige moeder en onbevlekte, roemrijke koningin van de wereld, tot universele vrede en troost. Castel Gandolfo, 29 september 1961, feest van de heilige aartsengel Michael, getekend Johannes de 23e, paus.

Korte uiteenzetting ter overweging bij elk tientje van de rozenkrans. De blijde geheimen. 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Dit is het eerste lichtpunt in de verbinding van hemel en aarde. De eerste in de reeks van de grootste gebeurtenissen aller tijden. De Zoon van God, het woord van de Vader, door wie alles geworden is van hetgeen geworden is, neemt volgens dit geheim in de orde van de schepping de menselijke natuur aan. Hij zelf wordt mens om de redder en de verlosser van de mensen en van de gehele mensheid te zijn. De onbevlekte maagd Maria, de mooiste, zoetst geurende bloem van de schepping, aanvaardt met haar, zie de dienstmaagd des Heren, als antwoord op de stem van de engel, de eer van het goddelijk moederschap, dat op hetzelfde ogenblik tot werkelijkheid wordt. Door geboorte verbonden met onze vader Adam, waren wij eens aangenomen kinderen van God. Daarna, in zonde gevallen, worden wij nu opnieuw broeders, aangenomen kinderen van de Vader, in ere hersteld door de verlossing die nu een aanvang neemt. Aan de voet van het kruis zullen wij kinderen van Maria samen met Jezus, die nu door haar ontvangen wordt. Vanaf dit moment zal zij zijn de moeder van God en vervolgens onze moeder. Wat een verhevenheid en wat een tederheid in het eerste geheim. Wanneer wij erover nadenken, is onze voornaamste voortdurende plicht gelegen in het dankbrengen aan de Heer die zich verwaardigd heeft ons te komen redden, die daarom mens geworden is en als mens onze broeder. Hij heeft zich met ons verbonden door de zoon te worden van een vrouw, van de vrouw die ons aan de voet van het kruis als haar kinderen aannam. Aangenomen kinderen van de hemelse Vader heeft hij ons gewild als kinderen van zijn eigen moeder. Bij de overweging van dit eerste gegeven moet het doel van het gebed, naast de gewone, steeds voortdurende dank, ook bestaan in een poging, maar dan een ernstige en wezenlijke poging tot nederigheid, zuiverheid en innige naastenliefde, stuk voor stuk deugden waarvan de gezegende maagd ons zo'n kostbaar voorbeeld is.

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Wat een bekoorlijkheid en wat een liefde spreekt er uit dat 3 maanden lange bezoek van Maria aan haar beminde nicht. De ene, zowel als de andere, was in verwachting van een aanstaand moederschap. Voor de moedermaagd het meest heilige moederschap dat op aarde denkbaar is. Een zoete harmonie klinkt afwisselend uit de 2 zangen die in elkaar overgaan. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, van de ene kant, en van de andere kant, de Heer heeft neergezien op de geringheid van zijn dienstmaagd. Alle geslachten zullen mij zalig prijzen. Het gebeuren te Ein Karim, in het bergland van Hebron, werpt een menselijk en tegelijk een hemels licht op de banden die er zijn tussen de goede christelijke families, opgevoed in de oude school van de Rozenkrans. De Rozenkrans elke avond thuis gebeden in de familiekring, gebeden niet in 100 of 1000 families, maar door alle, werkelijk door alle, op alle plaatsen ter wereld waar iemand van ons lijdt, strijdt en bidt. Gebeden uit een telkens verschillend motief, ofwel vanwege het priesterambt, of uit missieliefde, of uit zorg voor het apostolaat, of ook gebeden met het oog op een van die vele verplichte en dus ook wettige intenties van het dagelijks werk, de handel, de militaire dienst, de studie, het onderwijs of welke andere bezigheid ook. Tijdens de 10 weesgegroeten van het geheim heeft er een weldoende ontmoeting plaats van oneindig veel zielen, met elkaar verbonden door bloedverwantschap, door de banden van het gezin, door een heilige en krachtdadige liefdesverhouding die de meest dierbare personen verbindt, ouders en kinderen, broeders en verwanten, mensen van eenzelfde land of van eenzelfde volk. Dit alles met de bedoeling om de werkelijkheid van de allesomvattende liefde te bevorderen, te vergroten en uit te dragen. De beoefening van de liefde geeft immers in het leven de meest intense vreugde en de hoogste eer. 3. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Op een uur door de normen van de aangenomen menselijke natuur bepaald, treedt het mensgeworden woord van God uit het heilig tabernakel van Maria's onbevlekte schoot. Zijn eerste openbaring in de wereld heeft plaats in een voederbak. Hier herkauwen de beesten het hooi en rondom is er stilte, armoede, eenvoud en onschuld. Engelenstemmen klinken door de lucht om de vrede aan te kondigen, de vrede die in de wereld wordt gebracht door het kind dat zo pas geboren is. De eerste die het aanbidden zijn Maria, zijn moeder, en Jozef, zijn voedstervader. Na hen eenvoudige herders die op uitnodiging van engelenstemmen omlaag zijn gekomen van de heuvels. Later zal een karavaan van voorname vreemdelingen volgen, van verre vooraf gegaan door een ster, en zij zullen kostbare geschenken aanbieden, vol diepere betekenis. In de nacht van Bethlehem spreekt alles een universele taal. Bij dit geheim is er geen knie die zich niet in aanbidding buigt voor de kribbe. Er is niemand die niet let op de ogen van het goddelijk kind. Zijn ogen gaan naar de verte,
alsof zij werkelijk alle volkeren van de gehele aarde één voor één ontwaren. Zij trekken alle als in een stoet aan hem voorbij en hij herkent ze alle, identificeert ze alle, groet ze alle met een glimlach. Joden, Romeinen, Grieken, Chinezen, Indianen, volkeren uit Afrika, volkeren uit alle landen van de wereld, uit alle tijden van de geschiedenis, uit de meest afgelegen en verlaten streken, uit de verst verwijderde, de minst bekende en nog niet ontdekte gebieden, uit tijden van verleden, heden en toekomst. Bij het bidden van deze 10 weesgegroeten wil de Heilige Vader aan de pasgeboren Jezus van harte aanbevelen het talloze aantal kinderen uit alle stammen van de mensen die de laatste 24 uur in de nacht of overdag waar ter wereld ook zijn geboren. Hoeveel niet? En alle, gedoopt of niet, behoren zonder uitzondering rechtens toe aan Jezus, aan het kind geboren te Bethlehem. Het zijn zijn broeders, geroepen om mee te werken aan het instand houden van zijn heerschappij, die de hoogste en lieflijkste is in het hart van de mens en in de geschiedenis van de wereld. De enige heerschappij van licht en een rijk van vrede. Het rijk waarom wij vragen in het Onze Vader.

4. Jezus wordt in de tempel opgedragen. Liggend in de armen van zijn moeder wordt Jezus aangeboden aan de priester. En tegelijk strekt hij beide armpjes uit. Dit is de ontmoeting, het raakpunt van de twee testamenten. Hij wordt tot het licht ter verlichting van de volkeren. Hij, de glorie van het uitverkoren volk, de zoon van Maria. Ook de heilige Jozef is bij de opdracht aanwezig. Hij neemt op gelijke wijze deel aan de officiële offerhandeling die door de wet is voorgeschreven. Op een andere wijze, maar naar inhoud ermee overeenstemmend, komt deze gebeurtenis bij herhaling terug in de kerk. Zij heeft zich zelfs vereeuwigd. Hoe schoon is het niet om bij het herhalen van het Wees gegroet het veld te overzien dat begint uit te schieten en de oogst die omhoog schiet. Slaat op uw ogen en kijk naar de velden. Zij staan reeds wit voor de oogst. Het is de opkomende blijde verwachting van de priesters, van de medewerkers en medewerksters van de priesters, die zo talrijk zijn in het Rijk van God en toch nooit voldoende. Jongens in de seminaries, in de kloosterscholen, in de missiehuizen en zelfs, waarom niet, zijn zij ook geen christenen? Zijn ook zij niet geroepen apostel te zijn? De jongelui aan de katholieke universiteiten en de verwachtingen van alle andere jonge loten van het lekenapostolaat dat zich stellig in de toekomst gaat ontwikkelen. Een apostolaat dat niettegenstaande moeilijkheden en tegenstellingen ook onder de naties die bezocht worden door vervolging bij zijn ontplooiing zo'n troostrijk schouwspel biedt en zal blijven bieden dat het woorden van bewondering en vreugde oproept. Licht tot verlichting van de volkeren, roem van het uitverkoren volk.

5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Jezus is nu 12 jaar oud. Jezus en Maria gaan met hem naar Jeruzalem voor het officiële bezoek. Onvoorzien is hij verdwenen uit hun waakzaam en liefdevol toezicht. Grote ontsteltenis. 3 dagen lang zoekt men hem tevergeefs. Op hun angst volgt de vreugde van het terugvinden, daar in de zuilengangen rondom de tempel. Hij was in gesprek met de schriftgeleerde en met wat een betekenisvolle woorden schildert Lucas dit in een uiterste nauwgezetheid. Zij vinden hem dus, zittend te midden van de leraren, terwijl hij naar hen luistert en hen vragen stelt, volop luisterend naar hen en hen ondervragend. Een ontmoeting met de schriftgeleerde was toen zeer belangrijk en betekende alles. Kennis, wijsheid, norm voor het dagelijks leven volgens de lijn van het Oude Testament. Dit is te allen tijden de opdracht voor het menselijk verstand. De woorden van alle tijden verzamelen. De goede leer doorgeven met kracht en nederigheid de horizon van het wetenschappelijk onderzoek. Verruimen. Wij sterven, de een na de ander. Wij gaan naar God. De mensheid gaat naar de toekomst. Nog in het bovennatuurlijke, nog in het natuurlijke licht, is Christus ooit afwezig. Hij is te midden van ons, altijd op zijn plaats. Eén is uw leermeester, Christus. Dit is de 5e reeks van 10 weesgegroeten, de laatste van de blijde geheimen. Laten wij ze opdragen als een speciale smeekbede voor hen die door hun natuurlijke gaven, door de wil van de overste of hoe ook door God geroepen werden tot de dienst van de waarheid, tot studie of onderricht, tot het doorgeven van oude talen of de nieuwe techniek door middel van boeken of televisieuitzendingen. Alle zijn zij geroepen Jezus na te volgen. Het zijn de intellectuelen, de mensen met een vrij beroep, de journalisten. De journalisten vooral, op wie dagelijks de bijzondere plicht rust de waarheid in ere te houden. Zij moeten haar met eerbiedige trouwen en uiterste voorzichtigheid doorgeven en geen onverantwoorde verdraaiingen en verminkingen toelaten. Zeker, voor al deze mensen bidden wij, voor priesters en leken. Wij bidden dat zij in staat zouden zijn naar de waarheid te luisteren. En daarvoor is een bijzondere zuiverheid van hart nodig. Dat zij de waarheid mogen begrijpen. En daarvoor is een grote nederigheid van geest nodig. Dat zij haar weten te verdedigen. En daarvoor is datgene nodig wat de kracht van Jezus en de kracht van de Heilige was. De gehoorzaamheid. Alleen de gehoorzaamheid brengt de vrede, ofwel de overwinning. Volgende week gaan we verder met de droeve geheimen.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze speciale zomereditie van het programma Menslievend. Een programma waar wij te gast mogen zijn in de woonzorgcentra in ons land. En ook afgelopen radiojaar hebben wij weer zeer mooie bezoeken mogen meemaken. En daar gaan wij in deze uitzending en in de uitzending van volgende maand op terugblikken. Wij gaan enkele maanden uitkiezen om de mooiste gesprekken tot bij u terug te brengen. En wij beginnen met de eerste uitzending van afgelopen radiojaar, de uitzending van 5 september 2025. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. Laten wij nog eens kennis maken met dit woonzorgcentrum. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Groendorp in Horebeke, in het zuiden van Oost-Vlaanderen in de Vlaamse Ardennen. En dit is een woonzorgcentrum van de zorggroep Corian. We zijn op de eerste verdieping, zitten in de recreatieruimte met twee muren vensters waar we een mooi uitzicht hebben op de assistentiewoningen en de velden daarachter en wat huizen. En we zitten hier niet alleen natuurlijk, we hebben Marika bij ons. Marika, zou u even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Hallo, ik ben Marika. Ik ben directie in het woonzorgcentrum. Een woonzorgcentrum van 30 bewoners en wij hebben ook 50 assistentiewoningen. Ik ben zelf nog maar 2 jaar directie, maar ik werk al sinds 2009 onder de Corian-groep. Ik ben zelf gestart in de animatie ergo-dienst en ben zo doorgegroeid naar sociale dienst en tot 2 jaar geleden dan naar directiefunctie. Het Groendorp zelf is vooral wonen en leven, maar vooral ook beleven. Dat komt ook een beetje door mijn eigen werk dat ik vroeger heb gedaan, dat het beleven heel belangrijk is, omdat ik merk dat het echt wel belangrijk is dat de bewoners heel veel dingen nog kunnen doen wat zij thuis ook konden doen. Dat ook nu op dit moment in een woonzorgcentrum nog steeds belangrijk is.
1: En kan u ons iets vertellen over het ontstaan van het woonzorgcentrum? Het is een redelijk jong woonzorgcentrum, toch?
2: Het woonzorgcentrum zelf is opengegaan in 2010. Maar voorheen was het een klooster, klooster Sint-Jozef. Het klooster is dus voor 2010 omgebouwd naar woonzorgcentrum. De zusters die hier toen voor 2010 nog verbleven, die waren verhuisd naar de assistentiewoningen die hier wel al gebouwd waren. Ondertussen is het woonzorgcentrum opgebouwd of verbouwd en eind 2010 opengegaan. De zusters die hier nog verbleven in de assistentiewoningen zijn naar de hand van wat zij wel en niet nog verder konden nog even in de assistentiewoningen gebleven en daarna door geschoven naar het woonzorgcentrum. Eén iemand naar Campus de Vlaamse Ardennen, die hier op 2 kilometer van is en die ook onder de Corian-groep valt. En de andere zuster is hier in het woonzorgcentrum zelf kunnen terugkomen wonen en dit heel haar leven nog verder heeft kunnen verblijven.
1: U heeft dan ook gekend dan, want u werkt er eigenlijk al van het begin van deze campus.
2: Ik werk sinds 2009 onder de groep, maar ik heb eerst in Russen en Vlaamse Ardennen gewerkt. Op het moment dat het hier in Groendorp opengegaan is, was ik net in zwangerschapsverlof. Dus daarna ben ik wel geleidelijk aan meer en meer terug naar Groendorp beginnen komen. Maar de zuster, vooral zuster Juliana en zuster Clotilde, heb ik nog gekend. En heb ik zelf ook verzorgd als ergo of later sociale dienst nog gekend.
1: En heeft dat een indruk op u nagelaten?
2: Eigenlijk persoonlijk wel. Vooral een zuster verzorgen is toch wel een andere manier van denken en van handelen, denk ik. Voor mij dan persoonlijk, van hoe benaderen dan om het even welke andere persoon. Ik denk vooral omdat zij een volledig andere levensvisie hebben dan iemand die... die gewoon is gaan werken of huisvrouw was, die hier nu of in het verleden verbleef.
1: Oké. Okay. En u zei dat u bent doorgegroeid.
2: Ja.
1: Kan u daar iets over vertellen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
2: Ik ben zelf dus in 2009 begonnen in de dienst Ergo Animatie. Dus ik heb daar tot 2016 activiteiten en ergotaken opgevolgd en mee gehandeld. En dan in 2016 heb ik omwille van medische redenen de vraag gesteld om een vervanging te doen van de collega die toen in de sociale dienst werkte. Zij was toen zwanger en ik kon haar vervangen die periode. Na die periode dat zij terugkwam, is de vraag gesteld geweest om toch in de sociale dienst te blijven, maar dan volledig naar het Groendorp te verhuizen. Daarvoor was het half-half Vlaamse Ardennen en Groendorp. Ik ben 2016-2017 volledig naar Groendorp gekomen en daar heel veel taken van sociale dienst woonassistent voor de assistentiewoningen opgenomen. En zo zijn de taken veranderd. En dan tot 2 jaar geleden is de vraag gesteld voor directie te worden in het huis waar ik de laatste jaren aanwezig was. En voor mij was dat een ideale volgende stap in mijn carrière.
1: Dat moet wel best een grote verandering geweest zijn, niet? Om directie te worden?
2: Het was vooral een grote verandering om niet meer binnen het team, maar boven het team te staan. Voor mij was dat niet het zwaarste, maar toch de belangrijkste impact. Omdat je toch wel anders de medewerkers benadert, maar ook de families en de bewoners op een andere manier benadert. Maar ik ben nog altijd blij met mijn keuze dat ik heb gemaakt. En ik heb ook een fantastisch team onder mij, die alles uit een zelf geeft voor onze bewoners en voor onze families. Het voordeel is dat ik daarvoor sociale dienst was, waardoor dat ik eigenlijk alle opnames die in die tijd zijn gedaan geweest, dat ik die zelf heb gedaan, waardoor dat ik heel veel families ken. En waardoor dat connectie, denk ik, vrij goed loopt. Waardoor dat de families en bewoners ook vlugger naar mij toe komen om een vraag te stellen of een opmerking te geven, waardoor dan we alleen maar kunnen beter worden.
1: Oké. Okay. En u zegt dat u als deel van de directie toch mensen wat anders benadert. Kan u daar een voorbeeld van geven? Of hoe bedoelt u dat?
2: Vooral, we zien de bewoners sowieso als mens, als volwaardige mens. Maar als zij een bemerking hebben, dan moet dat zeker serieus genomen worden en moet daar verder op ingegaan worden, moet daar meer in overleg gegaan worden. Terwijl dat je dit als medewerker minder vlug doet, denk ik, of het doorschuift naar een verantwoordelijke. En als directie ben je de verantwoordelijke en moet je dit echt wel aanpakken en moet je luisteren naar de verhalen van de bewoners en van de families en daarop alleen maar verder positief werken.
1: Kan je misschien iets vertellen over uw taken? Wat houden uw taken eigenlijk in? Hoe ziet uw dag eruit?
2: Mijn dag op zich, ik begin 's morgens vaak eerst vlug met mijn mails en de zorg te lezen. Alles wat er in de zorg van de avonddienst of van de nachtdienst is gebeurd. Ik probeer ook vaak in de ochtendshift de overdracht mee te volgen. Dus van de nachtdienst de overdracht naar de vroegdienst. Van wat is er gebeurd die nacht? Dan heb ik een kort overleg om 8:30 met alle diensten, dat wil zeggen de ergo, de sociale dienst, de hoofdverpleegkundige, de poetsvrouw, technische dienst, die komen allemaal, kiné komt allemaal 5 minuutjes bij mij op de bureau, overleggen we wat er die dag of die week nog op de planning staat. Vooral ook als er externe firma's komen voor iets te maken. Dat iedereen daarvan op de hoogte is. Ook als er iemand naar het ziekenhuis moet of hoe dat het gaat met iemand die in het ziekenhuis ligt, wordt daar kort over gesproken. Daarna doe ik nog wat administratieve taken, eventueel nog vergaderingen met mijn ODIR, mijn directie. En kijk ik nog financiële zaken na of bepaalde documenten dat ik zeker moet in orde maken. En dan tegen de middag probeer ik elke keer in de eetzaal aanwezig te zijn, want alle bewoners van het woonzorgcentrum komen naar de eetzaal en dan probeer ik zeker daar aanwezig te zijn zodat iedereen de kans krijgt om eventueel mij even bij hen te roepen om een vraag te stellen of te vragen, kan je deze namiddag eens langskomen, zodat ik dat de bewoners mij echt wel of echt wel weten dat er iemand aanwezig is die zeker naar hen luistert. Dat doet natuurlijk alle medewerkers, maar een verantwoordelijke is misschien nog iets belangrijker voor iets tegen te zeggen. En in de namiddag probeer ik terug bij de overdracht naar de laaddienst aanwezig te zijn, zodat ik mee ben met wie is er minder goed of wie is er juist wel goed of welke families gaan er nog opgebeld worden of moeten nog langskomen. En dan in de namiddag probeer ik ook terug verslagen, vergaderingen te plannen, vergadering met de ergo om te kijken wat er nog op de planning staat. Eventueel de contacten met ziekenhuizen of met school te onderhouden door gesprekken aan te gaan. En dan kijk ik een beetje wanneer dat mijn dag eindigt. Dat hangt ervan af. Soms is dat 4 uur, maar soms is dat 6 uur ook. Dus,
3: het zijn best lange dagen dan.
2: Het voordeel is dat ik zelf een beetje kan schipperen, ook met mijn privéleven, dat ik een beetje kan de juiste weg te nemen.
3: Ja. Maar heeft dus eigenlijk wel nog altijd veel persoonlijk contact, zowel met het personeel als met de bewoners? Ja.
2: Dat is voor mij zeker een prioriteit. Dat het zowel de bewoners als personeel op de eerste plaats komen. En het administratieve kan ik eventueel zelf ook thuis 's avonds doen. Dus mijn bewoners staan op de eerste plaats.
3: Oké, dankjewel. Misschien nog even terug naar het woonzorgcentrum zelf. Het heeft een 30-tal bewoners, zei u. Dat is een vrij klein woonzorgcentrum. Mm-hmm.

0: De kamers zijn vrij ruim, waardoor ze eigenlijk ook een eigen living gedeelte hebben en slaapkamer. Dus de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze wensen, maar kunnen ook in groep activiteiten of naar de cafetaria komen. Ja, vooral het huiselijke is voor mij heel belangrijk. En daarnaast hebben we ook de assistentiewoningen. Dat zijn eigenlijk kleine appartementjes op zich, maar zij worden ook betrokken bij de activiteiten van het woonzorgcentrum. En die kunnen op elk moment ook aansluiten bij de maaltijden of bij de activiteiten. Wat ook zeker een belangrijke is, dat iedereen bereikt kan worden.
1: U kent dus ook de bewoners van de assistentiewoningen ook wel
0: ja,
1: dan?
0: Ja, die ken ik eigenlijk ook allemaal. Ik ga daar minder naartoe. Dit vooral omdat die op zelfstandige basis wonen en even soms wat hulp nodig hebben vanuit het woonzorgcentrum. En wij hebben daarnaast onze woonassistente die probeert wekelijks of om de 2 weken langs te gaan bij de bewoners zelf om te kijken van waar is er eventuele hulp nog nodig. En die zijn ook vlugger geneigd om een telefoontje te doen naar de administratie van kan ik daar of daar hulp voor vragen. Terwijl onze bewoners van het woonzorgcentrum die hebben daar niet altijd de kans of de energie of de middelen voor om een telefoontje te doen en die hebben dan meer de kans om iemand aan te spreken in de zaal of in de kamer.
1: Oké, hartelijk bedankt. Is er nog iets als laatste dat u zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of bent u tevreden?
0: Ik ben tevreden, dank u wel.
1: Oké, zeer goed, dank u wel.
0: Dank u wel.
1: Dan gaan wij even muzikaal onderbreken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze zomereditie van het programma Menslievend. U heeft daarnet ons gesprek kunnen horen met Marika, de directrice van het woonzorgcentrum Groendorp te Horebeke. En wij gaan nog luisteren naar één gesprek van deze uitzending. Groendorp heeft niet alleen wooneenheden in het woonzorgcentrum zelf, maar er zijn ook heel wat assistentiewoningen. En wij gaan luisteren naar ons gesprek met Martien, die in zo'n assistentiewoning woont. En dit is een woonzorgcentrum, maar er zijn ook assistentiewoningen. We zijn zojuist het woonzorgcentrum zelf uitgewandeld, zijn heel even buiten geweest en zijn dan binnengewandeld bij Martien. Martien, hartelijk bedankt om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
0: U woont hier in een assistentiewoning.
1: Ja, ja.
0: Woont u hier al lang?
1: Ja, van 2016. De dag dat Marika hier komen werken is, waren wij haar eerste bezoekers voor hier te komen wonen.
0: Oké. Okay.
1: Dus bij deze kan ik ook Marika heel goed, hè.
0: Ja.
1: Dus, maar ik ben hier eigenlijk gekomen als mantelzorger van een persoon met Parkinson.
0: Oké. Okay.
1: En dat was een priester waar ik vroeger ook voor zorgde, maar die rector was in het klooster van Opbrakel. En daar hebben we zo 15 jaar gewoond. Hij is altijd leraar geweest vroeger. We hebben ook nog een pastorij gehad in Zonnegem. En van Opbrakel zijn we dus naar hier gekomen, omdat het dus al redelijk gehavend was van de ziekte van Parkinson. En hij is daar ook in overleden. Maar nog enkele maanden in het woonzorgcentrum moeten verblijven omwille van dat hij dus... Ik kon hem niet meer alleen verzorgen.
0: Dat moet voor u best een zware periode geweest zijn.
1: Zwaar eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee. Ik heb dat niet aanzien als zwaar. Maar natuurlijk was het wel heftig.
0: Hmm.
1: Als je het aftakelen ziet. Hè. Ik had echt veel hulp ook van iedereen. En de zusters kwamen ook nog zeer regelmatig, dus van Opbrakel. Ben ik veel voor hem in de weer geweest. Maar de laatste maanden was het wel een heftige ziekte, Parkinson.
0: Ja.
1: En hij is juist een maand voor COVID overleden. En dat was eigenlijk voor de familie en voor mij ook, voor iedereen die hem kent, een beetje hier ook een geruststelling. Ik was elke dag daar bij hem, van de voormiddag tot als het 's avonds in bed was. Maar dus ik zou moeten kiezen hebben, hè, daar ook gaan wonen dan. En dus daar heb ik niet moeten aan meedoen. En dat was dus, ja, also, een soort contentement dat verdriet niet kon wegnemen, maar toch. Maar ik zeg het nog tegen iedereen die het door wil, ik mis mijn pastoor nog elke dag aan tafel, echt waar. Ja, wij waren ook eigenlijk een team, hè. Want ik heb altijd met hem samengewerkt, omdat ik ook... Ik deed eigenlijk... hoe noemen ze het? Godsdienst. Ik had eigenlijk godsdienstwetenschappen gevolgd. En daarom was het ook interessant dat ik dus alles kende van God, de missen en zo. En ik heb daar eigenlijk, volgens mij schoon en werk verricht dat eigenlijk op mijn lijf geschreven was. Van in mijn jonge tijd al.
0: U heeft heel lang die pastoor gekend, ja?
1: 30 jaar.
0: 30 jaar.
1: Mee langer nog, want ik heb hem gekend als godsdienstleraar. Maar wij woonden dus in dezelfde omgeving. En ik ken zijn ouders goed, want ik ben weduwe. En mijn man is overleden In de straat waar dan mijn dan woonde en daar woonden zijn ouders. Zo is het een band gekomen. Meer door zijn ouders dan hemzelf. En dan ben ik naar Aalst gaan wonen in een appartement van zijn ouders. Die dat verhuurden. En zo is dat gekomen. Maar daar heb ik nog 11 jaar alleen gewoond. Mijn man is heel vroeg gestorven. Ik ben maar 2,5 jaar getrouwd geweest.
0: Oké, heel vroeg gestorven dan
1: echt. Ik was dus nog 35. En dan heb ik voor hem gezorgd. En hij voor mij ook. Absoluut.
0: En wat voor man was hij? Hoe zou jij hem omschrijven?
1: Meneer, strengen. Voor iedereen. Niet zo gemakkelijk. Maar... Want ja, we kwamen niet altijd... Het was niet altijd koekenij, hè. Maar ik mocht ook mijn gedacht zeggen. Maar niet zo simpel om mee te leven. Om mee om te gaan ook. Maar wij waren een team. Dat ging goed. Maar ik mocht ook zelf mijn gedacht zeggen. Maar hij was het niet. Het moest allemaal in de puntjes zijn. Alles moest perfect zijn. En de perfectie bestaan. Ja.
0: Niet in dit leven.
1: Nee, in het leven niet. Maar hij heeft nagestreefd. Wie dat hem kent. Ja, wie simpel. Maar ik ben wel echt zeer tevreden dat mij dat in mijn leven eigenlijk is gekomen. Hè. Want... als je eigenlijk niet zo content bent met wat je doet, vind ik dat toch niet zo plezant. Maar ik ben zeer tevreden als ik terugkijk op wat ik kan doen en wat ik op mijn weg tegengekomen ben.
0: Ik ben blij dat er ook.
1: Ja, absoluut, absoluut. En dat is eigenlijk nog mijn nouvast nu. Hè, want nu ben ik eigenlijk al een beetje die de zorg nodig heeft. Hè. Ik heb hier nog mijn heup gebroken. En dat is redelijk goed gekomen. Ik heb gelukkig nog geen hulp nodig voor mijn zwasten en zo. Ik kan alles. Allee. Dus naaktjes.
0: U bent hier nog vrij zelfstandig hier.
1: Ja, absoluut. Want ik ben wel een zelfstandig. Dat is daarom dat we ook iets moeten nemen voor altijd apart wonen. Boven stond hier volledig met mijn eetkamer. Dat stond hier allemaal op boven. Hè. Ik woonde eigenlijk boven, maar ja, ik was hier altijd beneden. Ik kook niet beneden. En iemand die hulp nodig heeft in een rolstoel, moet niet veel boven zijn. Hè. Dus ja, s'avonds natuurlijk.
0: U woont hier in een assistentiewoning. Wat voor hulp heeft u hier dan? Want u zegt, u bent eigenlijk vrij zelfstandig.
1: Wel, ik heb eigenlijk, als de pastoor hier was, had hij een Pietgeel kruis. Dus van buiten huis kun je zorg vragen. Hè. Maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nog niet nodig. Het enige wat ik beroep op doe, dat is... Op de boodschappen. Hè. Brood. Dus hier dichtbij een beenhouwerij die van alles heeft. En daar komt elke week iemand van een bureau boodschappen te halen. En donderdag wordt dat afgezet. En ik heb bijzonder lieve en goede buren hier naast mij. Dus nog een koppel, maar ze zijn veel ouder als ik. Ik mag veel beter ook nog. Echt waar. En Armand, die gaat donderdags om de boodschappen nog. Omdat ze ze anders in de namiddag brengen. En hij gaat er vroeg om, als het al zo warm is en dan staat er te lang en zo. Ja, iedereen zit niet gereed voor het middags om dat komen te brengen. Maar dat is allemaal goed in orde. En daar maak ik gebruik van.
0: Woont u hier graag?
1: Heel graag. Elke dag. Van de eerste dag. Van alle manier komen kijken, man. Weet je, dat ik met de pastoor, als een pastoor was in Zongen, in de jaren 90, in 1996, hier komen kijken ben, als de ruwbouw hier stond. Ja, nooit niet gedacht dat wij zo komen zijn. Maar ik heb dat hier gezien, in de ruwbouw, en dat stond hier onder water.
0: U bent er echt van in het begin bij?
1: Ja, ja. Wij kennen dat hier al heel lang. En het was hier ook een jaargenoot van de pastoor. En die was hier al. Dus die samen met hem gestudeerd had. Eigenlijk twee priesters. En ja, dat was voor Dante. Maar ja, met die ziekte konden weinig contact maken allemaal. Hè. Wij waren... De zorg, dat was hier van 's morgens tot 's avonds. Hè. Want de verpleegster kwam twee keer. 'S morgens en 's avonds. Ja. En ook, er was een verschrikkelijk dankbaar voor. En ik heb zelf nu nog met verpleegsters die hier geweest zijn, goede contact. Zelfs een voetverzorgster van mij is nog verpleegster van het Kerkruis.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Oké, hartelijk bedankt mevrouw om met ons te willen spreken.
1: Ja, nu gedaan.
0: En we gaan u van u de rest van die dag laten genieten. En dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.
1: Goed, dank u wel.

0: En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden om nog terug te blikken op een ander bezoek dat wij mochten doen afgelopen radiojaar. En wij gaan terugblikken op ons bezoek dat wij in december gedaan hebben aan het woonzorgcentrum Twee Poorten te Tienen. In deze uitzending zijn er een aantal gesprekken die mij speciaal zijn bijgebleven. En naar een van deze gesprekken gaan wij onmiddellijk luisteren.
1: We hebben de lift genomen naar de tweede verdieping en zijn nu in de kamer van Bert. Dankjewel Bert om even met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan. Met volle kracht zal ik er tegenaan gaan. Met volle kracht.
1: Zullen we ons misschien even zetten, want we staan nog recht. Dat is misschien aangenaam.
2: Dat is geen probleem voor mij.
3: Ga jullie ook maar zitten. Zo.
1: Bert, bent u al lang in dit huis?
2: Wacht, even denken. 9 maanden en een half.
1: Negen maanden en een half. Oké, dus nog niet zo heel lang.
2: Nog niet zo heel lang, maar ik ben al wel van mijn 28e psychisch ziek.
1: Oké.
2: Dat is wel een lange weg, maar ja, je moet hem doorstaan. Hè. Het gemakkelijkste is dat je in de vaart springt of een kogel door je hoofd jaagt of zo. Maar dat zal bij mij nooit ertoe komen, zolang dat ik hier kan blijven. Want ik vind dit, ik heb in verschillende psychiatrische instellingen geweest. Of ik ben dat toch. En er was er geen enkel. Dit is een rusthuis eigenlijk. Maar de rust die dat ik hier gevonden heb, die heb ik in alle psychiatries nooit ondervonden. Dus deze is uniek voor mij. Plus dat de directie mij aanvaardt in die zin van, wel, dat is nu een gast waar we op kunnen rekenen als we manschappen te kort hebben voor met de ouderen te wandelen, een boek te lezen, iets gaan eten en zo, dan contacteren ze me.
1: Ja. Ja, je bent nog een stuk jonger dan de andere bewoners hier.
2: Ik ben de jongste.
1: Ja.
2: Allemaal op een afdeling dementerende. En ik ben toch nog niet dement, denk ik. Hebben ze me daar maar geplaatst.
1: U kan dus eigenlijk nog veel betekenen voor de andere bewoners hier.
2: Ik probeer dat toch, ja. In ieder geval is het, ik sta elke morgen graag op. Maar soms heb ik wel rustpodes nodig. Hè. Dus ik ga 's morgens eerst een wandeling doen. En dan ga ik bij de bewoners eens babbelen of die vooraan in de ruit zitten. En dan zeg ik, gaan we even apart zitten. En dat is geen enkel probleem bij die mensen.
1: Ja. Oké. En waar gaat u wandelen, hier in de stad?
2: Meestal maar tot op de parking. En dan doen we nog twee toeren. Omdat als je nu in de stad wandelt, ik probeer dat zoveel mogelijk te mijden. In die zin van, je hebt er eigenlijk niks dan vuil lucht. En die oude mensen die moeten dat natuurlijk inademen. En dat is niet positief. En ik heb daar ook veel lucht. En dat is ook niet positief.
1: Dus u blijft heel dicht bij het huis om te
2: wandelen. Ja. Ook voor die mensen en ook voor mezelf. Omdat ik weet, als ik verder ga, maar dat is niet elke keer. Maar soms ben ik achterdochtig. En dan durf ik de instelling niet verlaten. En dan gaat het over. Dan kom ik een uur of twee, drie op mijn bed liggen. En dan is het over. Ja. En er is niemand die dat er iets over zegt. Omdat ik doe het vrijwillig. Maar dan niet alleen. Ik laat mijn patiënten in de kou staan. Snapt u?
1: Ja. Als u met de bewoners praat, waar praat u dan allemaal over? Over hun leven?
2: Meestal met de mannen is over voetbal. Hè?
1: Okay.
2: Voetbal. Ik heb zelf ook voetbal gespeeld. En dan die mannen, die komen ook. En dan zijn dat tikkens resumes aan 1,5-2 uur. Hè? dan zit het heel zoet voor die dag. Amai. En bij de oudere vrouwen, dat is vooral de kleinkinderen. De kleinkinderen. Niet de kinderen, maar de kleinkinderen. Ja.
1: U weet...
2: dan, en je kunt er dan mee praten. En dan komen die kinderen in de zomer daaraan. En zo leren allemaal andere mensen kennen. Hè?
1: Oh. Ja. En kan u zeggen, u zegt dat u hier heel graag bent in dit huis.
2: Ja.
1: Kan u zeggen waarom? Ja. Wat is er dan zo aan dit huis dat u zo...
2: De geest die hier is, in dit huis. De geest. Dat is onbeschrijfelijk. Want ik kom eigenlijk... Ja, ik ben in verschillende... Ik kan dat niet opnemen hoeveel dat ik er geweest ben. Maar ik heb het al gezegd. Deze is voor mij, ook al zit ik op een afdeling met dementerende, dat maakt, ik doe dat nog liefst, nog liever dan met gewoon mensen, gezonde mensen te praten. Omdat je daar een enorme dankbaarheid voor krijgt. En jongere mensen die durven u zo wel eens vies bekijken. Van, als je over psychiatrie praat, dan denkt die direct, ja, dat is een moordenaar of weet ik veel wat. En dan proberen ze u te mijden, totdat ze een paar andere vrouwen kennen. En die weten dus dat ik heel fatsoenlijk overkom. En dan breekt het ijs bij die vrouwen. Hè? En dan kunnen die er niet over stoffen. En dan zeggen die, ja, je komt toch nog eens binnen om 3 uur. Hè? En dan gaan we daar naartoe. Hè? Een babbeltje doen. Hè? Ja.
1: Dus de andere bewoners hebben u ook graag. Ze zien u graag komen.
2: Dat moet aan hun dragen. Dat moet aan hun dragen. Hè?
1: Zijn er ook activiteiten waar u aan meedoet in dit huis?
2: Heel weinig.
1: Heel weinig?
2: Heel weinig, ja. Want ik rust tamelijk veel op mijn bed ook.
1: Ja.
2: Omdat dat vraagt zoveel energie, omdat ik heel veel medicatie moet nemen. Dat ik geregeld op mijn bed moet liggen, gordijnen toe. En dan na een uur of anderhalf, 2 uur is dat over. Dus ik kan nog wel goed praten. Dat is geen enkel probleem. Denk ik toch niet. Dus dat is geen probleem. Maar als zo 11 uur, 10:45 's morgens is, dan krijg ik mijn dipje.
1: Okay.
2: Dan eet ik en dan ga ik 1,5 uur, 2 uur op mijn bed liggen. En dat is dus de situatie. Als iemand mij ziet en met mij praat, dan zegt hij, ja, u bent een grote profiteur van de maatschappij. Maar ze weten niet waar dat je aan kilo's noem ik dat, medicatie moet binnenpakken. Hè. Dat weten de mensen niet. Je kunt dat ook niet lezen op uw gezicht. Hè. Je kunt niet lezen. Hè.
1: Ja.
2: Dat is mijn antwoord op uw vraag.
1: U bent liever 1-op-1 met de bewoners bezig dan in plaats van in een grote groep?
2: Ja, een grote groep doe ik zelfs niet. Dat doe ik niet. Zelfs in de zomer niet. Dan neem ik ze mee naar de parking. Op de, ja, ofwel in het tuintje zitten, apart. Ofwel ja, onder een boom of zo, hè, in de zomer.
1: Oké. Okay.
2: U lacht. Mevrouw de directrice lacht met mij. Dat wordt toch uitgezonden deze avond?
1: Dat wordt nu uitgezonden, ja.
2: Doe maar verder dan. Ik heb er ook veel deugd van. Dat moet jullie eens weten. Ja. Stel maar vragen, zoveel dat is. Tijd is al nu wel wachten. Want thuis was, in de eerste instantie was ik al weigerachtig. Maar dan heb ik me direct omgedraaid. En ik zeg, ja, ik doe dat. Omdat jullie ook zoveel voor mij doen. Hè. Dat is waar, hè. Ja, nee. Het minste dat je kunt doen, is een beetje dankbaarheid doen. Hè.
1: Ja. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Bert, om met ons
2: u
1: te willen praten.
2: Jullie hoeven daar niet voor te bedanken. Hè.
1: Is er nog iets dat u aan onze luisteraars zou willen voordat we dit gesprek afsluiten?
2: Ik hoop dat de directrice de geest kan verder zetten, die dat Wendy hier heeft doen waaien. En dat is mijn wens, en voor de rest niks. En dat jullie met 3 gezond mogen blijven. En dat zeg ik heel eerlijk. En dat meen ik ook. Dat jullie alle 3 gezond mogen blijven. Want dat is onbetaalbaar.
1: Yes. Ja. Zeer bedankt, Bert.
2: Oké. Okay. Jullie mogen beschikken.
1: Dan gaan we, beste luisteraars, nog eens naar een lied luisteren.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze speciale editie, de zomereditie, van ons programma Menslievend. Daar zo net kon u een gesprek horen met bewoner Bert, die woont in het woonzorgcentrum Twee Poorten, de Tiene. En daar mochten wij ook spreken met Palmira. We gaan ook naar dat gesprek terugluisteren.
1: We zijn op dezelfde verdieping gebleven. Daarnet hebben we gesproken met Katrien. En nu spreken we met bewoner Palmira. Dankjewel Palmira dat u even uw eten wil onderbreken om met ons te spreken. Ik heb gehoord dat u onlangs verjaard bent.
2: Ja.
1: Zou u kunnen vertellen aan de luisteraars hoe oud u geworden bent?
2: 101.
1: 101. En heeft u dat gevierd?
2: Ja.
1: Heeft u een groot feest? Was er een groot feest?
2: Nee, dat was... Mijn kinderen waren hier. En we hadden hier een tafel apart voor ons. En we hebben dat goed bij de bewoners meegevierd.
1: Heeft u een taart gegeten?
2: Gâteau was het.
1: Okay.
2: Daar had mijn dochter voor gezorgd. En voor iedereen. En die was lekker.
1: Ja, dat is goed. Heeft u veel kinderen?
2: Ik heb 3 kinderen. En die hebben dan 5 achterkleinkinderen. Nee, kleinkinderen en dan 5 achterkleinkinderen.
1: Ziet u uw kinderen en kleinkinderen veel? Komen zij u bezoeken?
2: 1 dochter, de jongste, die komt allemaal in de voormiddag. Alle dagen. Maar de anderen, ja, die hebben werk en ja. Kinderen, kleinkinderen, die hebben zelf al kleinkinderen.
1: Ja, waar ze dan op moeten letten.
2: Ja.
1: Ja. Dus die komen wanneer ze kunnen.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Woont u al lang in dit huis?
2: Ja, we hebben hier toch mijn 100 jaar ook gevierd.
1: Oké, dus al zeker 2 jaar.
2: Ja.
1: Bent u hier goed? Bent u hier graag in dit huis?
2: Graag, dat is nu wel een groot woord. Maar het is hier goed.
1: Het is hier goed. Kent u het personeel goed?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Ik zie niet goed en ik hoor niet goed. Want ik zie nu, maar ik weet nu dat daar een meneer staat. Maar ik ken die niet, hè?
1: Ja.
2: Maar als hij spreekt, hoor ik dat wel.
1: Ja, dat is Eduardo, onze technieker.
2: Ja.
1: Ja. Ik zie, mevrouw, dat u een kruisje rond uw nek draagt.
2: Ja.
1: Is dat, bent u gelovig?
2: Ja.
1: Ja? Is dat belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel. Altijd geweest. Dat heb ik met een man uitgedaan als hij op zijn sterfbed lag. En ik heb dat nog niet uitgedaan.
1: Het is het kruisje van uw man?
2: Ja.
1: Is hij al lang gestorven?
2: Ja, dat is... Ik heb er gisteren nog over, maar ik weet het al niet meer. Mm. Dat is al heel lang.
1: Oké, dus u draagt al heel lang dit kruisje, ja, rond uw nek. Ja. En bidt u, maar als u dit kruisje vasthoudt, bidt u dan tot Jezus?
2: Wat is het?
1: Of u bidt. U zegt, u bent gelovig, het is belangrijk voor u?
2: Ja, dat wel.
1: Ja. Bidt u dan? Of niet?
2: Ja, veel. Ja. Meer als de half van een tijd. Wat moet je hier anders doen?
1: Ja.
2: En daar voel ik me goed mee.
1: Ja. Oké. Hartelijk bedankt, Palmira, om met ons te willen spreken. Ik ga u terug aan tafel laten gaan, dat u kan verder eten. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Als laatste gesprek, beste luisteraars, waar wij op gaan terugblikken voor de uitzending van december in het woonzorgcentrum Twee Poorten in Tiene, kiezen wij een gesprek met een personeelslid waarbij wij meer te weten kwamen over de activiteiten die georganiseerd worden in dit woonzorghuis.
1: U kon het misschien daarnet al horen, maar er was veel te doen op de gang, want Sinterklaas en zijn pieten zijn de kamers aan het bezoeken. En we hebben een van de personen bij ons die met Sinterklaas mee aan het wandelen was. Ilse, zou u willen voorstellen...
2: Zwarte Piet,
1: mijn excuses. Zou u willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ik ben Ilse. Ik werk hier nog niet zo lang, van maart. En ik sta vooral in de animatie. Nog iets.
1: Zijn er veel van dit soort activiteiten dat jullie organiseren?
2: Ja, we proberen toch altijd zo rond thema's en zo, proberen we altijd in te kleden. Ook voor de bewoners, dat is wel leuk. En dat zijn dingen ook dat ze herkennen en nog weten. En dat ze ook wel heel tof ervaren, altijd. Maar ja, er zijn ook uiteraard heel veel andere activiteiten ook. Hè.
1: Hebben jullie al veel reactie gehad van de bewoners met Sinterklaas?
2: En... Ja. Ze vinden dat wel heel tof. Hè? Dat is zoiets terug naar hun jeugd. Ze kennen ook de liedjes. We laten ze meezingen met Sinterklaas liedjes. Ook wij moeten soms nadenken, maar bewoners kunnen toch nog wel vrij goed meezingen.
1: Ze kennen de tekst soms beter dan jullie.
2: Ja. Ja, ondertussen nu wel. We zijn al een paar verdiepen
1: geoefend.
2: Ja.
1: En zijn er ook meer vaste activiteiten die jullie organiseren?
2: Ja, er zijn ook wel zeker vaste activiteiten. We proberen elke dag een activiteit sowieso aan te bieden. Vooral op elke afdeling. Dus wij splitsen ons dan het animatieteam. En dan gaat dat van bingo, hè, heel geliefd bij de mensen nog altijd. Maar dat gaat ook met de beleveningstafel.
1: Kan u daar iets over vertellen?
2: Wat ja, dat is een tafel waar dat je zo wat computerspelletjes kunt opdoen. Dus, maar daar kunnen ze dan met 4 of met 6 rond. En dan kunnen ze zo spelletjes memory of eendert, heel veel andere spelletjes spelen. Dat is heel leuk. Maar ook bewegingsactiviteiten. Ik doe bijvoorbeeld op de 3 altijd beweging op vrijdag. Meestal op vrijdag. En dat wil dan zeggen bewegingstoel, cardio, gym. Maar op muziek, dat vinden ze altijd heel plezant. Dus ja, er zijn nog tal van activiteiten. Uitstappen, zo'n keer crea. In de zomer in de tuin, met water, de voetjes in bad. Wellness doen we ook zo wel eens.
1: Okay.
2: Nageltjes verzorgen, ja.
1: Wat is de laatste uitstap dat jullie gedaan hebben, weet je het nog?
2: Ja, Plankendaal in september. Okay. Zijn we naar Plankendaal geweest.
1: Dat
2: ja.
1: Is leuk.
2: Het was wel heel leuk, ja.
1: En gaan er dan veel bewoners mee?
2: Veel... is veel gezegd, want een bus vol, hè. Maar ja, per bewoner moet er altijd iemand extra mee om te duwen, want alle mensen zitten dan in een rolstoel. Maar dat is wel een heel leuke activiteit wel voor mensen. Hè. Dat is zoiets dat ze ook van vroeger kennen, nog met de kleinkinderen gedaan. Dus valt wel in de smaak. Nu, iedereen kan of wil ook niet meer mee, want dat is een lange dag voor de mensen. Hè.
1: Ja. En u sprak over de verschillende afdelingen. Hoeveel afdelingen zijn er in dit huis?
2: 4.
1: 4?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Gelijkvloers 1, 2, 3.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: En u zei dat u hier van maart werkt.
2: Ja.
1: Voelt u zich hier al thuis ondertussen?
2: Ja, ik voel mij al heel thuis. Ja.
1: Jullie komen...
2: En zeker nu met de nieuwe directie en nieuwe hoofdbewonerszorg. Top, madame. Hè? Dat komt helemaal goed. Maar die betalen mensen biedt wel een aperol.
1: Jullie komen goed overeen met het personeel onderling.
2: Ja, we proberen dat. En we zijn eraan aan het werken. Ja. Dus dat komt goed.
1: Heeft ook veel persoonlijk contact met de bewoners dan? Als u...
2: meestal is dat zo wel... Ja, dat je zo'n beetje vasthangt aan een verdiep. Hmm. ik ken heel veel mensen, maar zo gelijk bij mij is dat op de 3 dat ik de mensen beter ken en effectief dan, ja, ik doe daar ook ADL. Dat wil zeggen, algemeen dagelijks, dat ik mensen nog, ze zijn nog zelfstandig, maar je moet ze een beetje bijsturen.
1: Okay.
2: Dus bij het ochtendritueel. En dan probeer je daar ook wel meer tijd voor te maken. Verzorgende, ja, moeten altijd werken. Alleen moeten voortdoen. En ik probeer wel tijd te maken voor de mensen op die manier. En dat appreciëren ze wel heel erg. Dus ik denk toch dat ze mij graag hebben.
1: Oké, okay, zeer goed. Dankjewel, Ilse, om met ons te willen spreken.
2: Graag gedaan.
1: Dan ga ik u tocht laten verder zetten.
2: Ja, samen met Sinterklaas. Maar ik denk dat hij al terug mag hinder zijn.
1: Ah, ja. Goed. Je gaat ze nog moeten gaan zoeken.
2: Ja.
1: Maar gewoon dankjewel. Op het geluid afgaan.
2: Ja, ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Dankjewel. Dag.
1: Dankjewel. Beste luisteraars, dan gaan wij nog even luisteren naar muziek.

0: Dan gaan wij, beste luisteraars, het hebben over ons bezoek aan het woonzorgcentrum Sint Margaretha te Holsbeek in de maand oktober. Het eerste gesprek waar wij gaan naar luisteren is het gesprek met twee personeelsleden die werkzaam zijn in het kort verblijf. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek. En daarnet waren wij in de cafetaria van het buurtzorghuis. En wij zijn een aantal kamers doorgelopen, de trap opgewandeld. En nu zijn wij in het kort verblijf. En we hebben hier twee dames bij ons die een paar van onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor dank. Zou je misschien eerst jezelf kort kunnen voorstellen?
1: Ik ben Kathleen en ik ben hier verpleegkundige.
2: En ik ben Sarah en ik ben hier zorgkundige.
0: Oké, aangenaam. Zou je misschien iets kunnen willen zeggen? Jullie werken hier in het kortverblijf als dus verpleegkundige en zorgkundige. Zijn die taken een beetje gelijklopend aan wat in het woonzorgcentrum jullie zouden moeten doen? Of is het toch anders?
1: Het is anders, maar ook weer gelijk. Dus ja, je hebt uiteraard de zorg voor de patiënten of cliënten. Dat is overal hetzelfde. Maar bij ons is het gewoon anders, omdat we continu andere mensen hebben gewoon. Dus het is heel veel weer afwisseling, denk ik.
0: En hoe moet een bewoner die hier toekomt, hoe moeten ze zich dat dan voorstellen? Hoe verloopt dat?
2: Hoe verloopt dat? Ze komen hier sowieso in een huiselijke sfeer terecht. En dan gaan we eerst direct met de mensen die toekomen een opnamegesprek doen, ons voorstellen, de werking in, alles zeggen wat we hier doen. En dan komt dat zo een beetje.
3: Loopt dat los.
0: Oké. Okay. En wat voor jullie, is dat een bewuste keuze om hier in het kortverblijf te werken?
1: Ja, ik zeg eigenlijk nog elke dag dat ik niet in het rusthuis zou willen werken. Dus voor mij is dat een heel bewuste keuze.
4: En voor jou?
2: Voor mij was dat geen bewuste keuze. Ik ben een beetje om het lichte dwang naar hier moeten komen. Ik kwam van het rusthuis, maar nu is het wel oké dat ik hier ben. Ik ben helemaal geland.
0: Oké. En u zegt dat het voor u dus zeker een bewuste keuze is. Kan u zeggen waarom? Of
1: Ik heb afwisseling en uitdaging nodig en geen routine. Maar ik hou ook niet in het ziekenhuis bijvoorbeeld, heb je dat ook. Maar daar vind ik heel vaak de werkdruk of ik weet niet, de omgang met de mensen is niet wat dat ik zou willen. En dat is niet zo gemakkelijk. Hier kun je meer zo uw ding toch een beetje doen.
0: Oké, dus het is een beetje de combinatie van twee factoren die het voor jou. Oké. En wat vinden jullie het leukste aan jullie job hier?
2: Wat we het leukste vinden, dat we heel vaak bij de mensen echt zien dat die vooruit gaan. Bijvoorbeeld als ze uit de validatie komen, dan zien we die, bijvoorbeeld na een heupoperatie, komen die al liggend binnen en die wandelen gewoon terug naar buiten. En dat is dan wel plezant om te zien dat we toch kijken, hebben we dat goed gedaan.
0: Ja, je hebt de mensen echt kunnen helpen.
2: Ja, klopt.
1: En ook zo, we doen ook vaak ontlasting van mantelzorgers. Dus als het voor de partner of de familie wat te zwaar wordt, nemen wij even over. En die dankbaarheid is ook echt heel fijn. En dan zijn die terug opgeladen en dan kunnen ze toch weer een tijdje de zorg terug overnemen.
0: Oké, dan zal ik nog een laatste vraag stellen als dat goed is. Wat voor jullie, wat maakt een geslaagde dag?
2: Dat al het werk gedaan is en alle mensen content zijn.
0: Oké. Wil je daar nog iets over zeggen, Kathleen?
1: Het is ook heel leuk als er veel gelachen wordt. Gewoon onder elkaar, maar ook echt met de mensen zelf. Ze vinden dat ook echt fijn. En dan gaat je wel met een goed gevoel naar huis.
0: En wordt er veel gelachen?
1: Ja, heel veel.
0: Oké.
1: Moeten we nog iets zeggen?
0: Zeer goed. Dankjewel alle twee om met ons te willen spreken.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En dan gaan we even onderbreken voor muziek.

0: Beste luisteraars, een zeer mooi gesprek dat wij mochten voeren tijdens deze uitzending in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek was met Alei, die elke weekdag naar het dagcentrum komt dat verbonden is aan het woonzorgcentrum. Wij gaan naar dit gesprek luisteren.
1: Beste luisteraars, we zijn nog even een korte stop aan het doen in het dagcentrum, want we hebben hier Alei bij ons. Alei, bedankt dat u op een paar van onze vragen wilt antwoorden. U bent een stuk jonger dan de andere mensen die hier op bezoek zijn, toch? Zou u kunnen...
2: Ik ben 61 jaar, ja.
1: Zou u kunnen uitleggen hoe het komt dat u hier bent?
2: Ik was op weg naar mijn werk met de fiets. En een andere fietser stak mij voorbij. En die viel voor mij. En ik ben over hem gevlogen. En ben op mijn hoofd terechtgekomen. En ik was volledig verlamd.
1: Dus dat heeft in één klap uw leven helemaal veranderd?
2: Helemaal, ja.
1: En u komt hier in het dagcentrum?
2: Ja, alle dagen kom ik naar hier. Dus... Dat ik graag onder de mensen ben. Anders thuis, ja. Wat zit er thuis te doen, hè?
1: Ja, maar u kan dus wel nog alleen thuis wonen, ja?
2: Ja, nou wel.
1: U heeft daar verzorging die komt?
2: Ja, alle dagen komen ze mij verzorgen, ja.
1: Oké.
2: En mijn vrouw brengt mij alle dagen en ze komt mij halen alle dagen.
1: Oké. En uw leven is in één klap veranderd.
2: Ja.
1: Hoe kijkt u daar nu naar?
2: Positief. Ik ben blij gelijk ik ben. Dus positief toch, ja.
1: U kan nog veel... U hebt veel aan het samen zijn met de mensen?
2: Ja, heel veel.
1: U bent het liefst onder de mensen, ja.
2: Ja, toch wel.
1: En wat is dat dan dat u daar zo aan raakt?
2: Ik weet niet, die samen zijn, van alles samen doen en... Ik zie dat als het weekend is, als ik tegenop pas, dan na de maandag ziet daar een en uit voor onder de mensen weer te zijn. Ja.
1: Oké. En er is hier een grot, een grotje op het terrein. Ik heb gehoord dat u daar ook eens naartoe geweest bent. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
2: Dus ik heb de ganse tijd niet kunnen stappen. En dan... Bernadette zit daar aan dat grotje. Kende Bernadette? Ja. Hè.
1: Zeker.
2: En dan... Ik weet niet, van de ene dag op de andere kon ik weer stappen met de rollator. Dus ja.
1: Dus nadat u naar de grot gegaan was.
2: Dus ja, ik ben ook heel gelovig, dus misschien dat ook geholpen heeft.

0: ingrijpend, dat je toch een diepe vervulling kunt vinden. Ook, ook in moeilijke omstandigheden.
1: Ik weet niet of dat zo is.
2: Nou ja, dat is zo.
0: Dankjewel.
3: Dankjewel, Alain. Dan gaan wij nog even naar muziek luisteren.

0: En dan, beste luisteraars, brengen wij u graag nog een laatste gesprek tijdens deze uitzending van het programma Menslievend. Wij mochten in het woonzorgcentrum Sint Margaretha in Holsbeek spreken met de 102-jarige bewoner Paula. Wij gaan daar terug naar luisteren. En we zijn nu op de kamer van Paula. Paula, dankjewel dat wij met u mogen spreken. Ja. Zou u mij kunnen vertellen hoe oud bent u?
1: Ik ben van 23.
0: Van 23? Dan moeten we even rekenen.
1: Ja.
0: Bent u dan 102?
1: Ja.
0: Oh, dat is een hele mooie leeftijd.
1: Ja.
0: En bent u nog goed?
1: Ik voel me nog goed.
0: U voelt zich goed? Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Nee, ik ben hier nog niet

0: Zolang. Ik heb nog altijd alleen op mijn kamer, alleen thuis gewoond.
1: Oké, hoe lang ongeveer? Weet u dat?
0: Oh.
1: Een paar jaar? Of?
0: Van wanneer ben ik hier? Dat weet ik zelf niet meer.
2: Ik denk een jaar of twee, denk
0: zoiets
2: ik.
0: Zoiets zal dat zijn, hè. Zoiets zal dat zijn.
1: Oké, dus u heeft heel lang nog zelfstandig alleen gewoond.
0: Ja.
1: En uw man is gestorven?
0: Die was nog redelijk jong. Die was maar 72.
1: Oké, dus u bent al heel lang alleen
0: dan? Ja, ik ben al heel lang alleen.
1: Ja, maar u heeft wel veel kinderen en kleinkinderen, kan ik hier zien.
0: Mijn broers. Ik had 5 broers.
1: Nee, ik bedoel, u zelf heeft kinderen en kleinkinderen, toch? Ik zie hier aan de muur een mooie stamboom.
0: Ja.
1: Met een foto van u en uw man aan de stam. En dan in de kruinen uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
0: Dat is onze... Dat is niet van thuis, dat is van ons.
1: Ja, ja. En ziet u familie veel? Komen ze op bezoek?
0: Ze komen, ja. Mijn kinderen die komen regelmatig.
1: Zijn ze hier van uit de buurt?
0: Hm.
1: Bent u hier van uit de streek?
0: Van Kesselo.
1: Van Kesselo, ja. Oké, dat is in de buurt.
0: Ja, dat is in de buurt. Ja.
1: En uw kinderen wonen ook nog altijd in de buurt?
0: De oudste die woont in Koekelaren in West-Vlaanderen.
1: Oké, dat is al
0: een rare man werkte daar, hè.
1: Ja.
0: Dus moesten ze daar gaan wonen. Maar de anderen die wonen hier nog. En zielden in Olsbeek en zelfs in Kesselo en zo nu Gelinde.
1: Oké, dus u kan ze veel zien?
0: Ja, die komen regelmatig.
1: Dat is leuk. En doet u dan, als ze hier zijn, wat doen jullie dan? Is dat samen spreken? Spelen jullie een spelletje? Of
0: ja.
1: Gewoon van elkaars gezelschap genieten? Ja.
0: Gewoon.
1: En u, mevrouw, bent u huismoeder geweest? Hm. Heeft u gewerkt?
0: Nee,
1: of wat heeft u gedaan?
0: Thuis. Ik had 4 kinderen, ik had werk genoeg.
1: Dat kan ik mij inbeelden.
0: Oh, thuis.
2: 4 kinderen is een klein bedrijf, hè, Paula?
0: Ja, dat is een klein bedrijf.
1: En heeft u dat graag gedaan?
0: Ja, heel graag.
1: Heel graag?
0: Heel graag.
1: Wat deed u het liefst als moeder? Wat deed u het liefst als moeder? Wat vond u het leukst?
0: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik deed alles graag.
1: Ja. Is er iets van herinnering bijgebleven van toen je kinderen klein waren? Iets waar je nog af en toe moet aan denken?
0: Ja, van als een zinnen toen ben ik dood was. Oh. Ja, amai. Als ik daar nog aan denk.
1: Dat is dan eerder niet
0: die
1: zo
0: die was
1: goeie.
0: Nog klein en ja, hoe dat die weggeraakt was, dat weet ik niet. En dan lopen ze de steenweg over, gelukkig. Oh. Daar mag ik niet aan denken, hè, want dat voelt niet goed.
1: Nee. Nee, maar ze was goed terechtgekomen dan wel.
0: Ja, ja. Ja.
1: Okay.
0: Er heeft iemand daar gepakt en teruggebracht. Oh, amai. Als ik daar nog aan denk, dat is niet goed.
1: Nee.
3: Zeer verschietachtig.
0: Wow.
1: Nee. Paula, zou ik juist nog mogen vragen. Er hangt hier een kruisje aan uw muur. En een Mariabeeld. Zou ik mogen vragen of geloof belangrijk is voor u?
0: Oh ja.
1: Ja,
0: dat is voor mij altijd het belangrijkste geweest.
1: En hoe beleeft u dat?
0: Wij zongen iedere morgen de mis van 7 uur.
1: Oké. Okay. Als deel van het koor? Of...
0: Ja.
1: Oké, okay. Elke dag?
0: Ja, elke dag.
1: En deed u dat graag?
0: Oh, heel graag.
1: En wat voor liederen zongen jullie?
0: Hm?
1: Wat voor liederen zongen jullie?
0: De mis, hè?
1: De mis, ja.
0: De mis.
1: Oké.
0: Okay. Kyrie, de Gloria.
2: We hebben hier trouwens elke vrijdag, of bijna elke vrijdag, de Eucharistieviering. We hebben hier een echte zangcultuur in de viering. Maar er is er één die ik altijd daarboven uit hoor, met een loepzuivere stem. En dat is Paula. Zalig omhoren.
0: Ik heb het graag gezongen.
3: Ja.
0: Ik heb altijd graag gezongen.
1: En dat doet u dus nog altijd ook?
0: Ja, ik doe dat nog altijd.
1: Dat is leuk.
3: En goed, heel goed.
0: Ja, zolang als ik dat kan.
3: Ja.
0: Zolang als ik niet vals zing.
3: Ja.
2: Dat doe je niet.
0: Gelukkig niet, nee.
1: Oké, okay, hartelijk bedankt Paula dat we met u mochten spreken. Nog een fijne dag gewenst. Beste luisteraars, dan gaan wij even muzikaal onderbreken.
0: Dank u wel.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Volgende maand gaan wij verder met deze zomercompilatie en brengen wij u nog enkele van de mooie gesprekken die wij mochten voeren afgelopen radiojaar. Zou u een van deze uitzendingen die wij hebben overlopen integraal willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Nog een zeer fijne dag gewenst, beste luisteraars. Een mooie zomer en tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed, de lezingendienst van maandag in de 16e week door het jaar. We beginnen dit getijdengebed met Psalm 67 als openingspsalm. Deze kan u meevolgen op pagina 664 van het Grote Getijdenboek. De hymne kan u meevolgen op pagina 700 en de psalmen vanaf pagina 1115. Het zijn de psalmen van de vierde week. Pagina 1115. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons de Heer met gejubel begroeten, Hem met liederen eren. God zij ons genadig en zegene ons. Hij laat zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van onze God. God geve ons zo zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons de Heer met gejubel begroeten, Hem met liederen eren. Gesterkt, vervuld met nieuwe kracht, verrijzen wij uit slaap en nacht, en zingen, Vader, tot uw eer, en bidden u, wees bij ons, Heer. Ons eerste lied zij u gewijd, ons hart ga vurig naar u uit. Wees, Heilige, ons eerst begin, dan gaan wij trouw de arbeid in. Zoals voor het grote zonnelicht de nacht van kwaad en duister zwicht, zo worden wat ons 's nachts benart in het licht verdreven uit ons hart. Wij bidden dat gij met ons gaat, snijd uit ons weg al wat ons schaadt. Te allen tijd brengt dan, o Heer, het koor der zingende uw eer. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Hoe goed is de Heer voor hen die rechtschapen door het leven gaan. Hoe goed is de Heer voor rechtschapen mensen, die zuiver van hart door het leven gaan. Toch waren mijn voeten bijna gestruikeld, mijn schreden haast afgedwaald, omdat ik jaloers was op goddelozen, omdat ik de voorspoed van zondaars zag. Zij hebben geen last van ziekte en kwalen. Gezond is hun lichaam en welgedaan. Zij hebben geen zorgen als andere mensen. In menselijk lijden delen ze niet. Zo lopen zij rond met hoogmoed als halssnoer, gehuld in een mantel van machtsvertoon. Hun welgedaanheid brengt onrecht voort. Hun geest stroomt van eigendunk over. Zij spotten en spreken boosaardige woorden en dreigen op hoge toon. Zij zetten een mond op tegen de hemel. Op aarde roert zich hun tong. De mensen lopen hen overal na, en drinken hun woorden als water. Zij zeggen, hoe zou God het merken? Wat weet hij daarboven ervan? Zo gaat het de mensen die zonde bedrijven. Zij worden rijk zonder zorg. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe goed is de Heer voor hen die rechtschapen door het leven gaan. Hun lachen zal in rouw verkeren, hun vreugde in droefheid. Heb ik dan voor niets mijn hart zuiver gehouden, mijn handen gewassen in onschuld? Want altijd word ik gekweld en geslagen, getuchtigd van dag tot dag. Wanneer ik gezegd had, ik praat maar als zij, dan zou ik niet meer tot uw kinderen horen. Maar hoe ik ook nadacht en wilde begrijpen, het bleef mijn kwellende vraag. Totdat ik begrip kreeg voor Gods geheimen en zag hoe het eind van hun leven was. Want gij laat hen gaan langs een glibberig pad en plotseling glijden ze uit. Dan storten zij neer in een ogenblik, verdwijnen in panische schrik. Zij zijn voor u, Heer, als een boze droom, een hersenschim bij het ontwaken. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hun lachen zal in rouw verkeren, hun vreugde in droefheid. Die u verlaten gaan allen te gronde. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Waarom is mijn geest dan verbitterd geweest? Waarom kromp mijn hart ineen? Onwijs was ik toen en zonder begrip, een dom stuk vee in uw ogen. Ik zal toch altijd dicht bij u zijn. Gij houdt mijn hand stevig vast. Gij leidt mij volgens uw raadsbesluit. Gij zult mij in ere herstellen. Wie anders dan u heb ik in de hemel? Niets wil ik op aarde dan u. Al schieten mijn krachten en moed tekort, mijn steun en mijn erfdeel is God. Die u verlaten gaan allen te gronde. Die ontrouw zijn brengt gij ten val. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Mijn toevlucht te zoeken bij God. Uw daden maak ik aan allen bekend. Die komen in Sion's poorten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die u verlaten gaan allen te gronde. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Hoe heerlijk smaken mij uw belofte, Heer, als honing zijn zij in mijn mond. Eerste lezing uit het boek Job. Gods heerschappij gaat boven elke menselijke wijsheid. Tegen het betoog van Sofar bracht Job in. Ach ja, zie hier de wijzen, met wie de wijsheid staat of valt. Ik heb ook verstand, zo goed als jullie. Ik loop niet achter. Wie kent uw leer niet, Mijn vrienden lachen met mij, omdat ik God een antwoord vraag. Lachen met de vrome en onschuldige. Ongeluk krijgt minachting op de koop toe. Daar houdt de gezeten burger het op. Wie struikelt, geven ze een trap na. Maar overweldigers bezitten een vredig huis. Die God uitdagen zijn veilig. Met volle hand schenkt hij hun geluk. Vraag de dieren, ze zullen het je zeggen. De vogels kunnen het uitleggen. De wilde beesten leren, de vissen vertellen. Allemaal weten ze, zo handelt God. Alle leven is in zijn hand. Elk wezen dankt hem zijn adem. Oren kunnen toch horen en smaak kan toch proeven. God, oud vandaag, is wijs. Hij, de hoogbejaarde, heeft inzicht, ervaring en kracht. Hij doorziet en leidt de dingen. Wat hij omverhaalt, wordt niet herbouwd. Wie hij gevangen zet, komt niet meer vrij. Houdt hij het water tegen, dan verdort het land. Geeft hij het vrij, dan wordt alles overspoeld. Aan hem is de overmacht. Zondaar en kwade geest zijn hem onderworpen. Raadsheren stuurt hij berooid de straat op. Rechters zet hij voor schut. Gordels van koningen maakt hij los. Hun macht en waardigheid valt weg. Ook priesters stuurt hij berooid de straat op. En gezeten burgers brengt hij ten val. Raadgevers snoert hij de mond. Ouderlingen maakt hij kortzichtig. Machtigen weerloos, en hij dompelt hen onder in smaad. Diepten maakt hij duister vrij, duisternis licht. Naties verheft hij, om ze dan neer te slaan. Hij verstrooit, om dan te verzamelen tot geluk. Leidsters verbijstert hij het verstand, en ze verdwalen langs ongebaande wegen. Ze tasten rond in diepe duisternis en waggelen als dronkaards.

God alleen is wijs. Hij heeft inzicht, ervaring en kracht. Wat hij omverhaalt, wordt niet herbouwd. Wie hij gevangen zet, komt niet meer vrij. Hij is de Heer, niemand weerhoudt hem. Wat hij omverhaalt, wordt niet herbouwd. Wie hij gevangen zet, komt niet meer vrij. Tweede lezing. Uit de levenslessen bij het boek Job van de heilige paus Gregorius de Grote. De innerlijke getuige. Wie zoals ik door zijn vrienden wordt uitgelachen, zal God aanroepen. Wanneer een zwakke geest ter wille van zijn goede daden een vleugje menselijke gunst ontvangt, laat hij zich dikwijls verleiden tot uiterlijke vreugde. Hij verwaarloost wat hij innerlijk verlangt en staat vrijwillig weerloos tegenover hetgeen hij buiten hoort, zodat hij er meer vreugde aan beleeft gelukkig genoemd te worden dan echt gelukkig te zijn. En terwijl hij lovende woorden verwacht, verlaat hij wat hij begonnen was te zijn. Zo zondert hij zich af van God door wat hem lofwaardig maakte ter wille van God. Soms echter legt de geest zich met volharding toe op het goede. En toch wordt hij door bespottingen van de mensen gekweld. Hij handelt op bewonderenswaardige wijze en ontvangt smaad. Hij die door lofbetuigingen naar buiten kon treden, keert door smaad verdreven in zichzelf terug. En des te hechter wijdt hij zich innerlijk aan God, naarmate hij buiten niets vindt waarbij hij kan rusten. Heel zijn hoop immers stelt hij op zijn Schepper, en te midden van bespottingen en beschimpingen wordt alleen de innerlijke getuige aangeroepen. Hoe minder de ziel van de teneergeslagen mens in de gunst staat bij andere mensen, des te meer nadert zij tot God. Terstond verdiept zij zich in het gebed, en hoe meer zij van buitenaf onder druk staat, des te meer wordt zij gelouterd om tot de innerlijke dingen door te dringen. Daarom nu wordt terecht gezegd: wie zoals ik door zijn vrienden wordt uitgelachen, zal God aanroepen die hem zal verhoren. Omdat de slechte tonen welke getuigen ze voor hun eigen daden zoeken, wanneer zij de geest van de goede mensen een verwijt maken. Terwijl die gekwelde geest zich aan het gebed wijdt, komt hij innerlijk nader tot de hemelse verhoring, doordat hij zich uiterlijk verwijdert van de menselijke lof. Opmerkelijk is het hoe terecht tussengevoegd wordt, zoals ik. Er zijn immers mensen die door spotternijen van anderen teneergeslagen worden en toch voor de goddelijke oren niet verstaanbaar zijn. Het is vanzelfsprekend dat de hoon, als hij gericht is tegen de zonde, geen aanspraak kan maken op verdiensten. Zij lachen met de vrome en onschuldige. De wijsheid van deze wereld is het hart verbergen onder kuiperijen, het denken met woorden bedekken, wat vals is als waar voorspiegelen, wat waar is als bedrog bestempelen. Maar daarentegen is de wijsheid van de rechtvaardige niets voorwenden door uiterlijk vertoon, de gedachte door woorden kenbaar maken, het ware, zoals het is, beminnen, het valse vermijden, het goede om niet doen, het kwade liever ondergaan dan doen, geen wraak zoeken voor het onrecht, voor de waarheidsmaat als winst beschouwen. Maar deze eenvoud van de rechtvaardige wordt in een bespottelijk licht gesteld, omdat door de wijze van deze wereld de deugd van de oprechtheid beschouwd wordt als dwaasheid. Al wat in onschuld gebeurt, zien zij ongetwijfeld aan voor dom. En wat de waarheid als goed erkent in het doen van de mensen, beschouwt de menselijke wijsheid als dwaas.

Ik keer mij af van de slechte weg. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad. Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad. Laat ons bidden. Heer God, uw wijsheid en goedheid en uw mateloos geduld gaan alle begrip te boven. Wij bidden u. Bevrijd ons van kleinmoedigheid. Geef ons geduld met onszelf en met elkaar in het geloof en het vertrouwen dat Gij alles ten goede leidt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,

genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

0: Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder voor uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Pyrrhus nam nog een flinke slok wijn. Zijn bolle gezicht was rood aangelopen. Dat gaat u helemaal niets aan. Maar Darius liet niet los. Mensen rouwen op heel verschillende manieren. Iedereen gaat anders om met verlies. Onze vriend Zikir hier bijvoorbeeld gaat sinds de dood van zijn kleinzoon in het zwart gekleed en worstelt met melancholische buien. Een ander raakt wellicht aan de drank. Bent u misschien net voor het Persisch nieuwjaar gaan drinken? Pyrrhus' assistent, die er inmiddels in geslaagd was zich een weg naar binnen te banen, dacht zijn baas te helpen door te zeggen: "Dat klopt, heer." Heer Pyrrhus dronk tot een paar maanden geleden heel gematigd. Maar hij kreeg slecht nieuws. Een nare gebeurtenis met een vriend, geloof ik, hoewel hij niets wilde zeggen. Hij is heus een goede satraap. Dit is een tijdelijke tegenslag. Pyrrhus' roze wangen verloren in één klap al hun kleur. Zijn handen, vastgeklemd om de kelk met wijn, trilden. Tot Darius' verrassing zag hij dat er in Zikir's ogen tranen brandden. Het begon hem te dagen dat de tragedie die tot dit complot hadden geleid beide mannen raakte. Wat er hier ook speelde, het verdiende enige beslotenheid. Iedereen eruit, behalve mijn mannen, nu! Darius wist hoe hij autoriteit uit moest stralen. Zijn stem, zijn manier van doen, de wijze waarop hij sprak, waren nu indrukwekkend. Deze man duldde duidelijk geen tegenspraak. Hoewel de paleisbewoners dachten dat hij niets meer was dan een bezoeker die lager in rang was dan hun satraap, deden ze zonder morren wat hij vroeg. Darius gebaarde Arta dat hij de deur moest sluiten. Nog voor hij verder kon gaan, deed Nassir een stap naar voren. "Heer, dit is de man die mij inhuurde. Ik weet het zeker." Hij wees naar Pyrrhus. Darius gebaarde naar Nassir. "Heer Pyrrhus, herkent u deze man? Begrijpt u nu waar ik op uit ben?" "Loop toch naar de maan. Ik ben bang dat u een voorsprong op me hebt. Vertel me waarom u het hebt gedaan. Waarom hebt u getracht de koning te doden? Hoe wist u Zikir's kleinzoon over te halen u daarbij te helpen? Ben jij die slager die hem heeft vermoord?" Pyrrhus kwam uit zijn stoel en moest zich aan het bureau vasthouden om overeind te blijven. "Hij was 10 van u waard." "Hij doodde zichzelf, sneed nog liever zijn eigen keel door dan u te moeten verraden. Met andere woorden, als iemand zijn dood op zijn geweten heeft, dan bent u het wel." Pyrrhus verborg zijn gezicht achter trillende vingers. "Dat is niet waar. Ik hield van hem." Hij tilde zijn hoofd op en keek Zikir in de ogen. "Ik hield van hem." Zikir wreef zijn borst. "Je hebt hem geruïneerd. Xerxes was een goed mens, tot jij kwam. Jij hebt hem kapot gemaakt, zijn ziel en zijn lichaam. En je hebt hem geleerd anderen die beter waren dan hemzelf te minachten." "Ik heb hem geleerd trots te zijn op zijn afkomst," riep Pyrrhus. "Wie is Artaxerxes nog helemaal? Een niemand, een tweede zoon. Hij kwam alleen maar op de troon omdat de echte prins-regent gedood werd. En hij zit op dat ding alsof de hele wereld hem toebehoort, alsof hij beter is dan iedereen. Weet u, ik kom uit dezelfde familie als hij. Maar mijn hele leven al behandelt hij mij als een insect, omdat ik geen soldaat ben. Omdat ik geen bijzonder schutter ben, ben ik niet goed genoeg voor meneer. Oh nee, hij verdraagt me nauwelijks. Deze positie is de eerste kruimel die hij mijn kant opgooit. En dat deed hij alleen maar voor mijn oom. Hij nam niet eens de moeite het me persoonlijk te vertellen, maar stuurde me een of ander briefje, opgesteld door een van zijn schrijvers." "Je zit te treinen als een klein kind. heb je daarvoor mijn kleinzoon afgepakt? Omdat je denkt dat je beter verdient? Jij zou Xerxes in een achterlijke boer hebben veranderd, Sikir. Die jongen was de zoon van een koning, gelijkwaardig aan Artaxerxes in bloedlijn, superieur aan hem in kwaliteiten. Hij verdiende die troon. Sikir liep rood aan. Ik leerde hem het beste te maken van wat het leven hem schonk. Jij liet hem doden. Vanwege jouw egoïstische wrok leerde hij anderen te haten, te moorden. Door jou is hij dood, Pyrrhus. Pyrrhus zakte in zijn stoel. Zijn lippen bleek. Ik hield van hem, herhaalde hij. Kwijt het, fluisterde Sikir. En ik beklaag je erom, want ik weet beter dan wie ook hoe je nu leidt. Darius gebaarde Meres dat hij Pyrrhus moest arresteren en ging toen voor Sikir staan. Ik heb u valselijk beschuldigd en daarvoor vraag ik u om vergeving. Hoewel het in zaken als deze gebruikelijk is dat de familieleden van misdadigers zware straffen op krijgen gelegd als waarschuwing naar anderen, zal ik de koning vragen u en uw dochter te sparen. U had hier geen deel aan. Ik begrijp niet wat voor greep Pyrrhus op uw zoon had. Ik weet niet waarom hij zoveel invloed op hem kon uitoefenen, maar het is duidelijk dat Pyrrhus het levendeel van de schuld draagt. Xerxes heeft voor zijn fout al met zijn leven betaald. Pyrrhus' dag komt nog. Sikir zakte in de stoel ineen. Dat is maar een schrale troost. Ik zal mijn kleinzoon nooit meer zien. En nu wordt zijn naam ook nog door het slijk gehaald. Ik had hem dat zo graag willen besparen. Darius dacht een moment lang na. Misschien kan ik ervoor zorgen dat zijn rol in het complot niet publiek bekend wordt. Het belangrijkste is dat het leven van de koning is veiliggesteld. Maar leg me een ding uit, Sikir. Toen ik u de kans gaf Pyrrhus' reputatie af te kraken, waarom maakte u daar geen gebruik van? Ik begrijp dat u de herinnering aan uw kleinzoon niet wilde bezoedelen. Maar u stonden vele andere mogelijkheden ter beschikking om een einde te maken aan Pyrrhus' carrière. Ik gaf u zeker genoeg gelegenheid. Hebt u gezien hoe hij lijdt? Wat kan ik hem nog aandoen? Darius werd vervuld door bewondering voor de oude man. Hij waardeerde de waardigheid die deze rouwende grootvader tentoonspreidde en zijn mededogen. Dat voorkwam dat hij een gebroken man als Pyrrhus nog verder vertrapte. Ik zal Damascus op korte termijn verlaten, zei Darius. In de nasleep van een schandaal als dit zal men hier behoefte hebben aan een stabiel leider. Wilt u als regerend satraap optreden tot de koning heeft besloten wat hij doet? Ik ben moe. Deze positie, de macht die dat met zich meebrengt, het betekent allemaal niets meer nu Xerxes dood is. Darius legde een hand op zijn schouder. Het is nooit betekenisloos. Als u daarmee uw volk kunt dienen en de levens van uw medemens kunt verbeteren. U bent een eerlijk en wijs man. U kunt nog altijd voor uw land een verschil maken. Ik weet dat u moe bent, dat verdriet uw hart heeft uitgeput. En toch vraag ik u te blijven zitten. Betaal die prijs voor de mensen die u kunt helpen. Sikir draaide zijn gezicht naar de muur. Darius zag hoe de tranen over zijn wangen liepen. Langzaam knikte de oude man. Darius besloot de nacht door te brengen in de bescheiden herberg waar hij Sara had ondergebracht. De gedachte alleen al in het paleis te moeten blijven deed zijn maag omkeren. In de schaduwen van dat gebouw loerde veel te veel bitterheid. Hij had Pyrrhus en diens bediende samen met een brigade van Perzische soldaten die in Damascus was gelegerd, vooruitgestuurd naar Susa. De koning zou zich verder met de details van de zaak bezighouden. Darius had hem een lange brief geschreven, waarin hij alles toelichtte wat hij ontdekt had, en de koning vroeg om gratie ten aanzien van Zikir. Een deel van hem wilde zelf graag naar Susa afreizen. Hij verlangde naar de rust van thuis. Maar Sara kon in haar huidige toestand een dergelijke lange reis niet aan, en hij had besloten haar nooit meer alleen te laten. Ze zou achter de rivier moeten blijven, totdat dit kind geboren was. En dus was hij van plan ook te blijven. Nasir en Nick waren eveneens met Pyrrhus vooruitgereisd naar Susa, om hun getuigenverklaringen persoonlijk kracht bij te kunnen zetten en om bij de koning te pleiten voor vrijheid voor hun broers. Darius had bij zijn brief een schrijven gevoegd waarin hij ook voor hen om gratie vroeg. Bovendien had hij plannen met Nick. Zijn mond krulde bij de herinnering aan Nick, die Roxane een high kick probeerde te leren, op haar verzoek natuurlijk. Ze had hem de eerste 3 keer tegen de grond gewerkt, omdat hij geweigerd had een vrouw pijn te doen. Bij de 4e ronde had hij eindelijk door dat zij niet zomaar een vrouw was. Roxane was door de lucht gevlogen en was zo hard op de grond neergekomen dat ze er scheel van keek. Darius probeerde maar niet te veel van die herinnering te genieten. Wat een vrouw! Vandaag of morgen zou ze de nagel aan de doodskist zijn van een of andere stumper. Tot die tijd was deze baan bij de koning misschien nog wel de beste plek voor haar. Ze had zichzelf uitgenodigd in hun herberg. Darius had het ongemakkelijke voorgevoel dat hij nog niet van haar af was. Moest je niet naar Egypte? Om die monsterlijke jas af te leveren die de koning voor de satraap had gestuurd, vroeg hij op weg naar de herberg. Halverwege de rit had ze zich weer in vrouwenkleding gehuld, omdat ze naar eigen zeggen toch moeilijk een publieke plek zoals een herberg of een paleis binnen kon komen als man en vervolgens verlaten als vrouw. Dat zou maar tot geroddel leiden. En dus had ze een boom gezocht om zich achter te verkleden. En leek ze, haar hoofd keurig bedekt met een linnen sjaal, het toonbeeld van zachte vrouwelijkheid. Dat heeft geen haast. Bovendien ga je mijn kant op. Dat is een angstaanjagende gedachte. Helemaal naar Jeruzalem zeker. Typisch iets voor Artaxerxes om er nog even een extra verslag uit te persen bij een van zijn spionnen. Bij de herberg troffen ze Sara, Lysander en Pari, die rond een wiebelige tafel zaten te dobbelen. Ze gebruikten de doppen van pistachenoten om de score bij te houden. Pari had er nog maar 1. Lysander was erin geslaagd 6 of 7 te behouden. Voor zijn vrouw lag een grote berg doppen. Dat onbedoelde gevoel van warmte dat soms door hem heen trok als hij haar zag, overviel hem ook nu weer. Oppassen, ze speelt vals, zei hij toen hij de kamer binnenkwam. Dat is niet waar! Sara sprong overeind. Hij had verwacht dat ze, gezien de verandering van haar lichaam, onvast op de benen zou zijn en sloeg een arm om haar heen om haar te steunen. Maar nadat zijn handen hun weg hadden gevonden om haar warme rondingen, leken ze niet bereid ook weer los te laten. In plaats van een stap achteruit te doen, wat hij eigenlijk wilde, trok hij haar in zijn armen en bleef zo staan. Ze rook naar rozen. Hij vroeg zich af hoe ze dat voor elkaar kreeg in een afgetrapte bedoeling als deze herberg en trok haar dichter tegen zich aan. Een golf van emoties die hij nauwelijks herkende raasde door zijn lijf. Het duurde even voor hij zichzelf weer genoeg onder controle had om haar los te laten. Hij worstelde met een verwarring die niet te bevatten was. Hij had weinig ervaring met onzekerheid en kon er niet veel mee beginnen. Hij moest toegeven dat hij er niet in geslaagd was een afstand tot haar op te bouwen. Zelfs haar verraad, haar leugens, haar gekronkel had zijn groeiende genegenheid voor haar niet klein kunnen krijgen. Ze betoverde hem op een manier die niemand anders was gelukt sinds hij klein was. Hij sloeg zijn armen over elkaar en leunde met een schouder tegen de muur, in een poging over te komen als een man die niet net zijn hele wereld op de kop voelde duikelen. "Heb je het mysterie opgelost van het complot tegen de koning?" vroeg Lysander, terwijl hij zijn notendoppen pakte en in zijn zak liet glijden. "Heb je de identiteit van het meesterbrein kunnen achterhalen?" "En u bent?" Voor het eerst was Darius blij met Roxana's brutale houding. Hij was helemaal niet in de stemming voor een lange toelichting. Lysander kwam met trefzekere bewegingen overeind. "Ik wilde u net dezelfde vraag stellen." Het was een moment lang stil, terwijl de twee elkaar bestudeerden, geen van beiden bereid als eerste toe te geven. Sarah de Vredestichter gebaarde met een arm naar Lysander. "Vergeef me," zei ze, "ik had u aan elkaar moeten voorstellen. Lysander, dit is Roxana. Ze heeft Darius in Damascus bijgestaan. Roxana, mag ik je aan Lysander van Sparta voorstellen, een vriend van Darius. Hij heeft de opdracht aangenomen aan deze zaak te werken met mijn man."
1: "Sparta?"
0: Roxana klonk geschokt. Darius wist dat de Perzen sinds de slag bij Thermopylae, nog ten tijde van koning Xerxes, ongewild respect hadden ontwikkeld voor de moed van de Spartanen. Ze beschouwden hen nog steeds als onbehouwen en weinig ontwikkeld, nauwelijks de moeite waard. Maar de manier waarop die mannen bereid waren geweest op leven en dood te vechten had grote indruk gemaakt op het collectieve Perzische geheugen. "U bent dus een huurling." Roxana zei het alsof ze Lysander ervan beschuldigde een soort rioolrat te zijn. "Dit gaat de verkeerde kant op," dacht Darius. "En wat bent u? Te oordelen naar uw accent bent u Perzisch en aristocratisch. Maar welke aristocratische vrouw helpt bij het oplossen van misdaden? Het zou me niet verbazen als u deel uitmaakt van Artaxerxes' departement van vuile zaakjes. Bent u een van zijn fameuze spionnen?" "Dit gaat heel erg de verkeerde kant op," dacht Darius. Typisch iets voor Lysander om één blik op die vrouw te werpen en meteen te weten hoe de vork in de steel stak. "Kom, kom. Stop je wapens maar weer weg en probeer aardig te zijn tegen elkaar. We moeten nog een hele tijd in elkaars gezelschap doorbrengen. Roxana komt met ons mee naar Jeruzalem, voor ze doorreist naar Egypte." Hij bestelde eten en praatte Lysander en Sarah onder het smakeloze maal tot in detail bij. "Arme Zikir," zei Sarah. "Dat ben ik met je eens. Hoewel hij ons veel moeite had kunnen besparen als hij zijn vermoedens van begin af aan met ons had gedeeld." Darius rekte zich uit. "Ik hoop dat de herberg genoeg ruimte heeft om ons allemaal onder te brengen. Na 5 maanden op Pyrrhus te hebben gejaagd, ben ik wel aan een goede nachtrust toe." Sarah zat gevangen in de stalen greep van een hardnekkige nachtmerrie. Sinds haar miskraam had ze daar vaak last van. En de nachtmerries kwamen als een donkere storm en hielden aan tot ze trillend wakker werd. Ze kon zich de inhoud nooit herinneren. Maar de angst bleef nog lange tijd na het ontwaken om haar heen hangen. Ze werd dit keer naar ademhappend wakker. De kamer was aardedonker. Plotseling voelde ze armen om zich heen. Ze begon er tegen te vechten, doodsbang dat een of ander monster uit haar nachtmerriewereld tot leven was gekomen. "Houd op met vechten!" Nog steeds een beetje wazig herkende Sarah de stem niet. Ze bleef worstelen en probeerde wanhopig vrij te komen. "Ik ben het, Sarah, rustig nou maar. Niemand doet je pijn." "Darius?" Verbaasd vroeg ze zich af hoe hij hier beland was. Zijn kamer lag naast de hare. Had ze zoveel herrie gemaakt? Wat een gênant idee Neem me niet kwalijk. Heb ik je gewekt? Ik kon niet slapen en de muren zijn dun. Ik hoorde je schreeuwen, je had een nachtmerrie. Sarah ging rechtop zitten en leunde tegen een kussen. Ik heb dat soms, sinds de miskraam. Ze merkte dat hij naar een lamp zocht, maar ze wilde hem nu niet in de ogen kijken. Niet aandoen, alsjeblieft. Ze voelde zijn hand in haar nek, hoe hij langzaam de lijn van haar schouders volgde. Je beeft. Het is niets. Het is zo weer over. In het donker scharrelde Darius wat om het bed en vond de lakens die ze in haar rusteloze worsteling naar beneden had getrapt. Hij trok ze weer naar boven en stopte ze om haar heen in. En je keek nog wel zo uit naar een goede nachtrust. Ik vrees dat ik een lastige echtgenoot ben. Meer gedoe dan ik de moeite waard ben. Het donker maakte haar spraakzaam. Het was alsof ze zo vrijer kon praten, in de wetenschap dat hij haar niet kon zien. Als je die nachtmerrie bedoelt, dat geeft niet. Je kunt er niets aan doen wat je droomt. Hij verplaatste zich en ze voelde hoe zijn hand de bolling van haar buik zocht. Ik heb dit gemist, al die maanden. Wat een verspilling. Ze zeiden een hele tijd niets, maar waren verbonden door zijn hand en de onmiskenbare hartslag van hun baby in haar buik. Weet je, een vrouw moet veel leren over hoe je een echtgenoot moet zijn, zei ze. Hij leunde achterover en haalde zijn hand weg. Is dat zo? Ja. Ik was altijd arrogant over het gemak waarmee ik dingen kon leren. Het is een enorme deuk in mijn trots dat ik in dat wat het belangrijkste in mijn leven is, opeens een slak van een leerling ben. Ik krijg er vast spijt van dat ik het vraag. Sarah dacht in zijn stem iets van een glimlach te horen. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Over mij natuurlijk, maar over anders. Je hebt het zelden over jezelf. Zijn vinger speelde met de deken. Wil je met me bespreken waarom je me niet van je zwangerschap had verteld? Dat heb je al gedaan. Het heeft geen zin, Sarah. Ik kan je redenering gewoon niet begrijpen. Ze slikte. Ik wil geen excuses zoeken. Ik heb gezondigd tegen jou en tegen God. Maar ik wil wel dat je begrijpt waar de bron van dat gedrag ligt. Waarom ik soms zo hard vecht om mijn eigen gang te kunnen gaan. Zeg wat je te zeggen hebt. Zijn toon waarschuwde haar dat het niets uit zou maken. Ze schraapte haar keel. Na de dood van mijn moeder, ik was toen 7, begreep ik al snel dat ik voor mezelf moest zorgen. Niet praktisch gezien, want dankzij mijn vader en mijn tante Lea had ik het nooit koud, had nooit honger. Ik werd nooit geslagen. Maar een klein meisje heeft meer nodig om te gedijen. Liefde, gezelschap, de wetenschap dat ze gewaardeerd en gewild is. Met beide handen omklemde ze een punt van de deken. Het ruwe oppervlak deed pijn aan haar huid en ze moest zichzelf dwingen weer los te laten. Dat soort dingen had ik niet. Als ik mijn vaders gezelschap wilde, moest ik manieren verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. Ik moest mijn leven in eigen handen nemen om de zorg te krijgen waar ik zo naar verlangde. Die jaren leerden me op niemand anders dan mezelf te vertrouwen. Ik was degene die voor mij zorgde, niemand anders. En dat is ook het soort echtgenoot dat ik voor jou ben geweest. Niet in staat mijn leven in jouw handen te leggen. Ik behield zelf de regie, omdat ik dacht dat ik de enige was die voor mijn welzijn kon zorgen. En dat heb je niet verdiend, Darius. Je bent een uitstekend echtgenoot. Je verdient mijn vertrouwen. Darius schoof een stukje bij haar vandaan. Wat dat laatste betreft zijn we het met elkaar eens. Sarah dwong zichzelf verder te gaan. Ik had moeten weten dat het belangrijkste was dat ik me aan je zorgen overgaf, ook al voelde het niet veilig. Ik had het toch moeten doen. Ik had je van de baby moeten vertellen, ondanks mijn angst dat je mij achter zou laten, dat ik de hele zwangerschap en de geboorte in mijn eentje zou moeten ervaren. In plaats daarvan overtuigde ik mezelf ervan dat ik wel wist wat het beste voor mij was. En weet je wat de ironie is? Dat al die dingen waarvan ik bang was dat ze zouden gebeuren als ik van de zwangerschap vertelde, toch gebeurden. Het was vele malen beter geweest als ik van begin af aan het juiste had gedaan. Darius ging verzitten op het bed, zodat ze nu naast elkaar in plaats van tegenover elkaar zaten, met hun benen voor zich uitgestrekt op het bed, zonder elkaar aan te raken. Wat wil je nou zeggen? Dat mijn huwelijk vanwege jouw jeugd voorgoed in een staat van grote opwinding en veel gedoe zal verkeren? Moet ik dan maar hulpeloos afwachten tot de volgende gifslang zijn nare kop opsteekt om te bijten, wanneer ik het minst verwacht? Sarah kreunde gesmoord. Ik mag hopen van niet. Ik weet niet hoe vaak ik het nog verdraag de scheuren in mijn eigen karakter te moeten aanschouwen. De eerste keer dat ik je verraadde was op onze bruiloft. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar ik ging zo op in mijn eigen misère dat ik geen moment aan jou dacht en je daardoor veel narigheid bezorgde. Dat was het dieptepunt in mijn egoïsme. Ik besefte hoe goed ik in staat was om mijn eigen noden boven die van anderen te stellen. Maar dit keer heb ik geleerd dat mijn leven niet meer van mij is, maar van jou. Wil je echt zo'n soort vrouw voor me zijn? Vroeg Darius met heese stem. Ja. Ze zei hem maar niet dat ze nog een reden had om zo graag een betere echtgenote te willen worden. Gedurende deze laatste weken waarin ze gescheiden waren geweest, had God haar laten zien dat ze niet mocht verwachten dat Darius nooit fouten maakte. Dat ze niet mocht verwachten dat Darius haar nooit pijn deed. Soms zelfs onbewust. Hij was immers ook maar een mens. Maar haar leven in handen leggen van haar man betekende dat ze erop vertrouwde dat God voor hen zou zorgen. Ze vertrouwde erop dat de God van hemel en aarde de tekortkomingen van haar man zou compenseren en in haar noden zou voorzien. Ze vertrouwde erop dat God voor haar zorgde. Niet Sarah, niet Darius, maar God. Maar dat zei ze niet, omdat ze vermoedde dat Darius het noemen van God niet zou kunnen waarderen. Ze zweeg en bad dat God haar een huwelijk zou schenken waarin ze op een dag dergelijke gedachten wel kon uiten, zonder bang te hoeven zijn dat het haar echtgenoot zou irriteren. In het donker verschoven ze allebei op hetzelfde moment en hun benen raakten elkaar per ongeluk. Sarah hoorde Darius even haar adem happen. Ze stond op het punt zich terug te trekken en excuses aan te bieden voor het onbedoelde contact, toen hij haar naar zich toe trok. Een moment lang hield hij haar vast en toen kuste hij haar. Zijn aanraking was zoekend, alsof hij haar moest hervinden. Sarah. Zijn adem was heet tegen de glooiing van haar nek. Hij drukte zijn mond op de hare. Haar hart bonkte nu zo snel dat ze bijna vreesde dat ze het in de volgende kamer nog konden horen. Hij had haar sinds Susa niet meer zo aangeraakt. Sarah ging helemaal op in zijn aanraking. Het was zo lang geleden. Zo. Met een abrupte beweging deinsde hij achteruit. Ze kon zijn ademhaling horen, snel en oppervlakkig, alsof zijn longen niet genoeg lucht konden krijgen. Ik kan maar beter gaan, zei hij. Hij sprong zo snel van haar bed en door de deur naar buiten, dat een minder stevige deur uit de scharnieren zou zijn gevlogen.

We lezen nu deel 3, de restauratie. Er leek geen einde te komen aan de reis terug naar Jeruzalem. Sarah wist dat het trage tempo vanwege haar werd aangehouden. Ze hadden ook weer geprobeerd de wagen zo comfortabel mogelijk in te richten, met dikke matrassen op de vloer en een losse canvaskap om haar tegen de elementen te beschermen. Maar ondanks hun goede zorgen voelde ze elke hobbel als een scherpe steek in haar onderrug. Ze moest vaak stoppen om te plassen, of dat nu uitkwam of niet, en het gehobbel van de wagen maakte het nog erger. Haar zwangerschap beïnvloedde haar lichaam elke dag meer. Omwille van haar kind verwelkomde ze alle ongemakken. Maar toch zou ze wel heel graag iets minder onhandig zijn. Tot haar verbazing was Darius, die anders leefde voor snelheid en normaal gesproken ongeduldig zou zijn geworden van het tempo van hun konvooi, buitengewoon opgewekt. Zelfs als ze hem 10 maal per dag liet stoppen, omdat moeder natuur dat nu eenmaal vroeg. Ze betrapte hem een keer met een brede grijns op zijn gezicht, toen ze bozig en met een rood gezicht van achter een ielstruikje tevoorschijn kwam. Hoewel hij haar niet weer zo aanraakte als die avond in de herberg, leken ze sindsdien een wapenstilstand te koesteren. Eveneens tot haar verrassing bleven Roxana en Lisander elkaar de hele weg in de haren vliegen. De Perzische had er een handje van opzettelijk precies de verkeerde opmerking te maken. Op een gegeven moment sneerde Lisander: "Ik heb zwepen die zachter zijn dan die tong van u. Doe af en toe die mond dicht, anders doe ik het voor u." Sarah had hem nog nooit zo boos gezien. Darius moest tussen beiden komen. "Waarom ben je zo chagrijnig tegen haar?" "Waarom negeer jij je vrouw?" was Lisanders filijne antwoord. Sarah's ogen werden groot van schrik. Darius' gezicht betrok. "Mond dicht, allebei, anders bind ik ze nog dicht met linnen." Roxana kon het niet laten en wilde weer iets zeggen. "Met vuil linnen," voegde Darius er op luide toon aan toe. Hij keek hen beiden aan met een blik die kon doden. Daarna bleef het een hele tijd stil. "Waarom hebben ze zo'n hekel aan elkaar?" vroeg Sarah op een avond aan Darius, toen de anderen hen niet konden horen. "Ze hebben helemaal geen hekel aan elkaar. Ze vinden elkaar erg leuk. Dat is hun probleem." "Dan hebben ze wel een heel vreemde manier om dat te tonen. Ik heb nog nooit 2 mensen zo prikkelbaar gezien in elkaars nabijheid. Ik hoop dat ik dat constante gekibbel overleef. Ze irriteren me mateloos. Ik wou dat ze gewoon toegaven dat ze elkaar leuk vinden. Dan zijn we er vanaf." "Leuk vinden? We kunnen net zo goed wachten tot Perzië en Athene dikke vrienden worden. Het is hopeloos, Darius. Ik kan me niet voorstellen waarom jij denkt dat die 2 zich tot elkaar aangetrokken voelen." De 3e dag van hun reis begon al bloedheet, nog voor de zon zelfs maar aan de hemel stond. Tegen het middaguur zat iedereen te puffen. Lisander keek naar de strak blauwe hemel en zei: "Ik wou dat Apollo zich niet zo uit zat te sloven. Het is heet genoeg om de veren van een natte eend te laten smelten." "Apollo?" riep Roxane met een stem die droop van het sarcasme. "Hoe kunt u in vredesnaam in zo'n wispelturige collectie goden geloven? Ze zijn nog erger dan u. Chagrijnig, wraakzuchtig, onbetrouwbaar." Lisander plette een stel vliegen dat zich op de hals van zijn paard had verzameld. "Het is niet mijn fout dat jullie Perzen zo zuinig zijn, dat je maar 2 goden hebt om in te geloven. De ene, Ahura Mazda, alleen maar goed. De andere, Ahriman, alleen maar slecht. Hoe kan een mens geloven als de keuze zo beperkt is?" "En wat jullie Joden betreft," hij knikte in Sarah's richting, "jullie zijn nog erger. 1 God,

Alexander. Dat gevecht kun je vergeten, hoor. Je zult nooit een Jood ervan kunnen overtuigen dat jouw goden iets te bieden hebben. Ze beschouwt ze als afgoden. Mijn moeder was Joods. Ze was nog liever onthoofd dan dat ze haar God op had moeten geven. Joden zijn erg aan hun God gehecht. Sarah strekte haar voeten. U beseft toch wel, Heer, dat sinds de Joodse ballingschap onze leiders hebben verkondigd dat iedereen met een Joodse moeder zelf Jood is. Komt dat even handig uit voor die leiders? Eén kleine mededeling en je eigen nationaliteit stelt opeens niets meer voor. Laat in de middag kwamen ze bij Jeruzalem aan. De zon begon net ten westen van hen achter een rij bruine heuvels te zakken. Sarah hapte verbaasd naar adem toen ze een eerste glimp van de stad opving. De muren! Ze zijn al zeker voor de helft af, mevrouw, zei Pari met een stem die piepte van ontzag. Lysanders paard danste naast Sarah's wagen. Die neef van u heeft het onmogelijke bereikt. Ik had niet gedacht dat iemand een dergelijk project voor elkaar zou kunnen krijgen. Nog geen 30 dagen sinds hij is begonnen. En kijk naar de staat van die stadsmuur. Het is een wonder. Noemen jullie dit in Sparta al een wonder? Vroeg Oksana. Het zijn maar muren, hoor. En niet eens erg mooie muren. Sarah kwam overeind om het beter te kunnen zien. Je begrijpt het niet, Roxana. Toen wij hier voor het eerst aankwamen, herinner je je dat nog, Lysander, was Jeruzalem in een lusteloosheid verzonken die zo overweldigend was dat de mensen niet eens reden zagen om het vuil voor hun eigen deur weg te ruimen. En nu hebben ze een muur opgetrokken die de hele stad omspant. Het is dan misschien geen kunstwerk, maar het zal zijn doel dienen, Jeruzalem veiliger maken. En ze hebben dat bereikt zonder slaven te gebruiken, zonder leger, met enkel vrijwilligers uit Juda die er tijd in wilden steken. In minder dan 30 dagen zijn deze mensen, die ooit door niets met elkaar waren verbonden, samengekomen en hebben hun stad herbouwd. Nehemia kwam hen hoogst persoonlijk verwelkomen. Sarah zag dat zijn gezicht bleek was en er nieuwe rimpels op zijn voorhoofd waren gekomen. Ze vroeg zich af wanneer haar neef voor het laatst goed geslapen had. Heer, hoe bent u erin geslaagd de muren in zo'n korte tijd zo hoog te krijgen? Hij schonk haar een warme glimlach. De mensen werken van zonsopkomst tot zonsondergang. Je ziet er goed uit, liefje. De arts had dus blijkbaar goed nieuws. Ja, alles is in orde. Dat doet me deugd. Ik heb dagelijks voor je gebeden. Heer Darius, fijn u weer terug te hebben. Hebt u uw zaken in Damascus naar tevredenheid kunnen afronden? Inderdaad. We zijn van plan hier te blijven tot Sarah de baby ter wereld heeft gebracht. Nehemia knikte. U bent van harte welkom hier. Nu dan. Ik weet zeker dat u zich na die lange reis graag wilt opfrissen. Sarah zal u laten zien waar u verblijft. Het is een oud huis en het is niet erg comfortabel, vrees ik. Met al het werk aan de muur hebben we niet de tijd of de middelen om aan een ander bouwproject te beginnen. Een nieuwe gouverneursresidentie zit er voorlopig nog niet in. Het eten wordt over een uur geserveerd. Schuif alsjeblieft als mijn gasten aan. Toen Nehemia weer weg was, zei Sarah: ik wou dat we voor onze eigen maaltijden konden zorgen. Ik voel me altijd schuldig als ik bij Nehemia eet. Darius fronste. Waarom? Als gouverneur heeft hij recht op een voedseltoelage van de bevolking van Juda. Recht, ja, maar hij weigert die aan te nemen. Toen we hier aankwamen, zag hij al

snel dat de mensen hier, als gevolg van recente hongersnoden en algehele armoede, weinig hebben om van te leven. Om niet een extra last voor hen te zijn, heeft hij ervoor gekozen de toelage waar hij en zijn ambtenaren recht op hebben te weigeren. Eerdere gouverneurs stonden er altijd op hun aandeel te krijgen en vormden met hun hoge eisen een zware last voor het volk. Nehemia heeft daar verandering in gebracht. Hij gebruikt zijn eigen spaargeld en zijn salaris om de 150 man die hij in dienst heeft, als ook bezoekers die uit de omringende landen langskomen, te voeden. Hij betaalt dit allemaal uit eigen zak? Ja, heer. En laat me u dit zeggen, het is niet goedkoop. Ik deed zijn boekhouding voor ik naar Damascus ging. Hij betaalt elke dag voor een os, 6 schapen of geiten en een flink aantal kippen. En de wijn. Zijn gasten lijken soms wel een bodemloze put. Ze drinken met de dorst van vissen en hij moet elke 10 dagen grote zakken verschillende soorten wijn laten aanrukken. Darius schudde zijn hoofd. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zijn wettelijke inkomen opgeeft. Ik vroeg hem ooit waarom hij de mensen niet de toeslag vroeg die ze hem als gouverneur verschuldigd zijn. Omdat ik een godvrezend mens ben, antwoordde hij. Hebben die mensen niet al een zware last te dragen? Heb ik niet met eigen ogen gezien dat ze arm zijn, dat ze moeten knokken om brood op de plank te krijgen voor hun gezin? Moet ik dan hun leed nog verder vergroten, enkel en alleen omdat ik toevallig de wet aan mijn zijde heb? Hij is een ongewoon man. Goed, vanavond zijn wij zijn gasten, maar vanaf morgen zal ik voor onze mensen betalen. Sarah zag dat dit gesprek Darius aan het denken had gezet. Hij had niet eerder de kans gehad Nehemia echt te leren kennen. En omdat hij haar neef zoveel mogelijk probeerde te mijden, had hij zelden met hem gesproken. Nehemia bleef een vreemde. Een vreemde die hij niet vertrouwde. Sarah hoopte maar dat Darius, nu hij hem in Jeruzalem aan het werk kon zien, hem zou gaan begrijpen, op hem gesteld zou raken en hem zou leren waarderen.

Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 8:30 geworden en we bidden samen de lauden, de ochtendgebed van de kerk. Op deze maandag 20 juli, maandag in de 16e week door het jaar. U kan de hymne vinden op pagina 701, de psalmen vanaf pagina 1118 en de korte schriftlezing vanaf pagina 1121. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Wij treden biddend in uw licht, op u is onze hoop gericht, die alles wat op aarde leeft, die allen tijd uw liefde geeft. God, Vader, die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid, geef dat u al verlossen wordt, in groot vertrouwen wordt aanhoord. God, Zoon, die door uw overdood de deur naar het leven weer ontsloot, wij vragen dringend altijd weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk. In de ochtend, Heer, schenkt Gij ons uw rijkste zegen. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw. Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voorgebracht, zet Gij, God, van eeuwig tot eeuwig. Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van Adam. Voor u zijn 1000 jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is. Een uur van slaap in de nacht. Ons leven breekt af als een droom in de ochtend. Kortstondig is het als gras op het veld. Des morgens omkimt het en schiet het op. Des avonds is het verwelkt. We worden verzengd door de gloed van uw toorn. De storm van uw gramschap jaagt over ons heen. Hij heeft onze schulden tevoorschijn gehaald. Ons hemelijk kwaad voor het licht van uw aanschijn. Nu gaan onze dagen somber voorbij. En zuchten verstrijken de jaren. De mat van ons leven is 70 jaar. Of als we heel sterk zijn, 80. Het meeste daarvan is nog kwelling en zorg. En snel komt het uur van vertrekken. Wie onze beseft de macht van uw toorn, uw onzagwekkende gramschap, leer ons onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van hart. Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons? Wees toch uw dienaars genadig. Zenk ons in de ochtend volop uw zegen. Dan jubelen we heel de dag van geluk. Vergel nu met vreugde de dagen van leed. De jaren dat het ons slecht ging. Laat zien aan uw dienaars waartoe Gij in staat zijt. En toon aan hun zonen uw eerlijkheid. U luister, Heer God, mogen over ons stralen. Bestuur onze handen bij al wat zij doen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de ochtend, Heer, schenkt Gij ons uw rijkste zegen. Loft de Heer vanaf de randen der aarde. Zingt een nieuw lied voor de Heer en loft Hem vanaf de randen der aarde. Die varen op zee in al wat er leeft, de eilanden met hun bewoners. Juichen moet de woestijn met haar dorpen, de tentenkampen waar Kedar verblijft. Jubelen, zij die de rots bewonen, hoog van de bergtoppen klinken hun roep. Huldigen moeten zij allen de Heer, zijn lof op de eilanden laten horen. De Heer trekt uit als een oorlogsgeld, een krijgsman blaken van strijdluist. Zijn stem laat gij klinken, zijn strijdkreet schalt, zijn vijanden zal gij bedwingen. Lang heb ik gezwegen, stil en geduldig, maar nu schreeuw ik luid als een barrende vrouw. Een wildernis maakt het van bergen en heuvels, waar alles wat groen is verdord. Ik laat de beken verdrogen, de waterplassen staan leeg. Dan leid ik blinden waar ze niet zien, langs paden die ze niet kennen. Duisternis maak ik tot licht voor hen, en recht maak ik bochtige paden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loft de Heer vanaf de randen der aarde. Loft de naam des Heeren, Gij die staat in Scheren tempel. Loft de naam des Heeren, loft Hem, dienaars van de Heer. Hij die staat in Scheren tempel, in de voorhof van Gods huis. Loft de Heer, Hij is genadig, eert zijn goed vergeven naam. Jacob heeft Gij uitverkoren, Israël tot zijn bezit. Ja, ik weet het, machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. In de hemel en op aarde doet Gij wat Gij wil, op de zee en in de diepste oceanen. Wolken voert Gij aan vanaf de randen der aarde, regen slaat Gij neer met bliksem vuur. Haalt de storm tevoorschijn uit zijn schuren. Alle eerstelingen van Egypte slupt Gij, mensen, kinderen, zowel als vee. Hij deed tekenen en wonderen voor hen, voor de farao en al zijn knechten. Vele volkeren heeft Gij verslagen, sterke koningen heeft Gij gedood. Sichon van de Amorieten, och de vorst van Basan, alle koningen van Kanaan. En uw landen schond Gij aan een ander, gaf Gij tot bezit aan Israël, zijn volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loft de naam des Heeren, Hij die staat in Scheren tempel. Uit het boek Judith. Danken wij de Heer onze God, dat Gij ons beproeft, zoals Gij met onze voorvaderen gedaan hebt. Herinnert u hoe Gij met Abraham gehandeld heeft en Isaac op de proef heeft gesteld in al wat Jacob overkomen is? Want zoals Gij hen zwaar beproefd heeft om hun hart te keuren, zo tuchtig Gij ook ons, niet om ons te straffen. Want degenen die zich tot hem richten, tuchtig de Heer uit zorg voor hun welzijn. Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past en lofzang. Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past en lofzang. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, rechtschapenen past en lofzang. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past en lofzang. Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet net naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft Hij ons verwekt in het geslacht van David zijn getrouwe. Zoals Hij reeds van ouder had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten. Verlossen uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want hij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Hij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden. Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, in onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Bidden wij tot Christus, want Hij verhoort en redt allen die op Hem hopen. Brengen wij Hem onze lof. U loven wij, Heer, op U hopen wij. God, rijk en erbarming, wij zeggen U dank voor de grote liefde waarmee Gij ons hebt liefgehad. U loven wij, Heer, op U hopen wij. Heer, Hij brengt met de Vader alles in allen tot stand. Maak door de kracht van Uw Geest alle dingen nieuw. U loven wij, Heer, op U hopen wij. Open de ogen van alle mensen, dat wij vandaag niet blind blijven voor Uw wonderen werken. U loven wij, Heer, op U hopen wij. Gij roept ons vandaag tot Uw dienst. Help ons elkaar te dienen met de gave die ieder van U heeft ontvangen. U loven wij, Heer, op U hopen wij. En voor al deze intenties bidden wij samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, Hij heeft de aarde aan de mensen toevertrouwd om haar te beheren en te bewerken, en de zon laat Gij schijnen om hun van nut te zijn. Geef ons vandaag uw genade om met de wijding ons werk te verrichten tot eer van uw naam en tot welzijn van onze naaste. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor hun heil. En geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: God is mijn helper, de Heer beschermt mijn leven. Van harte breng ik u een dankoffer en wil ik uw goedheid prijzen, Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Als u vandaag op uw scheurkalender hebt gekeken, daar staat vandaag de heilige Margaretha van Antiochië op, maagd en martelares. De heilige Margaretha, bij mij in de parochie in Holsbeek, kent iedereen die heilige, want het rusthuis heet zo in Holsbeek. Radio Maria is daar een tijdje geleden ook te gast geweest. De heilige Margaretha, volgens de oude christelijke overlevering, werd zij geboren in Antiochië, in Pisidië, als dochter van de heidense priester Edesius, die zich verzette tegen het christelijk geloof. Na de dood van haar moeder werd Margaretha opgevoed door een christelijke voedster, waardoor ze Christus leerde kennen en hem met heel haar hart bleef volgen. Toen de Romeinse prefect Olybrius haar schoonheid opmerkte, wilde hij Margaretha tot vrouw nemen, op voorwaarde dat ze haar geloof zou afzweren. Margaretha weigerde standvastig en beleed dat Christus, die vrijwillig had geleden en gestorven was voor het heil van de wereld, verrezen was en leeft tot in eeuwigheid. Daarom werd ze gevangen genomen en zwaar gemarteld. Volgens de overlevering bleven vuur en andere folteringen zonder uitwerking, omdat God haar de kracht gaf om standvastig te blijven. Uiteindelijk ontving ze de martelaarskroon door onthoofding. In Holsbeek staat een heel groot beeld van de heilige Margaretha in de tuin van het rusthuis. En daar wordt Margaretha afgebeeld met een kruis in de hand, met aan haar voeten een grote draak. En er zijn grootouders die mij vertellen dat de kleinkinderen vragen: gaan we nog eens naar de draak kijken, naar het beeld van de draak. Heel dikwijls wordt Margaretha dus afgebeeld met een draak, als verwijzing naar een verhaal waarin ze in de gevangenis de duivel verschenen in de gedaante van een draak overwon door het teken van het kruis. En uiteindelijk, dierbaar, is dat een mooie les, hè, die wij mogen meenemen van Margaretha. Kijk naar het kruis, daar heeft hij alles overwonnen. Geloof dat hij zijn leven voor jou heeft gegeven. En dat zal je altijd sterk laten staan, alle dagen van je leven. Broeders en zusters, beleiden wij eerst onze zonden. Bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God onze Vader, uw Zoon heeft zijn taak met tekens bekrachtigd, maar velen hebben hem niet aanvaard. Wij vragen dat wij ons in eenvoud van hart tot hem bekeren, dat wij openstaan voor de goede boodschap en vol vertrouwen opkijken naar het licht der wereld. Jezus, uw Zoon en onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
1: Eerste lezing uit de profeet Micha. Hoort wat de Heer zegt. Sta op, begin een rechtsgeding ten overstaan van de bergen. Laat de heuvels uw stem vernemen. Aanhoort, gij bergen, het rechtsgeding van de Heer. En gij ook, onwrikbaren, fundamenten der aarde. De Heer heeft een rechtsgeding met zijn volk. Hij wil afrekenen met Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? En waarmee ben ik u lastig gevallen? Antwoord mij. Ik heb u toch uit Egypte geleid en u uit het slavenkwartier verlost. Ik heb Mozes voor u uit laten gaan en Aaron en Miriam. Waarmee zal ik voor de Heer treden, mij buigen voor God in den Hoge? Zal ik voor hem treden met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zal de Heer behagen vinden in duizenden rammen, in tienduizenden beken olie? Moet ik voor mijn misdaden mijn eerstgeborene offeren, mijn kind voor de zonden die ik begaan heb? De Heer heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat hij van u verlangt. Hij wil niets anders dan dat gij u houdt aan het recht, dat gij de trouw eerbiedigt en u tegenover uw God ootmoedig gedraagt. Tot daar de eerste lezing. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Brengt allen hier die mij zijn toegewijd, die met een offer mijn verbond bekrachtigd hebben. De hemelen betuigen zijn gerechtigheid, het is God zelf die oordeelt. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik aldoor branden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen en rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wat spreek je aldoor over mijn geboden en heb je mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht een afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Wie rechte wegen gaat, die vindt hij van God. Zou ik dan zwijgen als gij zoiets doet? Of meent ge soms dat ik aan u gelijk ben? Ik klaag u aan, ik leg u alles voor. Wie offers brengt van lof, die eert mij waarlijk. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Halleluja. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon. Halleluja.
0: De Heer zij met u. Het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Op zekere dag richtten enige fariseeën en schriftgeleerden zich tot Jezus met de woorden: Meester, wij willen een teken van u zien. Maar hij gaf hun ten antwoord: Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar geen ander teken zal hun gegeven worden dan dat van de profeet Jona. Zoals namelijk Jona 3 dagen en 3 nachten verbleef in de buik van het zeemonster, zo zal de mensen zo'n 3 dagen en 3 nachten verblijven in de schoot van de aarde. De mensen van Nineveh zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Welnu, hier is meer dan Jona. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. Welnu, hier is meer dan Salomo. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Broeders en zusters, de babbeltjes die we tegenwoordig doen, hebben altijd dezelfde boodschap. Vandaag en gisteren zijn de babbeltjes die we doen: goh, het is toch al minder warm dan vorige week en de afgelopen tijd. Hè? De afgelopen weken, als we babbeltjes sloegen, maakte niet uit waar, bij de bakker, op café, na de mis, of terwijl je staat aan te schuiven in de supermarkt, dan duurde het geen minuut of het ging over het weer. Och mensen, wat is toch warm. Je moet geen weerkundige zijn om dat vast te stellen. We zijn weken aan een stuk aan het puffen en aan het zweten geweest. Ik heb verschillende mensen horen zeggen: ik slaap in mijn kelder. En het is niet alleen bij ons dat warme weer. Heb je naar het nieuws gekeken en ziet je daar de droogte, de bosbranden, duizenden hectare natuur die verdwijnen in Spanje, Frankrijk, Griekenland, mensen die hun huis verloren zijn en ook mensen die gestorven zijn. Ook bij ons spreken wetenschappers over meer dan 2000 extra overlijdens in ons land tijdens de hittegolven. En ik heb het van verschillende priesters gehoord en ik heb het zelf in mijn eigen parochies ook gezien. Er zijn veel meer begrafenissen de laatste weken. En allemaal hoogbejaarde mensen. In mijn eigen parochie is allemaal 90-plussers. Die warmte. Iedereen zegt het. Ze kunnen er niet meer tegen. Niemand kan het ontkennen dat er iets aan het veranderen is. Ah ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen: jongen, ja, maar in 1976 is het ook warm geweest. Ja, dat klopt. Maar het is toch anders. Steeds meer mensen beseffen dat we anders met de schepping moeten omgaan. Paus Franciscus heeft daar jarenlang voor gewaarschuwd. En ook Paus Leo blijft ons eraan herinneren dat zorg dragen voor Gods schepping geen modeverschijnsel is, maar een christelijke opdracht. De aarde is ons niet gegeven om leeg te plunderen, maar om dankbaar te zijn en dankbaar te beheren voor de generaties na ons. De vraag is alleen, hè, willen we die tekenen wel zien? Je ziet nu ook mensen die zeggen: oh joh, maar ja, 50 jaar geleden is het ook een keer warm geweest. Willen ze de tekenen wel zien? En dat is precies de vraag die Jezus vandaag in het evangelie stelt. De fariseeën en de schriftgeleerden komen naar hem toe: meester, wij willen een teken van u zien. Als je dat leest, dan zouden ze direct denken: en met die mannen daar die afgelopen tijd zitten slapen, wat dat Jezus allemaal gedaan heeft. Blinden zien, doven horen, lammen wandelen, duivels worden uitgedreven, duizenden mensen krijgen brood. En dan vragen ze nog: ja, kunt u misschien nog een keer ons een teken geven? En Jezus wordt daar scherp van. Niet omdat ze een vraag stellen, maar omdat ze weigeren te zien al wat voor hun ogen gebeurt. Zoals er vandaag nog mensen weigeren te zien wat dat er allemaal voor hun ogen gebeurt. Zij willen geen teken. Ze willen een excuus om niet te moeten

En toch zeggen we nog dikwijls: Heer, geef mij nog een teken. Misschien niet omdat God te weinig spreekt, maar omdat wij liever een ander antwoord zouden krijgen. Moest zo vandaag denken aan iemand met wie ik sprak. Hij staat op een kruispunt van zijn leven. En eigenlijk weet hij diep van binnen welke weg dat hij moet gaan. Alle puzzelstukken vallen in elkaar. Hij ziet de tekenen. Maar hij zei letterlijk, ja, ik vraag tekenen en ik krijg ze ook. Ja, alleen hoop ik nog altijd op anderen. Zijn hart weet welke richting uit. Zijn verstand remt af. Is dat niet herkenbaar? Wij vragen God soms ook om zijn wil te tonen. En als hij dat doet, dan hopen we stiekem dat hij morgen van gedacht verandert. Jezus zegt vandaag dat uiteindelijk maar één teken beslissend zal zijn. Het teken van Jona. Zijn dood en zijn verrijzenis. Dat is Gods grootste antwoord aan de wereld. Niet een bliksemschicht uit de hemel, niet een sensationeel wonder, maar een leeg graf. Een God die sterker blijkt dan de dood. En als ons dat niet tot geloof brengt, zal geen enkel ander wonder dat ook doen. Ook de profeet Micha in de eerste lezing houdt ons vandaag een spiegel voor. Hij herinnert het volk eraan hoeveel God reeds voor hen gedaan heeft. Hij heeft hen bevrijd uit Egypte. Hij heeft hen geleid. Hij is trouw gebleven. En dan stelt Micha eigenlijk de vraag: wat verlangt God nu eigenlijk van u? Niet duizenden offers, niet spectaculaire prestaties, niet de grootste bedevaart, maar drie eenvoudige dingen. Doe wat rechtvaardig is. Heb trouw lief en wandel nederig voor u, met uw God. Eigenlijk is dat het christelijk leven in één zin samengevat. Wandel nederig met uw God, heb trouw lief en doe wat rechtvaardig is. Dierbaren, misschien is dat vandaag wel de vraag die de Heer aan ieder van ons stelt. Zie ik de tekenen die God in mijn leven geeft? En hij geeft in elk mensenleven tekenen. Hè? Het is niet alleen van, ja, wat moet je nu met je leven doen? Moet je nu trouwen of moet je nu zuster of priester worden? Maar ook als je 80, 90 en over de 100 bent, God blijft nog tekenen in uw leven doen. Zie ik de tekenen die God in mijn leven geeft? Zie ik zijn aanwezigheid? Zie ik zijn zorg? Zie ik ook de tekenen die hij in onze wereld geeft, waardoor hij ons oproept om anders te leven, met meer eerbied voor zijn schepping, met meer verantwoordelijkheid voor elkaar? Of blijf ik zeggen, Heer, nog een teken, zoals die fariseeën en die schriftgeleerden, terwijl hij misschien allang geantwoord heeft? Laten we erom vandaag bidden om een gelovig hart. Een hart dat niet altijd spectaculaire wonderen zoekt, maar Gods stille aanwezigheid leert herkennen. In de schoonheid van de schepping, in zijn woord, in de Eucharistie, in de mensen die hij op onze weg brengt. En vooral in het grootste teken dat hij ons ooit gegeven heeft. Jezus Christus, voor mij persoonlijk gestorven en verrezen, opdat wij zouden leven. Mogen wij dat teken niet alleen bewonderen, maar ook volgen. Amen. We dragen deze heilige mis aan God op. Voor Albert Praat.

Simon Stradiot en overleden familieleden. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kapel zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en voor de zielerust van de overleden luisteraars van Radio Maria. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dan gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard. Het werk van onze handen, maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. God, de veelheid en de verscheidenheid van offeranden uit het oude verbond hebt gij verenigd in het ene en volmaakte offer van het kruis. Ontvang nu uit onze handen deze gaven en heilig ze zoals gij het offer van Abel hebt gezegend. Laat aan het welzijn van allen ten goede komen wat ieder van ons afzonderlijk heeft bijgedragen tot eer van uw naam door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. In uw leven bewegen en zijn wij. Zolang wij in dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde. Meer nog, gij verzekert ons van het eeuwige geluk. Want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank en met de engelen roemen wij uw grote daden en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer. De bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft het dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen zijn dag te God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Albert Praat en Simon Stradiot en overleden familieleden, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Margaretha en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: Amen.
0: Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Amen.
0: Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Amen.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester zijn, voor mij geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Dit zegt de Heer. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. Ik zal maaltijd met hem houden en hij met mij.
1: En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Laat ons dan bidden na de communie. Heer, gij hebt ons ingewijd in uw goddelijk mysterie. Sta uw volk genadig bij. Doe ons van het oude naar het nieuwe leven overgaan door Christus onze Heer. Zie ik de tekenen die God in mijn leven doet en ga ik erop in? De Heer zij met u. En zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u allen heen in vrede. Ja.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: We gaan het hebben over een van de meest controversiële geboden van de 10 geboden, het 6e gebod. Dat luidt: gij zult geen echtbreuk plegen, volgens het boek Exodus, of in het evangelie van Matthäus wordt dat ruimer gezegd, want Jezus zegt: gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult geen echtbreuk plegen, maar ik zeg u, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Achter dit gebod staat een hele visie over de mens. Want God heeft de mens, man en vrouw geschapen. God is liefde en in zichzelf beleeft hij een mysterie van gemeenschap en van liefde. Als drie eenheid is hij een gemeenschap van personen. En als God het mens zijn van de man en de vrouw naar zijn beeld schept, want zo wordt het verteld in het boek Genesis, prent hij hen ook een roeping, de roeping tot liefde en gemeenschap in, en ook het vermogen ertoe en de verantwoordelijkheid ervoor. We lezen inderdaad uit het boek Genesis: God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep hij hen. En een beetje verder: wees vruchtbaar en word talrijk. En nog verder: op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem op God gelijkend. Man en vrouw schiep hij hen, hij zegende hen en noemde hen mens op de dag dat ze geschapen werden. Tot zover het citaat van het boek Genesis. God heeft ons dus man en vrouw gemaakt. Het is dus niet wij die beslissen of we man of vrouw zijn, of nog iets anders. En dus vinden wij, naar mijn bescheiden mening, hier geen spoor dat enige grond zou kunnen geven voor een theorie over de gender. Of een hypothese, zouden we beter moeten zeggen, want voor zover ik het begrijp is daar nog niks van bewezen. Het zou me zelfs verbazen dat ze er iets van zouden kunnen bewijzen, want volgens mij klopt het niet. Wij zijn een eenheid van lichaam en ziel. En de seksualiteit is niet alleen maar iets van onze lichamelijkheid, het is iets van onze volledige persoon. En daarom beïnvloedt de seksualiteit alle aspecten van de menselijke persoon. Bijvoorbeeld heeft de seksualiteit te maken met de affectiviteit, het vermogen om lief te hebben en ook om zich voor te planten. En in een algemenere zin met de geschiktheid om met een ander banden van gemeenschap aan te knopen. Iedereen, zegt de catechisme van de katholieke kerk, man en vrouw heeft als opgave zijn geslachtelijke identiteit te erkennen en te aanvaarden. En wij weten dat het voor bepaalde mensen moeite kost. Het fysiek, moreel en geestelijk verschil tussen man en vrouw en de complementariteit van elkaar zijn afgestemd op de waarde van het huwelijk en op de ontplooiing van een gezinsleven. Waarom is een man en een vrouw een vrouw? Omdat God in zijn wijsheid ook, toen hij ze man en vrouw heeft gemaakt, ook dacht aan het gezin. En het harmonieuze leven van het echtpaar en van de samenleving hangt gedeeltelijk af van de wijze waarop de geslachten, de wederzijdse aanvulling, de behoefte en de steun aan elkaar kunnen beleven. Wanneer God de mens als man en vrouw schept, wil hij ze allebei een gelijke waardigheid, toewijzen. De mens is een persoon, heeft een ziel, en daar ligt zijn waardigheid. En dat geldt in gelijke mate zowel voor de man als voor de vrouw, want beide zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van een persoonlijke God. Zo lees het in elk geval in de Bijbel. Het is wel zo dat er verschillen zijn tussen de beide geslachten. En gelijkwaardigheid betekent niet uniformiteit of gelijkheid. Elk van beide geslachten is op verschillende wijze, maar met dezelfde waardigheid, het beeld van de kracht en de tederheid van God. De vereniging nu van een man en een vrouw in het huwelijk is een manier om de edelmoedigheid en de vruchtbaarheid van de schepper lichamelijk uit te beelden. Het boek Genesis vertelt het zo. Ik citeer, zo komt het dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden. Genesis 2, vers 24. En het is uit deze vereniging tussen een man en een vrouw dat de menselijke soort wordt verder gezet. Dat is wat het boek Genesis zegt, maar wat zegt Jezus eigenlijk hierover? Wel, Jezus die is gekomen om de schepping in de zuiverheid van haar oorsprong te herstellen. We weten dat de mens een zondaar is en dat dus de beleving van bepaalde aspecten van de openbaring soms niet gemakkelijk ging. In het oude volk van God ziet men dat ze zich niet altijd hebben gehouden aan de geboden en steeds. Het is nog steeds het geval nu. En daarom is het belangrijk dat vanuit God soms een inspanning wordt gedaan om ons terug te brengen op die zuiverheid. Wel, in de bergrede vertolkt Jezus op een ondubbelzinnige wijze het plan van God. Dat zijn de woorden die we al in het begin hebben geciteerd. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult geen echtbreuk plegen, maar ik zeg u, Jezus legt hier zijn gezag van zoon van God in de schaal, want om Mozes te durven aanvullen, in de Joodse cultuur moest je wel een heel bijzonder iemand zijn, en dat was Jezus ook. Maar ik zeg u, zegt Jezus, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Dus Jezus wenst dat wij dat gebod handhaven, nog fijngevoeliger beleven en het vooral gaan interioriseren. Het is niet alleen een kwestie van in ons lichaam kuis te leven of van het lichaam van iemand anders af te blijven. Het gaat veel dieper. Het is in ons hart dat wij ons volledig identificeren met die wil van God die zegt dat dat het beste is. En dat we dus ook ons eigen geluk zoeken in de manier waarop inderdaad wij ons vereenzelvigen met wat God wenst. De kerkelijke overleving heeft het zesde gebod steeds gezien als een gebod dat het gehele domein van de menselijke seksualiteit omvat. Want het zou te gemakkelijk kunnen zijn dat iemand zegt, ja maar, dit gaat hier voor echtbreuk, wie niet getrouwd is, die is volledig vrij om te doen wat hij wil. Nee. De seksualiteit heeft een betekenis binnen en ook buiten het huwelijk. En de maagdelijkheid die daarmee verbonden gaat. Elk mens is eigenlijk geroepen tot kuisheid. Kuisheid is een deugd. En hier geeft de catechisme van de katholieke kerk ons een geniale definitie van de kuisheid, die bovendien antropologisch volledig verantwoord is. Men zegt, luister goed, kuisheid betekent de geslaagde integratie van de seksualiteit in de persoonlijkheid. Hij wijst daarmee op de innerlijke eenheid van de mens als lichamelijk en geestelijk wezen. De keuze is de integratie van de seksualiteit in de persoonlijkheid van ons lichamelijk en geestelijk aspect. Met andere woorden, is de kuisheid een harmonie. Het is een meesterwerk. Het is een evenwicht. Het is een combinatie, een geslaagde integratie. Integer betekent vol. En integratie betekent van bepaalde stukken een eenheid maken, een organische eenheid. Wat komt tot uitdrukking in de seksualiteit? Wel, dat de mens deel uitmaakt van de lichamelijke en biologische wereld. En die wereld is niet alleen maar materieel, heeft ook een geestelijke dimensie, dat gaan we verder zien. En wanneer die seksualiteit tussen twee personen beleefd wordt, dan drukt ze een bepaalde relatie. Dat is eigenlijk de volledige wederzijdse overgave van man en vrouw. Dat is mooi, want dit is verbonden met de theologie van het lichaam van de heilige Johannes Paulus II. Het stukje filosofie dat ontbrak voor de christenen in de jaren 60 van vorige eeuw om te kunnen begrijpen waarom het standpunt van de kerk in zaken seksualiteit niet een overblijfsel was van een onbegrepen traditie van andere tijden, maar een geniale filosofische constructie die volledig beantwoordt aan de diepe natuur van de mens. Een man en een vrouw zijn gemaakt om zich te verenigen, om een gezin te stichten en een volledige overgave te beleven met elkaar. Volledige overgave is ook niet beperkt in duur. Met als gevolg dat iemand die zegt, ik geef me als man met mijn mannelijkheid aan een vrouw met haar vrouwelijkheid, dus de vruchtbaarheid van beide inbegrepen, moest men iets in de weg leggen van die vruchtbaarheid, dan zou dat die overgave in tijd beperken. Het feit dat er juist geen rem wordt geplaatst over die vruchtbaarheid betekent juist die volledige overgave. Ik geef me aan u, niet alleen maar op dit moment, maar ook voor de toekomst, want uit onze vereniging van lichamen kan er iets komen waaraan we blijvend wensen te werken. En daarom is de liefde nog mooier wanneer die openstaat voor de vruchtbaarheid, wanneer de overgave nog groter is. Men bedrijft niet zomaar liefde, zoals een activiteit. Men beleeft een vorm van overgave, waardoor die daad veel mooier wordt. Laat ons dat een beetje analyseren. De deugd van de kuisheid omvat twee aspecten, de gaafheid van de persoon en de volledigheid van die gave. De gaafheid van de persoon. Wat bedoelt men daarmee? Wel, de kuise mens zorgt voor de integriteit van de levens- en de liefdeskrachten die in hem aanwezig zijn. Deze integriteit, zegt de catechismus van de katholieke kerk, staat borg voor de eenheid van de persoon en verzegt zich tegen elk gedrag dat die eenheid aantast. Ze duldt geen dubbelzinnigheid, nog in de manier van leven, nog in de wijze van spreken. Kuisheid heeft veel te maken met authenticiteit. Men doet niet alsof liefde bedrijven, make love zoals men zegt in het Engels, maar dat dat niet beantwoordt aan iets diepers, werd altijd aangezien als hypocriet, als manipulatie van personen, als misbruik. Natuurlijk betekent kuisheid een leerproces van zelfbeheersing. Dat hebben we nooit gelogend. Een mens moet leren zichzelf te beheersen. Dat is trouwens een onderdeel van zijn opvoeding. Het is een onderdeel van het kunnen beschikken over zijn persoonlijke vrijheid. De catechismus is duidelijk op dat punt en stelt ons voor een alternatief. Ofwel beheerst de mens zijn hartstochten en bereikt vrede, ofwel laat hij zich erdoor beheersen en wordt ongelukkig. Kies. Maar we kunnen niet gelukkig zijn als we niet kunnen beheersen over onszelf, over onze hartstochten. Dus de waardigheid van de mens vereist dat hij handelt in wel bewuste en vrije keuze, persoonlijk. Namelijk van binnenuit, bewogen en aangezet. En niet door een blinde innerlijke drift of door een louter uiterlijke dwang. Mensen die zeggen dat seksualiteit iets is dat een behoefte is, die zien dat als een dwang, als een blinde innerlijke drift. En dat is eigenlijk niet zo mooi. We worden geleefd in plaats van zelf te leven. Dus de waardigheid die de mens kan krijgen door zich te kunnen beheersen, gebeurt wanneer hij zich vrijmaakt uit elke vorm van gevangenschap van de hartstochten. Hartstochten kunnen een mens ketenen, blind maken, dom. En dat kan nadelig zijn voor het nastreven van ons einddoel. Iemand die vrij wil zijn, in tegendeel, probeert juist zichzelf te beheersen en de juiste hulpmiddelen te zoeken en de nodige steun om vrij te kunnen blijven. We hebben beloofd bij ons doopsel dat we weerstand zouden bieden aan de bekoringen. En daarom, als we een beetje verstand hebben, moeten we zorgen voor de juiste middelen. Wat zijn die middelen? Bijvoorbeeld zelfkennis. We moeten weten dat wij soms zwak zijn. Beoefening van een zekere tucht of ascese, aangepast aan de concrete situaties. Iemand die zichzelf nooit nee kan zeggen, hoe kan zo iemand weerstand bieden aan bekoring? Wij moeten leren de geboden van God allemaal te onderhouden, niet alleen maar een deel daarvan, maar allemaal, want ze vormen een synthese, een evenwicht, en zijn een meesterwerk, alles samen. Men moet ook allerlei andere kleinere deugden beoefenen en trouw zijn aan het gebed. En als we de juiste middelen aanwenden, zien we dat dat te doen is. Dat is mogelijk om de kuisheid te beleven.

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij gaan vandaag verder in de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen Gratissimam Sane, gepubliceerd op 2 februari 1994, tevens het jaar van het gezin. Wij waren ondertussen aanbeland in een punt over gezin en maatschappij. Het laatste wat u heeft gehoord in de vorige aflevering was het volgende. Uit de gebeurtenissen van vroeger en nu, inspirerend of pijnlijk, eervol of vernederend, blijkt duidelijk hoezeer het gezin organisch samenhangt met het volk en het volk met het gezin. De band van de staat met het gezin is enigszins vergelijkbaar en tegelijkertijd niet vergelijkbaar met de band tussen volk en gezin. En met deze gedachte gaan wij vandaag verder. De staat verschilt in feite van het volk en heeft een minder gezinsachtige structuur, omdat hij georganiseerd is volgens een politiek systeem en op meer bureaucratische wijze. Niettemin heeft het staatsapparaat ook in zekere zin een eigen ziel. In die zin dat het beantwoordt aan zijn eigenheid als politieke gemeenschap, wettelijk gericht op het algemeen welzijn. Er is een nauwe band tussen deze ziel en het gezin, dat met de staat verbonden is, juist op grond van het subsidiariteitsbeginsel. Het gezin is een sociale werkelijkheid die niet de onmiddellijke beschikking heeft over alle middelen die nodig zijn om de eigen doeleinden te bereiken. Ook niet waar het de scholing en opvoeding van kinderen betreft. Zo wordt de staat opgeroepen zijn rol te spelen in overeenstemming met het eerder genoemde beginsel. Waar het gezin zichzelf voldoende kan redden, moet het aan zichzelf worden overgelaten. Een overdreven opdringerigheid van de kant van de staat zou nadelig blijken. Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan verschuldigde eerbied en zou een openlijke schending betekenen van de rechten van het gezin. Enkel onder die omstandigheden, waar het gezin zichzelf niet echt kan redden, heeft de staat het echt en te plicht tussen beiden te komen. Afgezien van opvoeding en scholing op alle niveaus, kan hulp van de staat, waarbij particulier initiatief overigens zeker niet uitgesloten mag worden, tot uiting komen in instellingen voor het veiligstellen van het leven en de gezondheid van de burgers, en in het bijzonder voor sociale voorzieningen voor werknemers. Werkloosheid is tegenwoordig een van de ernstigste bedreigingen van het gezinsleven en terecht een zaak van voortdurende zorg voor elke samenleving. Dit probleem vormt een uitdaging voor het politieke leven van iedere staat en een terrein van zorgvuldige studie in de sociale leer van de kerk. Het is daarom heel hard nodig dat men op de proppen komt met moedige oplossingen, waarbij verder gekeken wordt dan de grenzen van het eigen land en rekening wordt gehouden met de vele gezinnen waarvoor werkloosheid betekent
dat mensen onder omstandigheden van tragische armoede leven. Als we spreken over betaald werk met betrekking tot het gezin, is het passend te benadrukken hoe belangrijk en zwaar het werk is dat vrouwen binnen de gezinseenheid verrichten. Dit werk moet erkend en in hoge mate gewaardeerd worden. De inspanning van een vrouw die een kind ter wereld heeft gebracht, het voedt en verzorgt en zich wijdt aan de opvoeding ervan, zeker tijdens de eerste jaren, is zo groot dat deze de vergelijking met ieder professioneel werk kan doorstaan. Dit zou duidelijk gezegd en verdedigd moeten worden, net als in het geval van al het andere arbeidsrecht. Gegeven het zware werk dat het moederschap met zich meebrengt, zou het erkend moeten worden als rechtgevend op financiële vergoeding, tenminste gelijk aan die voor andere soorten werk die worden ondernomen om het gezin te ondersteunen in deze kwetsbare fase van het bestaan. Alles zou in het werk moeten worden gesteld om het gezin erkend te krijgen als de allereerste en in zekere zin soevereine samenleving. Die soevereiniteit van het gezin is essentieel voor het welzijn van de maatschappij. Een waarlijk soeverein en geestelijk sterk volk is altijd opgebouwd uit sterke gezinnen die hun roeping en zending in de geschiedenis beseffen. Het gezin vormt de kern van de samenleving met al haar problemen en taken. Als het gezin wordt teruggedrongen naar een ondergeschikte of tweederangsrol en uitgesloten van een rechtmatige positie in de samenleving, zal ernstige schade worden berokkend aan de ware groei van de maatschappij als geheel. Het tweede deel. De bruidegom is bij u. Te Cana in Galilea. Als Jezus op zekere dag in gesprek is met leerlingen van Johannes, spreekt hij over een uitnodiging voor een bruiloft en de aanwezigheid van de bruidegom onder de gasten. De bruidegom is bij hen, horen we in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 9, vers 15. Op deze wijze gaf hij aan dat in zijn persoon het beeld van God als bruidegom, dat reeds in het Oude Testament was gebruikt, werd vervuld, om zo het mysterie van God als het mysterie van de liefde te openbaren. Door zichzelf als bruidegom te omschrijven, openbaart Jezus Gods wezen en bevestigt diens onmetelijke liefde voor het mensdom. Maar de keuze van dit beeld werpt zijdelings ook licht op de diepgaande waarheid van de echtelijke liefde. Door dit beeld te gebruiken om over God te spreken, toont Jezus aan hoezeer het vaderschap en de liefde van God worden weerspiegeld in de liefde van een man en een vrouw die in het huwelijk verbonden zijn. Vandaar dat we Jezus, bij het begin van zijn zending, te Cana in Galilea vinden, waar hij deelneemt aan een bruiloftsmaal, samen met Maria en de eerste leerlingen. We horen het in het Heilige Evangelie van Johannes, hoofdstuk 2, van versen 1 tot en met 11.
zo wil hij duidelijk maken hoezeer de waarheid omtrent het gezin deel uitmaakt van Gods openbaring en de heilsgeschiedenis. In het Oude Testament en in het bijzonder bij de profeten vinden we tal van mooie uitdrukkingen aangaande de liefde van God. Het is een zachtmoedige liefde, zoals die van een moeder voor haar kind. Een tedere liefde, zoals die van de bruidegom voor zijn bruid. Maar tegelijkertijd een intens jaloerse liefde. Het is niet op de eerste plaats een liefde die straft, maar een liefde die vergeeft. Het is een liefde die zich verwaardigt de mens te ontmoeten, zoals de vader in het geval van de verloren zoon. Het is een liefde die de mens opheft en hem doet delen in het goddelijk leven. Het is een verbazingwekkende liefde. Iets totaal nieuws en voordien onbekend in de hele heidense wereld. Te Cana in Galilea is Jezus als het ware de heraut van de goddelijke waarheid omtrent het huwelijk. Op deze waarheid kan het menselijk gezin vertrouwen en daardoor zekerheid verkrijgen te midden van de beproevingen van het leven. Jezus verkondigt deze waarheid door zijn aanwezigheid op de bruiloft te Cana en door het doen van zijn eerste teken. Water wordt in wijn veranderd. Jezus verkondigt de waarheid omtrent het huwelijk opnieuw als hij, de fariseeën toesprekend, uitlegt hoe de liefde die van God komt, een tedere, echtelijke liefde, diepgaande en radicale eisen stelt. Mozes, die het opstellen van een scheidingsbrief had toegestaan, was minder veel eisend geweest. Toen, in de levendige discussie, de fariseeën zich op Mozes beriepen, antwoordde Jezus vierkant: aanvankelijk was dit niet zo. We horen het in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, vers 8. En hij herinnert hen eraan dat God, die de mens geschapen heeft, hen als man en vrouw schiep en verordende dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat ze één vlees worden. Een zin uit het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 24. En met logische consequentie besluit Jezus: zo zijn ze dus niet langer twee, één vlees als ze geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Opnieuw uit het Heilige Evangelie volgens Matteüs, dat 19e hoofdstuk, vers 6. Op de tegenwerping van de fariseeën, die vinden dat de wet van Mozes in ere gehouden moet worden, antwoordt hij in het 8e vers: om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Aanvankelijk was dit echter niet zo. Jezus beroept zich op het woord aanvankelijk, in het begin, en doelt daarbij op Gods plan bij het allereerste begin van de schepping, waarop het gezin is gebaseerd, en door het gezin de hele geschiedenis van de mensheid. Het natuurlijke huwelijk wordt, door de wil van Christus,
een waarachtig sacrament van het nieuwe verbond, bezegeld door het bloed van Christus de Verlosser. Echtgenoten en gezinnen, bedenk voor welke prijs gij zijt gekocht. We horen het in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 6, vers 20, weer klinken. Maar voor mensen is het moeilijk om deze wonderbare waarheid te aanvaarden en te beleven. Moeten wij ons verbazen dat Mozes toegaf aan het aanhoudend vragen van zijn mede-Israëlieten, als zelfs de apostelen op het horen van wat de meester zegt reageren met, in het tiende vers, als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen. Niettemin bevestigt Jezus, met het oog op het welzijn van man en vrouw, van het gezin en van de hele samenleving, het gebod dat God vanaf het begin heeft afgekondigd. Tegelijkertijd benut hij echter de gelegenheid om de waarde te beklemtonen van een beslissing niet te huwen omwille van het koninkrijk van God. Die keuze stelt iemand ook in staat vruchtbaar te zijn, zij het dan op een andere wijze. In deze keuze vinden we de oorsprong van het Godgewijde leven, van de kloosterordes en congregaties van het oosten en het westen, alsook van het priesterlijk celibaat, zoals we dat vinden in de traditie van de Latijnse kerk. Het is niet waar dat men beter niet kan trouwen, maar liefde voor het koninkrijk der hemelen kan iemand ertoe brengen het niet te doen. We horen het in het heilig evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, vers 12. Het huwelijk blijft echter de meest gebruikelijke roeping van de mens, die door een grote meerderheid van het volk Gods wordt gevolgd. In het gezin worden de levende stenen gevormd voor de bouw van de geestelijke tempel, waarover de apostel Petrus spreekt in zijn eerste brief, hoofdstuk 2, vers 5. De lichamen van de man en zijn vrouw zijn de woning van de Heilige Geest, horen we in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6, vers 19. Omdat de overdracht van goddelijk leven de overdracht van menselijk leven veronderstelt, brengt het huwelijk niet enkel de geboorte van mensenkinderen met zich mee, maar ook, door de genadevolle werking van het doopsel, de geboorte van aangenomen kinderen van God, die een nieuw leven leiden, dat ze van Christus door de Heilige Geest ontvangen hebben. Dierbare broeders en zusters, echtgenoten en ouders, ziet hoe de bruidegom bij u is. U weet dat hij de goede herder is. U weet wie hij is, en u kent zijn stem. U weet waarheen hij u leidt en hoe hij ernaar streeft u weiden te bezorgen waar u leven kunt vinden en wel in overvloed. U weet hoe hij de roofzuchtige wolven weert en immer paraat is om zijn schapen in veiligheid te brengen. Iedere man, iedere vrouw, iedere zoon en dochter, ieder lid van uw gezin. U weet dat hij, als de goede herder, bereid is zijn eigen leven te geven voor zijn kudde. U hoort het in het heilig evangelie volgens Johannes,
hoofdstuk 10, vers 11. Hij leidt u langs veilige paden, niet de steile en verraderlijke paden van veel van de hedendaagse ideologieën. En hij herhaalt voor de wereld van vandaag de volheid van de waarheid, zoals hij dat deed in zijn gesprekken met de fariseeën en zoals hij die predikte aan de apostelen. Deze verkondigden daarna diezelfde waarheid tot aan het uiteinde der aarde aan alle volkeren van hun dagen, Joden zowel als Grieken. De leerlingen waren er zich volledig van bewust dat Christus alles nieuw had gemaakt. Ze wisten dat de mens een nieuwe schepping was geworden. Niet langer Jood of Griek, niet langer slaaf of vrije, niet langer man of vrouw, maar één in Christus. We horen het in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 28. En begiftigd met de waardigheid van aangenomen kind van God. Op Pinksteren ontving de mens de Heilige Geest, de Trooster, de Geest der Waarheid. Dit was het begin van het nieuwe volk van God, de Kerk, de voorafbeelding van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zoals we het horen in het boek Apocalyps, hoofdstuk 21, vers 1. Toen de apostelen hun eerste angst en onzekerheid ook omtrent huwelijk en gezin te boven gekomen waren, groeide hun moed. Ze gingen begrijpen dat huwelijk en gezin een ware, van God zelf afkomstige roeping zijn en tevens een apostolaat, het lekenapostolaat. Gezinnen zijn geroepen bij te dragen tot de omvorming van de aarde en de vernieuwing van de wereld, van de schepping en van de mensheid. Dierbare gezinnen, u moet ook dapper zijn en altijd bereid om te getuigen van de hoop die in u leeft, naar de eerste brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 3, vers 15. Daar de goede herder, die hoop in uw hart heeft geplant door het evangelie, de blijde boodschap. U moet bereid zijn om Christus te volgen naar de weiden van het leven, die hij zelf gereed heeft gemaakt door het paasmysterie van zijn dood en verrijzenis. Wees niet bang voor de risico's. Gods kracht is altijd machtiger dan uw moeilijkheden. Onmetelijk veel groter dan het kwaad in de wereld is de kracht van het sacrament van boete en verzoening, door de kerkvaders terecht een tweede doop genoemd. Veel invloedrijker dan de corruptie in de wereld is de goddelijke kracht van het sacrament van het vormsel, dat het doopsel tot volle wasdom brengt. En onvergelijkelijk groter dan alles is dat wat de Eucharistie vermag. De Eucharistie is waarlijk een wonderbaar sacrament. Daarin heeft Christus zichzelf aan ons gegeven als spijs en drank, als bron van reddende kracht. Hij heeft ons zichzelf nagelaten, opdat wij leven zouden hebben en wel in overvloed. Het leven dat in hem is en waarin hij ons heeft doen delen door de gave van de Heilige Geest, toen hij op de derde dag verrees uit de dood. Het leven dat van Christus uitgaat is leven voor ons, voor u, dierbare echtgenoten, ouders en gezinnen.
heeft Jezus de Eucharistie niet ingesteld in een gezinsachtig kader tijdens het laatste avondmaal? Als u bijeenkomt voor maaltijden en samen bent in een goede verstandhouding, is Christus heel dicht bij u. Hij is Immanuel, God met ons. En dit op een nog verhevener wijze als u de tafel des Heren nadert. Het kan gebeuren, zoals dat in Emmaüs het geval was, dat hij alleen herkend wordt aan het breken van het brood. Naar het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, vers 35. Het kan gebeuren dat hij gedurende lange tijd aan de deur klopt, wachtend tot er geopend wordt, zodat hij binnen kan komen en maaltijd met ons houden. We horen het in het boek Apocalyps, hoofdstuk 3, vers 20. Het laatste avondmaal en de woorden die hij daar gesproken heeft, bevatten al de kracht en wijsheid van het kruisoffer. Er bestaat geen andere kracht en wijsheid waardoor we gered kunnen worden en waardoor we bij kunnen dragen tot de redding van anderen. Er bestaat geen andere kracht en wijsheid, ouders, waardoor u zowel uw kinderen als uzelf kunt opvoeden. De opvoedkundige kracht van de Eucharistie is alle generaties en eeuwen door bewezen. Overal is de goede herder bij ons. Zo was hij als bruidegom te Cana in Galilea op de bruiloft bij de bruid en de bruidegom, toen zij zich voor hun hele verdere leven aan elkaar toevertrouwden. Zo is de goede herder ook nu bij ons, oorzaak van onze hoop, bron van sterkte voor ons hart, fontein van voortdurend nieuw enthousiasme en teken van de overwinning van de beschaving van de liefde. Jezus, de goede herder, blijft tot ons zeggen: wees niet bang. Ik ben bij u. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld, horen we in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 20. Wat is de bron van deze sterkte? Waarom zijn wij er zeker van dat u bij ons bent gebleven, ook al hebben ze u ter dood gebracht, Zoon van God, en bent u gestorven als ieder ander mens? Wat is de reden voor die zekerheid? De evangelist zegt: hij beminde hen tot het uiterste toe. Gij bemint ons dus. Gij, die de eerste en de laatste zijt. De levende. Gij, die dood waart en leeft in de eeuwen der eeuwen.

Dit geheim is groot. Sint Paulus gebruikt een bondige uitdrukking als hij naar het gezinsleven verwijst. Dit geheim is groot. We vinden het terug in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, vers 32. Wat hij schrijft in de brief aan de christenen van Efeze over dit grote geheim is weliswaar diep geworteld in het boek Genesis en in de hele traditie van het Oude Testament. Maar vormt niettemin een nieuwe benadering die later weerklank zal vinden in het leergezag van de kerk. De kerk verkondigt dat het huwelijk als sacrament van het verbond tussen man en vrouw een groot geheim is, omdat het de echterlijke liefde van Christus voor zijn kerk uitbeeldt. Sint Paulus schrijft in diezelfde brief, hoofdstuk 5, versen 25 tot 26. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad van het woord. De apostel spreekt hier over het doopsel, dat hij uitvoerig behandelt in de brief aan de Romeinen, waar hij dit sacrament voorstelt als een delen in de dood van Christus, dat voert tot een delen in zijn leven. Hoofdstuk 6, versen 3 tot en met 4. In dit sacrament wordt de gelovige herboren als een nieuwe mens. Want de doop heeft de kracht nieuw leven mee te delen, het leven van God zelf. Het mysterie van de Godmens wordt in zekere zin samengevat, herhaald in het doopgebeuren. Zoals de heilige Irenaeus, evenals trouwens vele kerkvaders in het oosten en in het westen, later zou zeggen: Christus Jezus, onze Heer, de Zoon van God, werd de mensenzoon, opdat de mens een zoon van God zou kunnen worden. De bruidegom is dus dezelfde God die mens werd. In het oude verbond verschijnt Yahweh als de bruidegom van Israël, het uitverkoren volk. Een bruidegom die zowel liefdevol als veel eisend is, jaloers en trouw. Israëls momenten van verraad, afdwaling en afgoderij, die in zulke heftige en beeldende woorden door de profeten worden beschreven, kunnen nooit de liefde blussen waarmee God de bruidegom bemint tot het uiterste toe. De bevestiging en de voltooiing van de echterlijke band tussen God en zijn volk worden in het nieuwe verbond verwezenlijkt in Christus. Christus verzekert ons dat de bruidegom bij ons is. Hij is bij ieder van ons. Hij is met de kerk. De kerk wordt een bruid, de bruid van Christus. En deze bruid waarover gesproken wordt in de brief aan de Efeziërs, is in iedere gedoopte aanwezig en presenteert zich als het ware aan haar bruidegom. Christus heeft de kerk lief gehad. Hij heeft zich voor haar overgeleverd. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. We horen het in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 5, versen 25 tot 27.
De liefde waarmee de bruidegom de kerk heeft bemind tot het uiterste toe, vernieuwt voortdurend haar heiligheid in haar heiligen, ofschoon ze toch een kerk van zondaars blijft. Zelfs zondaars, tollenaars en ontuchtige vrouwen worden tot heiligheid geroepen, zoals Jezus zelf zegt in het evangelie volgens de heilige Matthäus. U leest het in hoofdstuk 21, vers 31. Allen worden opgeroepen een glorievolle kerk te worden, heilig en onbesmet. Wees heilig, zegt de Heer, want ik ben heilig. En u vindt verwijzingen daarnaar in het boek Leviticus, hoofdstuk 11, vers 44, als ook de brief van de heilige apostel Petrus, hoofdstuk 1, vers 16. Dit is de diepste zin van het grote geheim, de wezenlijke betekenis van de sacramentele gave in de kerk. De meest fundamentele betekenis van doopsel en eucharistie. Dit zijn de vruchten van de liefde, waarmee de bruidegom ons tot het uiterste toe heeft lief gehad. Een liefde die voortdurend groeit en mensen steeds overvloediger doet delen in het bovennatuurlijke leven. Nadat Sint Paulus gezegd heeft: mannen, hebt uw vrouw lief, voegt hij er met klem aan toe: zo moeten ook de mannen hun vrouwen lief hebben, zoals ze hun eigen lichaam lief hebben. Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Integendeel, hij voedt en koestert het. En zo doet Christus met de kerk, omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. De brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5, versen 28 tot 30. En hij moedigde de echtgenoten aan met de woorden in het 21ste vers: wees elkander onderdanig uit ontzag voor Christus. Dit is zonder enige twijfel een nieuwe presentatie van de eeuwige waarheid over huwelijk en gezin in het licht van het nieuwe verbond. Christus heeft deze waarheid in het evangelie geopenbaard door zijn aanwezigheid te Cana in Galilea, door zijn kruisoffer en door de sacramenten van zijn kerk. Zo ontdekken mannen en vrouwen in Christus het referentiekader voor hun echtelijke liefde. Sint Paulus gebruikt de analogie van de echtelijke liefde, terugverwijzend naar het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 24. Een man verlaat zijn vader en moeder en hecht zich zo aan zijn vrouw dat zij één vlees worden. Dit is het grote geheim van die eeuwige liefde die reeds aanwezig is in de schepping, geopenbaard in Christus en toevertrouwd aan de kerk. Dit geheim heeft een diepe zin, herhaalt Sint Paulus in dezelfde brief, hoofdstuk 5, vers 32. Ik, voor mij, betrek het op Christus en zijn kerk. Daarom kan de kerk alleen dan verstaan worden als het mystieke lichaam van Christus, als het teken van ons verbond met God in Christus, of als het universele sacrament van de verlossing, wanneer we het grote geheim indachtig zijn, dat verbonden is met de schepping van de mens als man en vrouw
en de roeping van beiden tot huwelijksliefde en tot vaderschap en moederschap. Het grote geheim van de kerk en de mensheid in Christus bestaat niet los van het grote geheim dat wordt uitgedrukt in één vlees. Dat wil zeggen, in de werkelijkheid van huwelijk en gezin. Het gezin is zelf het grote geheim van God. Als huiskerk is het de bruid van Christus. De universele kerk, evenals iedere plaatselijke kerk daarbinnen, wordt het meest direct als bruid van Christus geopenbaard in de huiskerk en haar liefdeservaring. Echtelijke liefde, vaderlijke en moederlijke liefde, broederlijke en zusterlijke liefde. De liefde van een gemeenschap van personen en van generaties. Zouden wij ons menselijke liefde wel voor kunnen stellen zonder de bruidegom? En de liefde waarmee hij ons eerst bemind heeft tot het uiterste toe? Alleen als echtgenoten delen in die liefde en in dat grote geheim, kunnen zij liefhebben tot het uiterste toe. Als ze daar niet in delen, zullen ze niet ten diepste weten wat liefde werkelijk is en hoe onverbiddelijk haar eisen zijn. En dat is ongetwijfeld heel gevaarlijk voor hen. De leer van de brief aan de christenen van Efeze verbaast ons vanwege de diepgang en het gezag van die zedeleer. Door te wijzen naar het huwelijk en zijdelings naar het gezin, als het grote geheim dat slaat op Christus en zijn kerk, kan de apostel Paulus nogmaals benadrukken wat hij al eerder tot de mannen heeft gezegd. Ieder van u moet zijn vrouw lief hebben als zichzelf. En verder zegt hij, en de vrouw moet eerbied hebben voor haar man. Eerbied, omdat zij lief heeft en weet dat zij op haar beurt wordt bemind. Dankzij deze liefde worden man en vrouw een wederzijds geschenk voor elkaar. Liefde houdt de erkenning in van de persoonlijke waardigheid van de ander en van zijn of haar absolute uniek zijn. Elk van de echtgenoten is immers, als menselijk wezen, onder alle schepselen op aarde, om zichzelf door God gewild. Ieder van hen schenkt zichzelf echter door een bewuste en verantwoorde daad vrijwillig aan de ander en aan de kinderen die God geeft. Het zegt wel iets dat Sint Paulus zijn vermaning verder zet met een beroep op het vierde gebod. Gij kinderen, weest gehoorzaam aan uw ouders in de Heer.

De apostel ziet dus in het vierde gebod de impliciete verplichting besloten van wederzijds respect tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. En hij erkent er het beginsel van de gezinsstabiliteit in. Sint Paulus' prachtige synthese over het grote geheim lijkt wel een beknopte samenvatting. In zekere zin een summa van de leer over God en de mens, die tot voltooiing is gebracht in Christus. Helaas is het westerse denken, met de ontwikkeling van het moderne rationalisme, geleidelijk aan afgedwaald van deze leer. De filosoof die het principe formuleerde cogito ergo sum, ik denk dus ik ben, verbond ook aan het moderne mensbegrip het kenmerkende dualisme, de tweedeling. Het is een typische trek van dit rationalisme om in de mens een radicaal verschil aan te brengen tussen geest en lichaam, tussen lichaam en geest. Maar de mens is een persoon in de eenheid van zijn lichaam en zijn geest. Het lichaam mag nooit herleid worden tot enkel maar materie. Het is een bezield lichaam. Zo is ook de geest van de mens zo nauw verbonden met het lichaam, dat hij omschreven kan worden als een belichaamde geest. De rijkste bron voor kennis van het lichaam is het vlees geworden woord. Christus openbaart de mens aan zichzelf. In zekere zin is deze uitspraak van het Tweede Vaticaans Concilie het zo lang verwachte antwoord van de kerk op dit modern rationalisme. Dat antwoord is van fundamenteel belang voor het begrijpen van het gezin, vooral tegen de achtergrond van de hedendaagse beschaving, die, het is al eerder gezegd, in tal van gevallen niet langer probeert een beschaving van de liefde te zijn. De moderne tijd heeft grote vooruitgang geboekt in het begrijpen van zowel de stoffelijke wereld als de menselijke psychologie. Maar met betrekking tot zijn diepste, metafysische dimensie blijft de huidige mens in hoge mate een onbekend wezen voor zichzelf. Bijgevolg blijft het gezin ook een onbekende werkelijkheid. En dat is het gevolg van de vervreemding van dat grote geheim waarover de apostel spreekt. De scheiding van geest en lichaam in de mens heeft geleid tot een groeiende tendens het menselijke lichaam niet te beschouwen vanuit de specifieke gelijkenis met God. Liever beziet men het op basis van zijn overeenkomsten met alle andere lichamen die in de natuur aanwezig zijn. Lichamen die de mens gebruikt als grondstof in zijn pogingen consumptiegoederen te produceren. Maar iedereen kan onmiddellijk beseffen welke enorme gevaren er dreigen als zulke criteria worden toegepast op de mens. Als het menselijk lichaam, los gezien van geest en gedachte, gebruikt gaat worden als grondstof op dezelfde wijze als dat het geval is bij dieren, en dit gebeurt feitelijk bijvoorbeeld bij experimenten met embryo's en foetussen, dan zullen wij onvermijdelijk bij een vreselijk zedelijk debakkel uitkomen. In een dergelijk antropologisch perspectief wordt de mensheid geconfronteerd met de uitdaging van een neo-manichaïsme, waarin lichaam en ziel gezien worden als elkaars radicale tegenstelling. Het lichaam leeft niet dankzij de ziel,

en de ziel doet het lichaam niet leven. Zo leeft de mens dus niet langer als persoon en als subject. Ondanks alle goede bedoelingen en verklaringen die het tegendeel moeten aantonen, wordt hij slechts een object. En deze neo-manichiaanse cultuur heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de menselijke seksualiteit meer beschouwd wordt als een terrein voor manipulatie en exploitatie dan als de grondslag voor die allereerste verwondering die Adam op de ochtend van de schepping tegenover Eva deed uitroepen: eindelijk, been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. We horen het in het boek Genesis, hoofdstuk 2, vers 23. En dezezelfde verwondering weerklinkt in de woorden van het Hooglied, hoofdstuk 4, vers 8. Je hebt mij van mijn zinnen beroofd, mijn zuster, mijn bruid. Je hebt mij van mijn zinnen beroofd met één blik van je ogen, met één kraal van je snoer. Wat liggen sommige moderne ideeën ver af van het diepgaande begrip van mannelijkheid en vrouwelijkheid dat we in de goddelijke openbaring aantreffen. De openbaring brengt ons ertoe in de menselijke seksualiteit een schat te ontdekken eigen aan de persoon, die waarachtige vervulling vindt in het gezin, maar die zijn diepste roeping ook tot uitdrukking kan brengen in maagdelijkheid en celibaat omwille van het koninkrijk van God. Het moderne rationalisme duldt het mysterie niet. Het aanvaardt het mysterie dat de mens man en vrouw is niet, nog wil het toegeven dat de volledige waarheid omtrent de mens geopenbaard is in Jezus Christus. Het weigert met name het grote geheim te aanvaarden dat verkondigd wordt in de brief aan de Efeziërs. En daar verzet het zich zelfs radicaal tegen. In de context van een vaag deïsme wil het de mogelijkheid en zelfs de noodzaak van een opperwezen of een goddelijk wezen nog wel erkennen, maar het verwerpt absoluut het idee van een God die mens werd om de mensen te verlossen. Voor dit rationalisme is het niet denkbaar dat God de verlosser zou zijn, en nog minder dat hij de bruidegom zou zijn, de allereerste en enige bron van de menselijke liefde tussen echtgenoten. Het rationalisme verschaft ons een radicaal andere kijk op de schepping en de zin van het menselijk bestaan. Maar als de mens eenmaal het zicht verliest op een God die hem lief heeft, een God die hem door Christus roept in hem en met hem te leven, en als het gezin niet langer de mogelijkheid heeft te delen in het grote geheim, wat schiet er dan over behalve slechts de tijdelijke dimensie van het leven? Dan wordt het aardse leven niets anders dan het draaiboek van een strijd om het bestaan, van wanhopig winstbejag en boven alles financieel gewin. De diepe wortels van het grote geheim, het sacrament van liefde en leven dat begonnen is met de schepping en de verlossing en dat Christus de bruidegom als hoogste zekerheid heeft, dat alles is verloren gegaan in de moderne kijk op de dingen. Het grote geheim wordt bedreigd in ons en in alle mensen om ons heen. Mogen de kerkelijke viering van het jaar van het gezin
een kostbare gelegenheid zijn voor echtparen om dit geheim te herontdekken en er zich weer voor in te zetten, met kracht, moed en enthousiasme. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder mochten voorlezen uit Gratissimam Sane, de brief van de heilige paus Johannes Paulus II aan de gezinnen, gepubliceerd op 2 februari 1994, het jaar van het gezin, waar de paus dus ook naar verwees in deze laatste passage. Volgende keer gaan wij verder met een stuk dat heet Moeder van de Schone Liefde. En dan zullen we verwijzen naar de heilige maagd Maria. We danken u van ganser harte voor het luisteren, dierbare luisteraars. En graag tot een volgende keer. We wensen u nog een zeer fijne dag toe.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag gaan we naar het evangelie volgens de heilige Matteüs. En we bespreken hoofdstuk 7, versen 7 tot en met 14. Vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Of is er soms iemand onder jullie die zijn zoon een steen geeft als hij om brood vraagt, of een slang als hij om vis vraagt? Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven weet te geven aan je kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen? Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. Er zijn veel mensen die daar langs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. Er zijn maar weinig mensen die hem vinden.

De lezing van het evangelie die we vandaag deden, bij de heilige Matteüs, hoofdstuk 7, versen 7 tot en met 14, begint zeer positief. Jezus nodigt ons uit om te vragen, om te zoeken en om te kloppen op de deur opdat er open gedaan wordt. En Jezus is bevestigend wanneer hij zegt, je zult vinden. Er zal antwoord gegeven worden, er wordt u open gedaan. Jezus Christus is positief. En dus zegt hij, zoekt, vraagt en klopt op de deur. En hij geeft dan ook zelfs een voorbeeld. Wie gaat er een steen geven als er om brood gevraagd wordt? Wie gaat er een slang geven als er om vis gevraagd wordt? Jezus geeft twee voorbeelden. En wat opvalt is dat er altijd gevraagd wordt voor voedsel. Hij geeft een voorbeeld, tot tweemaal toe, van iemand die om brood vraagt en iemand die om vis vraagt. En dat zijn net de twee producten die hij zal gebruiken bij de broodvermenigvuldiging. Wanneer zijn apostelen aan die duizenden mensen voedsel moesten uitdelen. Zowel brood als vis. En iedereen zal eten in overvloed. En dus, Jezus toonde reeds aan dat het klopt wat hij zegt. Zoekt, vraagt en klopt op de deur. Er wordt opengedaan, er wordt geantwoord, er wordt gevonden. Maar vraagt wel om het juiste. En blijkbaar is het juiste het voedsel. En natuurlijk kunnen we dat begrijpen omdat wij dagelijks voedsel nodig hebben voor ons lichaam hier op aarde. Maar Jezus bedoelt het natuurlijk ook nog meer, geestelijk gezien. Vraagt om het geestelijk voedsel. Ook onze geest en onze ziel moet gevoed worden. En hoe wordt dat gevoed? Dat is met het woord van God, met Gods liefde. Vraagt daarachter. Klopt op die deur. Heer, toon mij uw liefde. Heer, geef mij uw voedsel. Wanneer wij bijvoorbeeld zeggen in het Onze Vader, geef ons heden ons dagelijkse brood, dan bedoelen wij niet alleen, geef ons het brood voor het lichaam, maar natuurlijk ook het brood uit de hemel. Geef ons het voedsel dat wij nodig hebben om te groeien in dit leven op weg naar eeuwig leven. Geef ons het nodige voedsel om te kunnen keuzes maken die gericht zijn op het goede en niet het kwade. Die gericht zijn op de waarheid en niet op de leugen. En dat is het voedsel dat wij nodig hebben. Maar degene die het zoekt, die zal het vinden. Degene die erom vraagt, die zal een antwoord ontvangen. En een juist antwoord. Wel nu, zegt Jezus, hoe veel te meer zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen. Wanneer men om voedsel vraagt, geestelijk voedsel, dan vraagt men het goede. En de Vader in de hemel zal het ons geven. Jezus is bevestigend en hij zegt tot slot hiervan, dat is de wet en de profeten. Het goede vragen, opdat we het goede zouden kunnen doen en daar onszelf in gesterkt weten, omdat God ons begeleidt. Dat was het positieve deel. Maar het laatste deel van de lezing die we deden vandaag is iets negatiever. Jezus zegt, ga binnen door de nauwe poort. En we weten over welke poort het gaat. Het is die poort naar eeuwig leven, naar de hemel, de poort van het geloof. En Jezus noemt die poort nauw. Het klopt dat in het evangelie Jezus ook zegt dat er veel ruimte is, dat er veel kamers zijn in het huis van de Vader. En toch blijft Jezus hameren op dit feit. Het is een nauwe poort. Het is niet gemakkelijk om er door te geraken. En Jezus versterkt hetgeen dat hij zegt met het volgende. Wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. In Jezus' woorden is het dus heel duidelijk. Er is een weg die leidt naar de hemel en er is een weg die leidt naar de hel.
dat is hetgeen dat Jezus vertelt. De nauwe poort is die poort naar eeuwig leven. En hij nodigt ons uit om daar binnen te gaan. Maar er zijn er velen, zo bevestigt Jezus vandaag, die die poort nemen naar de ondergang. Sommigen van ons zouden misschien daardoor ergens de hoop verliezen. Maar dat is absoluut niet hetgeen dat Jezus verlangt. Wat Jezus wel verlangt is om ons duidelijk te maken vandaag, zoekt het juiste. Vraagt om het juiste. Klopt op die deur waar hij het in de eerste plaats al over had. En er zal u worden opengedaan. Ook al is het een nauwe poort, klopt op die poort en er wordt u opengedaan. Jezus herhaalt, hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. Focus u op dat leven, dat eeuwige. Focus u op de hemel en richt al uw handelen, uw doen, maar ook uw denken. Richt dat op God. En het is misschien een nauwe weg, maar het is een zekere weg. Een weg die leidt, zo bevestigt Jezus, naar leven, waarlijk leven. Jezus voegt er zelfs aan toe. Er zijn maar weinig mensen die hem vinden. Nogmaals, misschien een mogelijkheid hier om ons vertrouwen te verliezen. Om onze hoop eigenlijk om te zetten in wanhoop. Maar wederom, Jezus wil dat zeker niet. En daarom heeft hij eigenlijk al een antwoord gegeven op hetgeen hij hier zegt, maar net ervoor. Want wanneer Jezus zegt, er zijn maar weinig mensen die hem vinden, dan moeten we terugdenken aan het begin van hetgeen dat Jezus zei, vraagt en jullie zal gegeven worden, zoekt en je zult vinden. Jezus zegt dus eigenlijk, er zijn er maar weinigen die echt op zoek gaan. Er zijn er maar weinigen die echt vertrouwen hebben. Er zijn er maar weinigen die kloppen op de deur met vertrouwen en met hoop, omdat ze weten dat er wordt opengedaan. Ja, er zijn misschien weinig mensen die die nauwe poort vinden, maar des te meer en des te groter moet ons vertrouwen zijn. Want als we het vinden, is het gewoon omdat God het ons geeft. Maar die stap van het zoeken moeten wij zelf wel zetten. Als wij een antwoord krijgen op eeuwig leven, dan geeft God ons dat, maar wij hebben in de eerste plaats de stap gezet om het te vragen. En dus onze wanhoop moet terug veranderen in hoop. En we moeten ons vertrouwen net vergroten omdat Jezus deze woorden heeft uitgesproken. Er zijn er weinigen die de weg en de poort vinden, de nauwe poort naar het leven. Maar als je erom vraagt, als je erachter zoekt en als je blijft kloppen op die poort, dan wordt er u opengedaan. Hoe des te meer zal uw Vader, die goed is in de hemel, u het goede geven omdat je erachter vraagt. Wel, misschien hebben we vandaag iets geleerd voor ons persoonlijke gebed. Vraag aan God vandaag in uw hart, toon mij de weg naar leven. Toon mij die nauwe poort, opdat wij niet die brede en grote weg gaan en die grote poort ingaan van de ondergang. En het enige verschil tussen de mensen die die grote en brede weg opgaan naar de ondergang en degene die die weg opgaan naar de nauwe poort, het enige verschil is het vertrouwen in God. En het gebed dat wij, gesterkt door ons geloof, kunnen blijven richten tot God. Heer, geef ons de kennis van die nauwe weg en die nauwe poort waar wij durven aankloppen, omdat wij weten dat Gij die deur opent en wij zo het leven binnengaan. En dat is de boodschap die Jezus ons brengt vandaag met deze mooie lezing uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 7, versen 7 tot en met 14. En we lezen deze verzen nogmaals. Vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je open gedaan worden. Want ieder die vraagt, krijgt, en wie zoekt, vindt,
en voor wie klopt zal worden opengedaan. Of is er soms iemand onder jullie die zijn zoon een steen geeft als hij om brood vraagt, of een slang als hij om vis vraagt? Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven weet te geven aan je kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen? Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. Er zijn vele mensen die daar langs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt? Er zijn maar weinig mensen die hem vinden.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria. Op deze maandag in de 16e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 1122. Bladzijde 1122. En daarop volgend, onderaan bladzijde 1124, vindt u de korte schriftlezing. Bladzijde 1124. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Geleid mijn schreden, Heer, zoals Gij beloofd hebt. Uitstekend is alles wat Gij verordent. Daarom houdt mijn geest daaraan vast. De uitleg van uw woorden geeft klaarheid. Schenkt wijsheid aan wie onervaren is. Mijn mond sper ik hijgend open. Zo snak ik naar uw gebod. Keer u naar mij toe en wees mij genadig. Zoals gij steeds zijt voor wie u bemint. Geleid mijn schreden zoals gij beloofd hebt. Geen enkel kwaad overheerse mij. Bevrijd mij uit de greep van de mensen. En laat mij volbrengen wat gij beveelt. Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten. Laat mij uw beschikkingen zien. Een vloed van tranen welt op in mijn ogen, omdat men zich niet aan uw wetten stoort. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geleid mijn schreden, Heer, zoals Gij beloofd hebt. Er is maar één wetgever en rechter, maar Gij, wie zijt Gij dat Gij over uw naaste oordeelt? Zie, God verschijnt in de raad van de vorsten. Hij daagt de machthebbers voor zijn gerecht. Hoe lang nog oordeelt gij onrechtvaardig? En trekt gij partij voor het kwaad? Komt op voor de zwakke, verdedigt de wees. Doet recht aan geringen en armen. Bevrijdt de verdrukte en helpt de misdeelde. Ontrukt hem aan de hardvochtige hand. Maar ongevoelig en zonder begrip vervolgen zij hun duistere wegen en werpen de grondslag der aarde omver. Ik heb u tot godheden aangesteld, tot zonen gemaakt van de Allerhoogste. maar sterven zult ge als iedere mens. Gij valt zoals koningen vallen. Verschijn God om recht te spreken op aarde, want alle volken behoren u toe. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Er is maar één wetgever en rechter, maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt? Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren. Ik roep tot de Heer in mijn nood. Hij zal mijn bede verhoren. Verlos mij van liegende lippen, van een arglistige tong. Wat moet men u doen, wat verdient ge? Venijnig geslepen tong. Zo scherp als de pijl van een krijger. Zo brandend als gloeiende kool. Wee mij, dat ik gast ben in Mezik, in Kedars tenten verblijf. Reeds veel te lang moet ik leven onder een twistzieke volk. Hoezeer ik ook uit ben op vrede, zij willen niets anders dan strijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren. Uit het boek Wijsheid. Gij, onze God, zijt genadig en trouw, langmoedig en met barmhartigheid alles besturend. Uw kennen is volkomen gerechtigheid en weten van uw macht is de wortel der onsterfelijkheid. Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. En laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst, in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Le chapelet de cette douleur de Marie.
1: De rozenkrans van zeven smarten van Maria.
0: Le chapelet de cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire Marial de Tibéro.
2: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
3: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
4: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Belgique, salut.
1: Beste luisteraars van Radio Maria België, gegroet. We gaan de rozenkrans van de zeven smarten van Maria reciteren en mediteren vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van smarten in Kibéo, Rwanda. In haar verschijningen aan de zeensels van Kibéo verscheen de heilige maagd Maria op een dag in grote droefheid. Haar pijn werd vooral gevoeld en gezien op 15 augustus 1982, het feest van Maria ten hemelopneming, toen ze in tranen verscheen. De zienstes zeiden dat ze haar diep bedroefd en huilend zagen. Op verschillende momenten tijdens de verschijning durfden Alphonsine en Nathalie aan de moeder van het oor te vragen wat de voornaamste reden van haar verdriet en wenen was. Aanvankelijk weigerde Maria daarop op te antwoorden. Ten slotte noemde ze in het bijzonder het ongeloof en de onboetvaardigheid van de mensen tegenover de heilzame boodschap die zij hun meedeelde. Wat mij verdriet doet, zei ze tegen Nathalie, is dat wanneer ik tot jullie kom, jullie van mij wegvluchten. Ik vertel jullie goed nieuws, maar jullie willen het niet horen. Ik geef je een boodschap, maar die wil je niet aannemen. Ik ben bedroefd om te zien hoe de zonden op aarde blijven toenemen, terwijl ze elke dag zouden moeten afnemen. Toen Nathalie aan de moeder van het woord bleef vragen waarom ze verdrietig was, antwoordde ze: het gaat heel slecht met de wereld. En als je niets doet om je te bekeren en je zonden af te zweren, wee je. Vergroot je ijver, mijn kind, in het bieden voor de wereld, opdat de zonden verminderen en vergeven worden aan hen die dat willen. Tegenover deze situatie in de wereld zijn de rozenkrans en de rozenkrans van zeven smarten de belangrijkste gebeden die de moeder van het woord in Kibéo voorstelt om ons te bekeren en in ons hart de afschuw te bewaren van de zonde die de Zoon van God opnieuw aan het kruis nagelt. Laten we, terwijl we mediteren over deze rozenkrans, bidden voor onze persoonlijke bekering en die van de hele wereld. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat me spijt hebben over de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Akte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden, niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen zijn Maria, zijn moeder, zie, dit kind zal de val in de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn. En u zelf, een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen, hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonder zonde was ontvangen, kwam ze naar de tempel om zich te reinigen. Maar om de zoon die ze van God had ontvangen aan God aan te bieden. Offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig, bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterker hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te komen, te naderen, Koning der Koningen. O Moeder van het Woord die ons lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Tweede smart, de vlucht naar Egypte. Woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen.
4: pour faire périr.
1: En hij stond op, nam het kind en zijn moeder s'nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind dat zij zo lief hadden door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was zij slachtoffer? Waarvan is zij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, gij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harten aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen, die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt. Amen. Waar zij ook zijn. Amen.
5: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie. Plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Derde smart van Maria, de pijn van het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na drie dagen vonden zij hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden, waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd en zijn moeder zei tot hem: mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen: hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Ter overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis. Trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart.
5: Bidden we. Que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Mais délivre-nous du mal.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Heilige Marie, Moeder Gods, bid voor ons arme

0: Singreta vukuvuku. Pozeti beni antre tu telefoon. Jezero fluidos antrae beni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
2: Sainte Marie,
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid pour nous, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Mère de miséricorde,
1: Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus.
2: Quatrième douleur de Marie.
1: De vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis droeg.
2: Draagt.
1: Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons. En naar de heuvels: bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Door overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon, Jezus. Eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die hem het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd van streek is.
2: Prions.
1: Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen, die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden. Help ons, we vertrouwen ons aan u toe.
3: Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
1: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
3: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie,
2: plein de grâce, le Seigneur est

0: Marta avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus, de vijfde smart van Maria, de maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
0: Voor een andere meditatie.
1: Ter overweging. De maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvarië, in haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl ze stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer dat hij zijn moeder zo gekweld zag staan aan het kruis. Bidden we, moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon Jezus stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie,
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef aan Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë. Ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwaktels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Ter overweging. Laten we Jezus aanschouwen vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij, die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwigheid. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
0: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus, de zevende smart van Maria. De maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legde zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want zo dachten zij, ja, het was voorbij met hem, op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilig lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen. Want ik zelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen. Voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder. Waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u. Bescherm ons en steun ons. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef in Jezus het licht van de wereld.
2: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie,
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden. Smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, Belgique,
1: beste luisteraars van Radio Maria België, we hebben zojuist gemediteerd over de rozenkrans van de zeven smarten die de moeder van het woord, die in Kibeo verscheen, ons in 1982 heeft voorgelezen door de zienster Marie-Claire Mukankango. De moeder van het woord leidt nog steeds onder het gebrek aan geloof en berouw dat de mensen van vandaag kenmerkt. Ze is bedroefd over zoveel mensen die zich afkeren van het goede en zich vermaken met het kwade. Ze leidt omdat mensen voortdurend Gods geboden overtreden. Dank je wel dat je met ons de rozenkrans van de zeven smarten mediteert die in 1982 aan de zienster Marie-Claire werd toevertrouwd. Het doel van deze rozenkrans is ons te helpen mediteren over de passie van Jezus en de grote smarten van zijn moeder om harten te helpen zich te bekeren. Bedankt om samen te bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, beste luisteraars, waren wij verbonden met Radio Maria Kibeo in Rwanda, waar we samen met hen de rozenkrans hebben gebeden en overwogen de smarten van Maria.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vorige uitzending zijn we gestart met een overzicht van alle officiële hymnes van de Wereldjongerendagen sinds de start, dat was 1987, tot op de dag van vandaag. We hebben afgesloten vorige uitzending met de officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Manila, dat was in het jaar 1995, en we hebben nog kunnen luisteren naar de officiële hymne van toen, Tell the World of His Love. Vertel de wereld van zijn liefde. En dat brengt ons bij het jaar 1997. De Wereldjongerendagen vonden dan plaats in Parijs van 19 tot 24 augustus. De heilige paus Johannes Paulus II koos voor een vers uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, vers 38 en 39. Meester, waar woont gij? Kom en zie. Meer dan 1.200.000 deelnemers voor deze Wereldjongerendagen in Parijs in 1997. Misschien zijn er enkele luisteraars onder jullie die zich dat nog herinnerden. Misschien was u zelf aanwezig, misschien uw kinderen. Wie weet, het waren in ieder geval ook weer mooie Wereldjongerendagen. De officiële hymne voor deze Wereldjongerendagen droeg de titel Maître et Seigneur, Meester en Heer. Ik stel voor dat we luisteren naar deze hymne.

En u hoorde Maître Seigneur, de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in 1997 in Parijs. En toen, beste luisteraars, het jaar 2000. Toen gingen de Wereldjongerendagen door van 15 tot 20 augustus in Rome. Paus Johannes Paulus II koos als vers voor het thema van deze Wereldjongerendagen opnieuw uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 1, vers 14. Het woord is mens geworden. Meer dan 2 miljoen deelnemers waren in die maand augustus van het jaar 2000 aanwezig in Rome. En zij zongen, beste luisteraars, u zelf misschien toen ook, met volle borst mee, de prachtige hymne Emmanuel. Laten we daar ook naar luisteren.

dat blijft toch een van de mooiste hymnes, ook al zijn ze allemaal fantastisch. Maar Emmanuel, de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen in Rome van het jaar 2000, is toch prachtig. Maar de hymne van de volgende Wereldjongerendagen is ook even fantastisch. Dat vond plaats in het jaar 2002. Daarvoor kwamen enorm veel katholieke jongeren samen in Toronto. Dat vond plaats van 23 tot 28 juli. Paus Johannes Paulus II, dat waren zijn laatste Wereldjongerendagen, beste luisteraars, had toen een vers genomen uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 5, vers 13 en 14. Gij zijt het zout der aarde, het licht der wereld. In totaal 800.000 deelnemers, beste luisteraars, en de hymne droeg ongeveer dezelfde titel. Licht van de wereld, lumière du monde.

Lumière du monde, celle de la terre. De officiële hymne van de Wereldjongerendagen in Toronto in het jaar 2002. De laatste Wereldjongerendagen dus voor de heilige paus Johannes Paulus II. En dat wil zeggen dat de Wereldjongerendagen die daarop volgden, dat was in 2005, werden geleid door paus Benedictus de 16e. Ze vonden plaats van 16 tot 21 augustus 2005 in Keulen. Paus Benedictus de 16e koos een vers uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 2, vers 2. Wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Er waren meer dan 1 miljoen deelnemers in Keulen voor die Wereldjongerendagen, de eerste Wereldjongerendagen voor paus Benedictus de 16e. De officiële hymne voor die Wereldjongerendagen, wel, die had een Latijnse titel met een Latijns refrein. Venimus adorare eum. Wij zijn gekomen om hem te aanbidden.

En in 2008 vonden de Wereldjongeren plaats aan de andere kant van de wereld in Sydney, Australië. Van 15 tot 20 juli vloog paus Benedictus XVI naar daar en samen met meer dan 500.000 jongeren hielden zij die Wereldjongerendagen. Het thema van 2008 kwam uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8. Gij zult kracht ontvangen. En de hymne, beste luisteraars, wel, die had een beetje dezelfde titel. Receive the power. Ontvang de kracht. Laten we naar deze hymne voor die Wereldjongerendagen in Sydney 2008 beluisteren.

En in 2011, beste luisteraars, waren de Wereldjongerendagen wat dichter bij huis. Van 16 tot 21 augustus kwamen meer dan 2 miljoen jongeren samen in Madrid, Spanje. Paus Benedictus XVI koos voor een vers uit de brief aan de christenen van Colosse, hoofdstuk 2, vers 7. Geworteld en opgebouwd in Christus. Dat was het thema van de Wereldjongerendagen 2011 in Madrid. De hymne, beste luisteraars, droeg de titel Firmes en la fe. Standvastig in het geloof.

En met deze hymne, beste luisteraars, sluiten we deze uitzending. Deze muzikale terugblik op de Wereldjongerendagen sinds de start af. In een volgende uitzending overlopen we nog de verschillende Wereldjongerendagen die plaats hebben gevonden in 2013, 2016, 2019, 2023 en blikken we vooruit naar die van 2027. Tot volgende week.

0: Welkom, lieve luisteraars. Het is nu 3 uur. Dit is het uur waarop Jezus zijn leven heeft gegeven op Goede Vrijdag. Voor onze verlossing, voor ons heil. Graag bidden we samen met u het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug in het kroontje van de barmhartigheid. Ik lees u nog graag een klein stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En we zijn september 1937. En Jezus spreekt tot haar en zegt: Mijn dochter, denk je dat je genoeg over mijn barmhartigheid geschreven hebt? Wat je geschreven hebt is maar een druppel in vergelijking met de oceaan. Ik ben de liefde en de barmhartigheid zelf. Er is geen enkele ellende die mijn barmhartigheid kan evenaren. En ook kan de ellende die niet uitputten, omdat ze toeneemt terwijl ze verleend wordt. De ziel die op mijn barmhartigheid vertrouwt, is allergelukkigst, omdat ik zelf voor haar zal zorgen. En ze schrijft verder: Ik maak grote kwellingen in mijn ziel mee als ik zie dat God beledigd wordt. Vandaag merkte ik dat niet ver van onze deur doodzonden bedreven worden. Het was avond. Ik bad ernstig in de kapel. En daarna ging ik mezelf geeselen. Toen ik echter neerknielde om te bidden, stond de Heer het mij toe te ervaren hoe een ziel die door God verworpen is, lijdt. Het scheen mij toe dat mijn hart in stukken gescheurd werd. En tegelijkertijd begreep ik hoezeer zo'n ziel het allerbarmhartigste hart van Jezus verwondt. Het arme schepsel wil Gods genade niet aanvaarden. Hoe meer God een ziel met zijn genade achtervolgd heeft, des te rechtvaardiger zal hij ten opzichte van haar zijn. Mijn secretaresse, schrijf dat ik edelmoediger ten opzichte van de zondaren ben dan ten opzichte van de rechtvaardigen. Omwille van hen kwam ik uit de hemel neer. Omwille van hen werd mijn bloed vergoten. Laat ze niet vrezen om tot mij te naderen. Zij hebben mijn barmhartigheid het meeste nodig.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder voor uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Pyrrhus nam nog een flinke slok wijn. Zijn bolle gezicht was rood aangelopen. Dat gaat u helemaal niets aan. Maar Darius liet niet los. Mensen rouwen op heel verschillende manieren. Iedereen gaat anders om met verlies. Onze vriend Zikir hier bijvoorbeeld gaat sinds de dood van zijn kleinzoon in het zwart gekleed en worstelt met melancholische buien. Een ander raakt wellicht aan de drank. Bent u misschien net voor het Persisch nieuwjaar gaan drinken? Pyrrhus' assistent, die er inmiddels in geslaagd was zich een weg naar binnen te banen, dacht zijn baas te helpen door te zeggen: "Dat klopt, heer." Heer Pyrrhus dronk tot een paar maanden geleden heel gematigd. Maar hij kreeg slecht nieuws. Een nare gebeurtenis met een vriend, geloof ik, hoewel hij niets wilde zeggen. Hij is heus een goede satraap. Dit is een tijdelijke tegenslag. Pyrrhus' roze wangen verloren in één klap al hun kleur. Zijn handen, vastgeklemd om de kelk met wijn, trilden. Tot Darius' verrassing zag hij dat er in Zikir's ogen tranen brandden. Het begon hem te dagen dat de tragedie die tot dit complot hadden geleid beide mannen raakte. Wat er hier ook speelde, het verdiende enige beslotenheid. Iedereen eruit, behalve mijn mannen, nu! Darius wist hoe hij autoriteit uit moest stralen. Zijn stem, zijn manier van doen, de wijze waarop hij sprak, waren nu indrukwekkend. Deze man duldde duidelijk geen tegenspraak. Hoewel de paleisbewoners dachten dat hij niets meer was dan een bezoeker die lager in rang was dan hun satraap, deden ze zonder morren wat hij vroeg. Darius gebaarde Arta dat hij de deur moest sluiten. Nog voor hij verder kon gaan, deed Nassir een stap naar voren. "Heer, dit is de man die mij inhuurde. Ik weet het zeker." Hij wees naar Pyrrhus. Darius gebaarde naar Nassir. "Heer Pyrrhus, herkent u deze man? Begrijpt u nu waar ik op uit ben?" "Loop toch naar de maan. Ik ben bang dat u een voorsprong op me hebt. Vertel me waarom u het hebt gedaan. Waarom hebt u getracht de koning te doden? Hoe wist u Zikir's kleinzoon over te halen u daarbij te helpen? Ben jij die slager die hem heeft vermoord?" Pyrrhus kwam uit zijn stoel en moest zich aan het bureau vasthouden om overeind te blijven. "Hij was 10 van u waard." "Hij doodde zichzelf, sneed nog liever zijn eigen keel door dan u te moeten verraden. Met andere woorden, als iemand zijn dood op zijn geweten heeft, dan bent u het wel." Pyrrhus verborg zijn gezicht achter trillende vingers. "Dat is niet waar. Ik hield van hem." Hij tilde zijn hoofd op en keek Zikir in de ogen. "Ik hield van hem." Zikir wreef zijn borst. "Je hebt hem geruïneerd. Xerxes was een goed mens, tot jij kwam. Jij hebt hem kapot gemaakt, zijn ziel en zijn lichaam. En je hebt hem geleerd anderen die beter waren dan hemzelf te minachten." "Ik heb hem geleerd trots te zijn op zijn afkomst," riep Pyrrhus. "Wie is Artaxerxes nog helemaal? Een niemand, een tweede zoon. Hij kwam alleen maar op de troon omdat de echte prins-regent gedood werd. En hij zit op dat ding alsof de hele wereld hem toebehoort, alsof hij beter is dan iedereen. Weet u, ik kom uit dezelfde familie als hij. Maar mijn hele leven al behandelt hij mij als een insect, omdat ik geen soldaat ben. Omdat ik geen bijzonder schutter ben, ben ik niet goed genoeg voor meneer. Oh nee, hij verdraagt me nauwelijks. Deze positie is de eerste kruimel die hij mijn kant opgooit. En dat deed hij alleen maar voor mijn oom. Hij nam niet eens de moeite het me persoonlijk te vertellen, maar stuurde me een of ander briefje, opgesteld door een van zijn schrijvers." "Je zit te treinen als een klein kind.
Heb je daarvoor mijn kleinzoon afgepakt? Omdat je denkt dat je beter verdient? Jij zou Xerxes in een achterlijke boer hebben veranderd, Sikir. Die jongen was de zoon van een koning, gelijkwaardig aan Artaxerxes in bloedlijn, superieur aan hem in kwaliteiten. Hij verdiende die troon. Sikir liep rood aan. Ik leerde hem het beste te maken van wat het leven hem schonk. Jij liet hem doden. Vanwege jouw egoïstische wrok leerde hij anderen te haten, te moorden. Door jou is hij dood, Pyrrhus. Pyrrhus zakte in zijn stoel. Zijn lippen bleek. Ik hield van hem, herhaalde hij. Ik weet het, fluisterde Sikir. En ik beklaag je erom, want ik weet beter dan wie ook hoe je nu leidt. Darius gebaarde Meres dat hij Pyrrhus moest arresteren en ging toen voor Sikir staan. Ik heb u valselijk beschuldigd en daarvoor vraag ik u om vergeving. Hoewel het in zaken als deze gebruikelijk is dat de familieleden van misdadigers zware straffen op krijgen gelegd als waarschuwing naar anderen, zal ik de koning vragen u en uw dochter te sparen. U had hier geen deel aan. Ik begrijp niet wat voor greep Pyrrhus op uw zoon had. Ik weet niet waarom hij zoveel invloed op hem kon uitoefenen, maar het is duidelijk dat Pyrrhus het levendeel van de schuld draagt. Xerxes heeft voor zijn fout al met zijn leven betaald. Pyrrhus' dag komt nog. Sikir zakte in de stoel ineen. Dat is maar een schrale troost. Ik zal mijn kleinzoon nooit meer zien. En nu wordt zijn naam ook nog door het slijk gehaald. Ik had hem dat zo graag willen besparen. Darius dacht een moment lang na. Misschien kan ik ervoor zorgen dat zijn rol in het complot niet publiek bekend wordt. Het belangrijkste is dat het leven van de koning is veiliggesteld. Maar leg me een ding uit, Sikir. Toen ik u de kans gaf Pyrrhus' reputatie af te kraken, waarom maakte u daar geen gebruik van? Ik begrijp dat u de herinnering aan uw kleinzoon niet wilde bezoedelen. Maar u stonden vele andere mogelijkheden ter beschikking om een einde te maken aan Pyrrhus' carrière. Ik gaf u zeker genoeg gelegenheid. Hebt u gezien hoe hij lijdt? Wat kan ik hem nog aandoen? Darius werd vervuld door bewondering voor de oude man. Hij waardeerde de waardigheid die deze rouwende grootvader tentoonspreidde en zijn mededogen. Dat voorkwam dat hij een gebroken man als Pyrrhus nog verder vertrapte. Ik zal Damascus op korte termijn verlaten, zei Darius. In de nasleep van een schandaal als dit zal men hier behoefte hebben aan een stabiel leider. Wilt u als regerend satraap optreden tot de koning heeft besloten wat hij doet? Ik ben moe. Deze positie, de macht die dat met zich meebrengt, het betekent allemaal niets meer nu Xerxes dood is. Darius legde een hand op zijn schouder. Het is nooit betekenisloos. Als u daarmee uw volk kunt dienen en de levens van uw medemens kunt verbeteren. U bent een eerlijk en wijs man. U kunt nog altijd voor uw land een verschil maken. Ik weet dat u moe bent, dat verdriet uw hart heeft uitgeput. En toch vraag ik u te blijven zitten. Betaal die prijs voor de mensen die u kunt helpen. Sikir draaide zijn gezicht naar de muur. Darius zag hoe de tranen over zijn wangen liepen. Langzaam knikte de oude man. Darius besloot de nacht door te brengen in de bescheiden herberg waar hij Sara had ondergebracht. De gedachte alleen al in het paleis te moeten blijven deed zijn maag omkeren. In de schaduwen van dat gebouw loerde veel te veel bitterheid. Hij had Pyrrhus en diens bediende samen met een brigade van Perzische soldaten die in Damascus was gelegerd, vooruitgestuurd naar Susa. De koning zou zich verder met de details van de zaak bezighouden.
Darius had hem een lange brief geschreven, waarin hij alles toelichtte wat hij ontdekt had, en de koning vroeg om gratie ten aanzien van Zikir. Een deel van hem wilde zelf graag naar Susa afreizen. Hij verlangde naar de rust van thuis. Maar Sara kon in haar huidige toestand een dergelijke lange reis niet aan en hij had besloten haar nooit meer alleen te laten. Ze zou achter de rivier moeten blijven totdat dit kind geboren was. En dus was hij van plan ook te blijven. Nasir en Nick waren eveneens met Pyrrhus vooruitgereisd naar Susa om hun getuigenverklaringen persoonlijk kracht bij te kunnen zetten en om bij de koning te pleiten voor vrijheid voor hun broers. Darius had bij zijn brieven schrijven gevoegd waarin hij ook voor hen om gratie vroeg. Bovendien had hij plannen met Nick. Zijn mond krulde bij de herinnering aan Nick die Roxane een high kick probeerde te leren, op haar verzoek natuurlijk. Ze had hem de eerste 3 keer tegen de grond gewerkt, omdat hij geweigerd had een vrouw pijn te doen. Bij de 4e ronde had hij eindelijk door dat zij niet zomaar een vrouw was. Roxane was door de lucht gevlogen en was zo hard op de grond neergekomen dat ze er scheel van keek. Darius probeerde maar niet te veel van die herinnering te genieten. Wat een vrouw! Vandaag of morgen zou ze de nagel aan de doodskist zijn van een of andere stumper. Tot die tijd was deze baan bij de koning misschien nog wel de beste plek voor haar. Ze had zichzelf uitgenodigd in een herberg. Darius had het ongemakkelijke voorgevoel dat hij nog niet van haar af was. Moest je niet naar Egypte? Om die monsterlijke jas af te leveren die de koning voor de satraap had gestuurd, vroeg hij op weg naar de herberg. Halverwege de rit had ze zich weer in vrouwenkleding gehuld, omdat ze naar eigen zeggen toch moeilijk een publieke plek zoals een herberg of een paleis binnen kon komen als man en vervolgens verlaten als vrouw. Dat zou maar tot geroddel leiden. En dus had ze een boom gezocht om zich achter te verkleden. En leek ze, haar hoofd keurig bedekt met een linnen sjaal, het toonbeeld van zachte vrouwelijkheid. Dat heeft geen haast. Bovendien ga je mijn kant op. Dat is een angstaanjagende gedachte. Helemaal naar Jeruzalem zeker. Typisch iets voor Artaxerxes om er nog even een extra verslag uit te persen bij een van zijn spionnen. Bij de herberg troffen ze Sara, Lysander en Pari, die rond een wiebelige tafel zaten te dobbelen. Ze gebruikten de doppen van pistachenoten om de score bij te houden. Pari had er nog maar 1. Lysander was erin geslaagd 6 of 7 te behouden. Voor zijn vrouw lag een grote berg doppen. Dat onbedoelde gevoel van warmte dat soms door hem heen trok als hij haar zag, overviel hem ook nu weer. Oppassen, ze speelt vals, zei hij toen hij de kamer binnenkwam. Dat is niet waar! Sara sprong overeind. Hij had verwacht dat ze, gezien de verandering van haar lichaam, onvast op de benen zou zijn en sloeg een arm om haar heen om haar te steunen. Maar nadat zijn handen hun weg hadden gevonden om haar warme rondingen, leken ze niet bereid ook weer los te laten. In plaats van een stap achteruit te doen wat hij eigenlijk wilde, trok hij haar in zijn armen en bleef zo staan. Ze rook naar rozen. Hij vroeg zich af hoe ze dat voor elkaar kreeg in een afgetrapte bedoeling als deze herberg en trok haar dichter tegen zich aan. Een golf van emoties die hij nauwelijks herkende raasde door zijn lijf. Het duurde even voor hij zichzelf weer genoeg onder controle had om haar los te laten. Hij worstelde met een verwarring die niet te bevatten was. Hij had weinig ervaring met onzekerheid en kon er niet veel mee beginnen. Hij moest toegeven dat hij er niet in geslaagd was een afstand tot haar op te bouwen. Zelfs haar verraad, haar leugens, haar gekronkel had zijn groeiende genegenheid voor haar niet klein kunnen krijgen. Ze betoverde hem op een manier
die niemand anders was gelukt sinds hij klein was. Hij sloeg zijn armen over elkaar en leunde met een schouder tegen de muur, in een poging over te komen als een man die niet net zijn hele wereld op de kop voelde duikelen. "Heb je het mysterie opgelost van het complot tegen de koning?" vroeg Lysander, terwijl hij zijn notendoppen pakte en in zijn zak liet glijden. "Heb je de identiteit van het meesterbrein kunnen achterhalen?" "En u bent?" Voor het eerst was Darius blij met Roxana's brutale houding. Hij was helemaal niet in de stemming voor een lange toelichting. Lysander kwam met trefzekere bewegingen overeind. "Ik wilde u net dezelfde vraag stellen." Het was een moment lang stil, terwijl de twee elkaar bestudeerden, geen van beiden bereid als eerste toe te geven. Sarah de Vredestichter gebaarde met een arm naar Lysander. "Vergeef me," zei ze, "ik had u aan elkaar moeten voorstellen. Lysander, dit is Roxana. Ze heeft Darius in Damascus bijgestaan. Roxana, mag ik je aan Lysander van Sparta voorstellen, een vriend van Darius. Hij heeft de opdracht aangenomen aan deze zaak te werken met mijn man." "Sparta?" Roxana klonk geschokt. Darius wist dat de Perzen sinds de slag bij Thermopylae, nog ten tijde van koning Xerxes, ongewild respect hadden ontwikkeld voor de moed van de Spartanen. Ze beschouwden hen nog steeds als onbehouwen en weinig ontwikkeld, nauwelijks de moeite waard. Maar de manier waarop die mannen bereid waren geweest op leven en dood te vechten had grote indruk gemaakt op het collectieve Perzische geheugen. "U bent dus een huurling." Roxana zei het alsof ze Lysander ervan beschuldigde een soort rioolrat te zijn. "Dit gaat de verkeerde kant op," dacht Darius. "En wat bent u? Te oordelen naar uw accent bent u Perzisch en aristocratisch. Maar welke aristocratische vrouw helpt bij het oplossen van misdaden? Het zou me niet verbazen als u deel uitmaakt van Artaxerxes' departement van vuile zaakjes. Bent u een van zijn fameuze spionnen?" "Dit gaat heel erg de verkeerde kant op," dacht Darius. Typisch iets voor Lysander, om één blik op die vrouw te werpen en meteen te weten hoe de vork in de steel stak. "Kom, kom. Stop je wapens maar weer weg en probeer aardig te zijn tegen elkaar. We moeten nog een hele tijd in elkaars gezelschap doorbrengen. Roxana komt met ons mee naar Jeruzalem, voor ze doorreist naar Egypte." Hij bestelde eten en praatte Lysander en Sarah onder het smakeloze maal tot in detail bij. "Arme Zikir," zei Sarah, "dat ben ik met je eens. Hoewel hij ons veel moeite had kunnen besparen als hij zijn vermoedens van begin af aan met ons had gedeeld." Darius rekte zich uit. "Ik hoop dat de herberg genoeg ruimte heeft om ons allemaal onder te brengen. Na 5 maanden op Pyrrhus te hebben gejaagd, ben ik wel aan een goede nachtrust toe." Sarah zat gevangen in de stalen greep van een hardnekkige nachtmerrie. Sinds

ervan hopelijk vrij te komen. Ik ben het, Sarah, rustig nou maar. Niemand doet je pijn. Darius? Verbaasd vroeg ze zich af hoe hij hier beland was. Zijn kamer lag naast de hare. Had ze zoveel herrie gemaakt? Wat een gênant idee. Neem me niet kwalijk. Heb ik je gewekt? Ik kon niet slapen en de muren zijn dun. Ik hoorde je schreeuwen, je had een nachtmerrie. Sarah ging rechtop zitten en leunde tegen een kussen. Ik heb dat soms, sinds de miskraam. Ze merkte dat hij naar een lamp zocht, maar ze wilde hem nu niet in de ogen kijken. Niet aandoen, alsjeblieft. Ze voelde zijn hand in haar nek, hoe hij langzaam de lijn van haar schouders volgde. Je beeft. Het is niets. Het is zo weer over. In het donker scharrelde Darius wat om het bed en vond de lakens die ze in haar rusteloze worsteling naar beneden had getrapt. Hij trok ze weer naar boven en stopte ze om haar heen in. En je keek nog wel zo uit naar een goede nachtrust. Ik vrees dat ik een lastige echtgenoot ben. Meer gedoe dan ik de moeite waard ben. Het donker maakte haar spraakzaam. Het was alsof ze zo vrijer kon praten, in de wetenschap dat hij haar niet kon zien. Als je die nachtmerrie bedoelt, dat geeft niet. Je kunt er niets aan doen wat je droomt. Hij verplaatste zich en ze voelde hoe zijn hand de bolling van haar buik zocht. Ik heb dit gemist, al die maanden. Wat een verspilling. Ze zeiden een hele tijd niets, maar waren verbonden door zijn hand en de onmiskenbare hartslag van hun baby in haar buik. Weet je, een vrouw moet veel leren over hoe je een echtgenoot moet zijn, zei ze. Hij leunde achterover en haalde zijn hand weg. Is dat zo? Ja. Ik was altijd arrogant over het gemak waarmee ik dingen kon leren. Het is een enorme deuk in mijn trots dat ik in dat wat het belangrijkste in mijn leven is, opeens een slak van een leerling ben. Ik krijg er vast spijt van dat ik het vraag. Sarah dacht in zijn stem iets van een glimlach te horen. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Over mij natuurlijk, maar over anders. Je hebt het zelden over jezelf. Zijn vinger speelde met de deken. Wil je met me bespreken waarom je me niet van je zwangerschap had verteld? Dat heb je al gedaan. Het heeft geen zin, Sarah. Ik kan je redenering gewoon niet begrijpen. Ze slikte. Ik wil geen excuses zoeken. Ik heb gezondigd tegen jou en tegen God. Maar ik wil wel dat je begrijpt waar de bron van dat gedrag ligt. Waarom ik soms zo hard vecht om mijn eigen gang te kunnen gaan. Zeg wat je te zeggen hebt. Zijn toon waarschuwde haar dat het niets uit zou maken. Ze schraapte haar keel. Na de dood van mijn moeder, ik was toen 7, begreep ik al snel dat ik voor mezelf moest zorgen. Niet praktisch gezien, want dankzij mijn vader en mijn tante Lea had ik het nooit koud, had nooit honger. Ik werd nooit geslagen. Maar een klein meisje heeft meer nodig om te gedijen. Liefde, gezelschap, de wetenschap dat ze gewaardeerd en gewild is. Met beide handen omklemde ze een punt van de deken. Het ruwe oppervlak deed pijn aan haar huid en ze moest zichzelf dwingen weer los te laten. Dat soort dingen had ik niet. Als ik mijn vaders gezelschap wilde, moest ik manieren verzinnen om dat voor elkaar te krijgen. Ik moest mijn leven in eigen handen nemen om de zorg te krijgen waar ik zo naar verlangde. Die jaren leerden me op niemand anders dan mezelf te vertrouwen. Ik was degene die voor mij zorgde, niemand anders. En dat is ook het soort echtgenoot dat ik voor jou ben geweest. Niet in staat mijn leven in jouw handen te leggen.
Ik behield zelf de regie.

omdat ik dacht dat ik de enige was die voor mijn welzijn kon zorgen. En dat heb je niet verdiend, Darius. Je bent een uitstekend echtgenoot. Je verdient mijn vertrouwen. Darius schoof een stukje bij haar vandaan. Wat dat laatste betreft zijn we het met elkaar eens. Sarah dwong zichzelf verder te gaan. Ik had moeten weten dat het belangrijkste was dat ik me aan je zorgen overgaf, ook al voelde het niet veilig. Ik had het toch moeten doen. Ik had je van de baby moeten vertellen, ondanks mijn angst dat je mij achter zou laten, dat ik de hele zwangerschap en de geboorte in mijn eentje zou moeten ervaren. In plaats daarvan overtuigde ik mezelf ervan dat ik wel wist wat het beste voor mij was. En weet je wat de ironie is? Dat al die dingen waarvan ik bang was dat ze zouden gebeuren als ik van de zwangerschap vertelde, toch gebeurden. Het was vele malen beter geweest als ik van begin af aan het juiste had gedaan. Darius ging verzitten op het bed, zodat ze nu naast elkaar in plaats van tegenover elkaar zaten, met hun benen voor zich uitgestrekt op het bed, zonder elkaar aan te raken. Wat wil je nou zeggen? Dat mijn huwelijk vanwege jouw jeugd voorgoed in een staat van grote opwinding en veel gedoe zal verkeren? Moet ik dan maar hulpeloos afwachten tot de volgende gifslang zijn nare kop opsteekt om te bijten, wanneer ik het minst verwacht? Sarah kreunde gesmoord. Ik mag hopen van niet. Ik weet niet hoe vaak ik het nog verdraag de scheuren in mijn eigen karakter te moeten aanschouwen. De eerste keer dat ik je verraadde was op onze bruiloft. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar ik ging zo op in mijn eigen misère dat ik geen moment aan jou dacht en je daardoor veel narigheid bezorgde. Dat was het dieptepunt in mijn egoïsme. Ik besefte hoe goed ik in staat was om mijn eigen noden boven die van anderen te stellen. Maar dit keer heb ik geleerd dat mijn leven niet meer van mij is, maar van jou. Wil je echt zo'n soort vrouw voor me zijn? Vroeg Darius met heese stem. Ja. Ze zei hem maar niet dat ze nog een reden had om zo graag een betere echtgenote te willen worden. Gedurende deze laatste weken waarin ze gescheiden waren geweest, had God haar laten zien dat ze niet mocht verwachten dat Darius nooit fouten maakte. Dat ze niet mocht verwachten dat Darius haar nooit pijn deed. Soms zelfs onbewust. Hij was immers ook maar een mens. Maar haar leven in handen leggen van haar man betekende dat ze erop vertrouwde dat God voor hen zou zorgen. Ze vertrouwde erop dat de God van hemel en aarde de tekortkomingen van haar man zou compenseren en in haar noden zou voorzien. Ze vertrouwde erop dat God voor haar zorgde. Niet Sarah, niet Darius, maar God. Maar dat zei ze niet, omdat ze vermoedde dat Darius het noemen van God niet zou kunnen waarderen. Ze zweeg en bad dat God haar een huwelijk zou schenken waarin ze op een dag dergelijke gedachten wel kon uiten, zonder bang te hoeven zijn dat het haar echtgenoot zou irriteren. In het donker verschoven ze allebei op hetzelfde moment en hun benen raakten elkaar per ongeluk. Sarah hoorde Darius even haar adem happen. Ze stond op het punt zich terug te trekken en excuses aan te bieden voor het onbedoelde contact, toen hij haar naar zich toe trok. Een moment lang hield hij haar vast en toen kuste hij haar. Zijn aanraking was zoekend, alsof hij haar moest hervinden. Sarah. Zijn adem was heet tegen de glooiing van haar nek. Hij drukte zijn mond op de hare. Haar hart bonkte nu zo snel dat ze bijna vreesde dat ze het in de volgende kamer nog konden horen. Hij had haar sinds Susa niet meer zo aangeraakt. Sarah ging helemaal op in zijn aanraking. Het was zo lang geleden. Zo. Met een abrupte beweging deinsde hij achteruit. Ze kon zijn ademhaling horen,
snel en oppervlakkig, alsof zijn longen niet genoeg lucht konden krijgen. "Ik kan maar beter gaan," zei hij. Hij sprong zo snel van haar bed en door de deur naar buiten, dat een minder stevige deur uit de scharnieren zou zijn gevlogen.

We lezen nu deel 3, de restauratie. Er leek geen einde te komen aan de reis terug naar Jeruzalem. Sarah wist dat het trage tempo vanwege haar werd aangehouden. Ze hadden ook weer geprobeerd de wagen zo comfortabel mogelijk in te richten, met dikke matrassen op de vloer en een losse canvaskap om haar tegen de elementen te beschermen. Maar ondanks hun goede zorgen voelde ze elke hobbel als een scherpe steek in haar onderrug. Ze moest vaak stoppen om te plassen, of dat nu uitkwam of niet, en het gehobbel van de wagen maakte het nog erger. Haar zwangerschap beïnvloedde haar lichaam elke dag meer. Omwille van haar kind verwelkomde ze alle ongemakken. Maar toch zou ze wel heel graag iets minder onhandig zijn. Tot haar verbazing was Darius, die anders leefde voor snelheid en normaal gesproken ongeduldig zou zijn geworden van het tempo van hun konvooi, buitengewoon opgewekt. Zelfs als ze hem 10 maal per dag liet stoppen, omdat moeder natuur dat nu eenmaal vroeg. Ze betrapte hem een keer met een brede grijns op zijn gezicht, toen ze bozig en met een rood gezicht van achter een ielstruikje tevoorschijn kwam. Hoewel hij haar niet weer zo aanraakte als die avond in de herberg, leken ze sindsdien een wapenstilstand te koesteren. Eveneens tot haar verrassing bleven Roxana en Lisander elkaar de hele weg in de haren vliegen. De Perzische had er een handje van opzettelijk precies de verkeerde opmerking te maken. Op een gegeven moment sneerde Lisander: "Ik heb zwepen die zachter zijn dan die tong van u. Doe af en toe die mond dicht, anders doe ik het voor u." Sarah had hem nog nooit zo boos gezien. Darius moest tussen beiden komen. "Waarom ben je zo chagrijnig tegen haar? Waarom negeer jij je vrouw?" was Lisanders filijne antwoord. Sarah's ogen werden groot van schrik. Darius' gezicht betrok. "Mond dicht, allebei. Anders bind ik ze nog dicht met linnen." Roxana kon het niet laten en wilde weer iets zeggen. "Met vuiline," voegde Darius er op luide toon aan toe. Hij keek hen beiden aan met een blik die kon doden. Daarna bleef het een hele tijd stil. "Waarom hebben ze zo'n hekel aan elkaar?" vroeg Sarah op een avond aan Darius, toen de anderen hen niet konden horen. "Ze hebben helemaal geen hekel aan elkaar. Ze vinden elkaar erg leuk. Dat is hun probleem." "Dan hebben ze wel een heel vreemde manier om dat te tonen. Ik heb nog nooit 2 mensen zo prikkelbaar gezien in elkaars nabijheid. Ik hoop dat ik dat constante gekibbel overleef. Ze irriteren me mateloos. Ik wou dat ze gewoon toegaven dat ze elkaar leuk vinden. Dan zijn we er vanaf." "Leuk vinden? We kunnen net zo goed wachten tot Perzië en Athene dikke vrienden worden. Het is hopeloos, Darius. Ik kan me niet voorstellen waarom jij denkt dat die 2 zich tot elkaar aangetrokken voelen." De 3e dag van hun reis begon al bloedheet, nog voor de zon zelfs maar aan de hemel stond. Tegen het middaguur zat iedereen te puffen. Lisander keek naar de strak blauwe hemel en zei: "Ik wou dat Apollo zich niet zo uit zat te sloven. Het is heet genoeg om de veren van een natte eend te laten smelten." "Apollo?" riep Roxana met een stem die droop van het sarcasme. "Hoe kunt u in vredesnaam in zo'n wispelturige collectie goden geloven? Ze zijn nog erger dan u. Chagrijnig, wraakzuchtig, onbetrouwbaar." Lisander plette een stel vliegen dat zich op de hals van zijn paard had verzameld. "Het is niet mijn fout dat jullie Perzen zo zuinig zijn, dat je maar 2 goden hebt om in te geloven. De ene, Ahura Mazda, alleen maar goed. De andere, Ahriman, alleen maar slecht. Hoe kan een mens geloven als de keuze zo beperkt is?" "En wat jullie Joden betreft," hij knikte in Sarah's richting, "jullie zijn nog erger, 1 god. Wat moet je als je die
tegen je in het harnas hebt gejaagd. Dan kun je dus niet je toevlucht zoeken bij een aardiger god. Je kunt geen hulp krijgen van een rivaliserende godheid. Dan zit je pas echt klem. Sarah lachte. God is genadig. Hij kent onze zwakheden. Mijn ervaring is dat één God, als hij de goeie is, meer dan genoeg is voor mijn ziel. Darius stuurde zijn paard dichter bij dat van Lysander. Dat gevecht kun je vergeten, hoor. Je zult nooit een Jood ervan kunnen overtuigen dat jouw goden iets te bieden hebben. Ze beschouwt ze als afgoden. Mijn moeder was Joods. Ze was nog liever onthoofd dan dat ze haar God op had moeten geven. Joden zijn erg aan hun God gehecht. Sarah strekte haar voeten. U beseft toch wel, heer, dat sinds de Joodse ballingschap onze leiders hebben verkondigd dat iedereen met een Joodse moeder zelf Jood is. Komt dat even handig uit voor die leiders? Eén kleine mededeling en je eigen nationaliteit stelt opeens niets meer voor. Laat in de middag kwamen ze bij Jeruzalem aan. De zon begon net ten westen van hen achter een rij bruine heuvels te zakken. Sarah hapte verbaasd naar adem toen ze een eerste glimp van de stad opving. De muren! Ze zijn al zeker voor de helft af, mevrouw, zei Pari met een stem die piepte van ontzag. Lysanders paard danste naast Sarah's wagen. Die neef van u heeft het onmogelijke bereikt. Ik had niet gedacht dat iemand een dergelijk project voor elkaar zou kunnen krijgen. Nog geen 30 dagen sinds hij is begonnen. En kijk naar de staat van die stadsmuur. Het is een wonder. Noemen jullie dit in Sparta al een wonder? Vroeg Oksana. Het zijn maar muren, hoor. En niet eens erg mooie muren. Sarah kwam overeind om het beter te kunnen zien. Je begrijpt het niet, Roxana. Toen wij hier voor het eerst aankwamen, herinner je je dat nog, Lysander? Was Jeruzalem in een lusteloosheid verzonken die zo overweldigend was dat de mensen niet eens reden zagen om het vuil voor hun eigen deur weg te ruimen. En nu hebben ze een muur opgetrokken die de hele stad omspant. Het is dan misschien geen kunstwerk, maar het zal zijn doel dienen, Jeruzalem veiliger maken. En ze hebben dat bereikt zonder slaven te gebruiken, zonder leger, met enkel vrijwilligers uit Juda die er tijd in wilden steken. In minder dan 30 dagen zijn deze mensen, die ooit door niets met elkaar waren verbonden, samengekomen en hebben hun stad herbouwd. Nehemia kwam hen hoogstpersoonlijk verwelkomen. Sarah zag dat zijn gezicht bleek was en er nieuwe rimpels op zijn voorhoofd waren gekomen. Ze vroeg zich af wanneer haar neef voor het laatst goed geslapen had. Heer, hoe bent u erin geslaagd de muren in zo'n korte tijd zo hoog te krijgen? Hij schonk haar een warme glimlach. De mensen werken van zonsopkomst tot zonsondergang. Je ziet er goed uit, liefje. De arts had dus blijkbaar goed nieuws. Ja, alles is in orde. Dat doet me deugd. Ik heb dagelijks voor je gebeden. Heer Darius, fijn u weer terug te hebben. Hebt u uw zaken in Damascus naar tevredenheid kunnen afronden? Inderdaad. We zijn van plan hier te blijven tot Sarah de baby ter wereld heeft gebracht. Nehemia knikte. U bent van harte welkom hier. Nu dan. Ik weet zeker dat u zich na die lange reis graag wilt opfrissen. Sarah zal u laten zien waar u verblijft. Het is een oud huis en het is niet erg comfortabel, vrees ik. Met al het werk aan de muur hebben we niet de tijd of de middelen om aan een ander bouwproject te beginnen. Een nieuwe gouverneursresidentie zit er voorlopig nog niet in. Het eten wordt over een uur geserveerd.
schuif alsjeblieft als mijn gasten aan. Toen Nehemia weer weg was, zei Sarah: ik wou dat we voor onze eigen maaltijden konden zorgen. Ik voel me altijd schuldig als ik bij Nehemia eet. Darius fronste: waarom? Als gouverneur heeft hij recht op een voedseltoelage van de bevolking van Juda. Recht, ja, maar hij weigert die aan te nemen. Toen we hier aankwamen, zag hij al snel dat de mensen hier, als gevolg van recente hongersnoden en algehele armoede, weinig hebben om van te leven. Om niet een extra last voor hen te zijn, heeft hij ervoor gekozen de toelage waar hij en zijn ambtenaren recht op hebben te weigeren. Eerdere gouverneurs stonden er altijd op hun aandeel te krijgen en vormden met hun hoge eisen een zware last voor het volk. Nehemia heeft daar verandering in gebracht. Hij gebruikt zijn eigen spaargeld en zijn salaris om de 150 man die hij in dienst heeft, als ook bezoekers die uit de omringende landen langskomen, te voeden. Hij betaalt dit allemaal uit eigen zak? Ja, heer. En laat me u dit zeggen, het is niet goedkoop. Ik deed zijn boekhouding voor ik naar Damascus ging. Hij betaalt elke dag voor een os, 6 schapen of geiten en een flink aantal kippen. En de wijn. Zijn gasten lijken soms wel een bodemloze put. Ze drinken met de dorst van vissen en hij moet elke 10 dagen grote zakken verschillende soorten wijn laten aanrukken. Darius schudde zijn hoofd. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zijn wettelijke inkomen opgeeft. Ik vroeg hem ooit waarom hij de mensen niet de toeslag vroeg die ze hem als gouverneur verschuldigd zijn. Omdat ik een godvrezend mens ben, antwoordde hij. Hebben die mensen niet al een zware last te dragen? Heb ik niet met eigen ogen gezien dat ze arm zijn, dat ze moeten knokken om brood op de plank te krijgen voor hun gezin? Moet ik dan hun leed nog verder vergroten, enkel en alleen omdat ik toevallig de wet aan mijn zijde heb? Hij is een ongewoon man. Goed, vanavond zijn wij zijn gasten, maar vanaf morgen zal ik voor onze mensen betalen. Sarah zag dat dit gesprek Darius aan het denken had gezet. Hij had niet eerder de kans gehad Nehemia echt te leren kennen. En omdat hij haar neef zoveel mogelijk probeerde te mijden, had hij zelden met hem gesproken. Nehemia bleef een vreemde die hij niet vertrouwde. Sarah hoopte maar dat Darius, nu hij hem in Jeruzalem aan het werk kon zien, hem zou gaan begrijpen, op hem gesteld zou raken en hem zou leren waarderen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn vandaag maandag 20 juli. De hymne kan u vinden op pagina 703. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1126. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereldschepper zijt, de hemel van de aarde scheidt, en welft de grote hemelzaal, en stelt de wateren berg en paal. Waar gij omhoog hen samendrijft, of loop en stroom op aarde omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt, en niet in zonnevuur verdort. Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebiedt. Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade. Dankt de Heer om zijn goedheid, want eeuwig is zijn genade. Dankt de God aller goden, want eeuwig is zijn genade. Dankt de Heer aller heren, want eeuwig is zijn genade. Wonderwerken deed hij alleen, want eeuwig is zijn genade. De hemelsferen schiep hij met wijsheid, want eeuwig is zijn genade. Hij strekte de aarde uit over het water, want eeuwig is zijn genade. Hij maakte de grote hemellichten, want eeuwig is zijn genade. De zon om over de dag te heersen, want eeuwig is zijn genade. De maan en de sterren als licht in de nacht, want eeuwig is zijn genade. Egypte sloeg hij in zijn eerstelingen, want eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij weg uit dat land, want eeuwig is zijn genade. Met krachtige hand en gestrekte arm, want eeuwig is zijn genade. Splijten deed hij de Rode Zee, want eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij veilig erdoor, want eeuwig is zijn genade. Farao wierp hij in zee met zijn leger, want eeuwig is zijn genade. Hij leidde zijn volk door de zandwoestijn, want eeuwig is zijn genade. Roemrijke koningen heeft hij verslagen, want eeuwig is zijn genade. Machtige vorsten heeft hij gedood, want eeuwig is zijn genade. Sichon, de koning der Amorieten, want eeuwig is zijn genade. Och, de heerser van Basan, want eeuwig is zijn genade. Hun land heeft hij hun ontnomen, want eeuwig is zijn genade. Hij gaf het zijn dienaar Israël, want eeuwig is zijn genade. In onze vernedering dacht hij aan ons, want eeuwig is zijn genade. Van onze vijanden redde hij ons, want eeuwig is zijn genade. Hij is het die alles wat leven heeft voedt, want eeuwig is zijn genade. Dankt dus de God van de hemel, want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade. God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen, in Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden. Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht, want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, de verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft de beslissing genomen de verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. Moge de Heer u overvloedig doen toenemen in de liefde voor elkaar en voor allen, zoals ook onze liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt in heiligheid voor het aanschijn van God onze Vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Heer, luister naar mijn stem, laat mijn bidden opstijgen tot u. Heer, luister naar mijn stem, laat mijn bidden opstijgen tot u. Als wierook voor uw aanschijn, laat mijn bidden opstijgen tot u. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Heer, luister naar mijn stem, laat mijn bidden opstijgen tot u. Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot een lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen, machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien, behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen, hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen. Jezus, laat al wie tot hem zijn toevlucht neemt niet in de steek. Bidden wij nederig tot hem. Heer onze God, verhoor ons. Christus onze Heer, bron van alle licht, laat uw kerk steeds duidelijker haar opdracht zien. aan alle volken het mysterie te verkondigen van uw mens geworden liefde. Heer onze God, verhoor ons. Bewaar de dienaren van de kerk in uw dienst en help hen zelf te doen wat zij aan anderen voorhouden. Heer onze God, verhoor ons. Neem de zonde van verdeeldheid weg en maak een eind aan oorlog en tweedracht. Want door uw bloed hebt gij de wereld vrede geschonken. Heer onze God, verhoor ons. Schenk uw hulp aan de gehuwden, zodat zij steeds beter de liefde uitbeelden van Christus voor zijn kerk. Heer onze God, verhoor ons. Vergeef de overledenen hun zonden. Geef hun in uw barmhartigheid een plaats te midden van de heiligen. Heer onze God, verhoor ons. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Blijf bij ons, Heer Jezus, want het wordt avond en de dag loopt ten einde. Wees met ons onderweg. Laat ons hart brandend zijn en versterk onze hoop, zodat wij u samen met onze broeders en zusters herkennen in de schriften en in het breken van het brood. Gij die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit, ook in deze zomermaand, waar de Heilige Vader Paus Leo XIV in Castel Gandolfo verblijft, het zomerverblijf van de pausen. Dat wil echter niet zeggen dat het enkel een luilekker leventje is voor de paus momenteel, zeker niet. Want ondanks het feit dat het toch de bedoeling is om dan bijvoorbeeld al die audienties even op te schorten, ook de generale audienties waar hij de catechese geeft om die even op te schorten, dus al die publieke evenementen toch wel wat minder te maken, blijft de Heilige Vader wel mensen ontvangen. En zeer recent kregen enkele gelukkigen, een 200-tal zo, een hele bijzondere lunchuitnodiging in de bus. Want zij mochten namelijk met de Heilige Vader lunchen in het Borgo Laudato Si van de pauselijke tuinen in Castel Gandolfo. Een plaats die eigenlijk toegewijd is aan Laudato Si en in navolging van de encycliek rond onder andere ecologie en ecologische bekering van paus Franciscus. Een hele mooie plaats in de tuinen aldaar van Castel Gandolfo. En zoals u zal kunnen horen op de audio, de cicaden die zich in de bomen bevinden, dat is een geluid dat sommigen onder u wel zullen kennen. Zeker zij die al eens in het Middellandse zeegebied geweest zijn, die zullen dat onmiddellijk herkennen. Dat is een van de zaken waar wij vandaag zullen blijven bij stilstaan. We hebben ook nog twee momenten waar de Heilige Vader het Angelus heeft gebeden toen hij in Castel Gandolfo was aangekomen, meer bepaald op zondag 12 juli en zondag 19 juli. Ook die momenten, die meditaties, zullen we even vandaag overlopen. En dan zullen we ook nog even stilstaan bij een heel bijzonder concert dat heeft plaatsgevonden ter ere van de Heilige Vader. Dat staat allemaal op het programma vandaag. Eerst dus die bijzondere uitnodiging die die 200-tal mensen hebben ontvangen. En waarover gaat het nu? Gaat het over mensen die op een of andere manier weldoeners zijn van het Vaticaan? Zo zijn er ook wel natuurlijk die bijvoorbeeld het kunstpatrimonium helpen ondersteunen. Nee, het waren mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Kwetsbare maatschappelijke situatie. En die worden bijgestaan door het bisdom Rome. Het initiatief Lunchen met de Paus werd georganiseerd door het Centrum voor Hoger Onderwijs Laudato Si. Je moet het u voorstellen, een mooie laan in de pauselijke tuinen met allemaal prachtige tafels gedekt, klaar om 200 mensen te ontvangen. Een toch wel vrij intiem gebeuren, om daar dan de Heilige Vader op bezoek te krijgen en samen met hem de lunch te mogen genieten. De Heilige Vader had geen toespraak voorbereid en nadat onder meer kardinaal Baldissare Reina aan het woord was gekomen, kwam ook hij aan het woord en heeft hij een woordje gesproken om de mensen wat te verwelkomen. En daar kunnen wij naar luisteren.
3: Buongiorno a tutti e benvenuti. Grazie per essere qui.
2: Een goede morgen allemaal en welkom. Hartelijk dank voor jullie komst. Ik ben hier zonder toespraak gekomen, maar wel met een honger. Waarop dat iedereen even lachte op dit grapje. Een honger naar gerechtigheid. Een honger naar oprechte naast en liefde. Een honger naar een kerk die werkelijk haar deuren weet te openen, die iedereen verwelkomt en opneemt. Een kerk waar liefde is voor iedereen, waar niemand een vijand is en waar we allemaal verzoening, vergeving en vrede weten te beleven. Jullie weten heel goed dat de paus onder andere de titel Pontifex draagt, bruggenbouwer. En vandaag willen wij graag een brug slaan met jullie allemaal. Met jullie gezinnen, met de samenleving waarin wij willen leven, leven in gerechtigheid. Een plek waar de oorzaken van armoede kunnen worden weggenomen, waar de oorzaken van het onrecht dat nog steeds in onze wereld bestaat kunnen worden weggenomen. Dat is de kerk die wij willen zijn. En ik bedank jullie allemaal en alle verantwoordelijken die deze prachtige lunch, dit evenement, hebben georganiseerd. Want wanneer we samen zijn, wanneer we deze geest van ontmoeting samen beleven aan de tafel, de enige tafel waar ook Jezus bij ons aanwezig is, bouwen wij werkelijk aan een andere wereld. Een wereld van hoop, een wereld die licht is. En zo vaak wordt deze werkelijkheid verscheurd door geweld, haat en discriminatie. Laten wij samenwerken. Laten we altijd proberen om deze ervaring van kerk, van gerechtigheid, vrede en liefde te beleven. Laten we dan de Heer vragen ons te zegenen, dit voedsel te zegenen, deze gemeenschappelijke maaltijd die wij willen delen.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Scenda su di noi, Signore, la tua benedizione, su ognuno di noi e su questo cibo che adesso condivideremo, grazie alla generosità di tanti benefattori. Benedici le nostre famiglie, benedici tutti coloro che si trovano in difficoltà o in dolore, che possano anche loro trovare la pace, il perdono, la riconciliazione. E benedici, Signore, in noi questi doni che riceviamo dalla Tua provvidenza, per Cristo nostro Signore. Amen. Buon appetito, benvenuti tutti.
2: Een hartelijke ontmoeting met de Heilige Vader. Hij zei, laat uw zegen over ons nederdalen, Heer, over ieder van ons en over dit voedsel dat wij nu zullen delen, dankzij de vrijgevigheid van zoveel weldoeners. Zegen onze gezinnen, zegen allen die in moeilijkheden verkeren of verdriet lijden, mogen ook zij vrede, vergeving en verzoening vinden. En zegen dan, Heer, ons in deze gaven die we uit uw voorzienigheid mogen ontvangen door onze Heer Jezus Christus. Amen. En zodoende dus mochten de mensen dan aan tafel gaan met de paus. We hoorden hem nog zeggen, eet smakelijk en welkom allemaal. En natuurlijk werden zij allen één voor één even begroet door de Heilige Vader. Op 12 juli om 12 uur, op de 15e zondag door het jaar, begaf de Heilige Vader, paus Leo XIV, zich naar het Piazza della Libertà. Dat ligt eigenlijk vlak voor de residentie van Castel Gandolfo. Dat is eigenlijk een klein dorpsplein, zeg maar, om daar samen met de gelovigen en pelgrims die zich voor het apostolische paleis van de pauselijke villa's hadden verzameld, om daar het Angelus te bidden. Laten we luisteren naar de woorden die paus Leo XIV daar heeft uitgesproken, een korte meditatie op het evangelie van die dag.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
2: Duidelijk enthousiaste pelgrims daar op dat moment. Vandaag presenteert de evangelist Matthäus ons in de liturgie de parabel van de zaaier, die de vrijgevigheid en het vertrouwen beschrijft waarmee God zijn woord in ons hart zaait en zijn kracht in ons werkzaam is. Jezus zelf, het woord dat mens is geworden, die zijn leven heeft gegeven voor onze verlossing, is het zaad dat de Vader blijft uitstrooien in de wereld, opdat het, door te sterven, veel vrucht zou dragen. Het is waar. Soms vindt hij in ons een harde en ongevoelige bodem. Andere keren een afgeleide bodem, vergelijkbaar met de verdichte grond van paden, met steenachtige grond, met doornstruiken. Maar er zijn ook momenten waarop hij een ontvankelijke en vruchtbare bodem vindt. En dan ontstaan er wonderen van liefde die al het andere kunnen veranderen. Zoals wij dat zeker ook in ons leven hebben ervaren. Daarom houdt de Vader niet op met zaaien. Want hij weet dat de kracht van zijn liefde sterker is dan onze zwakheid. De heilige Johannes Chrysostomus zegt, verwijzend naar het zaad van het woord van God, hoe kan het verstandig zijn om tussen de doornen op rotsachtige grond of op de weg te zaaien? Wat zaden en aarde betreft, zou dat onverstandig zijn. Maar wat zielen betreft, is het zeer prijzenswaardig. Want in Gods handen is het mogelijk dat de rotsachtige grond wordt omgevormd tot vruchtbare aarde, dat de weg niet langer wordt vertrapt en niet langer bloot staat aan alle voorbijgangers, maar vruchtbare grond wordt, dat de doornen worden verwijderd en de zaden een situatie van grote veiligheid genieten. De vrijgevigheid van God jegens ons is niet naïef, maar wijs. En hij weet in ons de mogelijkheid te zien van een goed waarvan we ons soms zelfs niet eens bewust zijn. Daarom houdt de Heer, die de grond van ons hart goed kent, beter dan wij zelf, niet op in ons te geloven. In wat we zijn en in wat we kunnen worden, dag na dag, wanneer wij ons met geloof aan Hem overgeven. Zo groeien en verspreiden zich in ons, vanuit de vrijgevigheid en het vertrouwen waarmee het zaad wordt uitgestrooid, en vanuit de nederigheid en de bereidwilligheid waarmee het wordt ontvangen, de vruchten van de Heilige Geest, die, zoals de heilige Paulus leert, bestaan uit liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hoezeer heeft onze wereld deze vruchten nodig om ermee vervuld en veranderd te worden. Laten wij ons dan ook, vooral tijdens deze vakantiedagen, inzetten om ruimte te maken voor het luisteren naar, het lezen van en het overdenken van het woord van God, en naast rust en gezond vermaak ook betekenisvolle momenten van stilte en gebed koesteren. Wij zullen dan, vernieuwd in lichaam en geest, terugkeren naar onze gebruikelijke bezigheden, klaar om het blijde boodschap van het evangelie te verkondigen en steeds beter in staat om mee te werken aan de groei van het Rijk van God. Mogen Maria, koningin van de apostelen, ster van de evangelisatie, ons hierbij helpen. De woorden van paus Leo de XIV. Vervolgens bad hij samen met de aanwezigen het Angelus. En daarna nam hij opnieuw het woord.
3: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
2: Ik groet de inwoners van dit prachtige dorpje Castel Gandolfo, waar ik enkele dagen van rust doorbreng. En heet u allen, pelgrims uit alle hoeken van de wereld, van harte welkom. Jammer genoeg waaien de winden van de oorlog opnieuw in het Midden-Oosten, in Oekraïne en in talrijke andere delen van de wereld. waarbij ze geweld, terreur en dood zaaien en eens te meer vele onschuldigen treffen. Laten wij niet toestaan dat deze winden het vlammetje van hoop en vrede doven, ook al lijkt het kwetsbaar en wankel. Ik herhaal mijn wens dat men volhardend de weg van de dialoog, de ontmoeting en de diplomatie blijft bewandelen. De enige weg die kan leiden tot een rechtvaardige en duurzame vrede, waarin volkeren verzoend kunnen leven, in wederzijdse veiligheid en met respect voor de waardigheid van elke persoon. Vandaag is het de Zeezondag. En mijn gedachten gaan ook uit naar alle zeelieden, vissers, havenarbeiders over de hele wereld, die getekend door de afstand tot hun dierbaren en soms door angst voor de conflicten die de zeeroutes teisteren, met geduldig en stil werk de handel en het leven van vele volkeren ondersteunen. En tenslotte sluit ik mij aan bij het gebed van de talrijke Poolse gelovigen die bijeen zijn gekomen voor de jaarlijkse bedevaart naar de icoon van Jasna Góra, opdat zij als missionaire discipelen vreugdevolle getuigen van het evangelie mogen zijn. Een gezegende zondag aan iedereen. De woorden van Paus Leo XIV op het einde van het Angelus op 12 juli. Op zaterdag 18 juli woonde de paus een concert bij dat ter ere van hem werd georganiseerd door het bisdom van Albano. En dit op de binnenplaats van het Apostolische Paleis in Castel Gandolfo. Een uitdrukking van de waardering, de genegenheid en de verbondenheid van de bisschop en zijn bisdom met de paus. Die avond om 9:00 vond dat plaats, een concert waarvoor alle kaarten waren uitverkocht, werd geopend met Niccolò Paganini's La Polacca uit het Concerto voor Viool en Orkest nummer 3 in E majeur, uitgevoerd door de internationaal gerenommeerde violist Marco Rogliano. Het programma werd vervolgd met een uitvoering door de pianiste Rossana Tomasi Golcar van Norma, An Immense Love Story, Free Fantasy and Variations for Piano and Orchestra. Een nieuwe bewerking van het meesterwerk van Vincenzo Bellini, exclusief voor haar geschreven, door de met een Oscar bekroonde componist Louis Bacalov. De solisten werden begeleid door een 55-koppig orkest, I Musici di Parma, onder leiding van Piercarlo Orizio, sinds 2006 artistiek directeur van het Internationale Pianofestival van Brescia en Bergamo en hoogleraar orkestdirectie aan het Luca Marenzio Conservatorium in Brescia. De door Bellini geïnspireerde compositie werd begeleid door een visuele productie die de belangrijkste momenten uit het drama van de opera belicht. Tijdens het concert werd een Bechstein-vleugel uit de Fabrini-collectie gebruikt. De hernieuwde aanwezigheid van de Heilige Vader op ons bisdomgebied heeft onze lokale kerk en haar gelovigen met vreugde vervuld, zo sprak Monsignor Vincenzo Viva van Albano. Hij sprak ook zijn dankbaarheid uit aan de weldoeners en donateurs die het initiatief mogelijk maakten, waaronder de Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo en talrijke lokale bedrijven. Hij bedankte ook de kunstenaars, het diocesane bureau voor sacrale muziek, het personeel van de pauselijke villa's en de prefectuur van de pauselijke huishouding voor hun inzet bij de voorbereiding van het evenement. Ja, een heel mooi gebeuren. We hebben enkele beelden, enkele zaken ook kunnen horen. Helaas niet mogelijk om daar onmiddellijk veel van te delen. Behalve hebben we wel voor u de toespraak die de paus op het einde van het concert heeft gegeven. Opnieuw een onvoorbereid moment, een moment vanuit het hart, zo zei hij zelf. We gaan luisteren naar deze toespraak van Paus Leo XIV, alvorens wij samen met hem het Angelus zullen bidden.
3: Buonasera a tutti, benvenuti. Troppe parole in questo momento.
2: Te veel woorden zouden op dit moment echt anticlimactisch zijn. En het is beter om 2, 3 korte zaken te zeggen vanuit het hart. Allereerst een hartelijke dank aan de artiesten die echt nog een applaus verdienen. Ze waren werkelijk fantastisch. Ik dank u. Dank u. En aan het bisdom Albano, dat ons dit concert, dit prachtige geschenk heeft aangeboden. Dank aan de weldoeners, aan jullie allen die hier aanwezig zijn. Want we hebben in deze minuten van schoonheid werkelijk iets groots mogen ervaren. Namelijk dat we op vele wijzen kunnen binnentreden in wat God in de schepping heeft gewild. Namelijk juist de schoonheid. We leven vandaag de dag in een wereld waar schoonheid zo vaak ontbreekt. Zoveel problemen, oorlogen, conflicten, haat, geweld, werkloosheid, zoveel andere dingen. De kans krijgen om bij elkaar te komen voor een gelegenheid als deze is werkelijk een groot geschenk. Want het herinnert ons eraan dat er iets beters is. En dat wij, mannen en vrouwen, wanneer we dat willen, allemaal samen schoonheid kunnen schenken. Die ons vanuit het hart helpt om ons tot God te verheffen. Jullie weten dat ik iets meer dan een maand geleden een apostolische reis naar Spanje heb gemaakt. En het motto van de reis was Alzad la mirada. Laten we onze ogen, onze blik naar de hemel richten. Muziek, kunst en schoonheid zijn werkelijk een middel dat ons helpt om naar God te kijken. Met een beweging die echt een van de mooiste kanten van de mens is. Dus nogmaals, ik dank jullie oprecht dat jullie ons deze avond deze gelegenheid hebben geboden om de schoonheid te ervaren en ons werkelijk te herkennen in wat God ons allen heeft willen schenken. Ik dank u allen en een zeer fijne avond gewenst.

0: En zo sprak de Heilige Vader op het einde van dat mooie concert daar op het binnenplein van het Apostolische Paleis in Castel Gandolfo. Voor ons is het tijd, dierbare luisteraars, om samen het Angelus te bidden. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we tot slot nog luisteren naar een meditatie gegeven door de paus tijdens het Angelus van 19 juli, de 16e zondag door het jaar.
1: Angelus Domini, nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi, secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nos.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Orimus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Profideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et nunc spiritu tuo.
1: Sete nomen Domini benedictum.
2: Ex au nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van 19 juli, waar hij opnieuw een meditatie heeft gegeven op het evangelie. We luisteren naar Paus Leo XIV.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Na de parabel van de zaaier blijft Jezus tot de menigte spreken aan de hand van enkele beelden. Het goede graan en het onkruid. Het mosterdzaadje, het zuurdesem in het meel. Het zijn drie korte parabels die de komst van het Rijk van God in de geschiedenis in herinnering brengen. Zijn handelen in het leven van de mensen. De manier waarop het groeit, zich uitbreidt en de wereld van binnenuit verandert. Met deze verhalen waarschuwt Jezus ons voor de verleiding om God te zien als een machtige figuur die zich met geweld opdringt, die de ruimte inneemt om te heersen, die triomfantelijk arriveert. Integendeel, God geeft de voorkeur aan het kleine, een teken van zijn discrete liefde, die ons de vrijheid laat om hem te aanvaarden of te verwerpen, die zich zelfs te midden van het onkruid een weg baant die verborgen en onzichtbaar werkt als het kleinste zaadje van allemaal en geruisloos in het deeg rijst. Broeders en zusters, met deze parabels vertelt Jezus ons iets belangrijks over de wijze waarop God in ons leven en in de geschiedenis werkt. Soms verwachten we iets spectaculairs. We verlangen naar een God die van bovenaf ingrijpt en het onkruid van het kwaad onmiddellijk uitroeit. We stellen ons een sterke, machtige God voor. En helaas passen wij onze manier van christen zijn en van kerk zijn ook aan dit beeld aan. Het Rijk van God verspreidt zich echter ook te midden van het onkruid en vraagt van ons een blik die het goede kan zien dat zelfs in de duisternis van het kwaad ontkiemt, zonder alles meteen te veroordelen. Het komt als het kleinste zaadje en vraagt daarom om het geduld om de processen te begeleiden, het te herkennen in de kleinheid van het dagelijkse leven en in de eenvoud van het gewone leven. Het groeit onzichtbaar, zoals gist in deeg, en bevrijdt ons zo van ontmoediging, nodigt ons uit om vertrouwen te hebben, zelfs wanneer het lijkt alsof God afwezig is. Want in werkelijkheid begeleidt Hij ons altijd en is Zijn liefde altijd voor ons aan het werk. Deze levenswijze van God moet ook de manier worden waarop wij, zowel als individuen als als kerk, de werkelijkheid om ons heen beleven. We zijn geroepen om een evangelische levenswijze aan te nemen, zonder ons overhaast te verzetten met arrogante oordelen, zonder ons met macht en geweld op te dringen, zonder het vertrouwen in Gods werk te verliezen. Het gaat erom, zo zei de toenmalige kardinaal Ratzinger, dat we ons onderwerpen aan de logica van het zaadje, die niet die van succes en grootheid is, maar ons vraagt om ons klein te maken en het leven van de mensen te dienen. Op deze wijze zullen wij zelf worden als een klein zaadje van het evangelie dat ontkiemt en als een gist van liefde die het deeg van de wereld verandert. Laten wij bidden tot de Allerheiligste Maagd Maria, die het zaad van het woord in haar kleinheid heeft weten te ontvangen, omdat zij ons de weg ondersteunt en voor ons bemiddelt. De woorden van Paus Leo XIV op de 16e zondag door het jaar. Daarna begroette hij natuurlijk nog de aanwezige pelgrims, opnieuw de inwoners van Castel Gandolfo, maar ook alle anderen die uit alle hoeken van de wereld naar daar waren gekomen. Opnieuw riep hij op om te bidden voor vrede. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Een volgende keer zijn we er graag opnieuw om u verder op de hoogte te houden van het pauselijke en Vaticaanse nieuws, zij het Castel Gandolfo nieuws voor de komende tijd nog. Vanaf augustus gaat de Heilige Vader terug naar het Vaticaan en zullen de generale audienties ook worden hervat. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

heeft de heilige vader kardinaal Francesco Montenegro, emeritus aartsbisschop van Agrigento, benoemd tot zijn speciaal gezant voor de vieringen ter gelegenheid van het 700-jarig jubileum van de aankomst in Praia a Mare in het bisdom San Marco Argentano, Scalea Cosenza in Calabrië, van het oorspronkelijke beeld van de Tutta Santa Madre de Dio, die op 14 en 15 augustus van dit jaar zullen plaatsvinden in het diocesane heiligdom Santa Maria della Grotta. Pater Jean Miguina is benoemd tot bisschop van Sar in Tjaad. En monsieur Michael Rauter is benoemd tot bisschop van Derry in Ierland. Tot slot werd monsieur Albert Hemron benoemd tot aartsbisschop coadjutor van het metropoliet aartsbisdom van Guwahati in India. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.

aan u ooit begon. Als een vader aan zijn kind blijft u mij trouw. Als ik twijfel, geef me zekerheid. Als ik van u afdwaal, breng me weer bij u Heer. Ik hoor uw stem, u roept me, spoort me aan om in uw plan te volgen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag gaan we naar het Evangelie volgens de heilige Matteüs. En we bespreken hoofdstuk 7, versen 7 tot en met 14. Vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Of is er soms iemand onder jullie die zijn zoon een steen geeft als hij om brood vraagt, of een slang als hij om vis vraagt? Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven weet te geven aan je kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen? Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. Er zijn veel mensen die daar langs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. Er zijn maar weinig mensen die hem vinden.

De lezing van het evangelie die we vandaag deden, bij de heilige Matteüs, hoofdstuk 7, versen 7 tot en met 14, begint zeer positief. Jezus nodigt ons uit om te vragen, om te zoeken en om te kloppen op de deur opdat er open gedaan wordt. En Jezus is bevestigend wanneer hij zegt, ge zult vinden. Er zal antwoord gegeven worden, er wordt u open gedaan. Jezus Christus is positief. En dus zegt hij, zoekt, vraagt en klopt op de deur. En hij geeft dan ook zelfs een voorbeeld. Wie gaat er een steen geven als er om brood gevraagd wordt? Wie gaat er een slang geven als er om vis gevraagd wordt? Jezus geeft twee voorbeelden. En wat opvalt is dat er altijd gevraagd wordt voor voedsel. Hij geeft een voorbeeld, tot twee maal toe, van iemand die om brood vraagt en iemand die om vis vraagt. En dat zijn net de twee producten die hij zal gebruiken bij de broodvermenigvuldiging. Wanneer zijn apostelen aan die duizenden mensen voedsel moesten uitdelen. Zowel brood als vis. En iedereen zal eten in overvloed. En dus, Jezus toonde reeds aan dat het klopt wat hij zegt. Zoekt, vraagt en klopt op de deur. Er wordt opengedaan, er wordt geantwoord, er wordt gevonden. Maar vraagt wel om het juiste. En blijkbaar is het juiste het voedsel. En natuurlijk kunnen we dat begrijpen omdat wij dagelijks voedsel nodig hebben voor ons lichaam hier op aarde. Maar Jezus bedoelt het natuurlijk ook nog meer, geestelijk gezien. Vraagt om het geestelijk voedsel. Ook onze geest en onze ziel moet gevoed worden. En hoe wordt dat gevoed? Dat is met het woord van God, met Gods liefde. Vraag daarachter. Klopt op die deur. Heer, toon mij uw liefde. Heer, geef mij uw voedsel. Wanneer wij bijvoorbeeld zeggen in het Onze Vader, geef ons heden ons dagelijkse brood, dan bedoelen wij niet alleen, geef ons het brood voor het lichaam, maar natuurlijk ook het brood uit de hemel. Geef ons het voedsel dat wij nodig hebben om te groeien in dit leven op weg naar eeuwig leven. Geef ons het nodige voedsel om te kunnen keuzes maken die gericht zijn op het goede en niet het kwade. Die gericht zijn op de waarheid en niet op de leugen. En dat is het voedsel dat wij nodig hebben. Maar degene die het zoekt, die zal het vinden. Degene die erom vraagt, die zal een antwoord ontvangen. En een juist antwoord. Wel nu, zegt Jezus, hoe veel te meer zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen? Wanneer men om voedsel vraagt, geestelijk voedsel, dan vraagt men het goede. En de Vader in de hemel zal het ons geven. Jezus is bevestigend en hij zegt tot slot hiervan, dat is de wet en de profeten. Het goede vragen, opdat we het goede zouden kunnen doen. En daar onszelf in gesterkt weten, omdat God ons begeleidt. Dat was het positieve deel. Maar het laatste deel van de lezing die we deden vandaag is iets negatiever. Jezus zegt, ga binnen door de nauwe poort. En we weten over welke poort het gaat. Het is die poort naar eeuwig leven, naar de hemel, de poort van het geloof. En Jezus noemt die poort nauw. Het klopt dat in het evangelie Jezus ook zegt dat er veel ruimte is, dat er veel kamers zijn in het huis van de Vader. En toch blijft Jezus hameren op dit feit. Het is een nauwe poort. Het is niet gemakkelijk om er door te geraken. En Jezus versterkt hetgeen dat hij zegt met het volgende. Wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. In Jezus' woorden is het dus heel duidelijk. Er is een weg die leidt naar de hemel en er is een weg die leidt naar de hel.
dat is hetgeen dat Jezus vertelt. De nauwe poort is die poort naar eeuwig leven. En hij nodigt ons uit om daar binnen te gaan. Maar er zijn er velen, zo bevestigt Jezus vandaag, die die poort nemen naar de ondergang. Sommigen van ons zouden misschien daardoor ergens de hoop verliezen. Maar dat is absoluut niet hetgeen dat Jezus verlangt. Wat Jezus wel verlangt is om ons duidelijk te maken vandaag, zoekt het juiste. Vraagt om het juiste. Klopt op die deur waar hij het in de eerste plaats al over had. En er zal u worden opengedaan. Ook al is het een nauwe poort, klopt op die poort en er wordt u opengedaan. Jezus herhaalt, hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. Focus u op dat leven, dat eeuwige. Focus u op de hemel en richt al uw handelen, uw doen, maar ook uw denken. Richt dat op God. En het is misschien een nauwe weg, maar het is een zekere weg. Een weg die leidt, zo bevestigt Jezus, naar leven, waarlijk leven. Jezus voegt er zelfs aan toe. Er zijn maar weinig mensen die hem vinden. Nogmaals, misschien een mogelijkheid hier om ons vertrouwen te verliezen. Om onze hoop eigenlijk om te zetten in wanhoop. Maar wederom, Jezus wil dat zeker niet. En daarom heeft hij eigenlijk al een antwoord gegeven op hetgeen hij hier zegt, maar net ervoor. Want wanneer Jezus zegt, er zijn maar weinig mensen die hem vinden, dan moeten we terugdenken aan het begin van hetgeen dat Jezus zei, vraagt en jullie zal gegeven worden, zoekt en je zult vinden. Jezus zegt dus eigenlijk, er zijn er maar weinigen die echt op zoek gaan. Er zijn er maar weinigen die echt vertrouwen hebben. Er zijn er maar weinigen die kloppen op de deur met vertrouwen en met hoop, omdat ze weten dat er wordt opengedaan. Ja, er zijn misschien weinig mensen die die nauwe poort vinden, maar des te meer en des te groter moet ons vertrouwen zijn. Want als we het vinden, is het gewoon omdat God het ons geeft. Maar die stap van het zoeken moeten wij zelf wel zetten. Als wij een antwoord krijgen op eeuwig leven, dan geeft God ons dat, maar wij hebben in de eerste plaats de stap gezet om het te vragen. En dus onze wanhoop moet terug veranderen in hoop. En we moeten ons vertrouwen net vergroten omdat Jezus deze woorden heeft uitgesproken. Er zijn er weinigen die de weg en de poort vinden, de nauwe poort naar het leven. Maar als je erom vraagt, als je erachter zoekt en als je blijft kloppen op die poort, dan wordt er u open gedaan. Hoe des te meer zal uw Vader, die goed is in de hemel, u het goede geven omdat je erachter vraagt. Wel, misschien hebben we vandaag iets geleerd voor ons persoonlijke gebed. Vraag aan God vandaag in uw hart, toon mij de weg naar leven. Toon mij die nauwe poort, opdat wij niet die brede en grote weg gaan en die grote poort ingaan van de ondergang. En het enige verschil tussen de mensen die die grote en brede weg opgaan naar de ondergang en degene die die weg opgaan naar de nauwe poort, het enige verschil is het vertrouwen in God en het gebed dat wij, gesterkt door ons geloof, kunnen blijven richten tot God. Heer, geef ons de kennis van die nauwe weg en die nauwe poort waar wij durven aankloppen, omdat wij weten dat Gij die deur opent en wij zo het leven binnengaan. En dat is de boodschap die Jezus ons brengt vandaag met deze mooie lezing uit het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 7, versen 7 tot en met 14. En we lezen deze verzen nogmaals. Vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je opengedaan worden. Want ieder die vraagt, krijgt. En wie zoekt, vindt.
en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Of is er soms iemand onder jullie die zijn zoon een steen geeft als hij om brood vraagt, of een slang als hij om vis vraagt? Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven weet te geven aan je kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen? Welnu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. Er zijn vele mensen die daar langs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt? Er zijn maar weinig mensen die hem vinden.

Dankbaarheid. Is het niet zo dat wij als christenen in een tijd van verandering, of beter, in een verandering van tijdperk, ons kunnen richten op het huis van de Heer? Wij zijn dankbaar dat de Heer nooit ophoudt ons zijn wegen te wijzen en dat wij als zijn leerlingen samen nieuwe wegen leren. Ja, uit Sion komt Gods onderricht, uit Jeruzalem het woord van de Heer. Het huis van de Heer staat boven de heuvels. Het is zichtbaar en het wankelt niet. Het geeft ons kracht en het geeft ons richting. Alle naties trekken naar haar toe. Kom, laat ons gaan naar de berg van de Heer. Ja, vandaag zeggen wij tegen iedereen, kom. Kom naar die berg waar het goed is om te vertoeven, waar een nieuwe familie ontstaat. En met veel fierheid en diepe dankbaarheid mogen wij deelnemen aan dit volk. En kunnen wij getuigen hoe dit ene grote volk van de Heer zich verzamelt en waarin alle verschillende naties, godsdiensten en afkomsten zich vermengen tot één groot volk van vrede. Kom, kom willen wij aan iedereen zeggen, kom mee met ons, kom mee naar het huis van de Heer, want wij weten dat Hij iedereen graag ziet en Hij wil niet anders dat zijn kinderen tot bij Hem komen en in vrede leven. Bij het zien van dit groot verzameld volk, verzameld over de hele wereld, wordt ons hart vervuld van een nieuwe hoop. De hoop dat vrede echt mogelijk is. De kracht van de liefde en de menselijkheid die dit volk samenbrengt, is groter en machtiger dan de heersende machten. Hij zal recht doen tussen de volken en machtige naties tuchtigen. Daarom zeggen wij vandaag allen samen en tegen allen, kom. Huis van Jacob, kom. Laat ons wandelen in het licht van de Heer. Hoe vaak hebben wij dit licht van de Heer mogen ervaren, toen wij verzameld waren als één groot volk, dat armen en rijken bij elkaar brengt, jong en oud. Wij zeggen kom, omdat dit nieuwe volk van eenheid, deze schitterende mensheid, zou Paus Leo zeggen, het antwoord is tegen het kwade in de wereld. Het is ons hoopvolle en krachtige antwoord tegen het kwade. Het antwoord dat iedereen en alle ketenen kan ontketenen en dat de harten van steen kan veranderen in harten van vlees. Vandaag herdenkt de kerk ook de grote profeet Elia, die ten hemel werd opgenomen en aan Elisa zijn mantel naliet. Elia legt ook zijn mantel over onze schouders. En wij danken vanavond God voor alle Elia's die ons hebben uitgenodigd op de berg van de Heer en die een voorbeeld zijn voor ons. Wij kennen allemaal Elia's in ons leven. De Elia's van vandaag zijn zij die visioenen doorgeven, die het woord van God planten in de harten van de mensen en die met hun leven bergen verzetten. Denk bijvoorbeeld aan de zalige Floribert. Vandaag bidden wij God voor moed, doorzetting en wijsheid om hun mantel over te nemen en ons niet te onttrekken aan onze roeping. Bidden wij tenslotte onophoudelijk dat we het visioen van Jesaja steeds meer mogen beleven, dat overal ter wereld zwaarden worden gesmeed tot ploegscharen en speerpunten tot sikkels. Amen.

Heer, wij bidden u voor alle armen. Wij bidden u voor de daklozen, voor de ouderen, voor de zieken, voor de kinderen die geen liefde kennen, voor zij die honger en dorst hebben, voor de gevangenen. Heer, breng hen troost en maak dat wij met meer creativiteit hen kunnen helpen.

Heer, wij bidden u voor onszelf, opdat wij met meer moed de mantels kunnen opnemen van Elia. Dat wij geen schrik hebben om profeten te worden in deze wereld.

Heer, wij bidden u voor vrede overal ter wereld. Geef spoedig uw vrede, Vader, en bescherm alle vluchtelingen.

Heer, wij bidden en wij danken u voor onze gemeenschap. Dat grote volk dat verzameld is over de hele wereld. Maak ons tot profeten van uw vrede en bescherm ieder van ons van het kwade.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, u hebt gezegd, het is niet goed dat de mens alleen blijft. Wij danken u, omdat u ons niet alleen gelaten hebt, maar ons in deze jaren vergezeld met het woord en de liefde van uw Zoon. Wij danken u voor onze zussen en broers. Wij vragen u, bewaar ons altijd bij u, in de dienst van uw evangelie en uw armen, te midden van uw familie. Wij bidden u, zegen onze inspanningen, vermeerder onze liefde, bescherm ons leven en leid ons naar uw rijk van vrede en gerechtigheid, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag ben ik blij om bij mij in de studio te hebben Jeffrey Schoenaars. We gaan vandaag met hem in gesprek, want hij heeft toch wel een bijzondere geloofsweg afgelegd tot nu toe. Het stond niet in de sterren geschreven eigenlijk dat jij in 2024 gedoopt bent. Ja, Jeffrey, misschien beginnen met een voorstelling van jezelf. Je bent afkomstig uit Tiene, of je woont daar nu althans?
1: Ja, dus bedankt om mij te hebben. Heel fijn om hier te zijn. Ik woon in Tiene al 5,5 jaar lang en ik voel me daar echt wel thuis. Met mijn vrouw wonen we daar heel graag. Maar ik ben eigenlijk in Luik geboren en in het Luikse opgegroeid. Zo in Flemale eerst en dan in de... aan de kant van de Haspengouw, dus vlakbij Tongeren. Dus daar wonen mijn ouders nog steeds. Ze zijn helemaal Franstalig. En ik ben naar Antwerpen gegaan voor mijn derde middelbaar aan de kunstenmaniora te doen. Dus daar heb ik hedendaagse dans geleerd. En niet alleen dat, het heeft echt mijn wereld opengemaakt. Dus echt in de kunsten beland. Ik heb daar echt mijn beroep van willen maken. En daar heb ik ook... gedaan, dus het is mij gelukt. Met Gods zegen kan ik wel achteraf zeggen, want het is niet zo evident om daarvan te leven. Je moet heel veel audities doen en je moet ook kunnen reizen. Dus ik heb ook, ik ben naar Slovenië gegaan. Ik ben daar verhuisd om in een gezelschap, dansgezelschap, voltijds te beginnen werken. En dan de wereld gereisd met dat gezelschap. Echt een heel druk, maar zeer fijn leven heb ik gehad. Dus dat was van mijn 19e tot en met mijn 24e. En dan heb ik mijn vrouw ontmoet. We waren toen nog niet getrouwd, want ik geloofde niet. Dus ik geloofde ook niet in het nut van te trouwen toen. Dat was zo simpel als dat. Maar ik wist wel van, dit is serieus en ik wil er tijd voor nemen. Ik wil niet altijd zo om de 2 weken weg zijn. En ik heb dan besloten om een carrière switch te maken al. Ik dacht, ik ben nog jong en ik wil gaan studeren. En dat wil ik in Leuven doen. Dat heb ik altijd in Leuven willen doen. Dat was een andere droom van mij, dus ik moet terug naar België. En mijn toenmalige vriendin zei, dus mijn vrouw zei van, we gaan samen, ik ga mee. En dan zijn we naar Tiene verhuisd. En dus dat was een nieuw hoofdstuk, terug naar België voor mij. Voor haar was het allemaal nieuw. En dan ben ik beginnen studeren. Alweer iets helemaal atypisch. Dus Japanse studies heb ik gestudeerd aan de KU Leuven. Ik kon al Frans, Nederlands, Engels en ik had Sloveens geleerd voor mijn schoonfamilie. En nu dacht ik van, wat is nog moeilijker dan Sloveens? Laten wij zeggen Japans. En zo ben ik aan de KU Leuven beland. Maar het waren echt wel heel toffe jaren. Dus ik gaf ook danslessen om mijn studies te bekostigen. Want ik was toch wel al iets ouder. En ik wou niet terugvallen op steun van mijn ouders. Dus dat gaf ik op vrijdag en zaterdag. En... de rest van de tijd was ik voltijds student. Dus we waren wel heel arm, want mijn vrouw had toen nog ook geen job. Maar we hebben er het beste van gemaakt. En ik vond de studie zelf heel leuk. Dat was zo concreet. Gewoon bezig zijn met het studeren van de Japanse taal. Daar komt geen einde aan. Er zijn zoveel kanjis, zoveel tekens. Maar ik had tot dan nog nooit echt kunnen denken van, ik zal ooit katholiek worden. Dat was echt nooit in mij opgekomen.
0: Om het volledige plaatje te hebben. Je zegt, ik heb als professioneel danser de wereld rondgereisd. Ik heb ook lessen gegeven. Wat voor dans is het dan precies dat je doet?
1: Dus hedendaagse dans is echt een vorm van dans waar je heel veel, waar de nadruk wordt gelegd op release. Echt het loslaten van je lichaam. Werken met je gewicht. Heel veel grondwerk. Dus we leren rollen, glijden op de vloer, vallen zonder je pijn te doen, zonder lawaai te maken. Het is wel heel, heel fysiek, heel sportief. Je wordt er echt wel... je conditie wordt er beter van, dat is een feit. En het is moeilijk om dat om te schrijven, want hedendaagse dans is echt als... Het is een soort van protestantisme in de danswereld. Dus je had eerst het ballet en dat was... als ik het zo mag omschrijven, de katholieke dansstijlen. En dan is er de hedendaagse dans gekomen en ze hebben gezegd, alles wat daar, wat ballet, eigenlijk de klassieke dans voor staat, we gaan het tegenovergesteld doen. We gaan daar weg van al de structuur, van de barren, van op points te gaan doen. Nu mag je mag dansen in een jogging. Dat hoeft niet per se in een tutu en in een mooie prinspakje zo. En dus het is heel moeilijk om te schrijven, want elke choreograaf, elke danser heeft zijn eigen stijl, zijn eigen kleur eigenlijk. Dus dat kan variëren tot danstheater van Pina Bausch in Duitsland, het is een soort dans die heel expressief is. Dat leunt echt op theater, bijna. Of het kan echt physical theater zijn. Echt bijna circus. Mensen die zotte trucjes kunnen doen en salto's en zo. Maar in een meer artistiek context, zal ik het zo zeggen.
0: Je bent intussen afgestudeerd van Japanologie. Doe je ook nog iets met de dans vandaag de dag?
1: Ja, dus ik geef nog steeds 7 lesuren op zaterdag. In de academie van Hanuit in Wallonië. Dat is ook waar men...

0: tof dat ze dat vonden om met mij naar de les te komen en over het dansen te leren, over hun lichamen. Dat was heel tof en dus dat doe ik nog steeds heel graag. Want eigenlijk een passie doorgeven is soms nog mooier dan er eentje krijgen. Dus,
1: want je geeft vandaag niet alleen dansles, maar je bent ook leraar.
0: Ja, inderdaad.
1: Of, in het gewoon onderwijs.
0: Ja, in het regulier onderwijs. Dus dat is in Anderlecht, in het Sint-Guido-instituut. Ik geef daar taallessen. Dat lijkt me nog wel logisch, sinds dat ik Japans heb gestudeerd. Maar Japans kan ik spijtig genoeg niet geven. Dus ik geef Engels. Ik heb ook Frans gegeven op mijn eerste jaar en een beetje Nederlands ook. En taal is zeker voor de Brusselse jeugd superbelangrijk. Want ze zijn daar ook allemaal meertalig. Ze beseffen nu hoeveel geluk dat ze hebben eigenlijk. Maar ze zijn op een Nederlandstalige school en bijna niemand is Nederlandstalig. Oftewel Franstalig, of ze spreken Arabisch of Berbers of Oekraïens of weet ik nog wat. En dan komt het Engels daar bovenop, want ik geef hun Engels. Dus ze kunnen allemaal minstens 3 of 4 talen. Niet heel goed, dat is wel waar. Dus ze moeten dan nog allemaal te goed leren lezen en schrijven. Maar ja, ik geloof echt wel in de Brusselse jeugd, want daar zijn enorm veel uitdagingen voor de toekomst. Er is heel veel armoede, een hyperdiversiteit. Dus we zijn een katholieke school met bijna uitsluitend moslims en een paar orthodoxen, maar er zijn geen katholieken. En zelfs in ons lerarenploeg zijn er wel katholieke leraren. Maar ik ben daar pas te weten gekomen toen het in de krant stond dat ik mij liet dopen. Dan zijn ze allemaal naar boven gekomen, heb ik ze allemaal gezien. Maar we zijn nog steeds, ik zal zeggen, een minderheid. Dus het is wel een heel speciaal context. Maar ik geloof dat ik daar echt een verschil kan maken. En ik voel dat ook. Dat ik ga nooit naar mijn werk met zware voeten, van alschoorvoetend, te denken van oei. Want ik zal eerlijk zijn, mijn leerlingen kunnen wel heel moeilijk doen. Je moet echt wel autoriteit hebben, je moet je niet laten doen. Je moet streng zijn, maar eerlijk, anders ben je ze kwijt. Zoals voor alles waarschijnlijk. Maar als je er iets van terugkrijgt, is het wel heel, heel mooi. Dus ik doe het heel graag.
1: En was het ook een bewuste keuze om in die specifieke context van het Brusselse les te gaan geven? Want het is heel anders dan een school bijvoorbeeld in Leuven, denk ik. Hè?
0: Ja, dat is zo. Of in Tienen ook helemaal anders. Dat was zo, want ik wou, misschien was ik al christen voor ik het besefte, maar ik wou gaan waar de nood het grootst was. En dat is gewoon de grootstedelijke context van Brussel. Dat maakt het daar heel moeilijk om leerkrachten te vinden die daar ook blijven. Dus we hebben heel veel leerkrachten die zo elke schooljaar opnieuw komen, die het na 2 weken niet meer aan kunnen, of die gewoon beseffen, met alle respect, dat is echt niet voor mij, ik kan het niet aan, of dat is niet wat ik had verwacht. Want het is een moeilijkere context. We zijn allemaal pendelaars, bijna niemand woont daar ook als leraar, dus dat is ook een specifieke context. En ik moet ook wel toegeven dat Anderlecht Molenbeek een heel slechte naam. Dat deel van Brussel heeft een heel slechte naam in Vlaanderen. Dus er zijn niet heel veel Vlaamse leraren die er staan op te springen om naar daar te gaan lesgeven. Ze denken echt wel dat een stukje hel is. En dat is helemaal niet zo het geval. En mijn leerlingen zijn schatjes, ik zeg het altijd. Dus ze hebben echt een hart van goud. Maar je moet er wel naartoe gaan en je moet ze leren kennen en dan komt het goed.
1: Je haalde al aan dat geloof iets is dat later pas in je leven is gekomen en dat je vroeger misschien zelfs eerder anti-geloof was. Kan je misschien ook wat vertellen over je achtergrond, het gezin waarin je bent opgegroeid?
0: Ja, dus mijn ouders gaan niet naar de mis. Ze zijn allebei agnostisch, zou ik zeggen. Ze zouden niet beweren dat ze weten dat er geen God is, maar ze zijn er gewoon niet echt mee bezig. Ik zal het zo zeggen. Toch zijn ze heel open, ze zijn allebei kunstenaars en ze zijn echt wel open voor alle levensbeschouwingen, zal ik het zo zeggen. Maar mijn moeder heeft wel een kleine trauma gehad door haar opvoeding, omdat ze uit een Waalse katholiek nest komt, die redelijk, ja, ze heeft een heel redelijke

0: strenge opvoeding gehad. En ze heeft er heel veel moeite mee gehad, want ze heeft nooit de liefde gevoeld dat gepredikt werd in de kerk. Dus ja, het evangelie staat vol met liefdesverhaal. En ja, we zeggen altijd God is liefde, maar zeker van haar moeder heeft ze echt heel, heel weinig aandacht gekregen. En gewoon liefde. Het is erg om te zeggen, maar ze heeft mij nogmaals gezegd dat ze nooit gewoon een knuffel van haar mama heeft gekregen. En dat vond ze echt wel heel, heel moeilijk om te aanvaarden dat ooit is gebeurd. Dat je kunt zo je mond vol hebben van liefdes dit, liefde dat. En de hypocrisie die ze daarin zag, heeft ze eigenlijk nooit kunnen vergeven. Of nog niet. Ik hoop voor haar dat dat wel komt, want het is ook voor haar eigen goed natuurlijk. Maar ja, ik ben daarmee opgegroeid met het idee van de mensen die naar de kerk gaan zijn allemaal hypocrieten. En ik heb zelf ook op mijn katholieke school in Wallonië genoeg voorbeelden gezien. Maar ik had toen nog geen ander perspectief van ja, dat is gewoon in elk gemeenschap zo. Dus in de danswereld is het niet beter. Nochtans zijn het allemaal super open-minded mensen met open geesten en zo. En toch is er ook misbruik, toch is er ook hypocrisie, toch. Dus ik was me er niet van bewust dat ik eigenlijk een heel grote bias had tegen de katholieke kerk. Maar ik ben er wel mee opgegroeid.
1: Een vooroordeel?
0: Ja, een vooroordeel. Een enorme vooroordeel. En het is pas later, dus toen mijn opa stierf, en dat is mijn opa dat eigenlijk niet katholiek was, dat is ook nog een stukje humor van God en van mijn leven. Want hij had eigenlijk niet heel veel te maken met de katholieke godsdienst. Maar hij was wel een heel christelijke mens. Hij had respect voor Jezus en hij leefde de christelijke waarden. Dus hij werkte voor de Rode Kruis. Hij zette zich constant in voor de zwakkeren van de maatschappij. Hij heeft ook nooit echt rijkdom of macht of een status of zo willen vergaren. Dus hij was daar echt, ja, echt een voorbeeld voor mij, een mentor. En ook een van mijn beste vrienden. En toen hij stierf, dat was toch wel heel plots. We wisten dat hij kanker had, maar dat is heel snel gebeurd. Dan ja, heb ik me gewoon beginnen afvragen van, ja, wat is er nu eigenlijk? Ik ben zeker dat ik hem nog ga zien op de een of de andere manier, dat dit eigenlijk geen eindpunt is, maar een ander beginpunt. Een nieuwe, een wedergeboorte naar een ander leven. En ik was er echt van overtuigd, zonder dat ik ooit eigenlijk had geloofd in God of in de christelijke zin. En toen was het voor mij echt heel helder. Want hij leeft nog op een andere manier. En ik ben daarvan overtuigd. En ik ben dus boeken beginnen lezen. Ik ben een beetje beginnen mediteren ook daarover. Dus ik dacht gewoon aan hem. En je zou kunnen zeggen dat ik toen al begon te bidden. Gewoon. En ik heb een heel goed boek gelezen, want het komt niet uit een christelijk nest. Dus het is nog, voor iemand als mij toen, was het nog echt mogelijk om zo'n boek te kopen en te lezen. Ik was nog niet rijp genoeg, ik was nog niet klaar om zo meteen een echt overduidelijke katholiek boek te beginnen lezen. En dat heet Heerschappij van Tom Holland, een heel goede Britse historicus. En hij toont eigenlijk aan dat we allemaal christenen zijn in het Westen, zonder dat we het eigenlijk beseffen. Dus mijn waarden, mijn manier om naar de wereld te kijken, waren diep, diep christelijk. En het kan ook niet anders. Het humanisme is ook een christelijk fenomeen. En ik dacht altijd, je kunt dat ook hebben. Je kunt ook een goed mens zijn zonder God. Maar ik zie nu eigenlijk heel duidelijk dat totaal niet kan. Oftewel, is er geen zin in het leven en zijn gewoon een hoop atomen die toevallig samen verzameld zijn. Oftewel, is het echt slecht voor mij om iemand pijn te doen? Is het de moeite om iemand lief te hebben? Niet alleen omdat het een chemisch proces is in mijn lichaam, maar omdat het echt het is waarvoor ik gemaakt word. En daar heb ik echt heel helder beseft van, ja, nee, dat is zo. Dat is gewoon zo. Ik ben er om mijn naaste lief te hebben. En dat heeft mijn vooroordeel over het christendom helemaal weggevaagd. Want ik zag dat ik eigenlijk echt wel niet zo open-minded was als ik had gedacht. Ik dacht altijd van, ik ben de redelijke hier. De katholieken zijn de onredelijke en zij geloven allemaal flauwekul. Ik ben wel de redelijke, maar eigenlijk was dat niet zo. Ik had mijn eigen geloofssysteem als agnostisch of ik weet niet echt wat ik toen was. En ik was heel arrogant om te denken van, ja, ik heb dat niet nodig en dat is niks voor nodig. En ik kan een goed mens zijn zonder God. Als ik een goed mens wil zijn, dan zijn mijn waarden heel christelijk. En dus ik heb dat beginnen aanvaarden en dat was mijn eerste stap naar het christendom.
1: Veel mensen zouden dan toch wel zeggen, denk ik, van ja, maar je kan toch ook zonder die christelijke waarden een goed mens zijn? Maar voor jou was dat dan een soort inzicht van, als je een goed mens bent, dan zijn dat eigenlijk christelijke waarden? Of?
0: Ja, want het is echt het christendom geeft zoveel waardigheid aan de mensen. Omdat we geschapen werden door God. We zijn zijn evenbeeld. Maar als we echt gewoon zomaar... Ja, als het allemaal toevallig is dat we hier zijn, dan is het eigenlijk niet zo redelijk, niet zo rationeel dat ik de anderen niet zou overmeesteren als ik daar een voordeel van kan hebben. Dat is niet zo rationeel. Dus het is eigenlijk het feit dat ik denk dat de zwakkeren van onze maatschappij, ook al als ze niet meer kunnen werken, ook het feit dat ik denk dat het leven zelfs gerespecteerd moet worden, is niet zomaar iets dat je in de natuur terugvindt. Het is niet zo vanzelfsprekend. En we hebben eigenlijk in onze westerse maatschappij veel waarden waarvan we denken, zo zie ik dat nu, hè, maar waarvan we denken van, nee, dat is gewoon, als je kijkt in je menselijk hart, dan weet je toch dat het waar is. Ja, maar waarom weet je dat het waar is? Waarom weet je dat je voor de zwakkeren moet zorgen? Het is niet zomaar... van waar haal je dat idee? Want de Romeinen, toen Julius Caesar heeft miljoenen doden gemaakt in Gallië en iedereen vond hem top. Het feit dat we nu onze eigen kolonialisme eigenlijk als helemaal verkeerd bestempelen, is omdat we zelf ons eigen gedrag kunnen zien als onchristelijk. Dat kan eigenlijk niet. Dat je de anderen gaat onderdrukken en zo. Maar in de tijden van de Romeinen was dat eigenlijk helemaal prima. Dat was juist goed, want zij waren beter dan de rest. Dus die waarde, zelfs dat hele woke-beweging dat je nu ziet, dat komt uit een stuk van het christendom. Het is nu, het is helemaal losgekomen daarvan, maar dat komt wel daarvan, van een oprechte bezorgdheid om voor de zwakkeren te zorgen en om het onrecht eigenlijk uit de wereld te verjagen. Dus dat zie ik nu echt wel. En als mensen echt atheïsten zijn, dan zouden ze moeten zeggen van nee, ja, niks maakt uit. Niks maakt uit.
1: Het feit dat we verlangen naar het goede of dat het doen van het goede ons gelukkig maakt, is op zich al iets bovennatuurlijk. Dat is eigenlijk het inzicht dat je...
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dat is wat ik wou zeggen, inderdaad. Dat komt echt van ergens. En als het van ergens komt, dan is er een soort universele waarheid dat je in je hart kan vinden. En als die er is, ja, ik noem die God. Maar die is er wel. Dat is een feit. Ik zie dat elke dag. Het maakt niemand onberoerd om zo... te zien wat er gebeurt met kinderen in Gaza of zo. Niemand vindt dat de normaalste zaak van de wereld, omdat Israël is nu eenmaal een sterkere natie. Dus het feit dat je dat voelt, is niet louter een chemisch proces, omdat we toen in groepen woonden en we moesten voor elkaar zorgen. Dat kan goed zijn, maar dan nog zie je dat als ik er mijn eigen voordeel uit kan halen, is er geen enkel rationele verklaring dat ik de anderen niet zou onderdrukken. Slavernij is heel rationeel. Maar het is fout. Maar het is heel rationeel. Dus dat besef ik nu volledig van. Waarom is het fout? Omdat we allemaal broeders en zusters zijn in God. En En dat is heel duidelijk. En dat, deze boodschap is veel sterker met God dan in een filterde versie zoals we nu het humanisme kennen. Want het feit dat dat helemaal wegkomt van onze maatschappij en dat er meer en meer geweld ook rond ons komt, is omdat onze idealen zijn niet gestoeld op een universele waarde. We durven dat zelfs niet meer te zeggen in België nu. Dat er universele waarden zijn. We willen de anderen niet opnieuw... We zijn zo bang van het kolonialisme van ons verleden dat we dat niet meer opnieuw willen doen. Tegen de Japanners zeggen bijvoorbeeld van... Nee, wat ik geloof is ook voor jou geldig. Want dat zou intolerant zijn. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Ik geloof dat daar echt een universele waarde is voor de Japanners, voor de Congolezen, voor de Belgen, voor iedereen. Dat wil niet zeggen dat ik het beter weet dan hun cultuur. Maar de menselijke waardigheid, dat is iets dat echt heel sterk in uiting komt in het christendom.
1: De wet die God in ons hart geschreven heeft.
0: Ja, precies. Wat Paulus al schreef over de wet van God. De essentie van de wet en niet... Bijvoorbeeld Shabbat was gemaakt voor de mens en niet de mens voor de Shabbat. Dat soort zaken. Dat gaat nog steeds heel diep in onze collectieve bewustzijn. Dus er zijn heel veel mensen in België die rondwandelen en die denken van ik heb niks te maken met het katholicisme, met het christendom. En toch zijn ze heel christelijk, zonder dat ze het beseffen.
1: We gaan er tussenuit voor een eerste stuk muziek. Je hebt gekozen voor Erbarme dich uit de Matthäus Passie.
0: Ja, ik heb onlangs nog dat hele opera herontdekt en ik vind dat een fantastisch stuk muziek. Dat echt wel alweer om zoiets te maken, moet je in iets geloven. Dat is te krachtig om alleen van één mens te komen. Dat is echt geniaal.

0: Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Jeffrey Schoenaars. Hij is 30 jaar oud en in 2024 gedoopt. Want hij was niet echt uit een praktiserend katholieke gezin. Hè? Daar ben je niet opgegroeid. Je hebt zo net verteld dat het boek Dominion van Tom Holland wel een soort perspectiefwissel bij jou heeft veroorzaakt in hoe hij naar het christendom kijkt en naar het besef dat we eigenlijk het goede dat we doen, dat dat ook een goddelijke oorsprong heeft, meer dan dat het logisch is om te doen.
1: Ja, ja.
0: En je zei ja, ik was toen nog niet rijp om meer christelijke of specifiek christelijke boeken te lezen, dus ik begon met Tom Holland. Maar dan, ja, toen die perspectiefwissel plaats heeft gevonden en je dacht, er zit misschien nog wel iets in dat christendom, hoe is het dan verder gegaan?
1: Ah, wel, dan heb ik mijn moed bijeengeraapt en ben ik naar de kerk gegaan. Ik weet het nog heel goed. Dat was dus nu ondertussen 2 jaar geleden. En dat was in Tienen. Ik moest 10 minuten wandelen om naar de kerk te gaan. En ik heb denk ik wel 100 keer nagedacht van zou ik het wel doen? Of zal ik niet teruggaan? Ik had zo het gevoel dat het moment dat ik de kerkdeuren opendeed, dat iedereen naar mij zou kijken en zou zeggen van wat doet die hier? Die hoeft hier niet te zijn. Allee, die hoort hier helemaal niet. Dus ik was echt heel bang. Maar ik heb het gedaan, want ik wou gewoon nog eens naar de mis. En met mijn nieuwe ogen, mijn nieuw perspectief, dus dat ik nu zie als eigenlijk meer objectief, een mis bij te wonen en te zien ja, wat all the fuss is about. Hè? Wat gaat er hier eigenlijk over? En dus ik ging naar de mis in Tienen en dat is ook de kerk waar ik gedoopt werd, bij Karel Loots. En ik vond het heel mooi. Ik vond het heel mooi dat ik daar gewoon mocht zitten met al mijn twijfels, met al mijn open vragen. En ik heb nog twijfels. En ik bedoel, elke gelovige heeft nog twijfels. Maar daar was wel een plaats voor mij. En dat was rustig. En de liturgie, ik vond dat zo een heel mooie structuur dat mij eigenlijk begeleidde naar het sacrale. De muziek. Dus ik ben nog steeds heel gevoelig voor de kunsten, dus de muziek, de schilderij, de ramen. Alles bracht mij tot rust. En dan zag ik ook net voor mij een jonge vrouw met haar man en ze barsten in tranen uit. En ze had precies een heel diep emotionele reactie. Ik wist niet wat er met haar gebeurde, maar ik voelde wel van, zij heeft dit nodig. En het doet haar deugd om hier te zitten. En ja, toen dacht ik echt van oké, dat was zo arrogant van mij om te denken van weg ermee. We zijn allemaal rationeel nu en wij hebben dat niet meer nodig. Want wij hebben dat eigenlijk zoveel nodig. En het is misschien paradoxaal dat ik zelf moest lijden door het verlies van mijn opa om dat te beseffen. Van soms heb je gewoon iemand nodig. En soms kan dat een priester zijn, soms kan dat gewoon een vriend zijn, maar in de kerk kun je wel met de oorsprong van het leven zelf bezig zijn, met God. En ik kon daar nog geen naam op plakken de eerste keer. Ik had nog moeite met het woordje God. Zeker omdat het ook heel vaak misbruikt wordt, moet ik zeggen. Dat is wel heel spijtig aan niet alleen het christendom, maar ook aan de islam. In naam van God zijn er zoveel vreedheden gemaakt. Dat maakt het moeilijk om zich weer te verbinden met dat woordje. Maar het is uiteindelijk maar een woordje. God is veel meer dan dat woord. En ik heb het toen echt wel mogen ervaren van daar zit iets. Ik voel me daar goed en ik wil dat blijven doen. En ik ben gewoon de kerk blijven bezoeken. En dan heb ik ook gevraagd voor een gesprek met Karel Loots. Ik heb hem alles uitgelegd en we hebben gewoon mijn weg naar het dorpshol voorbereid met Jan Abs, de diaken. Voormalige diaken van Tienen. Ik was nog niet zeker dat ik dat wou doen. Want ik wist wel, als volwassen om zich te laten dopen, het is wel, het is een lange weg. Het is niet zomaar op 1, 2, 3 gedaan. Mijn naam zou misschien ook wel in de krant komen. Of weet ik veel, dat is ook wel gebleken. Want ik heb een interview gegeven aan de VRT. En toen wist iedereen dat ik katholiek was. Op de werkvloer ook. Dus dat was echt wel een coming out. Ik zei toen ook van, ik had echt het gevoel dat ik zo mijn coming out deed, alsof ik tegen mijn ouders moest vertellen dat ik homoseksueel was. Want ze hadden dat echt nooit zien aankomen. En toen we waren gaan eten met mijn vrouw en mijn ouders. En ik zei van, ik moet jullie iets vertellen, maar ik ga naar de mis. En ik denk dat ik gelovig ben. En hun gezicht zal ik nooit vergeten, want dat was echt zo van, wat? Ze hadden dat nooit van mij verwacht, want ik was er echt altijd zo fel tegen vroeger. En ja, daar zie ik ook de humor van God. Van, ja, kijk, zie eens wat er nu met mij gebeurt. En ik kan het niet stoppen, maar het is wel gebeurd. En ik kan het alleen maar omarmen en erover lachen. Maar het is niet zo evident in onze samenleving om je coming out te doen. Want er zijn heel veel mensen die nog steeds denken zoals ik toen dacht. Van, ja, ik heb hun blik zien veranderen naar mij toe. Van, oei, ik dacht dat dat precies een slimme jongen was, maar blijkbaar toch niet. Want waarom is die zo nu... Waarom heeft die zo'n indoctrinatie van de katholieke kerk nodig? Dat was toen ook God vergeten was, net op tv. En dus al die schandalen kwamen weer naar boven. En ik heb dat ook bekeken, omdat ik wou weten... ik wou dat kunnen zien onder ogen, wat toen is gebeurd. Al die misbruiksschandalen en zo. Maar dat maakt het zeker niet gemakkelijk om de kerk als instituut te verdedigen. Maar dat heeft mijn relatie met God nooit echt... Ik was altijd gerust in God. Van het moment dat ik ben beginnen geloven, is het alleen maar gegroeid. Dus daar ben ik wel heel gelukkig in. Want dat helpt mij nu om gewoon een dieper leven te hebben.
0: En je zegt, mijn ouders, ja, die schrokken nogal. Die hadden niet zien aankomen. Het is ook niet eenvoudig om dat tegen vrienden en zo te zeggen, omdat hun blik dan verandert. Zijn er ook vriendschappen echt veranderd? Of ik denk bijvoorbeeld aan je echtgenote, is zij gelovig?
1: Ja, zij is gelovig. Ze was nog niet gelovig toen, maar ze heeft... dat is ook voor mij een teken van haar liefde. Want zij heeft uit pure liefde gewoon willen begrijpen van wat gebeurt er nu met Jeffrey. En zij heeft het ook begrepen. En zij heeft haar eigen weg ook bewandeld. En ze is gelovig. En we gaan samen naar de mis. We gaan wel samen nu naar een Anglicaanse kerk in Leuven. Omdat haar Nederlands is nog niet zo goed. Dus daar kan ze de preken begrijpen. Maar ook, ze heeft nog moeite met het instituut van de katholieke kerk. Dus ze is wel gedoopt in een katholieke kerk. Want in Slovenië is iedereen katholiek daar. Allee, bijna iedereen. Maar haar broer is getrouwd met een man. En ik heb zelf ook heel veel homoseksuele mensen rond mij gehad. In de culturele sector zijn er heel veel mensen van de LGBTQ-gemeenschap. En ik begrijp dat het voor haar moeilijk is om te aanvaarden dat er misschien gewoon geen plaats zou zijn voor haar broer. Allee, althans, dat is hoe dat zij dat opvatten. Ja, ze gelooft in God. Ze heeft een rozenkrans gekocht in Slovenië. En wij bidden dat ook heel regelmatig samen. En dat maakt mijn leven nog veel mooier dat ik dat met haar kan delen. Want zij zegt, dat is mijn echtgenoot. We delen alles. En ik vind dat echt heel, heel aangenaam dat ze nu tot die punt is gekomen. Maar mijn ouders juist hetzelfde. Ze hebben me zo lief dat ze eigenlijk gewoon hebben willen begrijpen wat er met mij is gebeurd. Ook al was het moeilijk voor mijn moeder. Ze zei van, oh, gaat je me echt verplichten om naar de mis te komen nu? Want ze heeft daar nog een hekel aan. Ze is wel naar mijn doopsel gekomen en ze begrijpt mijn redenen. En we hebben elkaar nog steeds even lief. Maar mijn relatie met een paar vrienden is wel veranderd, ja. En zeker... Een van mijn vrienden die gay is, heeft dat echt heel slecht genomen. Dus we spreken nog met elkaar, maar ik zie dat hij me anders bekijkt. En dat heeft me ook veel pijn gedaan, want ik ben niet veranderd op dat vlak. Ik hou nog steeds van hem. Hij is altijd welkom bij mij. En ik wijs ook niet met de vinger naar hem van, jij gaat in de hel branden. Ik zal dat nooit durven doen en ik vind dat we dat ook nooit mogen doen. Niemand weet wat er in iemands hart gebeurt. Niemand weet... hoe dat wij gered zullen zijn op het einde. Maar ik begrijp wel dat hij heel veel geleden heeft door de soms heel strenge houding van de katholieke kerk en van het leer. En ja, hij heeft wel een felle reactie gehad. En we hebben gewoon besloten om daar niet meer over te spreken en om ons gewoon te focussen over onze relatie, onze vriendschap. Want ik kan hem niet overtuigen en hij kan mij niet overtuigen. En dus het is een beetje een dovemansgesprek. Maar voor de rest hebben mijn andere vrienden dat heel goed genomen. Maar ja, het is niet evident. Je voelt wel dat in België niet meer de norm is om gelovig te zijn. Zeker niet in mijn generatie. De jongeren van de jaren 90 en van de jaren 2000, die een beetje jonger zijn dan mij, die zijn daar totaal niet mee bezig. En ze hebben eigenlijk een hele grote onwetendheid over catechisme, over de katholieke leer, over wat dat eigenlijk betekent, Gods genade en Gods liefde. En hoe minder dat je ervan weet, hoe minder dat je een goed gesprek over kan hebben.
0: Mm-hmm. Hoe makkelijker het is om te zeggen, ja, nee, daar hoef ik niks mee te maken te hebben.
1: Ja, ja. Je kunt dat heel gemakkelijk belachelijk maken als je er niks van weet.
0: Ja. Ja. En je zegt, ja, ook met ja, al die schandalen dat net uitkwamen na de periode, eigenlijk na jouw doopsel en zo. Je zegt, ondanks alles, ja, ik voelde mij geborgen in God, dus hij heeft mij niet verontrust of per se doen twijfelen aan mijn geloof. Maar je bent wel gedoopt in de katholieke kerk. Hoe kijk je naar de kerk? Welke plaats heeft de kerk eigenlijk in de verlossing, om zo te zeggen, hè? Of de weg naar God?
1: Ja, dat is, bedankt voor die vraag, want dat is een heel moeilijke vraag, vind ik. Dat is moeilijk en ook niet, dan weer niet. Want bijvoorbeeld, ik weet dat de kerk een menselijk instituut is en dat het logisch is dat er daar gebreken zijn. Dus dat maakt mij ook zo'n beetje... Ik ben erop gerust dat de kerk toch wel goed bezig is in de meeste opvattingen. Paus Franciscus was voor mij een zeer belangrijke reden dat ik toch wel in een katholieke kerk ben gedoopt. Ik vind de houding van Paus Franciscus van wie ben ik om te oordelen... Ook al is hij de paus, en ik weet dat veel mensen daar moeite mee hebben dat hij zoiets zegt. Ik vind dat wel juist. En dat heeft mij geholpen om te denken van ja, dat is echt een goede mens. En de kerk is in goede handen. En de kerk was al in goede handen, vooral het begrip met Benedictus en de anderen. Dus ik wil ook niet, ik wil dat ook niet politiseren of eender wat. Maar dat is de paus die ik nodig had om mij te bekeren. En dus ik zie de rol van de kerk ja, als nog steeds een licht in de wereld. Want nu wordt het in Vlaanderen natuurlijk heel negatief bekeken met al de misbruiken. Maar ik denk wat de kerk doet op wereldschaal is nog steeds heel belangrijk. Voor de migranten, voor de christenen die eigenlijk vervolgd worden. In het Midden-Oosten zijn er duizenden die een echt heel moeilijk leven hebben. En Paus Franciscus is echt, of de volgende paus, zal ook gewoon een nodige stem zijn in de wereld. Om het evangelie te prediken is hij toch wel echt wel de referentie. Dus ik heb wel ook veel dingen van de katholieke kerk geleerd. Want ik kwam altijd met mijn arrogantie van, en dat is mijn mening en ik ga niet akkoord met de paus. En een beetje de Maarten Luther die zo in de katholieke kerk terugkomt van... En er zijn nog steeds zaken waar ik niet helemaal 100% wat ik er niet mee eens ben. Maar ik heb geleerd om te zeggen van ja, dat is mijn mening. Het is ook maar mijn mening. Misschien ben ik was al fout in het verleden. Ik geef dat nu toe. Dus misschien ben ik weer fout. En ik wil daar geen oorlog over beginnen. Ik vind het veel belangrijker dat we allemaal verzameld zijn als broeders en zusters. En dat doet de katholieke kerk net wel heel goed. Het is gewoon de grootste verzameling van gelovigen in de wereld. En het naam zegt het, daarom noem ik mij nog steeds katholiek. Het is omdat ik echt geloof dat een universele waarheid bevat. Universele schatten. En katholiek zegt dat, ja, universeel. En ik geloof in een universele kerk. En de katholieke kerk doet dat volgens mij wel heel goed. Het is een logge instituut en iedereen is ervan bewust dat er problemen zijn. Maar hoe zou het anders kunnen?
0: omdat het vol mensen zit.
1: Inderdaad, ja. Inderdaad. Ik weet niet of ik het... Ik zou het zelf niet beter doen, ik zal het zo zeggen. Dus...
0: Je houding is eigenlijk nederig, hè? Zoals je zegt, ja, ik ben een fout geweest in het verleden. Een soort vertrouwen in Gods werktocht doorheen de gebrokenheid van de mens in zijn kerk.
1: Dat denk ik wel. En als ik zo echt over die details begin te denken... Allee, sommige mensen zullen zeggen, het zijn helemaal geen details. Maar voor mij zijn dat wel details in vergelijking met God. En met de liefde van God en met het evangelie en met wat daar is gebeurd. Toen Jezus op aarde is gekomen. Dat zijn dan wel details. En ik kan me wel vinden in een gemeenschappelijke soort van ecumenische houding. Zeker met kerken die toch wel dicht bij de katholieke kerk zijn. Ik hou van schoonheid, dus al die schilderij, al dat kunst mag van mij niet weg. Want dat is heel belangrijk, ook in mijn relatie met God. Maar inderdaad een beetje meer nederigheid. En niet gaan zeggen van, ik ga daar niet mee akkoord. En dus zal ik nooit meer een katholieke kerk binnengaan. Ja, maar wacht, geef het een kans ook. Want anders ben ik dan de paus. Ben ik mijn eigen paus. Dat is mijn probleem met protestantisme. Is dat iedereen zijn eigen paus dan wordt. En we hebben toch wel een soort van eenheid nodig. En het Vaticaan doet dat met al zijn gebreken, maar het doet dat wel.
0: Het is weer tijd voor een stuk muziek. Dadelijk, ja, het gesprek gaat wel snel vooruit. Er zijn nog heel wat vragen die ik wil stellen. Maar dat doen we dan nog. Na de muziek kunnen we zeker nog even verder praten. Je hebt nog een ander muziekstuk gekozen, een lied.
1: Ja, van Johnny Cash, Redemption Day. Ja, ik vind Johnny Cash heeft echt zo een stem van de gospel. Echt. Hij kan zoveel emoties brengen en eigenlijk over onze menselijke toestand. Als hij begint te zingen, vind ik dat hij precies zo aan het treuren is van de zondeval. Dat is echt heel, heel machtig wat hij doet. Dus Redemption Day, zo van die liedjes die mij heel veel hoop geven tegelijkertijd.

0: Welkom terug, beste luisteraars in de kerk. We zijn al aan het laatste deel toegekomen van dit gesprek met Jeffrey Schoenaars. In 2024 lid geworden van de katholieke kerk, zich laten dopen. Jeffrey, het is echt wel heel interessant om te horen. Vooral ook van jouw generatie, eigenlijk mijn generatie ook, van de jaren 90. Waarbij er gewoon een beetje collectieve afkeer is voor alles wat katholiek is. En tegelijkertijd ook wel een grote onwetendheid, denk ik, omdat we ook daar niet zo heel veel van meegekregen hebben. Je hebt al verteld hoe dat bij jou er barsten in de muur zijn gekomen en je dan uiteindelijk je hebt laten dopen. Je omschreef daarnet het beginnen lezen van een boek en jezelf in vraag stellen dat al een eerste vorm van gebed was. Hoe is jouw gebedsleven geëvolueerd? En zou je zeggen dat voor je in katholiek was of voor je in God überhaupt geloofde, dat er ook al gebed in jouw leven aanwezig was?
1: Ja, ik zou zeggen van wel. Dus alweer zonder het te beseffen. Maar ik heb ook wel geprobeerd om te mediteren vroeger. Dus ik was aangetrokken door het boeddhisme. En dat is ook wel een zeer kenmerkende karakteristiek van onze generatie. We gaan dan kijken naar een religie van de andere kant van de wereld, omdat we dat misschien gemakkelijker konden vertrouwen. Ook al kennen we daar ook heel weinig van eigenlijk, want via Japanologie heb ik eigenlijk een beetje meer over het Zen-boeddhisme geleerd en ja, we kennen daar heel weinig over in het Westen. En ik heb geprobeerd om te mediteren en ik had toch wel altijd het gevoel dat er een grote bron van warmte, van leven aanwezig was in de wereld. Dus ik was nooit echt een atheïst van niks maakt uit. Alles is gewoon wat het is, toeval, wat je ziet. Ik dacht wel, er zal wel iets zijn. Maar ik kon daar geen naam op plakken. En ik had ook geen behoefte aan een gemeenschappelijke religie in die tijd. Dus ik zat. Toen ik mediteerde, voor mij was dat een vorm van bidden. Maar ook bijvoorbeeld, ik loop heel graag. En ik denk, als je dan een heel lange trail gaat lopen, kom je jezelf tegen, zoals we dat zeggen in het Nederlands. Maar ik denk dat je ook God tegenkomt. Dat je na een tijd, als je echt heel veel pijn hebt, je bent al 3 uur lang aan het lopen, je hebt nog 10 kilometer te gaan of dat soort zaken. In die momenten van echt extreme vermoeidheid en extreme zwakheid, die momenten hebben mijn deur precies altijd op een kier geopend naar het sacrale, naar God. Dus bijvoorbeeld, ik heb het ook aan diaken Jan Abs heel vaak verteld tijdens mijn vorming voor mijn doopsel, alleen mijn voorbereiding op het doopsel, dat ik heel vaak geïmproviseerd heb op podium en ook in de studio. Dus dat is een heel belangrijk deel van hedendaagse dans, improvisatie. Een beetje zoals een jazzmuzikant zou doen. En we hebben soms ook zelfs hele voorstellingen gedaan met pure improvisatie. En toen heb ik heel vaak het gevoel gehad dat ik niet in controle was. Dat de slechtste momenten in die voorstellingen waren toen ik dacht van, nu ga ik dit doen. Dan zal ik er cool uitzien. Of zo een stomme gedachte dat alleen van een stomme mens kan komen zoals ik zelf. En de momenten van genade, als ik het zo mag zeggen, de momenten die echt wel heel mooi waren. En van verbinding met mijn collega's en met mijn publiek, waar we eigenlijk een beetje, zoals in de liturgie, in de mis, allemaal verbonden zijn in God, in Christus. Die momenten heb ik ook echt wel gevoeld. En die kwamen niet van mij. Ik was gewoon een vessel.
0: Instrument?
1: Een instrument, ja, voilà, eigenlijk. Gewoon een instrument van iemand anders wil. En nu zou ik heel duidelijk kunnen zeggen, ja, dat was Gods wil natuurlijk. Maar toen kon ik dat echt wel voelen van, maar daar is iets gebeurd. En dat was echt prachtig. En ik was niet meer in controle. En dat was wat op die moment precies nodig was. Maar ik weet niet hoe ik het gedaan heb. En ik kan het geen 2 keer doen. Maar door mijn kunstverleden heb ik dat ook wel heel vaak gehad. En dat is een vorm van gebed, volgens mij ook. de overgave aan het moment. Ja.
0: En je gebedsleven vandaag de dag, hoe ziet dat er nu uit? Het sprak er straks wel wat al over de rozenkrans. Dat is natuurlijk een gebed dat we hier goed kennen op radio.
1: Ja, dat kan ik me inbeelden. Ja, ik doe dat heel... De rozenkrans doe ik bijna elke dag. Ik moet echt wel heel moe zijn om dat niet te doen. Soms durf ik ook wel een variatie te doen. Je hebt zo de Engelstalige versie. Dat is volgens mij ook Anglicaans. Je hebt ook zo'n kleinere rozenkrans. En dan zeg je bijvoorbeeld Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner.
0: Komt van barmhartigheid.
1: Ja, dat vind ik ook een heel mooie. Dus rozenkrans, allez, de heilige rozenkrans tot Maria, die. En ik heb ook... een abonnement nu sinds Paus Franciscus op bezoek is gekomen. We hebben zo'n een boekje gekregen bij zijn bezoek van Magnificat. En ik heb een abonnement nu, dus aangezien ik Franstalig ben, kan ik dat ook heel goed volgen in het Frans. En ik heb dat altijd mee. En soms doe ik dat op, 's ochtends, soms 's avonds, soms door de dag. En ik lees gewoon de teksten, de bijbelteksten van de dag. De meditaties en de psalmen. En dat doe ik ook altijd met heel veel plezier. Dus ik ben er echt wel elke dag mee bezig nu. En aangezien ik heel vaak pendel, doe ik dat ook in de trein soms, stiekem. ik zeg stiekem omdat ik... Het is niet dat ik bang ben dat iemand mij zou zien, maar ik probeer dat wel op mijn eentje te doen, dat de mensen zien dat ze mij met rust mogen laten.
0: Ja, want uit alles wat je vertelt en het feit dat je vorig jaar ook al een interview hebt gegeven voor de VRT, dat nu ook uitgebreid voor ons wil doen, maakt ook wel dat je iemand bent die staat waarvoor hij staat, hè?
1: Ja, ik wil dat niet meer verbergen. Ja. Ik heb het gevoel van het zou fout zijn. Het is echt zo een groot deel van mijn leven. Ik moet altijd aan C.S. Lewis denken. Hij zegt van ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon eigenlijk opkomt. Omdat ik daardoor alles zie. En dat is het ook zo voor mij. Ik kan mijn geloof niet scheiden van mijn werk. Ik kan het niet thuis laten en zeggen van oké, nu ga ik Engels geven en ik ben geen christen meer. Dat kan gewoon niet. Want dat motiveert mij om te gaan werken. Dat motiveert mij om een beter mens te doen. Dat motiveert mij om liefde te geven. Om dezelfde fouten niet meer te doen. En om te reflecteren over mijn gedrag. Soms ben ik boos op een leerling en heb ik waarschijnlijk een beetje fout gehandeld en dan ga ik bidden en dan ga ik zien, ga vragen om vergeving en zien hoe ik dat kan herstellen misschien of de volgende keer beter doen. Dus inderdaad, ik wil dat niet meer verbergen, dat is een deel van mezelf en ik moet ervoor opkomen. En dat is soms een beetje raar, want nogmaals, er zijn weinig jongeren die uitdrukkelijk katholiek zijn in mijn omgeving. Maar stilletjes aan word ik eraan gewend om dat zo ook gewoon te tonen.
0: Wie is Jezus voor u?
1: Oeh, God. Jezus, maar Jezus is ook de meester. Dat is de echte baas van de katholieke kerk. En dat is wat we soms vergeten. Het is waar het om gaat. Het is... de weg, de waarheid. Ja, ik zeg al heel veel verschillende dingen, maar ja, Jezus is zo belangrijk voor mij. Echt het beginpunt van mijn geloof.
0: Misschien nog een laatste vraag, want ja, de tijd zit er eigenlijk op. De plaats van Maria in jouw leven, je hebt al gezegd, de rozenkrans. Hoe ben je daarnaar beginnen kijken eigenlijk?
1: Ik moet toegeven dat ik in het begin had ik daar niet echt moeite mee, maar ik vond het moeilijker om verbinding met Maria te vinden. Maar, want ik wist niet goed ook theologisch, maar wacht, ben ik nu eigenlijk nog met Jezus bezig? Natuurlijk wel, met de rozenkrans, via Maria. Maar het is eigenlijk, Maria is ook heel belangrijk voor mij, omdat ik zie ook hoeveel, we spreken over de liefde van een moeder. Ja, Maria is daar het perfecte voorbeeld van. En wat het voor mensen kan betekenen, heb ik echt wel kunnen zien, want de grootmoeder van mijn echtgenote was heel katholiek en heeft een moeilijk leven gehad, heel vaak onderdrukt door mannen. En voor haar was Maria echt een sleutelfiguur in haar leven. En dankzij haar, want ik heb haar gekend, ze is nu ondertussen overleden, heb ik ook met Marie eigenlijk een verbinding gevonden van oké, ja, dat is eigenlijk ook onze moeder van allemaal. En maar ik wil dat blijven onderzoeken, want ik zie dat het voor mijn echtgenoot ook heel belangrijk is. En dus ik hoop dat dat ergens niet iets is van een mannen-vrouw verschil, want ik denk van niet. Dus ik wil dat blijven onderzoeken. Maar in het begin was dat moeilijker. En nu kan ik ook zien, ik wil heel graag naar Lourdes. Dus dat gaat sowieso een belangrijk moment zijn in de toekomst. Om op bedevaart te gaan voor Maria. Ja.
0: Jeffrey, heel hartelijk dank voor dit open en mooie gesprek.
1: Ja, jij bent bedankt om mij uit te nodigen. Het was heel fijn.
2: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorstin, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw zoon.

Adhortatio Apostolica Sacrae Laudis van zijn heiligheid Paus Johannes de 23e over het met meer godsvreugd bidden van het goddelijk officie voor het welslagen van het Tweede Ecumenisch Concilie van het Vaticaan. Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, heil en apostolische zegen. Inleiding. Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, het eenparige lofgezang en de dankzeggingen die overal ter wereld wegens het vastgestelde Tweede Ecumenisch Concilie van het Vaticaan tot God worden gericht, dienen niet alleen in de mond van de katholieken te blijven voortklinken, maar zij behoren ook voortdurend vergezeld te gaan van een steeds vuriger christelijke godsvrucht. Daarom sporen hun bijvalsbetuigingen, waarvan het graf van de heilige Petrus, het centrum van de katholieke eenheid, schijnt te weerklinken, ons in zekere zin aan om de harten der christenen dagelijks op meer geschikte en doeltreffende wijze op dat belangrijk evenement voor te bereiden. Deze zozeer verlangde gebeurtenis immers zal aan de algemene verwachting des te vollediger beantwoorden en des te rijker vruchten afwerpen naarmate zij er meer toe zal bijdragen om het katholieke geloof terdege te versterken, de kerkelijke wetten beter aan de behoeften van deze tijd aan te passen en de gelovigen eensgezind en met inspanning van al hun krachten te doen streven naar het voornemen tot een heiliger levenswandel.

eerste uitnodiging tot gebed aan de seminaristen. Het is dan ook onze wens dat vooral het gebed tot God mogen bijdragen tot het welslagen hiervan. Dit gebed dient op de eerste plaats van de priesters uit te gaan, op wier opwekkend voorbeeld de zielengrootheid van geheel het christenvolk steunt. Reeds op 12 september 1960, het feest van de heilige naam van de Maagd Maria, toen wij, wat wij nooit zullen vergeten, naar het buitenverblijf van het Romeins seminarie gegaan waren, waar ook wij ter voorbereiding op het priesterschap zulke gelukkige jaren hebben doorgebracht, hebben wij dan ook aan deze ons zo dierbare studenten, bijna bij wijze van bevel, onze vurige wens kenbaar gemaakt dat zij die zich, waar ook ter wereld, op de heilige wijdingen voorbereiden, iedere dag eensgezind zouden zijn in het gemeenschappelijk gebed en daardoor van God te verkrijgen dat het grote concilie in de toekomst niet alleen de verwachting van de katholieken, maar ook die van de andere mensen uit de gehele wereld in vervulling zou doen gaan. De uitnodiging tot gebed vond algemene instemming. Vanaf die eenzame Sabijnse heuvel overbrugde zij de onmetelijke wereldruimte. Zij bereikte de seminaristen van iedere taal en van ieder land en zij onderhield in hen een heilig vuur. Terwijl dit snel om zich heen greep, werden zij bewogen om nog sterker naar het zuivere geluk van het priesterschap te verlangen. Wij achten dit wel buitengewoon gunstig, want wanneer deze jonge mensen aan het begin van hun priesterleven zullen staan, zal het hun taak zijn om de doeltreffende voorschriften van het concilie in toepassing te brengen. O dierbare en altijd durende jeugd, waaruit onder leiding van de Maagd Maria telkens weer moedige scharen zullen voortkomen die voor de kerk het apostolaat op zich zullen nemen.

Het concilie, een nieuwe epifanie. Toen wij de vorige maand de geboorte van Jezus Christus overwogen, kwamen ons herhaaldelijk de heilige Jozef samen met zijn allerverhevenste bruid in de geest, toen zij beiden naar Bethlehem opgingen, waar dit heilig mysterie zich heeft voltrokken, dat door deze woorden was aangeduid. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wie beter dan de priester kan in het gezelschap komen van de heilige Jozef, aan wie het gegeven is God niet alleen te zien en te horen, maar ook te dragen, te omhelzen, te kleden en te bewaken. Daarom hebben wij de heilige Jozef, die op 8 december 1869... toen namelijk het eerste concilie van het Vaticaan werd gehouden, tot hemelse patroon van de gehele katholieke kerk is aangewezen, het vorig jaar op 21 maart aangesteld tot heilige beschermer van dit tweede Vaticaans concilie. Bij het vieren van het feest van Epifanie wordt ons heden dit schouwspel verschaft, waarin de evangelist Matthäus een eenvoudige en ongekunstelde woorden de drie wijzen voor het kindje Jezus voorstelt, nadat zij van het oosten onder geleide van een wonderbare ster naar Bethlehem waren gekomen. Na hun aankomst hebben zij Jezus aanbeden en hem goud, wierook en mirre ten geschenke gegeven om hun diepste gevoelens te openbaren. Als onverwachte bezoekers bekleed met een hoge waardigheid, begaafd met een leergierig verstand en aangesteld om belangrijke heilige functies te verrichten, zijn deze wijzen voor ons verder het beeld van alle leden van het katholieke priesterschap, van bisschoppen, prelaten, seculiere en reguliere priesters, die door eenzelfde ster naar Christus worden geleid om hem met de grootste eerbied te vereren, die gedurende alle tijden in zijn roemrijke en onsterfelijke kerk voortleeft. Moet men inderdaad het ecumenisch concilie, behalve een nieuw en voortreffelijk Pinksterfeest, ook niet een werkelijke en nieuwe epifanie noemen? Dit concilie immers moest men als een van de vele en nog wel van de schitterendste beschouwen die in de loop der eeuwen in de kerk gehouden zijn. Het voorbeeld van deze drie gelukkige mannen, voor wie het zo'n grote vreugde was om in zekere zin in naam van alle mensen aan de pasgeboren verlosser van het menselijk geslacht hun mystieke gebeden en hun waardevolle geschenken te offeren, schijnt ons bovendien vol betekenis.

vaderlijke oproep tot de gehele katholieke geestelijkheid. Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, wij bekennen gaarne dat het voorbeeld van deze heilige mannen ons heeft uitgenodigd om alle priesters van de katholieke kerk aan te sporen eenzelfde tweevoudig bewijs van eerbied te schenken op iedere dag van dit verheven jaar, waarin de voorbereiding tot het komende ecumenisch concilie steeds krachtiger moet zijn. Daarom wensen wij alle priesters van ieder volk, iedere ritus en iedere taal eraan te herinneren dat het vooral hun taak is om God te bidden voor het welslagen van het concilie. Iedereen weet namelijk dat er buiten het dagelijks misoffer, dat ver boven alle liturgische gebeden verheven is, niets voortreffelijkers voor de priester kan zijn dan de Divina Laus, het goddelijk officie. Wij achten het dan ook juist om al diegenen die tot het briviergebed gehouden zijn, dit speciaal gebed ten zeerste aan te bevelen om zich daardoor op passende wijze op het concilie voor te bereiden. Wij verlangen dat zij een zeer grote zorg besteden aan het dagelijks volbrengen van deze gebeden, hetzij ze gereciteerd worden in weidse kerkgebouwen of in kleine kapellen, hetzij ze in koor worden gebeden, welke wijze van breviergebed wel de beste is, het zij in het privé, doch altijd als een lofzang in naam van de gehele kerk. Waarom, eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, zult gij allen niet in dit nieuwe jaar edelmoedig aan deze oproep beantwoorden om van God te verkrijgen dat hij met zijn genade deze grote gebeurtenis zal begunstigen die door de christenen met zulke hoopvolle verwachting wordt verbeid? Wij richten ons tot allen, vanaf de jeugdige subdiaken die met vrome ijver de vreugde van het goddelijk officie begint te smaken en in het reciteren hiervan een grote voldoening ondervindt, tot aan de eerbiedwaardige grijsaard die bij het bidden hiervan een zoete vrede geniet, alsof hij reeds het hemelsgeluk proeft waartoe hij in de kerk van de heilige is bestemd. Iedere priester immers moet niet alleen beschouwd worden als belast met het beheer van Gods geheimen, zoals dit plaats heeft bij het opdragen van het heilig misoffer, maar ook als middelaar tussen God en de mensen. Op geheel dezelfde wijze als de goddelijke verlosser die zijn voorbeeld is en die zelf uit de mensen genomen wordt aangesteld voor de mensen ten behoeve van hun verhouding tot God. De heilige Johannes Chrysostomos geeft een prachtige verklaring van deze woorden. De priester staat midden tussen God en de menselijke natuur door de weldaden die van hem komen op ons over te dragen en voor onze smekingen aan hem door te geven.

Het goddelijk officie, het meest verheven gebed van de priester. Deze aansporing, waardoor wij er de priesters opmerkzaam op maken dat het goddelijk officie de meest verheven en de meest juiste vorm van smeekgebed is om de rijke vruchten van het ecumenisch concilie te verkrijgen die door allen verwacht worden, schijnt ons ten nauwste samen te hangen met de vier kentekenen waarmee de Jezus Christus zijn kerk heeft willen onderscheiden en waartoe de mensen op zo'n wonderlijke wijze worden aangetrokken. Krachtens hen was de kerk reeds gedurende 20 eeuwen... en zij is nog altijd één, heilig, katholiek en apostolisch. Hierdoor bezit zij een overvloed aan leven en zij verlangt ten zeerste van haar rijkdom aan die christenkerken mede te delen die zich in de loop der eeuwen van haar hebben afgescheiden en nog niet tot de vroegere eenheid zijn teruggekeerd. Ofschoon het kerkelijk officie dat dagelijks door de priesters gebeden wordt verschilt volgens ritus, taal, diocees of religieuze gemeenschap, blijft het toch een gedicht van onvergelijkelijke schoonheid, waardoor aan God op waardige wijze lof wordt toegezongen door de mensheid die verlost is door het woord van God de Vader, Christus Jezus. Het vlees heeft aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die gekruisigd is en als overwinnaar is verrezen. Terwijl de priester eerbiedig de bladzijde van dit gedicht omslaat, verschaffen deze hem, naast de zekerheid van de toekomstige glorie, ook de vreugde over de waarheid, een dagelijkse leerschool voor het leven en een krachtige troost in moeilijkheden en tegenslagen. O, hoezeer verheugt zich dan het hart van de priester wanneer hij bij het vervullen van dit goddelijk werk steeds overvloediger doordrongen wordt van het katholieke, universele karakter van de kerk dat door de bladzijde van zijn brevier wordt geïnspireerd. Alle delen hiervan schitteren immers door dit licht en weerklinken door hun gezangen. Men ontdekt dit in de psalmen die onze ware vreugde, wijze vermaningen en een innerlijke zoete vrede verschaffen en ook in de andere boeken van het Oude Testament. Eveneens in de vier evangeliën, zo rijk aan christelijke leer, in de brieven van de heilige Paulus, vervuld van verheven waarheden en in de overige geschriften van het Nieuw Testament. Dit alles ligt vervat in het brevier, dat daarom dan ook beschouwd kan worden als een onuitputtelijke bron van altijd durend bovennatuurlijk licht en genade. Ik onderbreek even de tekst. Ik herhaal dat door de bladzijde van zijn brevier wordt geïnspireerd. Alle delen hiervan schitteren immers door dit licht en weerklinken door hun gezangen. Men ontdekt dit in de psalmen. Volgende week, of volgende vrijdag, blijft er tijd over om een prachtige psalm voor te lezen. Ik ga verder met de tekst. Het is derhalve geenszins te verwonderen, indien juist voor het Tweede Ecumenisch Concilie van het Vaticaan aan het brevier de hoofdstukken van de zuivere leer worden ontleend, alsmede de wijze voorschriften van de kerkelijke tucht die zo ruimschoots en juist beantwoorden aan de behoeften van deze tijd. Wij kunnen dan ook met het volste recht beweren dat wij allen reeds een nieuwe tijd zijn ingegaan die, met volledig behoud van de tradities van onze voorvaderen, een bewonderenswaardige vooruitgang op geestelijk gebied aankondigt. De innerlijke waarde en de gelukkige resultaat van deze vooruitgang kan men alleen verwachten van Jezus Christus.

Het godvruchtig bidden van het brevier voor het welslagen van het concilie. Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, op het eind van deze veelbelovende oproep, waarin wij alle priesters aansporen om door de vruchten van hun gebed mee te werken tot het welslagen van dit concilie van het Vaticaan, brengen wij weer in de herinnering de wijze terug die Christus aanbaden en die door de katholieke kerk heden worden vereerd. En dan overwegen wij niet alleen het geloof en de liefde waarvan deze mannen, als het ware in naam van alle volken, het bewijs hebben gegeven, maar vooral ook de geschenken die zij Christus hebben aangeboden. Deze zijn nog meer te waarderen door hun betekenis dan door de stof waaruit zij gevormd waren. Het goud betekent de liefde, de wierook het gebed, de mirre de versterving. Deze geschenken verklaren zeer juist de gebeden van het goddelijk officie die door de priesters worden gestort, opdat God door de overvloedige gaven van zijn genade het concilie mogen begeleiden. Want indien men deze gebeden aanvoelt en begrijpt, dan zal men hieruit kunnen opmaken dat zij op de eerste plaats door hun betekenis of hun interpretatie de beoefening van de naastenliefde aanduiden, dat zij vervolgens wegens de aangename reuk die opstijgt uit het volhardend gebed van de priesters de geur van de wierook bevatten en dat zij tenslotte de welriekende mirre bezitten die de belangrijke taken en plichten aanduiden die door de priesters dwars door moeilijkheden, neerslachtigheid en tegenslagen heen steeds weer opnieuw vervuld moeten worden. Daarom rekenen wij er stellig op dat alle priesters van de katholieke kerk aan onze oproep gevolg zullen geven en op deze manier zullen meewerken aan het gewenste resultaat van het concilie waarvan zoveel mensen een grote verwachting koesteren. Om echter de priesters overal ter wereld, ter land of ter zee, tot deze heilige wedijver aan te sporen, stellen wij hen ervan in kennis dat de nederige herder van de kudde van Christus, van de gehele kerk, dagelijks samen met hen hierin verenigd is. Want bij het aanbreken van de dag bidt hij in de grootste stilte met de woorden van de gehele katholieke kerk dit grote gebed voor het welslagen van het ecumenisch concilie. Door dit gebed wordt hij als het ware geleid naar de dagelijkse verplichtingen van zijn ambt. Bij het einde van deze oproep ontlenen wij tenslotte gaarne aan het bewonderenswaardige en troostrijke boek van de Apocalyps een tekst waardoor de goddelijke riten en ceremonieën in het heiligdom van de hemel worden aangeduid en waarin vooral de priesters een punt ter overweging zullen kunnen vinden. Citaat: en er kwam een andere engel die met een gouden wierook van bij het altaar ging staan. Hem werd veel reukwerk gegeven om het met de gebeden van al de heiligen te offeren op het gouden altaar voor de troon van God. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden der heiligen uit de hand van de engel omhoog voor het aanschijn van God. Daarna nam de engel het wierookvat, vulde het met vurige kolen van het altaar en wierp ze op de aarde. Toen dreunden er donderslagen, vergezeld van stemmen en bliksem en een grote aardbeving. Tekst gekozen uit de Apocalyps. Uit dit prachtig schouwspel wordt duidelijk bewezen van hoe groot belang door de welwillende goedheid van God de gebeden van de heiligen van de kerk zijn voor de loop van de geschiedenis. Omdat wij dus een zeer groot vertrouwen hebben in de bovennatuurlijke waarde van het gebed van de kerk,
En vooral van het breviergebed raden wij dan ook alle die voor dit gebed de officiële opdracht van de kerk hebben ontvangen, dringend aan om deze aan te wenden voor het welslagen van het concilie, dat tot taak heeft ontvangen om aan de kerk en de schittering van haar aanzien terug te geven door de voetsporen te volgen van haar jeugd, die bezield is met een groter enthousiasme. Citaat: dit zal ongetwijfeld een prachtige manifestatie zijn van waarheid, eenheid en liefde. Een manifestatie bij het zien waarvan, naar wij vertrouwen, ook zij die van de apostolische stoel zijn afgescheiden, zich zullen gedrongen voelen om de eenheid die Jezus Christus zo vurig van zijn hemelse Vader heeft afgesmeekt, te zoeken en te vinden. Einde citaat.

In volmaakte eenheid met de Vader. Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, toen wij onze oproep begonnen, was het ons een zeer grote voldoening u alle afzonderlijk, waar ter wereld ook, op een of andere manier te kunnen bereiken en met u te kunnen spreken alsof gij hier tegenwoordig waart. Nu wensen wij dit schrijven zo te beëindigen dat wij de grote vreugde voelen voortdurend met u verbonden te zijn door de banden van een gemeenschappelijk geloof, godsvrucht en liefde. En wij koesteren de blijde hoop dat gij uw gebeden geestdriftig met de onze zult verenigen, niet alleen gedurende deze maanden die het Ecumenisch Concilie voorafgaan, maar vooral ook gedurende de schitterende dagen waarop dit grote concilie zal gehouden worden. Opdat deze gemeenschappelijke gevoelens van ons allen ook haar uiting zullen vinden in een gemeenschappelijke gebedsformule, stellen wij u daarom het volgende gebed voor dat het goddelijke officie dient vooraf te gaan. Ik lees het in vertaling. Heer, onze God, mogen het lofoffer dat ik uw goddelijke majesteit aanbied voor het welslagen van het Ecumenisch Concilie door u aanvaard worden. En verleen ons dat wij door uw barmhartigheid met goed gevolg zullen verkrijgen wat wij samen met onze paus Johannes van u afsmeken. Amen. Nu wij u dit gebed hebben voorgesteld, zij het ons vergund aan de priesters nog een andere gedachte ter overweging voor te leggen, die hiermee in de nauwste betrekking staat. De kerk neemt als zeker

zijn. Eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, daar wij er geenszins aan twijfelen of gij zult met de grootste bereidwilligheid aan onze oproep gehoor geven, smeken wij voor u van de Allerheiligste en Eeuwige God een overvloed van hemelse genade af. Mogen de apostolische zegen die wij u alle afzonderlijk met vaderlijke genegenheid schenken een gunstig voorteken hiervan zijn en tevens het onderpand van onze welwillende gezindheid. Gegeven te Rome bij Sint-Pieter op 6 januari, het feest van Epifanie van het jaar 1962, het vierde van ons pontificaat. Johannes de 23e, paus.

komt nog een toespraak van paus Johannes de 23e. En eigenlijk is dat dan het einde van het boek. Daar komt nadien nog alleen een brief van kardinaal Sunens, die hij geschreven heeft voor de gelegenheid van de opening van het concilie. Volgende week blijft er tijd over en u krijgt als toetje na een prachtige psalm die ik u niet mag, niet kan onthouden. Hij kan dienen als bezinning, maar het is ook een gebed. U moet luisteren.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 323 en wij lezen samen Handelingen van de Apostelen hoofdstuk 2, Brief aan de Romeinen hoofdstukken 2 en 3 en Spreuken hoofdstuk 26, versen 27 en 28. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, het is vandaag de tweede dag in onze tijdsperiode de kerk. Wij lezen in het boek Handelingen vandaag over Pinksteren. Het boek Handelingen is ons verhalend boek voor deze tijdsperiode. Wij lezen ook verder in de brief aan de Romeinen over hoe het geloof ons rechtvaardigt. Beste luisteraars, wij gaan samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2. Pinksteren. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas, alsof er een hevige wind opstak. En het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af. Maar dat zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten en bewoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God. Ze stonden allen versteld en in grote verlegenheid zei de een tegen de ander: wat heeft dit te betekenen? Maar anderen zeiden spottend: ze zitten vol wijn. Toespraak van Petrus. Toen trad Petrus met de 11 naar voren, verhief zijn stem en sprak hen als volgt toe: Joden, inwoners van Jeruzalem, dit moet u allen weten. Luister aandachtig naar mijn woorden. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is trouwens pas het derde uur van de dag. Maar hier gebeurt wat gezegd is door de profeet Joël. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitgieten over alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. De jongeren onder u zullen visioenen zien. En de ouderen zullen dromen dromen. Ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En zij zullen profeteren. Ik zal wonderen verrichten aan de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en walmende rook. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote en stralende dag. Dan zal het gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. Israëlieten, luister naar deze woorden. Jezus de Nazoreër is u van Gods wegen aangewezen door machtige daden, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden heeft verricht, zoals u zelf weet. Volgens Gods vastgestelde plan en met zijn voorkennis is hij uitgeleverd. En hebt u hem door de hand van wetteloze mensen aan het kruis geslagen en omgebracht. Maar God heeft hem laten opstaan door een eind te maken aan de weeën van de dood. Want het was onmogelijk dat hij door de dood werd vastgehouden. David zegt immers over hem: steeds hield ik mij de Heer voor ogen, want hij staat mij terzijde, opdat ik niet zou wankelen. Daarom verheugde zich mijn hart en jubelde mijn tong. Ja, ook mijn lichaam zal op die verwachting een huis bouwen. Want u zult mijn leven niet overlaten aan het dodenrijk,
en u zult uw heilige geen bederf laten zien. U hebt mijn wegen ten leven gewezen en u zult mij overstelpen met vreugde in uw nabijheid. Broeders, ik mag over de aartsvader David wel ronduit tegen u zeggen dat hij gestorven en begraven is. Tot op de dag van vandaag bevindt zijn graf zich bij ons. Omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had dat hij een van zijn nazaten zou laten zetelen op zijn troon, sprak hij met vooruitziende blik over de opstanding van de Messias. Dat hij niet aan het dodenrijk zou worden overgelaten en zijn lichaam geen bederf zou zien. God heeft deze Jezus laten opstaan. Daarvan zijn wij allen de getuigen. Verhoogd aan Gods rechterhand heeft hij de beloofde Heilige Geest van de Vader ontvangen en uitgegoten. En dat is wat u ziet en hoort. David is immers niet ten hemel opgestegen. Zelf zegt hij juist: de Heer heeft tot mijn Heer gezegd: ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd. Dus moet heel het huis Israël zeker weten dat God hem tot Heer en Messias heeft aangesteld. Deze Jezus, die u hebt gekruisigd. Toen zij dit hoorden, kromp hun hart ineen. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, broeders? Petrus zei tegen hen: bekeer u. Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen. De belofte geldt immers voor u en uw kinderen en voor allen ver weg, die de Heer onze God erbij zal roepen. Met nog vele andere woorden getuigde hij en hij spoorde hen aan met de woorden: laat u redden uit dit ontaarde geslacht. Het leven van de gelovigen. Zij die zijn woord aannamen, lieten zich dopen. En op die dag sloten zich ongeveer 3000 mensen aan. Ze wijden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen en tekenen door toedoen van de apostelen. Allen die het geloof hadden aangenomen, bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze verkochten have en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften. Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. De Heer breidde hun kring dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. De brief aan de Romeinen, hoofdstuk 2. Ook de Joden zondigen. Maar dan ben jij, mens die oordeelt, wie je ook mag zijn, evenmin te verontschuldigen. Want met je oordeel over anderen veroordeel jij jezelf. Jij die je tot rechter opwerpt, doet immers precies hetzelfde. Wij zijn het erover eens dat God terecht hen veroordeelt die zulke dingen doen. En jij die een oordeel velt over hen die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, reken jij erop dat je aan Gods oordeel zult ontsnappen? Of misken je zijn rijkdom en goedheid en geduld en langmoedigheid en besef je niet dat Gods goedheid je tot inkeer wil brengen? Met je botte en onboetvaardige gezindheid stapel je voor jezelf een kapitaal van toren op
tegen de dag van de toren, wanneer Gods rechtvaardig oordeel openbaar zal worden. Hij zal iedereen loon naar werken geven. Het eeuwige leven aan hen die door standvastig het goede te doen streven naar onvergankelijke heerlijkheid en eer. Maar toorn en gramschap wacht hen die weerspannig de waarheid verwerpen en de ongerechtigheid omhelzen. Kwelling en benauwdheid wacht elke mens die het kwade bedrijft, de Jood in de eerste plaats, maar ook de Griek. Heerlijkheid, eer en vrede wacht een ieder die het goede doet, de Jood in de eerste plaats, maar ook de Griek. Want God kent geen aanzien des persoons. Wet en besnijdenis. Zij die zonder de wet hebben gezondigd, zullen ook zonder de wet omkomen. En zij die met de wet hebben gezondigd, zullen door de wet worden veroordeeld. Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig in Gods oog. Alleen de onderhouders van de wet zullen worden gerechtvaardigd. Wanneer heidenen, die de wet niet hebben, uit zichzelf doen wat de wet verlangt, zijn zij zichzelf tot wet, ook al bezitten zij de wet niet. Zij tonen dat wat de wet vereist in hun hart geschreven staat. Hun geweten getuigt daarvan en hun gedachten, die hen over en weer beschuldigen of ook wel vrijspreken. Op de dag dat God volgens mijn evangelie over de verborgen daden van de mens zal oordelen, door Christus Jezus. Jij die je Jood noemt en steunt op de wet en roemt op God, zijn wil kent, en onderwezen door de wet, de dingen onderscheidt waar het op aankomt. Jij die je opwerpt als gids van de blinden, als licht voor hen die in het duister zijn, als opvoeder van de onverstandigen en leraar van de onmondigen. Jij die in de wet de belichaming bezit van kennis en waarheid. Jij, leraar van anderen, bent niet in staat jezelf te onderrichten? Je verkondigt dat men niet mag stelen, en zelf steel je. Je verbiedt echtbreuk en pleegt zelf overspel. Je verafschuwt afgodsbeelden en plundert zelf tempels. Je bent trots op de wet, maar onteert God door diezelfde wet te overtreden. Daarom staat er geschreven: door uw toedoen wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen. De besnijdenis heeft zeker waarde, maar alleen als je de wet onderhoudt. Ben je echter een overtreder van de wet, dan geldt je besnijdenis als onbesnedenheid. En omgekeerd, als een heiden de voorschriften van de wet onderhoudt, zal zijn onbesnedenheid dan voor God niet gelden als besnijdenis. En hij die, zonder lichamelijk besneden te zijn, de wet volbrengt, zal het oordeel uitspreken over jou die met wetboek en besnijdenis de wet overtreedt. Want Jood zijn is niet iets uiterlijks. En de besnijdenis is niet iets uiterlijks en lichamelijks. Jood ben je van binnen, en de werkelijke besnijdenis is er een van het hart, een geestelijke, en niet een naar de wet. Zo iemand wordt geprezen, niet door de mensen, maar door God. Hoofdstuk 3. Wat heeft de Jood dan voor op de anderen? Wat voor nut heeft het om besneden te zijn? Heel wat in ieder opzicht. En wel in de eerste plaats dit, dat hun de godspraken werden toevertrouwd.
U zegt dat sommigen van hen ontrouw zijn geworden. Dan vraag ik u, kan hun ontrouw Gods trouw teniet doen? Volstrekt niet. Ook al is elk mens een leugenaar, God is waarachtig, want er staat geschreven, u wordt gerechtvaardigd in uw uitspraken en u overwint, als men u wil oordelen. Indien echter onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid in het licht stelt, volgt daaruit dan niet, ik spreek nu erg menselijk, dat God onrechtvaardig is als hij straf oplegt. Volstrekt niet. Hoe zou God anders de wereld kunnen oordelen? Als het waar was dat menselijke leugens de waarachtigheid van God deden toenemen en zijn glorie vermeerderen, waarom zou ik dan nog als zondaar veroordeeld worden? Of geldt soms het woord dat sommige mensen mij lasterlijk toeschrijven? Laat ons het kwade doen vanwege het goede dat eruit volgt. Zij hebben hun vonnis wel verdiend. Allen zondigen. Hoe dan? Hebben wij dan toch iets voor op de anderen? Helemaal niet. Ik heb immers reeds vastgesteld dat allen, Joden zowel als Grieken, zich in de macht van de zonde bevinden, of met de woorden van de schrift. Er is geen rechtvaardige, zelfs niet één, niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen verdorven. Niemand is er die het goede doet, zelfs niet één. Een open graf is hun keel, met hun tong plegen zij bedrog. Achter hun lippen vind je addergif. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Gezwind zijn hun voeten om bloed te vergieten. Vernietiging en onheil tekenen hun weg, maar de weg van de vrede kennen zij niet. Ontzag voor God staat hun niet voor ogen. Welnu, wij weten dat de wet al wat zij zegt tegen hen zegt die onder de wet staan. Zo wordt ieder de mond gesnoerd en staat de hele wereld schuldig voor God. Want geen mens zal in zijn ogen als rechtvaardig gelden omdat hij de wet onderhield. De wet doet alleen maar de zonde kennen. Allen worden gerechtvaardigd door het geloof. Thans is echter buiten de wet om Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven, zonder enig onderscheid. Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. Allen worden gratis door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Voor wie gelooft, heeft God hem aangewezen als middel van verzoening door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen, door in zijn verdraagzaamheid de zonden van het verleden te laten passeren. Hij heeft zijn gerechtigheid nu willen tonen in onze tijd, omdat zou blijken dat hij zelf rechtvaardig is, door ieder rechtvaardig te maken die leeft vanuit het geloof in Jezus. Waar blijft dan de eigenroem? Die is onmogelijk geworden. Door welke wet? Door die van de werken? Nee, door de wet van het geloof. Ik beweer juist dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven, niet door de wet te onderhouden. Is God soms alleen de God van de Joden en niet van de heidenen? Nee, ook van de heidenen,
Want er is slechts één God, die besnedenen en onbesnedenen op grond van het geloof zal rechtvaardigen. Bedien ik mij nu van het geloof om de wet buiten werking te stellen? Integendeel, ik laat de wet juist tot haar recht komen. Spreuken hoofdstuk 26, versen 27 en 28. Wie een kuil graaft, valt er zelf in. Wie een steen voortrolt, wordt er zelf door getroffen. Een leugenachtige tong haat haar slachtoffers. En een gladde mond brengt verderf.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 323 en we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 2, Romeinen hoofdstukken 2 en 3 en Spreuken hoofdstuk 26, versen 27 en 28. Dan rest er ons vandaag nog een citaat van de heilige paus Gregorius de Grote. Toen ging hij met hen binnen. Lucas hoofdstuk 24, vers 29b. Aanstonds dekken zij de tafel, bieden hem een maaltijd aan en de Heer, die zij niet hadden herkend bij zijn verklaring van de heilige schrift, herkennen zij nu aan het breken van het brood. Niet bij het aanhoren van Gods geboden werden zij verlicht, maar pas bij het uitvoeren daarvan gingen hun de ogen open. Er staat immers geschreven: niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig in Gods oog. Alleen de onderhouders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Romeinen hoofdstuk 2, vers 13. Wie dus wil begrijpen wat hij heeft gehoord, moet zich haasten om het gehoorde in praktijk te brengen. Want de Heer werd niet herkend toen hij sprak, maar hij liet zich kennen toen men hem een maaltijd aanbood. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 323 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 324. En dan lezen wij samen Handelingen hoofdstuk 3, Romeinen hoofdstukken 4 en 5 en Spreuken hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 3. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood
0: en vergeef ons onze schulden,
2: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
0: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
2: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Ezechiël, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 8. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, is het hout van de wijnstok beter dan enig soortgelijk hout tussen de bomen van het bos? Kunt u van dat hout soms iets maken? Kunt u er zelfs maar een pin van maken om er iets aan op te hangen? En als men het als brandstof gebruikt, en het vuur heeft de beide uiteinden verteerd en het middenstuk geblakerd, kan het dan nog ergens toe dienen? Zelfs toen het nog gaaf was, kon u er niets van maken. Hoeveel te minder nu het vuur het verteerd heeft en het geblakerd is. Hoe zou u er dan nog iets van kunnen maken? Zo spreekt de Heer God. Zoals ik van alle houtgewas van het bos de wijnstok als brandstof in het vuur werp, zo lever ik ook de bewoners van Jeruzalem uit. Ik keer mij tegen hen. Al zijn ze aan het vuur ontsnapt, toch zal het vuur hen verteren. U zult erkennen dat ik de Heer ben, als ik mij tegen hen keer en van het land een woestenij maak, omdat ze afvallig zijn geworden. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 63. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, houd Jeruzalem haar gruweldaden voor ogen. U moet zeggen, zo spreekt de Heer God tot Jeruzalem. Naar afkomst en geboorte bent u uit het land van Kanaan. Uw vader was een Amoriet, uw moeder een Hethitische. Bij uw geboorte werd uw navelstreng niet doorgeknipt. U werd niet met water gewassen om u te reinigen. U werd, toen u op de wereld kwam, niet met zout ingewreven noch in doeken gewikkeld. Niemand had medelijden met u of ontfermde zich over u om voor u te zorgen. Op de dag van uw geboorte werd u in het vrije veld te vondeling gelegd, omdat men aan uw leven geen waarde hechtte. Toen kwam ik voorbij u. En toen ik zag hoe u daar lag te spartelen in uw bloed, sprak ik tot u: blijf leven. Ja, ik sprak: blijf leven. Onder mijn zorgen groeide u op als een veldbloem. U groeide op, werd groot en zeer mooi. Uw borsten werden wel gevormd en uw haar groeide, maar u was nog altijd naakt. Toen ik weer voorbij kwam, zag ik dat voor u de tijd van de liefde was gekomen. Ik spreidde de slip van mijn mantel over u uit en bedekte uw naaktheid. Ik zwoer u trouw en ging een verbond met u aan. Zo werd u de mijne, Godspraak van de Heer God. Ik waste u met water, reinigde u van het bloed en zalfde u met olie. Ik kleedde u in bonte kleren, gaf u sandalen van het fijnste leer, bond u een linnen hoofdband om en gaf u een sluier van fijne stof. Ik tooide u met sieraden, deed armbanden om uw polsen en een snoer om uw hals. Ik gaf u een ring in uw neus, hangers aan uw oren en een diadeem op uw hoofd. U was getooid met goud en zilver. Uw kleding was van linnen, fijne stof en bonte weefsels. Uw voedsel werd bereid met het fijnste meel met honing en olie. U werd buitengewoon mooi, een koningin waardig. De roem van uw schoonheid verspreidde zich onder de volken, want volmaakt was de pracht die ik u verleend had. Godspraak van de Heer God. Maar uw schoonheid maakte u al te vrijmoedig, en u ging munt slaan uit uw faam. Uw bekoorlijkheid bood u aan ieder voorbijganger die maar wilde te koop aan. Met uw bonte kleren versierde u de offerhoogte om daar ontucht te plegen. Nooit is zoiets voorgekomen en zoiets mag ook nooit meer gebeuren. U nam de gouden en zilveren sieraden die ik u geschonken had, maakte er mannenbeelden van en pleegde daar ontucht mee. U nam uw kleren van bonte weefsels en hulde ze daarin. Mijn olie en reukwerk hebt u ze voorgezet. Het voedsel dat ik u gegeven had, bereid met het fijnste meel met honing en olie, hebt u ze voorgezet als een geurige gave. Godspraak van de Heer God. U nam de zonen en de dochters die u me gebaard had en offerde ze hun als spijs. Was uw ontucht nog niet groot genoeg, dat u bovendien mijn kinderen slachtte om ze aan hen te offeren? En bij al die gruweldaden en die ontucht hebt u niet meer teruggedacht aan de dagen van uw jeugd en aan de tijd dat uw moeder naakt lag te spartelen in uw bloed. Och, ongelukkige, Godspraak van de Heer God, na al deze wandaden hebt u heuvels en hoogte aangelegd op elk plein en op elk kruispunt. U gooide uw schoonheid te grabbel en spreidde uw benen voor elke voorbijganger en uw geilheid was onverzadigbaar. U pleegde ontucht met de Egyptenaren, uw buren met hun grote lid. Keer op keer pleegde u ontucht om mij te tergen. Daarom heb ik mijn hand tegen u uitgestrekt, het mes gezet in uw erfdeel en u overgegeven aan de willekeur van uw mededingsters, de dochters van de Filistijnen, die zich schaamden over uw schandalig gedrag. Bovendien pleegde u ontucht met de Assyriërs, omdat u nog niet verzadigd was. U pleegde ontucht met hen en nog
was u niet verzadigd. Daarom pleegde u herhaaldelijk ontucht met de handeldrijvende Chaldeeën, maar nog altijd was u niet verzadigd. Hoe werd u door hartstocht verteerd, Godspraak van de Heer God, dat u hiertoe in staat was, alsof u een volleerde hoer was? U hebt heuvels en hoogte aangelegd op elk kruispunt en op elk plein, en toch gedroeg u zich niet echt als een hoer, want betaling wees u van de hand. U, overspelige vrouw, die zich aan vreemden geeft in plaats van aan haar eigen man. Alle hoeren laten zich betalen, maar u betaalde zelf uw minnaars en lokte ze zo van alle kanten naar u toe om ontucht met u te plegen. Het ging bij u dus precies andersom dan bij andere hoeren, want voor u hoefde men geen moeite te doen. U gaf zelf geschenken en niemand hoefde u geschenken te geven. Zo was het bij u dus juist andersom. Daarom, hoer, luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer God. Omdat u in uw buitensporige ontucht u zo hebt laten gaan en in uw schaamteloosheid uw naaktheid ontbloot hebt voor uw minnaars, en omdat u aan uw afschuwelijke afgoden het bloed van uw zonen geofferd hebt, daarom breng ik alle minnaars bijeen met wie u zich ingelaten hebt. Niet alleen degene die u bemind hebt, maar ook allen die u hebt afgewezen, breng ik van alle kanten naar u toe. Ik zal voor hen uw naaktheid ontbloten, zodat ze u in al uw naaktheid kunnen bekijken. Ik zal aan u het vonnis voltrekken dat geldt voor overspelige vrouwen en voor vrouwen die bloed vergieten. Het bloed zal ik op uw hoofd laten neerkomen en u tot voorwerp maken van mijn woede en jaloezie. Ik zal u aan uw minnaars uitleveren. Ze zullen uw heuvels en hoogte slechten. Ze zullen uw kleren van uw lichaam rukken, uw sieraden afpakken en uw moeder naakt laten liggen. Ze zullen een menigte tegen u op de been brengen. Ze zullen u stenigen en met hun zwaard in stukken hakken. Dan zullen ze uw huizen in brand steken en voor de ogen van talrijke vrouwen het strafgericht aan u voltrekken. Zo zal ik een eind maken aan uw ontucht. En u zult niet meer in staat zijn om geschenken te geven. Ik zal mijn woede op u koelen, tot mijn jaloezie bedaard is, ik tot rust gekomen ben en me niet langer getergd voel. Omdat u nooit terugdacht aan de dagen van uw jeugd, maar mij voortdurend treitert, daarom zal ik uw zonden op uw hoofd laten neerkomen, Godspraak van de Heer God. Daarmee is dan een eind gekomen aan uw ontucht en uw gruweldaden. Allen die een spreuk op u willen maken, zullen zo moeder, zo dochter moeten zeggen. U bent echt de dochter van uw moeder, die een afkeer had van haar man en haar zonen, en echt de zuster van uw zusters, die een afkeer hadden van hun mannen en hun zonen. Uw moeder was een Hethitische, uw vader een Amoriet. Uw oudste zuster is Samaria, die met haar dochters links van u woont. Uw jongste zuster, die met haar dochters rechts van u woont, is Sodom. U bent niet alleen in haar voetspoor getreden en hebt niet alleen dezelfde gruweldaden bedreven als zij, maar het duurde niet lang of uw gedrag was nog erger dan het hunne. Zo waar ik leef, Godspraak van de Heer God, uw zuster Sodom met haar dochters heeft het niet zo bond gemaakt als u met uw dochters. De ongerechtigheid van uw zuster Sodom en haar dochters bestond hierin dat ze leefden in een overdaad, waar ze prat op gingen en in zorgeloze rust, en zich om de misdeelden en de behoeftigen niet bekommerden. Ze waren hoogmoedig en wat ze deden was een gruwel in mijn ogen. Daarom heb ik ze verstoten toen ik het zag. Ook Samaria heeft nog niet de helft misdreven van wat u misdreven hebt. U hebt veel meer gruweldaden gepleegd dan die twee zusters van u, die, vergeleken met u en uw gruweldaden, nog rechtschapen te noemen zijn. Draag dan ook de schande ervan dat u aldus, door uw gruwelijke zonde, uw zusters rechtvaardigt. Schaam u en draag de schande dat u uw zusters rechtvaardigt. Ik zal hun lot ten beste keren, het lot van Sodom met haar dochters en het lot van Samaria met haar dochters. Als ik ook uw lot ten beste keer,
doe ik dat samen met dat van hen, om u zo nog te vernederen en u over al uw daden beschaamd te laten staan, omdat u die twee troost verschaft. Uw zuster Sodom zal met haar dochters in haar vroegere staat worden hersteld. Samaria zal met haar dochters in haar vroegere staat worden hersteld, en ook u met uw dochters zult in uw vroegere staat worden hersteld. Was de naam van uw zuster Sodom geen scheldwoord in uw mond, toen u zo overmoedig was en uw ongerechtigheid nog niet aan de kaak was gesteld? Dan zal nu uw naam de spot opwekken van de dochters van Aram en van al haar buren en van de dochters van de Filistijnen. Van alle kanten zullen ze u honen. Uw schandelijke gruweldaden, u zult ervoor boeten. Godspraak van de Heer. Want, zo spreekt de Heer God, zoals u ten opzichte van mij uw eed hebt geschonden door het verbond te breken, zo zal ik het doen tegenover u. Toch zal ik blijven denken aan het verbond dat ik met u sloot in de dagen van uw jeugd. Ik zal er een eeuwigdurend verbond met u van maken. Dan zult u met schaamte terugdenken aan uw gedrag, wanneer ik u uw oudere en uw jongere zusters tot dochters geef, echter niet op grond van het verbond met u. Ik zal mijn verbond met u nakomen en u zult erkennen dat ik de Heer ben. En wanneer u terugdenkt aan wat er gebeurd is, zult u van schaamte geen woord durven zeggen, omdat ik u alles heb vergeven wat u misdaan hebt. Godspraak van de Heer God.

ik tot het volk van Israël in raadsels en vertel hun de volgende gelijkenis. Zo spreekt de Heer God. Een grote arend met machtige vleugels, breed van vlucht, dik in de veren met bonte kleuren, kwam naar de Libanon en nam de top van een ceder. De bovenste scheut plukte hij eraf, bracht die naar een handeldrijvend land en plaatste hem in een stad van kooplieden. Toen nam hij een stek van het land en plantte die in een akker, rijk door water bevloeid, zoals men wilgen plant. Hij liep uit en werd een breed vertakte wijnstok. Zijn stam was kort, zijn ranken waren naar de arend toegekeerd, en onder de arend zaten zijn wortels. Zo groeide hij uit tot een wijnstok en kreeg ranken en twijgen. Maar toen er nog een andere grote arend kwam met machtige vleugels en dik in de veren, strekte die wijnstok zijn wortels naar hem uit en liet zijn ranken naar hem toegroeien, om van hem water te krijgen en niet van de grond waarin hij geplant was. Toch was hij geplant in een goede akker, waar water genoeg was om ranken voor te brengen, om vrucht te dragen en een prachtige wijnstok te worden. Zal hij daar beter van worden? Zo spreekt de Heer God. Zal men niet eerder zijn wortels uitrukken, zijn vrucht afsnijden en al zijn groene loof laten verdorren? Ja, hij zal verdorren. En er zal niet eens een grote krachtinspanning of een sterk leger nodig zijn om hem van zijn wortel weg te rukken. Want zie, hij staat wel geplant, maar zal hij ook gedijen? Zal hij niet geheel verdorren als de oostenwind over hem heen strijkt? Op de grond waarop hij groeit zal hij verdorren. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Zeg tegen het opstandige volk, weet u niet wat dit betekent? Zie, de koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen, heeft er de koning en zijn beambten gevangen genomen en naar Babel gevoerd. Vervolgens nam hij een telg van het koninklijk huis, sloot een verbond met hem en liet hem een eed zweren. Ook de rijksgrote voerde hij met zich mee. Zo zou het een onbeduidend koninkrijk zijn en het hoofd niet kunnen opsteken. Wilde de koning van Jeruzalem zich kunnen handhaven, dan moest hij zich aan het verbond houden. Maar hij kwam tegen de koning van Babel in opstand en stuurde gezanten naar Egypte, met het verzoek om hem paarden en veel troepen te leveren. Zal hij in zijn opzet slagen? Zal iemand die zoiets doet het er levend afbrengen? Zou hij zomaar straffeloos het verbond kunnen verbreken? Zowaar ik leef, God sprak van de Heer God, in Babel zal hij sterven, in de woonplaats van de koning die hem tot koning verhief, wiens eed hij schond en wiens verbond hij verbrak. In Babel zal hij sterven. Ook de farao zal hem niet met een grote krijgsmacht en een talrijke schare in de strijd bijstaan. Als men een wal opwerpt en een schans bouwt om velen van het leven te beroven. Hij heeft de eed geschonden door het verbond te verbreken. Hoewel hij er zijn hand op gegeven had, heeft hij het toch gedaan. Hij zal het er niet levend afbrengen. Daarom, zo spreekt de Heer God, zo waar ik leef, het is mijn eed die hij geschonden heeft en mijn verbond dat hij verbroken heeft. Ik zal hem de gevolgen laten dragen. Ik zal mijn net over hem heen gooien en hij zal gevangen worden in mijn strik. Ik zal hem naar Babel voeren en hem daar vonnissen vanwege de ontrouw die hij heeft gepleegd. De keur van al zijn troepen zal vallen door het zwaard. En wat overblijft, zal in alle windstreken worden verspreid. En dan zult u erkennen dat ik, de Heer, gesproken heb. Zo spreekt de Heer God. Ikzelf zal uit de top van een hoge ceder een takje nemen en dat in de grond zetten. Van de bovenste scheuten zal ik een twijgje plukken en ikzelf zal het planten op een hoog oprijzende berg. Op de hoge bergen van Israël zal ik het planten. Het zal loten voortbrengen, vrucht vormen en een prachtige ceder worden. Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen. In de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen. Dan zullen alle bomen in het veld erkennen dat ik, de Heer, een hoge boom vernederd en een lage boom verheven heb. En dat ik een sappige boom heb laten verdorren en een dorre boom

Ezechiël, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 32. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Hoe komt u erbij in het land van Israël dit spreekwoord te gebruiken? De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn er stroef van. Zowaar ik leef, God spraak van de Heer God, niemand in Israël zal dit spreekwoord nog ooit mogen gebruiken. Alle mensenlevens zijn voor mij gelijk. Het leven van de vader en het leven van de zoon. Beide zijn voor mij evenveel waard. Alleen degene die zondigt zal sterven. Als iemand rechtvaardig is en handelt naar wet en recht, geen offermaal houdt op de bergen en zijn ogen niet opslaat naar de afgoden van het volk van Israël, andermans vrouw niet onteert en geen gemeenschap heeft met een vrouw in haar stonde, niemand verdrukt, aan de schuldenaar het onderpand teruggeeft en zich andermans goed niet toe-eigent, zijn voedsel met de hongerige deelt en de naakte kleding verschaft, niet uitleent tegen rente, geen woekerwinst neemt, zich van onrecht onthoudt en een eerlijk vonnis velt tussen twee partijen, naar mijn voorschrift leeft en nauwgezet mijn geboden onderhoudt, dan blijft deze rechtvaardige in leven. Godspraak van de Heer God. Krijgt hij nu een zoon die gewelddadig is, die bloed vergiet en deze dingen die hij zelf nooit gedaan had, helaas wel doet, die offermaaltijden houdt op de bergen, andermans vrouw onteert, de misdeelde en de armen verdrukt, zich andermans bezit toe-eigent, een onderpand niet teruggeeft, zijn ogen opslaat naar de afgoden en gruweldaden bedrijft, geld uitleent tegen rente en woekerwinst neemt, zou die zoon dan in leven blijven? Nee. Vanwege al die gruweldaden zal hij zeker ter dood worden gebracht en zijn bloed zal op hem neerkomen. Maar krijgt hij op zijn beurt een zoon die al het kwaad ziet dat zijn vader doet, maar desondanks dat slechte voorbeeld niet navolgt, die geen offermaal houdt op de bergen en zijn ogen niet opslaat naar de afgoden van het volk van Israël, andermans vrouw niet onteert, niemand verdrukt, geen onderpand neemt, zich andermans goed niet toe-eigent, zijn voedsel deelt met de hongerige en de naakte kleding verschaft, de arme niet lastig valt, geen rente of woekerwinst neemt, mijn geboden naleeft en mijn voorschriften opvolgt, dan zal die zoon niet sterven vanwege de ongerechtigheid van zijn vader. Hij zal zeker in leven blijven. Maar zijn vader, die een woekeraar was, die zich andermans goed heeft toegeëigend en onder zijn verwanten gedaan heeft wat niet goed is, die zal sterven vanwege zijn ongerechtigheid. U vraagt, waarom hoeft de zoon niet te boeten voor de ongerechtigheid van zijn vader? Omdat de zoon naar recht en wet gehandeld heeft en al mijn geboden nauwgezet onderhouden heeft, blijft hij in leven. Alleen de zondaar zelf zal sterven. De zoon hoeft niet te boeten voor de zonde van zijn vader en de vader niet voor de zonde van zijn zoon. De rechtvaardigheid zal alleen de rechtvaardige worden aangerekend en de slechtheid alleen de slechte mens. Als een boosdoener zich bekeert van de zonde die hij gedaan heeft en al mijn geboden onderhoudt en handelt naar recht en wet, dan zal hij in leven blijven. Hij zal niet sterven. De zonde die hij gedaan heeft worden hem niet aangerekend. Vanwege zijn goede daden zal hij in leven blijven. Zou ik soms behagen scheppen in de dood van de zondaar, Godspraak van de Heer God, en niet veel liever zien dat hij zijn leven betert en in leven blijft? Maar als een rechtvaardige van de weg van gerechtigheid afwijkt en kwaad gaat doen en dezelfde gruwelen bedrijft als de boosdoener, zal hij dan in leven blijven? Al zijn vroegere goede daden tellen dan niet meer mee. Omdat hij afvallig geworden is en gezondigd heeft, zal hij sterven. Hier brengt u tegen in. De weg van de Heer is niet recht. Luister toch, volk van Israël. Zou mijn weg niet recht zijn? Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn? Als de rechtvaardige afwijkt van de weg van gerechtigheid en kwaad gaat doen, zal hij om die reden sterven.
vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft, zal hij sterven. En als de goddeloze zich bekeert van de zonde die hij gedaan heeft, en naar recht en wet handelt, dan blijft hij in leven. Hij is tot beter inzicht gekomen en heeft gebroken met zijn wangedrag. Hij zal in leven blijven en niet sterven. En dan zegt het volk van Israël: de weg van de Heer is niet recht. Zouden mijn wegen niet recht zijn? Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn? Daarom zal ik ieder van u naar zijn daden beoordelen, volk van Israël. Godspraak van de Heer God. Bekeer u, wend u af van al uw wandaden, anders worden ze u noodlottig. Breek met al de wandaden die u bedreven hebt. Vernieuw uw hart en uw geest, want waarom zou u sterven, volk van Israël? Ik schep geen behagen in de dood van de gestorvene. Godspraak van de Heer God. Bekeer u dus en blijf in leven.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Ezechiël, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 14. Hef een klaaglied aan over de vorsten van Israël en zeg: wat een prachtleeuwin was uw moeder onder de leeuwen. Tussen haar jongen legde zij zich neer, haar welpen bracht zij groot. Eén van haar welpen verhief ze. Hij werd een jonge leeuw. Hij begon op rooftocht te gaan, zelfs mensen verslond hij. Maar de volken hoorden over hem. In hun valkuil werd hij gevangen. Ze brachten hem met haken naar Egypte. Toen zij zag dat ze voor niets gehoopt had en dat haar hoop was vervlogen, koos ze een andere welp en verhief hem tot jonge leeuw. Fier liep hij rond tussen de leeuwen. Hij was een jonge leeuw. Hij begon op rooftocht te gaan en zelfs mensen verslond hij. Hij vernielde hun paleizen en verwoestte hun steden. Heel het land werd van schrik vervuld door zijn machtige brul. Nu keerden de volken uit de landstreken rondom zich tegen hem en gooiden hun net over hem uit. In hun valkuil werd hij gevangen. Ze bedwongen hem met haken en sloten hem op in een kooi. Ze voerden hem naar de koning van Babel en brachten hem in een sterke burcht, zodat zijn gebrul niet meer zou worden gehoord op de bergen van Israël. Uw moeder was in haar bloeitijd als een wijnstok aan het water geplant, die vruchten ging dragen en ranken voortbracht dankzij het overvloedige water. De wijnstok kreeg een krachtige tak. Die werd een heerserstaf, die ver uitstak boven het gebladerte. Hij viel op tot zijn hoogte en welige ranken. Maar in woede rukte iemand die wijnstok uit en wierp hem op de grond. Een oostenwind verdroogde zijn vruchten. Ze vielen af en verschrompelden. Zijn krachtige tak werd een prooi van het vuur. Nu staat hij geplant in de woestijn, in een streek van dorheid en dorst. Van zijn tak heeft zich een vuur verspreid en dat heeft zijn twijgen en vruchten verteerd. Geen sterke tak heeft hij meer over, geen staf om te heersen. Dit is een klaaglied. En als een klaaglied moet het ook gebruikt worden.

Ezechiël, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 44. In het zevende jaar, op de tiende dag van de vijfde maand, kwam een aantal van Israëls oudsten om de Heer te raadplegen en ging voor mij zitten. Toen werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, spreek de oudsten van Israël toe en zeg hun: zo spreekt de Heer God. Komt u om mij te raadplegen? Zowaar ik leef, op uw vragen zal ik niet antwoorden, God spraak van de Heer God. Zou u ze niet eerder vonnissen, mensenkind? Zou u ze niet eerder vonnissen? Maak hun dan de gruweldaden van hun voorouders bekend en zeg hun: zo spreekt de Heer God. Op de dag dat ik Israël uitverkoor, heb ik mijn hand verheven ten gunste van het huis van Jacob. En heb ik mij in Egypte aan hen bekendgemaakt. Ik heb mijn hand verheven en hun verzekerd: ik ben de Heer uw God. Op die dag heb ik ze met opgeheven hand uit Egypte geleid naar het land dat ik voor hen had uitgezocht. Een land dat overvloeit van melk en honing, een parel onder de landen. En ik heb tegen hen gezegd: iedereen moet de gruwelbeelden die hij vereert wegwerpen. Niemand mag zich verontreinigen door zich in te laten met de afgoden van Egypte. Ik ben de Heer, uw God. Maar ze verzetten zich tegen mij en wilden niet naar mij luisteren. Niemand wierp de gruwelbeelden die hij vereerde weg en keerde de afgoden van Egypte de rug toe. Daarom wilde ik hun mijn toorn laten voelen en mijn woede op hen koelen terwijl ze in Egypte waren. Maar ik besloot dit niet te doen, opdat mijn naam niet geschonden zou worden in de ogen van de volken bij wie ze woonden, en die wisten hoe ik mij aan hen bekend had gemaakt, als degene die hen uit Egypte zou leiden. Ik leidde hen dus uit Egypte de woestijn in. Ik gaf hun mijn wetten en maakte hun mijn geboden bekend, die de mens moet onderhouden om te blijven leven. Ook gaf ik hun de Sabbat, die het teken zou zijn waaraan men kon zien dat ik, de Heer, van hen een heilig volk maak. Maar het huis van Israël verzette zich tegen mij in de woestijn. Ze kwamen mijn wetten niet na. Ze verachten mijn geboden, die de mens moet onderhouden om te blijven leven. En de Sabbat hebben ze schromelijk ontheiligd. Daarom wilde ik hun mijn woede laten voelen en ze in de woestijn ombrengen. Maar ik besloot dit niet te doen, opdat mijn naam niet ontwijd zou worden in de ogen van de volken die er getuigen van waren geweest toen ik hen uit Egypte leidde. Wel wreef ik mijn hand tegen hen en bracht hen niet naar het land dat ik hun beloofd had, het land dat overvloeit van melk en honing, de parel onder de landen. Want zij erkenden mijn geboden niet, kwamen mijn wetten niet na en ontheiligden de Sabbat, omdat hun hart gehecht was aan mijn afgoden. Toch spaarde ik hen, richtte hen niet te gronden en liet hen niet omkomen in de woestijn. Daarna sprak ik tot hun zonen in de woestijn: gedraag u niet naar de zeden van uw vaderen, houd niet vast aan hun gewoonten en verontreinig u niet door je te laten met hun afgoden. Ik ben de Heer uw God. Houd u aan mijn wetten, onderhoud mijn geboden en leef ze na. De Sabbat moet heilig zijn. Hij moet het teken zijn waaraan men kan zien dat ik de Heer, uw God ben. Maar ook de zonen verzetten zich tegen mij. Ze hielden zich niet aan mijn wetten en kwamen mijn geboden niet na, die de mens moet onderhouden om te blijven leven. En de Sabbat hebben ze ontheiligd. Daarom wilde ik hun mijn woede laten voelen en mijn woede op hen koelen in de woestijn. Maar ik hield mij in en besloot het niet te doen, zodat mijn naam niet geschonden zou worden in de ogen van de volken die er getuigen van waren geweest toen ik hen uit Egypte leidde. Wel verhief ik mijn hand tegen hen in de woestijn en verspreidde hen onder de volken en verstrooide hen over de landen, omdat zij mijn geboden niet onderhouden hadden, mijn wetten hadden veracht en de Sabbat ontheiligd, omdat ze hun ogen vestigden op de afgoden van hun vaders. Ook gaf ik hun wetten die niet deugden, geboden die niet tot leven leidden. En ik liet toe dat zij zich verontreinigden door hun offergaven, en dat ze alles wat de moederschoot opent offerden,
opdat ze verbijsterd zouden erkennen dat ik de Heer ben. Richt daarom het woord tot het huis van Israël, mensenkind, en zeg tegen hen, zo spreekt de Heer God. Ook verder hebben uw voorvaderen mij gehoond door hun ontrouw, toen ik hen naar het land gebracht had, dat ik hen met opgeheven hand had gegeven. Ze keken daar naar elke heuvel en naar elke schaduwrijke boom, droegen er hun slachtoffers op, offerden er hun tergende gaven, bereidden er hun geurige offerspijzen en plengden er hun drankoffers. En ik zei tegen hen, wat is dat, die offerheuvel waar u naartoe gaat? Daarom heet zo'n plaats tot op de dag van vandaag offerheuvel. Zeg daarom tegen het volk van Israël, zo spreekt de Heer God, u verontreinigt uzelf door te leven als uw voorvaderen. U vergooit uzelf aan hun afschuwelijke afgoden. Tot op de dag van vandaag verontreinigt u uzelf door uw offergaven te brengen aan uw afgoden en door voor hen uw zonen door het vuur te laten gaan. En zou ik dan antwoord geven op uw vragen, huis van Israël? Zowaar ik leef, God sprak van de Heer God, ik zal geen antwoord geven. En van uw verlangen om, net als de andere volken en de stammen in de landen om u heen, hout en steen te dienen, daar komt niets van in. Zowaar ik leef, God sprak van de Heer God, met krachtige hand, met uitgestrekte arm, in ongebreidelde woede zal ik als koning over u heersen. Met krachtige hand, uitgestrekte arm en in ongebreidelde woede zal ik u terugvoeren uit de volken en samenbrengen uit landen waarover u verspreid bent. Ik zal u de woestijn inleiden die tussen de volken ligt en u daar vonnissen, van aangezicht tot aangezicht. Zoals ik uw voorvader gevonnigd heb in de woestijn van Egypte, zo zal ik u vonnissen, Godspraak van de Heer. Ik laat u onder de herderstaf doorgaan en leid u binnen in de banden van het verbond. Ik zal degenen die opstandig en kwaadwillend zijn tegenover mij uit uw midden verwijderen. Ik zal ze wegleiden uit het land waar ze als vreemden verblijven. Maar de grond van Israël zullen ze niet bereiken. En u zult erkennen dat ik de Heer ben. Maar u, huis van Israël, zo spreekt de Heer God, als u doorgaat met het dienen van uw afgoden, als u niet naar mij luistert, dan zult u ervaren dat ik mijn heilige naam niet langer door uw offergaven en uw afgoden laat ontheiligen. Want mijn heilige berg, de hoge berg van Israël, Godspraak van de Heer God, dat is de plaats op aarde waar heel het volk van Israël mij zal vereren. Daar zal ik u mijn goedgunstigheid tonen door uw gaven, uw eerstelingen en alles wat u mij toewijdt te aanvaarden. Als een geurige gave zal ik u aanvaarden. Als ik u heb weggeleid uit de volken en u heb samengebracht uit de landen waarover u verspreid bent, en zo zal ik door u aan de volken tonen dat ik de Heilige ben. Als ik u heb gebracht naar de grond van Israël, naar het land dat ik met opgeheven hand uw voorvader gegeven heb, zult u erkennen dat ik de Heer ben. Dan zult u daar terugdenken aan uw wangedrag en aan al uw slechte daden waardoor u zich verontreinigd hebt. En de schaamte over alles wat u misdaan hebt zal op uw gezicht te lezen staan. En als ik zo met u gehandeld heb, omwille van mijn naam, en niet op grond van uw slecht gedrag en uw verdorven daden, zult u erkennen dat ik de Heer ben, huis van Israël. Godspraak van de Heer God.

Ezechiël. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 37. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, wend uw gelaat naar het zuiden. Laat uw woorden stromen naar het zuiden. Profeteer tegen de bossen in het zuidland en zeg tegen de bossen in het zuiden: luister naar het woord van de Heer, zo spreekt de Heer God. Ik steek u in brand. Het vuur zal al het groene en al het dorre hout verteren. De laaiende vlam zal niet uitdoven. Van noord tot zuid zullen alle gezichten erdoor worden geschroeid. Alles wat leeft zal zien dat ik, de Heer, het vuur aangestoken heb, het vuur dat niet geblust wordt. Toen zei ik: ach, Heer God, men zegt toch al van mij dat ik zoveel beeldspraak gebruik. Daarop werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, wend uw gelaat naar Jeruzalem. Laat uw woorden stromen tegen de heilige plaatsen. Profeteer tegen het land van Israël en zeg tegen het land van Israël: zo spreekt de Heer. Ik ga u straffen. Ik zal mijn zwaard uit de schede trekken en zowel rechtvaardigen als boosdoeners uit uw midden uitroeien. Omdat ik zowel rechtvaardigen als boosdoeners wil uitroeien, komt mijn zwaard uit de schede en richt het zich tegen alles wat leeft van zuid tot noord. Zo zal alles wat leeft erkennen dat ik, de Heer, mijn zwaard uit de schede getrokken heb. Het keert er niet meer in terug. Mensenkind, kreun als een gebroken man. Kreun voor hun ogen in bittere smart. En als ze dan vragen: waarom kreunt u? Moet u zeggen: om een bericht dat gaat komen. Dan zullen alle harten het besterven. Alle handen verslappen. Ieders adem zal stokken. En iedereen laat zijn water lopen. Het komt. Het gaat gebeuren. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, profeteer en zeg: zo spreekt de Heer God. Een zwaard is geslepen, een zwaard is gewet. Om te slachten is het geslepen, om te bliksemen is het gewet. Of zou er toch nog reden tot vreugde zijn voor ons? De scepter van mijn zoon gaat alle hout te boven. Het zwaard is ter hand gesteld en gegeven om gewet te worden. Het is geslepen en gewet en aan een moordenaar ter hand gesteld. Schreeuw en jammer, mensenkind, want het zwaard keert zich tegen mijn volk en tegen alle vorsten van Israël. Aan het zwaard zullen ze ten prooi vallen, zij en mijn volk. Daarom sla u op de heupen, want de proef wordt genomen. En wat er zal gebeuren als zelfs de scepter die alle houten boven gaat er niet meer zal zijn, Godspraak van de Heer God. Mensenkind, profeteer en klap in uw handen, zodat het zwaard tweemaal, driemaal zo hevig woedt. Dit zwaard is het moordende zwaard dat talloze slachtoffers maakt. Van alle kanten hakt het op en in, zodat alle harten het besterven en velen neergeslagen worden. Aan al hun poorten heb ik het plunderend zwaard geplaatst, gemaakt om te bliksemen en gewet om te slachten. Keer u naar rechts, kies positie. Keer u naar links, naar gelang u bevolen wordt. En ook ik zal in mijn handen klappen en mijn woede koelen. Ik, de Heer, heb gesproken. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, teken twee wegen waarlangs het zwaard van de koning van Babel kan gaan. Beide moeten beginnen in hetzelfde land. En plaats een wegwijzer aan het begin van de weg die naar een stad leidt. Teken een weg waarlangs het zwaard kan oprukken tegen Rabat Ammon en tegen Juda met het versterkte Jeruzalem. Want de koning van Babel staat aan de tweesprong waar de twee wegen beginnen en vraagt een orakel. Hij schudt de pijlen, raadpleegt de huisgoden en bekijkt de lever. In zijn rechterhand heeft hij het lot dat Jeruzalem aanwijst als de plaats waartegen hij stormrammen moet opstellen. Die stad zal hij laten uitmoorden.
Tegen haar zal hij de strijdkreet laten aanheffen. Hij zal stormrammen opstellen tegen haar poorten, er een wal opwerpen en een schans bouwen. Wel is dit een loze waarzegging in de ogen van de Israëlieten die dure eden gezworen hebben. Hij zal hun schuld voorhouden en ze grijpen. Inderdaad, zo spreekt de Heer God, omdat uw schuld u is voorgehouden, uw wandaden openbaar geworden zijn en uw verdorvenheid uit al uw daden blijkt. Omdat dit alles u is voorgehouden, zult u met harde hand gegrepen worden. En, verworpeling, u, boosdoener, vorst van Israël, uw laatste uur heeft geslagen als aan de ongerechtigheid een einde gemaakt wordt. Zo spreekt de Heer God. Zet af die diadeem, weg met die kroon. Het kan niet blijven duren, omlaag met wat hoog is, omhoog met wat laag is. Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal ik van de stad maken. Nog nooit is zoiets gebeurd, totdat degene komt die macht heeft om te oordelen en die ik zal bevestigen. Mensenkind, profeteer en zeg. Zo spreekt de Heer God over de Ammonieten en hun spot. U moet zeggen, zwaard, zwaard, getrokken om te slachten, gewet om bliksemen toe te slaan. Ze laten u valse visioenen zien en voorspellen u leugens. U zal toeslaan op de hals van de verschoppelingen en boosdoeners, van wie het laatste uur geslagen heeft, als aan de ongerechtigheid een eind gemaakt wordt. Terug in de schede, op de plaats waar u geschapen bent, in het land van uw herkomst, zal ik u vonnissen. Ik zal mijn toorn over u de vrije loop laten, het vuur van mijn woede tegen u aanblazen en u overleveren aan barbaren die onheil beramen. U zult een prooi zijn voor het vuur. Uw bloed zal vergoten worden in uw eigen land en niemand zal zich u meer herinneren. Ik, de Heer, heb gesproken.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: is, ik ben en ik zal er zijn.
1: Ezechiël, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 31. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, wilt u vonnissen? Wilt u de bloedstad vonnissen? Houd haar dan al haar gruwelen voor en zeg, zo spreekt de Heer God. O stad die vanuit uw midden bloed vergiet en daardoor uw eigen ondergang bespoedigt, die afgodsbeelden maakt en zich daarmee verontreinigt. Door het bloed dat u vergiet bent u schuldig en door de afgodsbeelden die u gemaakt hebt bent u onrein. Daardoor hebt u uw ondergang versneld en bent u aan de grens van uw bestaan gekomen. Daarom maak ik u tot schande van alle volken en een voorwerp van spot voor alle landen. Uw naasten en uw verre buren zullen de spot drijven met u. U die berucht bent om uw onreinheid en in wie verwarring heerst. Zie, de vorsten van Israël hebben zich als taak gesteld om bloed te vergieten, ieder naar zijn vermogen. Binnen uw muren vraagt men vader en moeder, doet men de vreemdeling geweld aan en onderdrukt men wezen en weduwe. Wat voor mij heilig is, vindt u te min en mijn sabbat ontheiligt u. Binnen uw muren zijn er die met lasterpraat anderen naar het leven staan. Men houdt offermalen op de bergen en bedrijft er ontucht. Bij u ontbloot men de naaktheid van zijn vader en een vrouw die onrein is vanwege haar menstruatie dwingt men tot gemeenschap. Bij u misbruikt de een de vrouw van zijn naaste, onteert de ander zijn schoondochter door bloedschande, weer een ander verkracht zijn zuster, de dochter van zijn vader. Bij u neemt men steekpenningen aan om bloed te vergieten. U eist rente en toeslag en uw medemens zet u af. Maar u vergeet mij, Godspraak van de Heer God. Ik klap in mijn handen van toorn, omwille van de vuile winst die u gemaakt hebt en over het bloed dat bij u vergoten is. Zal uw hart niet bezwijken en zullen uw handen sterk genoeg zijn in de tijd dat ik met u afreken? Ik, de Heer, heb gesproken. En wat ik zeg, zal ik uitvoeren. Ik zal u verspreiden onder de volken, u uitstrooien over de landen, en zo een einde maken aan uw onreinheid. Door uw eigen toedoen zult u onteerd worden voor de ogen van de volken, en u zult erkennen dat ik de Heer ben. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, het volk van Israël is voor mij een hoop metaalslakken geworden. Ze zijn allen tezamen van zilver, brons, tin, ijzer en lood in de smeltoven slakken geworden. Omdat u allen tezamen een hoop slakken geworden bent, zo spreekt de Heer God, daarom breng ik u in Jeruzalem bijeen. Zoals men zilver, brons, ijzer, lood en tin in de smeltoven bijeenbrengt en daaronder het vuur aanblaast om ze te smelten, zo zal ik u in mijn toorn en mijn woede opeenhopen in de stad en daar smelten. Ik zal u verzamelen, het vuur van mijn toorn onder u aanblazen en u daar smelten. Zoals zilver in de smeltoven gesmolten wordt, zo zult u in Jeruzalem worden gesmolten, opdat u erkent dat ik, de Heer, mijn toorn over u de vrije loop heb gelaten. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, zeg tegen het land. U bent een land dat op de dag van de toorn niet gereinigd was of door regen gedrenkt. Er is een samenzwering van profeten in uw midden. Als brullende leeuwen die hun prooi verscheuren, verslindt men mensenlevens. Men rooft schatten en kostbaarheden. En het aantal weduwen in de stad neemt steeds meer toe. Haar priesters doen mijn wet geweld aan en schenden wat heilig is. Tussen heilig en profaan maken ze geen onderscheid. Ze wijzen niet op het verschil tussen rein en onrein. En ze storen zich niet aan mijn sabbat. Zo word ik in hun midden onteerd. Haar leiders zijn verscheurende wolven. Ze vergieten bloed en brengen mensen om het leven om zichzelf te bevoordelen. Haar profeten verdoezelen de ernst van de toestand met pleisterwerk. Ze zien valse visioenen, profeteren leugens en ze zeggen: zo spreekt de Heer God, terwijl de Heer niet gesproken heeft. Het volk van het land maakt zich schuldig aan afpersing en eigent zich andermans bezit toe. Het verdrukt misdeelden en behoeftigen en doet de vreemdelingen geweld aan, tegen alle recht in. Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een wal zou kunnen opwerpen of op de bres zou kunnen gaan staan om het land tegen mij te verdedigen, zodat ik het niet zou verwoesten. Maar ik heb niemand gevonden. Daarom laat ik mijn toorn over hen de vrije loop en verteer ik hen in het vuur van mijn woede. Hun daden laat ik op hun eigen hoofd neerkomen. Godspraak van de Heer God.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Ezechiël, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 49. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, er waren eens twee vrouwen, dochters van dezelfde moeder. Ze hoereerden in Egypte, al in hun jeugd hoereerden ze daar. Daar werden hun borsten betast, daar streelde men hun jonge meisjesborsten. De oudste heette Ohola, haar zuster Oholiba. Ik nam ze tot vrouw en ze baarde zonen en dochters. Wat die namen betreft, Ohola is Samaria, Oholiba is Jeruzalem. Ook toen Ohola mijn vrouw was, hoereerde ze. Haar verlangen ging uit naar haar minnaars, de Assyriërs, hovelingen, in purper gekleed, stadhouders en gouverneurs, de keur van de strijdbare mannen, allen ruiters te paard. Ze hoereerde met hen, met die keur van de Assyriërs, en in haar sensualiteit bevuilde zij zich aan hun afgoden. Met haar overspel met de Egyptenaren gaf ze niet op. Die hadden met haar geslapen toen ze nog jong was. Die hadden haar meisjesborsten gestreeld en zich aan haar bevredigd. Daarom heb ik haar uitgeleverd aan haar minnaars, aan de Assyriërs, naar wie haar verlangen uitging. Die hebben haar naaktheid ontbloot, haar zonen en dochters meegenomen en haarzelf met het zwaard gedood. Ze werd een afschrikwekkend voorbeeld voor de vrouwen, door de strafgerichten die aan haar voltrokken werden. Ofschoon haar zuster Oholiba het gezien had, was haar sensualiteit nog heviger dan die van haar zuster. En hoereerde ze nog schandelijker dan zij.

Verlangen ging uit naar de Assyriërs, stadhouders en gouverneurs, prachtig geklede hovelingen en ruiters te paard, de keur van strijdbare mannen. En ik zag hoe ze zich verlaagde. Ze was van hetzelfde slag als haar zuster. Maar Oaliba ging nog verder in haar roerderij. Ze zag op een muur in rode verf voorstellingen van mannen. Het waren Chaldeeën, met een ceintuur om hun middel en met een rijke hoofdtooi. Ze stelde schildknapen voor, zoals die eruit zien bij de Babyloniërs in Kasdim, hun geboorteland. Toen zij ze zag, laaiden haar verlangens op en stuurden ze boden naar hen toe in Kasdim. Er kwamen Babyloniërs bij haar en zij bedreven hun liefdespel met haar. Ze verontreinigden haar door hun lust aan haar te bevredigen. Maar toen ze door hen verontreinigd was, kreeg ze een afkeer van hen. En ze hoereerde openlijk en ontblootte haar naaktheid. Ik walgde van haar, zoals ik ook van haar zuster gewalgd had. Ze vermeerderde haar hoererij, terugdenkend aan de dagen van haar jeugd toen ze in Egypte hoereerde, en brandde van verlangen naar mannen die geil zijn als ezels en toestoten als hengsten. Zo bent u teruggevallen in het schandelijke leven van uw jeugd, toen Egyptenaren uw boezem streelden en uw jonge borsten betasten. Daarom, o Liba, zo spreekt de Heer God, zet ik uw minnaars, van wie u een afkeer hebt, tegen u op, en leid ik ze van alle kanten naar u toe. De Babyloniërs en de Chaldeeën, de mannen van Pekot, Soa en Koa, evenals de Assyriërs, ze vormen de keur van de strijdbare mannen, stadhouders en gouverneurs, schildknapen, krijgers van naam en ruiters te paard. Ze komen op u af met een leger van wagens en voertuigen en volken tot één macht verenigd. Met schild, rondas en helm omsingelen zij u. Ik zal u voor hun rechtbank brengen en volgens hun recht zullen zij u vonnissen. Ik zal u mijn hartstocht laten voelen. Ze zullen hun woede op u botvieren. Uw neus en oren zullen ze afsnijden. En wat er van u overblijft, zullen ze neerslaan met het zwaard. Ze zullen uw zonen en dochters meenemen. En wat er dan nog van u over is, zal door het vuur worden verteerd. Ze zullen u de kleren van het lijf rukken en uw sieraden meenemen. Zo maak ik een einde aan uw schandelijk leven en uw hoererij, waar u in Egypte mee begonnen bent. U zult uw ogen niet meer naar hen opslaan en aan Egypte zult u niet meer terugdenken. Want, zo spreekt de Heer God, ik lever u over aan hen die u haat, aan hen van wie u een afkeer hebt. Ze zullen hun haat op u botvieren, al uw bezittingen meenemen en u naakt achterlaten. Zo wordt uw hoerennaaktheid te kijken zet, omwille van uw schandelijk leven en uw hoererij. Men doet dit vanwege uw hoererij met de volken, omdat u zich aan hun afgoden verontreinigd hebt. U bent in het voetspoor van uw zuster getreden. Daarom geef ik u de beker die ik ook haar heb laten drinken. Zo spreekt de Heer God. De beker van uw zuster zult u drinken. De beker die zo diep en zo wijd is en zoveel kan bevatten. U wordt het mikpunt van spot en schande. In een roes van verdriet zult u raken. De beker van uw zuster Samaria bevat verbijstering en verwoesting. U zult hem tot op de bodem uitdrinken, hem aan scherven bijten en met die scherven uw borsten openhalen. Ik heb gesproken, God spraak van de Heer God. Omdat u mij vergeten bent en mij links hebt laten liggen, zo spreekt de Heer God, zult u de straf voor uw schandelijk gedrag en uw hoererij ondergaan. En de Heer sprak, mensenkind, wilt u Ohola en Oholiba vonnissen? Breng haar dan haar gruweldaden onder ogen, want ze hebben overspel gepleegd en er kleeft bloed aan haar handen. Met haar afgoden hebben ze overspel gepleegd. En zelfs de zonen die ze mij hadden gebaard, hebben ze aan hen geofferd. Nog meer hebben ze mij aangedaan. Ze hebben in dezelfde tijd mijn heiligdom geschonden en mijn sabbat ontheiligd. Dezelfde dag dat ze mijn zonen voor hun afgoden offerden, kwamen ze nog naar mijn heiligdom om het te schenden.
Zo hebben ze zich in mijn huis gedragen. Zelfs hebben ze naar mannen in verre landen een boodschap gestuurd en op hun uitnodiging zijn die gekomen. Voor hen hebt u zich gebaad, uw ogen geschminkt en u met sieraden getooid. U bent op een pronkbed gaan liggen, terwijl de tafel gedekt stond met mijn reukwerk en mijn olie erop. Vanwege de massa mensen heerste er in hun huis het rumoer van een uitgelaten menigte. Mannen uit de woestijn brachten haar geschenken. Ze deden armbanden om haar polsen en zetten een sierlijke kroon op haar hoofd. Ik dacht bij mezelf, komen die wellustelingen hun lust nog bevredigen aan die hoer, want dat is zij toch. Ja, daarvoor kwamen ze bij haar. Zoals men naar een hoer gaat, zo ging men naar Ohola en Oholiba de lichte kooien. Maar eerlijke mannen zullen over haar het vonnis voltrekken dat geldt voor ontrouwe vrouwen en voor vrouwen die bloed vergieten. Want ze zijn ontrouw en er kleeft bloed aan hun handen. Roep een vergadering bijeen om hen te vonnissen, zo spreekt de Heer God, en lever hen uit om mishandeld en geplunderd te worden. De vergadering zal hen laten stenigen, hen met zwaarden en stukken slaan, hun zonen en dochters vermoorden en hun huizen in brand steken. Zo maak ik een eind aan het kwaad in het land. En alle vrouwen zullen de waarschuwing ter harte nemen en uw schandaden niet navolgen. Men zal u uw schandaden vergelden. Voor uw zonden met uw afgoden zult u boeten. En u zult erkennen dat ik de Heer God ben.

Ezechiël, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 27. In het negende jaar, op de tiende dag van de tiende maand, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, schrijf nauwkeurig op welke dag het vandaag is, want juist vandaag valt de koning van Babel Jeruzalem aan. Vertel het opstandige volk de volgende gelijkenis. Zo spreekt de Heer God. Zet de pot op het vuur, de pot op het vuur. Giet er water in. Doe de stukken vlees erin, de beste stukken, dijbeen en schouder. Vul hem met de beste kluiven. Neem het beste van de kudde. Stapel de kluiven eronder. Laat de stukken heet worden. En breng ook de kluiven aan de kook. Wee de bloedstad, zo spreekt de Heer God. Het is een pot waar roest aan zit en waar de roest niet vanaf gaat. Haal de stukken eruit. Haal ze er allemaal uit zonder onderscheid. Want het bloed dat in haar midden vergoten is, is nog te zien. Ze heeft het op de kale rotsbodem gestort. Ze heeft het niet uitgegoten op de aarde om het met zand te bedekken. Het door haar vergoten bloed heb ik op de kale rotsbodem laten vloeien, opdat het niet bedekt zou worden, maar toorn zou oproepen en wraak zou uitlokken. Daarom, zo spreekt de Heer God, wee de bloedstad. Ik ga een groot vuur aanleggen. Breng veel hout bijeen. Ontsteek het vuur. Breng het vlees aan de kook. Laat het vleesnat verdampen en de kluiven verbranden. Laat de pot leeg op het vuur staan, totdat hij heet wordt en het koper gaat gloeien, zodat alle aanslag eruit wegsmelt en de roest verdwijnt. Maar alle moeite is tevergeefs. Ondanks het vuur gaat de dikke roestlaag er niet af. Ik heb u willen reinigen van uw onreinheid en ontucht, maar u hebt zich niet laten reinigen. Daarom zult u niet meer zuiver worden totdat ik mijn woede op u heb gekoeld. Ik, de Heer, heb het gezegd en ik zal het ten uitvoer brengen, zonder uitstel, meedogenloos en zonder genade te kennen. Naar uw doen en laten zult u gevonnist worden. Godspraak van de Heer God. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, door een plotselinge ziekte ga ik haar, uw oogappel, van u wegnemen. Maar u mag niet rouwen. U mag niet huilen of klagen. Kreun maar in stilte. Treur niet om de doden. Knoop uw tulband om. Doe uw sandalen aan. Laat uw baard onbedekt. En eet het brood niet dat de mensen u brengen. Op een ochtend sprak ik als gewoonlijk tot het volk en die avond stierf mijn vrouw. De ochtend daarop deed ik zoals mij bevolen was. Toen vroeg het volk mij: wilt u door uw gedrag ons iets duidelijk maken? Ik antwoordde hun: dit woord van de Heer is tot mij gericht. Zeg tot het volk van Israël, zo spreekt de Heer God: ik schend mijn heiligdom, de burcht waar u trots op bent, uw oogappel, de verkwikking van uw ziel. Uw zonen en dochters, die u daar achtergelaten hebt, zullen doodgaan door het zwaard. Dan moet u doen zoals ik gedaan heb. Uw baard mag u niet bedekken, en het brood dat de mensen u brengen mag u niet eten. Houd uw hoofddoek om en uw sandalen aan. U mag niet rouwen en geen tranen storten. Vanwege uw zonde zult u wegkwijnen en tegen elkaar over uw leed klagen. Ezechiël is een teken voor u. U moet precies doen zoals hij gedaan heeft. Wanneer het zover is, zult u weten dat ik de Heer God ben. Mensenkind, op de dag dat ik hun burcht van hen afneem, het prachtige bouwwerk waarover zij zich verheugen, en dat een lust is voor hun ogen en een verkwikking voor hun ziel, op de dag dat ik ook hun zonen en dochters van hen afneem, zal een vluchteling bij u komen om het u te melden. Op die dag, bij de aankomst van de vluchteling, zal uw mond geopend worden. Dan zult u spreken en niet langer stom zijn. Zo zult u een teken voor hen zijn, en ze zullen erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 17. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, richt u tot Ammon, profeteer ertegen en zeg tegen Ammon: luister naar het woord van de Heer God. Zo spreekt de Heer God. Omdat u haha geroepen hebt, toen mijn heiligdom ontwijd werd en de grond van Israël werd verwoest, en toen het volk van Juda in ballingschap moest gaan, daarom geef ik u prijs aan de bewoners van het oosten. Zij zullen in uw midden hun tentenkamp opslaan en hun verblijfplaatsen kiezen. Zij zullen uw vruchten opeten en uw melk opdrinken. Ik zal van Rabba een weide voor kamelen maken en van Ammon een rustplaats voor schapen. Zo zult u erkennen dat ik de Heer ben. Want, zo spreekt de Heer God, omdat u in de handen hebt geklapt, met de voeten hebt gestampt en vol leedvermaak gelachen hebt om het lot van Israël, daarom strek ik mijn hand tegen u uit. Ik zal u aan de volken prijsgeven, u afsnijden van de omringende landen en u van de aardbodem laten verdwijnen. Ik zal u vernietigen. Dan zult u erkennen dat ik de Heer ben. Zo spreekt de Heer God. Omdat Moab en Seir gezegd hebben: het volk van Israël is net als andere volken. Daarom zal ik de bergpassen van Moab openen voor hen die zijn steden volledig zullen verwoesten. De parels van het land: Bet, Hayesimot, Baal Meon en Kiryatayim. Ik zal ze in bezit geven aan de bewoners van het oosten, samen met Ammon, zodat er onder de volken niet meer aangedacht zal worden. Ik zal Moab vonnissen, zodat het erkent dat ik de Heer ben. Zo spreekt de Heer God. Omdat Edom wraakzuchtig opgetreden is tegen het volk van Juda, omdat het zich schuldig heeft gemaakt aan wraak, daarom, zo spreekt de Heer God, strek ik mijn hand uit tegen Edom, en zal ik er mens en dier uitroeien. Ik zal van Edom een puinhoop maken. Van Teman tot Dedan zullen de bewoners vallen door het zwaard. Ik zal mijn wraak op Edom laten uitvoeren door mijn volk Israël, dat Edom zal aandoen wat mijn toorn en woede eisen. Zo zal Edom mijn wraak voelen. Godspraak van de Heer God. Zo spreekt de Heer God. Omdat de Filistijnen wraakzuchtig opgetreden zijn, omdat ze vol leedvermaak wraak genomen hebben om hun eeuwenoude vijandschap pot te vieren en Juda uit te roeien, daarom, zo spreekt de Heer God, strek ik mijn hand uit tegen de Filistijnen. Ik zal de Keretieten uitroeien en degenen die aan de kust overgebleven zijn te grond richten. Ik zal geweldig wraak nemen op hen en ze gruwelijk straffen. Als ik mijn wraak aan hen voltrek, zullen ze erkennen dat ik de Heer ben.

Ezechiël, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 21. In het 11e jaar, op de eerste dag van de maand, werd het woord van de Heer tot mij gericht. Mensenkind, omdat Tyrus over Jeruzalem uitgeroepen heeft, haha, vernield is de ontmoetingsplaats van de volken. Haar macht valt mij toe. Nu zij verwoest is, kan ik mij verrijken. Daarom, zo spreekt de Heer God, keer ik mij tegen u, Tyrus. Talloze volken laat ik tegen u optrekken, zoals de golven van de zee. Ze zullen de muren van Tyrus vernietigen, zijn torens omverhalen. Zelfs het puin zal ik wegvegen, en die plek zal ik tot een kale rots maken. Een droog plaats voor netten zal het worden, midden in de zee. Op mijn woord, Godspraak van de Heer God, het zal een prooi van de volken worden. En zijn dochters van het vasteland zullen met het zwaard worden gedood. Ze zullen erkennen dat ik de Heer ben. Want, zo spreekt de Heer God, uit het noorden laat ik Nebukadnessar, de koning van Babel, de koning der koningen, naar Tyrus komen. Met paarden, wagens, een grote groep ruiters en een grote menigte voetvolk. Uw dochters van het vasteland zal hij in het veld met het zwaard doden. Hij zal je omsingelen en belegeren. Met zijn stormram zal hij op uw muren beuken en met breekijzers uw torens slopen. Met zoveel paarden komt hij op u af dat de stofwolken u zullen bedekken. Door het gedreun van de ruiters en de bolderende wagens zullen uw muren beven als hij uw poorten binnen.